0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen liever geëvacueerd. Het Frans leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
1: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. De branden bedreigen in de regio ook een belangrijk complex van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Daar staan verschillende antennes opgesteld om te kunnen communiceren met ruimtesondes en robots die actief zijn in de ruimte. Een gelijkaardig complex is er ook in Californië en Australië. Het is voorlopig niet duidelijk hoe groot de schade is aan het NASA-gebouw nabij Madrid. Het personeel daar moest geëvacueerd worden. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,7. Volgens lokale media zouden er ook al ruim 70 naschokken geregistreerd zijn. De schade zou voorlopig beperkt zijn, vooral wegen zouden beschadigd zijn geraakt. Ook in de buurt van de eilandstaat Vanuatu waren er verschillende aardbevingen. De zwaarste daar had een kracht van 6,0. En de E19 van Antwerpen naar Brussel is vannacht ter hoogte van Mechelen deels afgesloten voor het verkeer. Aan de brug over de Deile is namelijk schade vastgesteld en er wordt bekeken of een herstelling mogelijk is. Er wordt gewaarschuwd voor verkeershinder. Vannacht moesten wagens over 1 rijstrook. De komende ochtend zouden dat 2 versmalde rijstroken worden. Er geldt ook een snelheidsbeperking. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd.

0: En het Frans leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. De branden bedreigen in de regio ook een belangrijk complex van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Daar staan verschillende antennes opgesteld om te kunnen communiceren met ruimtesondes en robots die actief zijn in de ruimte. Een gelijkaardig complex is er ook in Californië en Australië. Het is voorlopig niet duidelijk hoe groot de schade is aan het NASA-gebouw nabij Madrid. Het personeel daar moest ook geëvacueerd worden. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die zou geprobeerd hebben om een Iraanse haven te bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. En bij een droneaanval van het Russische leger op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er werden ook zeker 3 gewonden geteld. 1 drone zou terecht zijn gekomen op een postkantoor. Ook een tankstation en een appartementsgebouw zouden geraakt zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. En het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur.

0: U gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
1: In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet, nadat een schutter de zaal binnen probeerde te raken waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump nu die gebeurtenissen nog eens aan.
2: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
1: Bij een droneaanval van het Russische leger op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er werden ook zeker 3 gewonden geteld. 1 drone zou terecht zijn gekomen op een postkantoor, ook een tankstation en een appartementsgebouw zouden geraakt zijn. En in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost van het leger. Bij de slachtoffers zijn 12 militairen en 2 agenten. De aanslag werd uitgevoerd met een autobom en werd opgeëist door een lokale afdeling van de Taliban. Er zou ook een vuurgevecht ontstaan zijn tussen het leger en enkele Taliban-militanten. De voorbije jaren is het aantal bomaanslagen in Pakistan toegenomen. Een groot deel daarvan wordt gelinkt aan die lokale Taliban, die ook actiever zijn geworden sinds de Taliban in Afghanistan opnieuw aan de macht zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vannacht werd rond de Spaanse hoofdstad Madrid met man en macht geprobeerd om de natuurbranden te bestrijden. Volgens de Spaanse autoriteiten was dat afgelopen nacht het moment, aangezien de wind ging liggen en de temperaturen daalden. Er zullen in Spanje vandaag ook 4 extra blusvliegtuigen aankomen uit Italië en Griekenland. Die moeten helpen om de branden te blussen. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde. Daar is al meer dan 19.000 hectare aan bos verwoest. 140.000 mensen zijn er ook geëvacueerd. En de Franse regering kondigde gisteravond laat extra maatregelen aan. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief. En dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht.
1: De rook hangt boven Bordeaux, zeggen ook Douke en Victor, twee Vlamingen die er gisteren avond aankwamen met de trein.
3: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
4: Ja, en als je buiten komt in het station, is alles ook zo licht mistig.
3: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar zo vuurgeur inademt.
1: In Wijnegem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de

0: Jong van de brandweer.
1: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf om het dan buiten verder af te blussen zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners als ze hinder zouden ondervinden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
0: In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
2: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
0: Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. Morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog en opklaringen in het westen bij maxima van 18 tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vannacht werd rond de Spaanse hoofdstad Madrid met man en macht geprobeerd om de natuurbranden te bestrijden. Volgens de Spaanse autoriteiten was dat afgelopen nacht het moment, aangezien de wind ging liggen en de temperaturen daalden. En later vandaag zullen er ook 4 extra blusvliegtuigen aankomen. Ook in Frankrijk wordt volop geprobeerd om het vuur te bestrijden, vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde. Daar zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd en 19.000 hectare bos is daar afgebrand. De Franse regering kondigde gisteravond laat ook extra maatregelen aan. Zo worden er onder meer 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld tegen de rook. En in de VS is opnieuw het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het werd 3 maanden geleden ook al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten aanwezig waren. En het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de autoriteiten is de brand de ergste ooit voor de regio en onmogelijk om te blussen. Brandweerlui moeten nu moeilijke keuzes maken, vertelt correspondent in Spanje Sven Tuitens.
2: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied, waar men heel moeilijk in kan geraken. Het front is ook zo groot geworden. We spreken over 3 verschillende fronten die een enorme brand hebben veroorzaakt over ettelijke kilometer. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
1: Later vandaag brengt Spaans premier Sanchez een bezoek aan het crisiscentrum. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde, daar zijn al duizenden hectare aan bos verwoest. Correspondent Frank Renaud.
3: Rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen al 141.000 mensen geëvacueerd. Er is daar 22.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd. Het vuur bewoog zich gisteravond en vannacht, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar nu boven de huizen. In zo'n 10 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden voor de zekerheid daarom nog eens tienduizenden bewoners geëvacueerd.
1: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landen. In totaal zijn er nu 1000 militairen. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. In Weinigem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
4: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf om het dan buiten verder af te blussen, zodat

0: er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
1: Het Amerikaanse leger heeft aan de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. En morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Dalm.
3: Goedemorgen. De wereld staat in brand, maar president Trump blijft overeind. Het diner met de correspondenten dat in april bijna falikant afliep is overgedaan. Zometeen praten we met iemand die erbij was.

0: Shine On Me, The Black Keys.
1: De ochtend.
0: We gaan even terug naar precies 3 maanden geleden, 25 april in Washington. Toen gebeurde dit.
2: This is a Fox News alert. I'm Chanley Painter live in New York. We do have breaking news out of Washington, D.C.
3: Een schutter heeft geprobeerd om het journalistendiner van het Witte Huis binnen te dringen, waar ook president Trump aanwezig was.
4: Plotseling kwam de Secret Service binnen om de vicepresident weg te leiden, om de president weg te leiden. En toen dook iedereen weg onder de tafel.
5: A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service.
0: Ja, u herinnert het zich ongetwijfeld nog op het jaarlijkse diner van de Witte Huis-correspondent. Probeerde een schutter de zaal binnen te raken waar president Trump en zijn gasten zaten. Trump, zijn vrouw Melania en enkele andere regeringsleden werden toen geëvacueerd. De dader werd gearresteerd en het diner werd afgelast. Maar vannacht is dat diner nog eens overgedaan. En deze keer verliep alles zonder incidenten, tot groot genoegen van de president hemzelf.
5: Just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
0: Ja, de tweede keer is altijd beter dan de eerste. En de derde keer, zegt hij er nog bij, zal nog beter worden. Ryan Hermelijn van de NOS, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Jij was erbij vannacht in Washington, hè? We hoorden de mensen al lachen bij die opmerking van Trump. Hoe was de sfeer voor de rest?
6: Ja, het was een beetje een mix van toch gespannenheid en ook wel humor. Maar het begon aanvankelijk met een hele aangescherpte beveiliging. En er was maar één ingang waar je naar binnen mocht. En daar stonden honden, metaaldetectors, maar ook Secret Service agenten met enorm grote machinegeweren. En daar moest je dus een persoonlijke QR-code overleggen, je identiteitsbewijs laten zien en dan kreeg je een polsbandje. Dus daar zat die spanning al goed in. Eenmaal binnen zag je dat er ook aanzienlijk minder gasten waren. Die gastenlijst is drastisch ingeperkt van ruim 2000 naar 700. Dus dat was allemaal opeengepakt in het Waldorf Astoria. Nou, en dat is een hotel waar Trump een hele goede herinnering aan heeft, want dat was het oude Trump Hotel.
0: Ja,
6: en hij verwees
0: zelf gebouwd,
6: naar, ja, heeft hij zelf gebouwd. Verbouwd, moet ik zeggen. Maar hij maakte daar ook grapjes over. En hij keek nog vol verwondering nog naar de kroonluchters die hij besteld had uit Tsjechië. Maakte daar nog
0: grapjes over, ja. Er waren dus nog maar 700 gasten in plaats van de 2000. Wie waren dan de meest opvallende aanwezigen?
6: De meest aanwezigen waren toch wel een mix van bekende correspondenten en journalisten, maar ook een groot deel van zijn eigen kabinet. We zagen daar de minister van Volksgezondheid, Robert F. Kennedy Jr., maar ook zijn kerstverse minister van Homeland Security, Mark Wayne Mullen, een oud-senator. Heel veel Stephen Miller en allerlei andere belangrijke adviseurs in het Witte Huis, die waren allemaal meegekomen met Trump. En natuurlijk ook Caroline Leavitt aan zijn zijde, ja, de bekende pers-Witte Huis-woordvoerder.
0: Waren er collega's van jou die hebben afgehaakt, die zeiden van ja, deze keer liever niet, ik vertrouw het niet meer?
6: Nee, het was echt een keuze ook van de organisatie. Wij hadden recht op 2 kaarten aanvankelijk, maar dat hebben ze gehalveerd. Er was alleen onze organisatie, met meerdere gasten, we hebben besproken, die hebben allemaal minder kaarten gekregen als organisatie. Dus ja, daar moest je het daarmee mee doen. En ik was in dit geval de gelukkige.
0: Jij was de gelukkige, jij kon erbij zijn. De president zelf was er natuurlijk ook bij. In april ook, maar daarvoor nooit. Hè? Waarom nu wel en al die andere keren niet?
6: Ja, en dat is dus inderdaad heel bijzonder, want hij heeft het jarenlang geboycott, omdat in zijn eigen woorden, heeft het ook vanavond nog gezegd, hij heel erg onheus bejegend is door die pers, met wie hij nu in de zaal zat. Hij zegt dat de fake news media hem alleen maar kapot heeft proberen te maken. Maar hij zegt ook, ja, ik heb ook het belang gezien wel van jullie werk, jullie doen, ik heb respect voor jullie, en het is ook belangrijk dat we bij elkaar komen in deze zaal. Ik heb heel veel vrienden gemaakt, zei hij, waarschijnlijk ook wel een paar vijanden vandaag, maar ook heel veel vrienden. Dus dat was een reden voor hem om dit aan te grijpen. Hij wilde ook heel duidelijk een signaal geven dat politiek geweld geen plaats heeft in Amerika. En daarom vond hij het belangrijk om het over te doen. Juist nu, op dit moment. Dat is natuurlijk wel heel interessant, omdat hij zelf op vrij gespannen voet nog steeds leeft met diezelfde pers, die nog regelmatig aanvalt. En de persvrijheid in dit land is regelmatig onder druk gekomen, ook door zijn bewind en onder zijn bewind. Recentelijk heeft hij nog een rel gehad met journalisten van de New York Times. Die wilden ze voor de rechter slepen, het Witte Huis van Trump, omdat die negatieve berichtgeving hadden over het nieuwe toestel, het nieuwe Air Force One, wat hij cadeau heeft gekregen van Qatar, dat daar beveiligingsproblemen mee waren. Voor de rechter slepen en toeval of niet, goede timing. Gisteren hebben ze die dagvaarding ingetrokken.
0: Ah, ja.
6: Dus dat kan ook hiermee te maken hebben.
0: Ja, het is dus een beetje wilde misschien ook wel een wit voetje halen, als ik het zo hoor.
6: Dat is het zeker geweest. Het was een duidelijke mix. Hij begon vrij met een paar plaagstootjes, maar het eindigde best wel. De sfeer eindigde in een veel politiekere, bijna een MAGA-rally-achtige speech die hij hield.
0: Ja.
6: Waarin hij eigenlijk het onderuit de zak gaf aan niet alleen democratische politiek.

0: politici, wat je kan verwachten. Maar ook beroemdheden en ook zelfs journalisten die ook awards niet zouden verdienen volgens hem. Omdat ze toch maar fake news aan het verkondigen waren. Dat waren toch wel hele bijzondere uitspraken op een evenement wat juist stilstaat bij persvrijheid. Het was eigenlijk een hele rare mix van humor, maar ook wel spanning. En je zag ook de zaal wel een beetje verveeld voor zich uitkijken op het moment dat het veranderde. Toen het wat politieker van aard was, ook wat vilijner. Het waren toch niet allemaal Trump-aanhangers in het publiek. Ja. Voor Trump was het een gelegenheid om iets van de krantenkoppen te veranderen. Hè? Die zijn echt genadeloos momenteel hier in de VS. Lage populariteit, de oorlog tegen Iran die niet helemaal voorspoedig verloopt, de benzineprijzen die stijgen. Dit was echt een moment voor Trump om zich even van een andere kant te laten zien. Maar de vraag is of dat helemaal gelukt is.
1: Dat is inderdaad de vraag en dat zullen we moeten afwachten. Dankjewel, Ryan Hermelijn van de NOS. Tot ziens. When

0: Sheets van de Nederlandse zangeres Naïef. En dan gaan we toch wel eens even horen hoe het zit met die bosbranden. Straks gaan we naar Frankrijk, naar de streek rond Bordeaux, want daar is het echt wel heftig. Maar nu, goedemorgen Sven Tuitjes in Madrid.
1: Goedemorgen Jan.
0: Gaan we dus naar Spanje. Ja, is er vannacht nog iets veranderd, verbeterd hopelijk?
1: Wel, niet veel. Twee maatregelen waren belangrijk, of twee elementen waren belangrijk. Het dalen van de temperaturen en minder straffe wind zoals gisteren, dat is deze nacht gebeurd. Maar het is wel blijven branden, want er zijn bepaalde fronten die men heeft opgegeven. Vooral de fronten midden in de natuur, in de bergen, waar het moeilijk was om de brand te bestrijden. En alle inspanningen zijn eigenlijk gegaan naar het beschermen van dorpskernen. En vooral dan die nieuwe dorpskern San Lorenzo del Escorial, de plek waar het paleis van Philips II staat. Wel, daar is men deze nacht met man en macht bezig geweest met het aanleggen van een verdedigingslinie om toch maar te proberen die brand in te dijken. Dus we spreken nog niet op het terugdringen, op het vechten tegen de brand, maar het gaat nu over het indijken van die verschrikkelijke brand.
0: Ja, en dat noopt dan soms tot verscheurende keuzes, kan ik me voorstellen, dat men bos moet opgeven om bijvoorbeeld dingen zoals dat paleis van Philips II te redden.
1: Ja, dat is ook wat er gisteren de ganse dag is gebeurd. Men heeft zich geconcentreerd op dorpskernen. En we spreken over heel grote gemeenten. En ondertussen zijn er sinds gisteren maar liefst 63.000 mensen die daar in die zone leven. Ofwel zijn die geëvacueerd, ofwel zijn die mensen werd gevraagd om hen af te sluiten van de rest van de wereld. Dus dat is heel veel werk. Gisteravond is er zelfs nog een camping van 5.000

0: al een huzarenstuk. Nu, er zijn heel wat dorpen, ook dicht bij de hoofdstad. Hè. Is er in Madrid zelf al iets te merken van die branden?
1: Ja, zeker en vast. Het is warm 's nachts, dus ik slaap met open ramen. En het is net alsof dat de open haard hier heeft staan branden. Hoi. De ganse nacht. Ik heb zelf geen open haard, maar het ruikt naar verbrand. Dus zelfs binnen in huis. En als ik nu naar de lucht kijk, wel, de lucht is grijs. Dus je ziet nog altijd dat daar heel veel stofdelen in de lucht hangen. Gisteravond was het nog veel erger. Was de lucht echt donkerbruin, geel donkerbruin. Dus ja, dat zijn die hectare. Hectare en hectare bossen die afgebrand zijn. 70 kilometer van hier, maar dat merk je dus heel, heel sterk in het centrum van de stad.
0: Dat is inderdaad wel opvallend. Premier Sanchez die bezoekt het gebied vandaag. Hoe wordt er eigenlijk gekeken naar de aanpak van de overheid?
1: Wel, er is enorm veel kritiek, vooral vanuit de brandweer zelf. Die zeggen, ja, dit gaat niet. Er wordt ons gevraagd om een taak te vervullen die we niet kunnen vervullen, omdat we gewoon geen middelen hebben. Nog de overheid is, de centrale overheid is voorbereid op dit soort situatie, nog de regio. En je ziet dat er heel veel kritiek is. Sanchez of zijn partij heeft gezegd, ja kijk, wij worden nu de brandweerman van de regio's. Met dus de militaire eenheid. Er is een speciale militaire eenheid van de civiele bescherming die niets anders doet dan dat soort zaken. Maar de regering zegt, dat is eigenlijk niet aan ons, het is eigenlijk aan de regio's om te investeren in brandbestrijding. En dat is eigenlijk een van de grote kritieken. Zowel Madrid, de regio Madrid, als Castilla-León staan dus onder controle van de Partido Popular, de conservatieve Partido Popular. Die zijn al jaren bezig met besparingen. Ja. Wel, er is niet genoeg geld uitgegeven voor de civiele bescherming of voor maatregelen om dus dit soort situaties tegen te gaan. Dus dat is de volgende taak, van zodra dat de brand onder controle staat, gaan grote vragen gesteld moeten worden. Hoe kunnen we dit in de toekomst vermijden? Er moet geïnvesteerd worden. Dat is het belangrijkste wat er moet gebeuren. Want dit is geen lokaal probleem meer. Dit is echt een nationaal probleem geworden.
0: Besparingen die zich op dit ogenblik wreken en branden die waarschijnlijk dus ook nog een politiek staartje zullen krijgen in Spanje. Dankjewel Sven Tuijtes vanuit Madrid.

0: Les Filles du Bord de Mer. U kent misschien de versie van Arno, maar dit was het origineel, geschreven en gezongen door Adamo. Volgende zomer zal het woord verkoeling een nieuwe invulling kennen, want zwemmen in open water wordt dan een recht voor iedereen. De reacties op deze Vlaamse beslissing waren deze week wel gemengd. Burgemeesters noemden het ofwel een goed idee, ofwel compleet onverantwoord. Feit is wel dat zwemmen in open water nog iets anders is dan in een zacht blauw verwarmd zwembad. Goedemorgen, Marieke Blomme.
1: Goedemorgen.
0: U bent sportcoach en u heeft 2 jaar geleden het meer van Genève overgezwommen. U hebt ook al eens de hele Belgische kustlijn afgezwommen. Ja, u duikt dus regelmatig het natuurwater in, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt. Ja, graag.
0: Ja, en wat is daar zo leuk aan?
1: Voor mij is dat een stukje vrijheid. Dat is sport in de natuur. Een zwembad is vaak druk, veel lawaai. In open water ben je vaak alleen in de natuur. Alleen, er zijn natuurlijk altijd, we zwemmen nooit helemaal alleen. Maar je kan genieten van rust, natuur, stilte onder water. Dat is een heel andere manier van sporten.
0: Dat is een heel ander gevoel dan in zo'n zwembad, kan ik me voorstellen. Maar je moet dan toch wel goed kunnen zwemmen, neem ik aan.
1: Ja, we hebben een klein openwaterclubje opgericht en we hebben daar ook wel wat voorwaarden aan hangen. En dat is eigenlijk, denk ik, overal wel een beetje hetzelfde. Je moet natuurlijk een basis goede techniek hebben om te kunnen zwemmen in open water. Ook wat uithouding, dus voor ons is dat minimum 1 kilometer non-stop kunnen zwemmen, zonder voeten aan de grond te zetten. Dat zijn zo wat de basisvoorwaarden. En eigenlijk voor mij persoonlijk het allerbelangrijkste is dat de zwemmer zichzelf wat kan inschatten.
0: Ja, en dat inschatten is niet altijd zo makkelijk, blijkbaar.
1: Nee, we merken dat bijvoorbeeld afstand inschatten in open water is heel moeilijk. In de zee nog moeilijker. En vaak heb je dan heel goede zwemmers die denken van oké, dit is misschien 200 meter, dat is geen probleem. Dat blijkt dan 800 meter of meer te zijn. Dat kan die foute inschatting en dan bijvoorbeeld in combinatie met koud water kan eigenlijk wel... gevaarlijke situaties met zich meebrengen.
0: Ja, en zoals u zegt, het is misschien een groter probleem bij ervaren zwemmers, omdat die zich misschien een beetje overschatten. U had het ook over een speciale techniek, hè? Verschilt die veel van zwemmen in een zwembad, die techniek?
1: Ja, in zekere zin wel. Het is niet zo superbelangrijk. Iemand die goed zwemt in een zwembad kan meestal ook wel goed zwemmen in open water. Het voornaamste probleem is de zichtbaarheid. Dus in het zwembad heb je altijd wel een baan, een lijn onder u waarop mensen zich kunnen oriënteren. In open water is dat meestal niet het geval. En dan zien we dat mensen vaak schuin zwemmen, niet in de rechte lijn. En dat is eigenlijk het voornaamste. Ja.
0: En dan zwemmen ze natuurlijk een veel langere afstand. U zegt, als je goed kan zwemmen in een zwembad, dan kan je het waarschijnlijk ook in open water. Maar ja, we hebben een probleem. Onze kinderen leren het vaak niet meer op school, hè?
1: Nee, dat is jammer. Dat is echt jammer. Ja, dat is, voor mij is dat een basis naar motorische ontwikkeling, naar veiligheid toe. Vind ik dat eigenlijk persoonlijk enorm belangrijk dat kinderen leren zwemmen. Iedereen gaat wel eens op vakantie. Ja, zelfs zwembaden, zwemvijvers. Mensen hebben dat vaak zelfs nu ook thuis. Er zijn heel veel situaties waarin het toch wel belangrijk is dat kinderen zichzelf kunnen redden.
0: Ja, en begrijpt u dan de reactie van sommige burgemeesters die zeggen dit is compleet onverantwoord, dat toelaten in open water?
1: Goh, ja, ik begrijp het. Ik zou het nu zelf niet zo onverantwoord noemen, maar ik begrijp de reactie wel. Het vraagt, denk ik, sensibilisering. En mensen, we zijn het niet gewoon. We zijn gewoon dat we enkel mogen zwemmen als de redders aanwezig zijn. Dus dat is een heel andere insteek. Ja. Het zal wat aanpassing vragen van de zwemmers.
0: Ja, en ook van die overheidsbestuur, van die lokale besturen, want het is natuurlijk niet mogelijk om overal redders te gaan plaatsen. Hè?
1: Nee, klopt. Maar ik denk ook niet dat ze dat moeten doen. De verantwoordelijkheid ligt bij de zwemmer zelf, zoals in Nederland. Wij gaan ook vaak in Nederland zwemmen en dan merk je ook wel dat mensen, als ze weten dat het hun verantwoordelijkheid is, dat ze ook wel voorzichtiger zijn. Aan elkaar vragen hoe warm is het water, waar moeten we op letten, dat soort zaken.
0: En hoe kan je dan het best voorbereiden?
1: Zelf als zwemmer altijd goed de situatie inschatten, zorgen dat je een zwemboei meeneemt en eigenlijk altijd gewoon iemand meenemen. Iemand die aan de kant u als zwemmer in de gaten houdt of iemand die meezwemt. Dat is heel belangrijk. En gewoon ook praten met mensen, lokale zwemmers of vissers of mensen die aanwezig zijn op de plaats waar je wil zwemmen. Ja. Altijd informeren, stroming, temperatuur, golven, aan zee dan bijvoorbeeld.
0: Dat is allemaal heel belangrijk. En als je het verstandig aanpakt, dan blijft het een mooi gevoel, neem ik aan.
1: Ja, voor mij is het, ik vind het een mooi stukje vrijheid dat we terugkrijgen. We moeten daar natuurlijk voorzichtig mee omgaan. En ook, ja, het is ook, water is ook, het gaat niet alleen om ons, denk ik, maar ook om het behouden van dat stukje natuur voor de volgende generaties. Maar ik vind dat echt een heel mooi cadeau.
0: Een heel mooi cadeau, dat is mooi. Dankjewel Marieke Blomme, ultrazwemmer en sportcoach. Nog een fijn weekend.
1: Merci, voor u ook.
2: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
3: In klanken, woorden en beelden.
2: Altijd verrassend, altijd scherp.
3: In een trillend landschap onder een lode zon.
2: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
4: Culture Club Zomer met Ben van Looy. Vanuit het Permeke Museum in Jabeke. Straks van 11 tot 1 op Radio 1.
5: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe!
10: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: promo koken.
13: Een dessertje.
11: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
13: Oh, pavlovit.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Joehoe! Grijp de Swiss Sands Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sands.
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.
16: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: 7:30 geweest. Een goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. De grote natuurbrand rond de Spaanse hoofdstad Madrid is verder uitgebreid. 3 brandhaarden zijn er samengekomen en vormen nu 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de overheid is dit de ergste brand ooit in de regio rond Madrid. En ook in Frankrijk zijn al grote bosgebieden afgebrand. Vooral dan in het zuidwesten bij Bordeaux in het departement Gironde. 140.000 mensen zijn er geëvacueerd. De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landes. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer is geraakt, waardoor het schip niet meer verder kan. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw Iraanse havens om de druk op Iran op te voeren. Het weer vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland.
2: Radio 1.
4: De Ochtend.
2: Met Jan van Delm.

0: Islands van The XX.
1: De ochtend.
2: In juli en augustus laten we onze krantencollega's even met welverdiende rust en trekken we voor het mediaoverzicht met veel plezier de grens over. En zo komen we vanmorgen bij Boris van der Spek in Mexico. Goedemorgen, Boris.
3: Goedemorgen.
2: Voor jou is het nog goedenavond of zelfs goedenacht. Ja, het eerste artikel waar je wil mee beginnen, dat gaat over vier journalisten, vier collega's die in 5 weken tijd zijn vermoord. Wat zit daarachter?
3: Ja, het zijn schrikbarende cijfers. 7 journalisten dit jaar in Mexico, maar zeker de afgelopen weken gaan er echt veel journalisten dood in Mexico. En dat is een probleem wat eigenlijk al heel lang speelt in het land en nu nog groter lijkt te worden. Journalisten, met name lokale journalisten die lokale politiek verslaan, politici en ook lokale misdaad, georganiseerde misdaad. En die mix van die twee dingen, hè, de macht bevragen en dus ook de misdaad bevragen. Ja, dat kost die mensen toch vaak het leven. Ze worden ontvoerd, ze worden vermoord, er worden aanslagen gepleegd. Ja, het is helaas een groot terugkerend thema in Mexico, maar wel een thema wat nu weer enorm op die agenda staat door dat hoge aantal moorden.
2: En is dat nu erger dan vroeger?
3: Nou, Mexico is altijd heel erg geweest qua moorden. Dat is eigenlijk al de afgelopen 20 jaar het geval. Maar als we kijken naar de hoeveelheid van de afgelopen weken, hè, 4, 5, ja, echt in 5 weken, ja, dat is wel heel veel. Zeker omdat het toch iedere keer weer wordt beloofd door de regering. Ja, nu gaan we er echt iets aan doen, nu gaat er bescherming komen, is de woede nu nog groter.
2: Dat blijven dus blijkbaar loze beloften tot nog toe. En dat bewijst nog maar eens in wat voor riante omstandigheden wij hier journalistiek kunnen bedrijven in West-Europa. Tweede artikel wat je wil aanhalen, dat is de verlenging van het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Mexico. Maar die nieuwe tarieven van president Trump, komen die daar niet doorheen gefietst?
3: Nou, dat is natuurlijk, dat komt erbij. Kijk, ten eerste is het nog niet eens zeker of dat handelsakkoord verlengd wordt. Dat handelsakkoord USMCA is tussen Canada, Mexico en de Verenigde Staten enorm belangrijk voor de economie van Mexico, maar ook van de VS en ook van Canada. En er wordt al heel lang onderhandeld over de verlenging daarvan. Nou, nu worden die onderhandelingen steeds intensiever, maar ondertussen, zoals je zegt, Trump die stuurt ook weer nieuwe tarieven de grens over. Producten die onder dat akkoord zouden moeten vallen, worden nog hoger belast. Dus ja, dat zorgt wel voor steeds meer onrust. En zeker voor Mexico, dat echt enorm afhankelijk is van de handel naar de Verenigde Staten. 80-90% van de export gaat daar naartoe. Ja, dat zorgt voor enorm veel onrust. Dus dat is een van de thema's die echt de kranten domineren op het moment.
2: Dat kan ik me voorstellen. En tot slot heb je nog een mooi artikel over Guillermo Ochoa. Dat is de 41-jarige keeper van Mexico die er onlangs nog bij was op het WK, dacht ik, hè?
3: Ja, en dat was zijn 6e WK alweer. Hij heeft 6 WK's heeft hij meegedaan voor Mexico. En hij was inderdaad ook nog actief. Hij heeft gespeeld. En ik was bij de wedstrijd Mexico-Engeland. Het laatste wedstrijd van Mexico op dit WK. Die heeft Mexico natuurlijk verloren. De teams waren al weg. En toen zag ik hem het veld oplopen. Zijn schoenen daaruit doen in zijn eentje te gaan. Hij zat daar in de middencirkel om zich heen te kijken. Ja, iedereen die het nog zag, die dacht al van, nou, dit is het einde. En dus ja, Ochoa met die beroemde haardos. Hij heeft nog 2 jaar in België gevoetbald.
2: Ja, bij Standaard
3: Luik, inderdaad. Het is voorbij en dat is nog een voetbalicoon.
2: Dat is een voetbalicoon en voetbal is natuurlijk ook wel heilig in Mexico.
3: Ja, zeker. En dat hebben we met dit WK ook weer kunnen meemaken. Het was een enorm spektakel. Fans hebben het enorm gevierd. Het ging ook op zich best goed met het Mexicaanse elftal. En Ochoa, ja, dat was daar echt een icoon voor. Een mentor ook voor de jonge spelers van het Mexicaanse team. Dus hij zal heel erg gemist worden.
2: Dankjewel, Boris van der Spek vanuit Mexico. En na 8:30 vliegen we naar Griekenland.

0: Heart Full of Soul, The Yardbirds. Elke zomerse zaterdag hebben we in de ochtend een gesprek met een inspirerende bedrijfsleider. En vandaag is dat de CEO van Schoenen Torfs, Lize Konings. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: U bent al 3,5 jaar aan het roer. Wat is het belangrijkste dat u hebt geleerd?
1: Ik heb veel geleerd. Ik leer eigenlijk elke dag bij. En ik doe het nog altijd ontzettend graag. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om je job met hart en ziel te kunnen blijven doen en om het te kunnen volhouden. Ik denk het belangrijkste dat ik heb geleerd is, en dat is misschien ook een geruststelling, is dat het absoluut niet nodig is om als CEO zelf alle antwoorden te hebben. Ik denk dat het vooral uw taak is om heel goed te kunnen luisteren, niet te veel ego hebben en u echt laten omringen door topmensen en er vooral voor zorgen dat die topmensen op een heel goede manier kunnen samenwerken richting gemeenschappelijke doelen, waar dat je dan heel goede resultaten kunt mee neerzetten.
0: Een beetje zoals bij Radio 1, alles begint bij luisteren.
1: Ja, zeker en vast.
0: Ja. Nu, het is natuurlijk al 4 generaties lang een familiebedrijf. Mm-hmm. Dat blijft zo ook, neem ik aan.
1: Dat blijft zeker zo. Ik ben zelf de 4e generatie. We bestaan al meer dan 75 jaar. Maar een familiebedrijf is voor mij eigenlijk veel meer dan puur die familienaam Schoenen Torfs of de aandeelhouders die dat erachter zitten. Een familiebedrijf is echt voor mij een manier van ondernemen. En uiteraard zijn cijfers belangrijk, want die zorgen ervoor dat je kunt investeren, dat je kunt groeien op korte termijn. Maar het geeft u ook de kans om echt beslissingen te nemen die dat veel meer over een lange termijn horizon gaan.

0: beslissingen die dat gaan over uw mensen, over duurzaamheid, over innovatie. En dat zijn allemaal zaken die dan niet direct op korte termijn een impact hebben, maar waar dat je sowieso op lange termijn wel de vruchten van plukt.
1: En u kan daar de tijd voor nemen?
0: Wij kunnen daar zeker de tijd voor nemen. Ja,
1: in tegenstelling misschien tot multinationals die elk seizoen weer of elk kwartaalseizoen is dan resultaten moeten presenteren voor de aandeelhouders. U hebt zelf een bewogen week achter de rug, als je dat mag zeggen. U bent zelf getrouwd, proficiat.
0: Dank u wel.
1: Maar dan, helemaal aan de andere kant van het emotionele spectrum, uw grootvader Karel Torfs, die is overleden.
0: Ja.
1: Mijn deelneming.
0: Dank u wel. Ja, het waren heel emotionele weken. Echt alle facetten die dat bij het leven horen op een hele korte tijd. En onze opa zelf, hij was 96 jaar, dus uiteraard een prachtig leven gehad. Een echt voorbeeld op gebied van positiviteit en dankbaar in het leven staan. En hij was zelf de tweede generatie. Dus hij heeft eigenlijk samen met zijn broer en met zijn schoonbroer mede fundamenten van Torfs gelegd. Wij kunnen echt verder bouwen op die fundamenten. Zij moesten op een heel andere manier nog ondernemen. Maar het was mij wel duidelijk dat waar dat wij nu met Torfs voor staan, dat dat eigenlijk hetzelfde was 50 jaar geleden. En heel opvallend, ik heb de chance gehad om anderhalve maand geleden hem nog een rondleiding te mogen geven in het nieuwe hoofdkantoor en het nieuwe logistiek centrum. En wat ik heel erg voelde is, uiteraard was hem super fier op hoe dat Schoenen Torfs gegroeid is, waar dat wij staan, welke innovaties dat wij allemaal hebben gedaan. Maar hij werd nog altijd wel het meest gelukkig van de mensen daar te zien. Elke vergaderzaal kwam hem binnen en hij zei daarna van, manneke, die zien er allemaal nog zo gelukkig uit. Die komen hier zo graag. Dat is precies één grote familie. En dat voelde dat zo elke generatie op een andere manier wordt doorgegeven. Maar fundamenten van dat menselijkheid, dat was wel zalig om te voelen en dat hij er zo gelukkig van werd.
1: Dat kan ik mij voorstellen, anderhalve maand voor zijn overlijden. Ja. Maar eerst de mensen, dan de cijfers, dat is dan een slogan. Die mensen zijn allemaal gelukkig. Hoe doen jullie dat dan concreet? Hoe maken jullie die mensen gelukkig?
0: Ik denk dat dat heel moeilijk is om één ding daaruit te benoemen. Er is niet één succesrecept, dat is echt jarenlang investeren. En ik denk dat het er eigenlijk vooral op neerkomt om je mensen echt te waarderen, echt te zien en er echt naar te luisteren.
1: Maar is dat dan meer dan alleen maar een schouderklopje?
0: Dat is veel meer. Dat gaat erover dat je echt investeert in je mensen, dat ze kunnen groeien. Op vlak van collega, maar ook als mens investeren wij heel erg in persoonlijke ontwikkeling. Maar er ook naar luisteren en echt kijken van, ja, wat geeft er nu energie in je job? Wat kost er uw energie? En zo zijn we eigenlijk nog maar recent twee heel concrete initiatieven gestart. Enerzijds in mijn schoenengesprekken. En dat zijn wandelgesprekken. Ik heb eigenlijk gewoon een open uitnodiging naar iedereen in het bedrijf gestuurd. Van, ja, zie, als je goesting hebt om met mij te gaan wandelen, dan ben ik er. En elke week doe ik zo twee wandelingen. En dan luister ik gewoon van, ja, wat doe je nu graag? Wat kost er uw energie? En vooral ook de vraag van, stel dat jij in mijn schoenen zou staan en stel dat jij CEO zou zijn, wat zou je veranderen? En je zou ervan verschieten hoeveel input dat er daar uitkomt om dan ook echt direct mee aan de slag te gaan. Dus het is heel vaak kleine dingen, maar wel de boodschap geven van, jullie doen ertoe, jullie zijn de kern van ons bedrijf en dat constant op nieuwe manieren eigenlijk gaan tonen.
1: Ja, dat is, klinkt zeer goed, moet ik eerlijk zeggen. Nu, u had het daarnet ook al over innovatie. Mm-hmm. Innovatie, ja, schoenen en kleren, want jullie verkopen ook kleren. Dat is een heel klassieke business. En ik neem aan dat er ook veel concurrentie is van online verkoopplatformen.
0: Er is heel grote concurrentie, zeker de afgelopen jaren. Maar ik denk net in die internationale concurrentie dat wij als lokaal bedrijf bewijzen dat je eigenlijk nog altijd kunt floreren. En schoenen is uiteraard heel klassiek en dat zullen mensen altijd nodig hebben, gelukkig maar, want het zal er ook voor zorgen dat wij kunnen blijven bestaan. Maar de manier om die schoenen te verkopen, dat is wel heel erg veranderd. En daar is het wel heel belangrijk om als retail superkort op de bal te spelen en heel snel in te spelen op die behoeften van die klanten.
1: En hoe maken jullie dan het verschil met die online verkoopplatformen?
0: Ik denk, wat wij doen is, wij kiezen niet tussen online en offline. Dus klanten willen gewoon op het moment dat ze schoenen nodig hebben, de manier vinden. Dus wij investeren zowel heel erg in onze fysieke winkels. We hebben nu 76 winkels. Daar is een nieuw winkelconcept. Daar kunnen gezellig iets drinken. Daar zijn speelbomen voor de kindjes. Daar krijgen die service. Daar krijgen echt die expertise. Daar kunnen de schoenen passen. Dus heel sterk daarop inzetten. Dat mensen echt met hun familie kunnen komen shoppen en in de watten liggen. Maar daarnaast hebben we ook onze webshop om te kunnen concurreren met die internationale concurrenten. Waarbij dat je schoenen, kledij de volgende dag wordt geleverd. En daar kunnen we ook een veel groter aanbod hebben dan puur in onze winkels. Daar hebben we natuurlijk oneindige ruimte. Dus het aanbod online is dubbel zo groot als offline. Dus dan kunnen we echt inzetten op online en offline. En daar zit wel het

0: verschil met de grote internationale concurrenten.
1: Maar dus ook offline in die belevenis, want jullie maken er een echte belevenis van, de beleveniseconomie zoals dat dan heet. Ja, maken jullie ook gebruik van, ik durf het bijna niet te vragen, van artificiële intelligentie?
0: Zeker. Ik denk dat je als bedrijf nu ook niet meer anders kunt.
1: Hoe gaat dat dan bij jullie?
0: Ja, wij zitten heel erg in op innovatie. En innovatie is een containerbegrip. Dus dat gaat van innovatie op je product tot meer technologische rond artificiële intelligentie. En ik denk als je die vraag 6 maanden geleden aan mij had gesteld, dan zou ik puur hebben gedacht aan ChatGPT. Maar ik heb eigenlijk het geluk gehad om een aantal maanden geleden een heel inspirerende reis te doen met onze IT-directeur naar Silicon Valley, met Peter Hinze en Steven van Belgium. En daar is het voor mij echt duidelijk geworden van hoe fundamenteel AI alles aan het veranderen is voor ons bedrijf en ook voor de economie en dat AI geen IT-project mag zijn, maar dat het absoluut een businessproject moet zijn.
1: Ja, en hoe is dat dan concreet bij jullie?
0: Als dat concreet is, dan ga je kijken naar de klanten, van hoe kun je dat AI inzetten voor je klanten. Dat gaat zijn over nog meer persoonlijke communicatie gaan sturen. Ook onze fotoshoots, hoe dat wij die nu doen. Vroeger kwamen kleren binnen, hadden modellen nodig om die te fotograferen. Dat ging heel traag, dat was heel kostelijk. Nu kunnen wij dat automatisch met AI online zetten, op verschillende modeltypes. Dus het zorgt ervoor dat we beter richting de klant, persoonlijker en relevanter.
1: En sneller vooral.
0: En veel sneller, wat absoluut nu nodig is. Maar langs de andere kant zorgt het ook voor de achterkant, dat je je administratieve processen kunt vereenvoudigen op aankoop, op gebied van finance. En dat je je mensen kunt inzetten op de zaken die dat echt relevant zijn. Samenwerken, creatief zijn, innoveren. En er komt heel veel ruimte vrij doordat de repetitieve taken wegvallen.
1: En dus is ook artificiële intelligentie voor jullie van belang. Ja, wat zijn de belangrijkste uitdagingen naast misschien die artificiële intelligentie voor Schoene Torfs?
0: Ja, ik denk wat voor mij de belangrijkste uitdaging is we hebben dat de afgelopen 75 jaar gedaan. Maar ik wil vooral blijven bewijzen dat economische groei hand in hand kan blijven gaan met duurzaam ondernemen, met menselijk ondernemen en met zorgzaam ondernemen. En dus dat we op die twee vlakken moeten blijven investeren. En dat is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Nee. Zeker nu, als er met inflatie druk is op de kosten, dan nog moeten we heel ambitieus zijn om te zeggen en toch blijven we nog investeren in duurzaamheid en toch blijven we nog investeren in ons mensen, ook al staat het wel onder druk door de kosten.
1: Ja, dat klinkt allemaal zeer ambitieus. U hebt natuurlijk voorbeelden gehad. U bent zelf al de vierde generatie.
0: Zeker.
1: De vorige generatie, Wouter Torfs, uw oom. Ja, intussen baron, sinds enkele dagen. Is ook voorzitter van het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Ziet u zichzelf ooit ook zoiets doen?
0: Dat is absoluut mijn droom. Ik heb dat natuurlijk ook van kind af aan meegekregen. Ik ben in Afrika geboren. Mijn ouders die werkten daar voor Artsen zonder Grenzen. Dus het is zeker mijn ambitie om nog iets op maatschappelijk ondernemen te gaan doen. Ik probeer dat nu al te doen bij Turfs. Van hoe kunnen we dat ook? Hoe kunnen we duurzaam zijn? Hoe kunnen we onze ecologische voetafdruk verminderen? Schone tweede leven geven, et cetera. Maar op de langere termijn hoop ik wel ooit in die sector terecht te komen.
1: Dat zou dan mooi zijn als u op die manier in de voetsporen van uw ouders en van uw oom zou kunnen stappen. Ik dank u zeer hartelijk voor dit gesprek. Lize Koning, CEO van Schoone Torfs. Ik wens u het allerbeste ook voor de komende jaren. En alvast een heel fijn weekend om mee te beginnen.
0: Dank u wel.
1: Dag.

0: label van het zesde metaal. Na 8 uur gaan we het nog over tarieven hebben. De tarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd aan andere landen. En dat zijn er in de voorbije maanden wel wat geweest.
1: In a few moments I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them.
2: The countermeasures we take today are strong, but proportionate.
3: This is the beginning of making America rich again.
1: You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to say. It's so pathetic.
4: Het is middernacht. Miljarden dollars aan heffingen vloeien nu naar de Verenigde Staten, schrijft hij in hoofdletters.
1: We're making a fortune with tariffs. $2 billion a day. Do you believe it?
3: It's, I think you were saying this is probably the biggest deal ever reached in any capacity, trade or beyond trade.
5: It is.
3: We've been dealing very nicely with China, as you probably have heard. They have tremendous tariffs that they're paying to the United States of America.
6: Het besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof om de importtarieven van president Trump onwettig te verklaren is slecht nieuws voor Trumps beleidsplannen de volgende tijd.
1: We hit Switzerland very hard. We want Switzerland to remain successful. And, you know, we're a part of Switzerland in the sense that they've been a very good ally. We're working on them and some others, and we're working on others to increase them a little bit too.
7: De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen die volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid.
0: En dat laatste was dus gisteren. Zometeen is Kathleen van Bremt onze gast. Zij is Europees parlementslid en net terug van overleg in Washington. Maar we gaan natuurlijk ook nog naar Bordeaux in Frankrijk voor een stand van zaken van de bosbranden daar.

0: Bittersweet van Everything But A Girl. Na 8 uur hebben we dus over de tarieven van president Trump en de reactie van Europa. Maar we moeten het natuurlijk ook hebben over de bosbranden. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: Zeg maar, om influencer te zijn, heb ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien, hè?
3: Het liefst van al zonder telefoon weg.
2: Ah ja.
1: Op VRT1 klikt het tussen Wim en Elodie Gabias in de Columbus. Op VRT Canvas begint de sfeervolle Australische misdaadreeks Mystery Road Origin. Of op VRT Max kan je kijken naar Kate Winslet in de dramafilm Ammonite. Veel kijkplezier.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 8 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Spanje en Frankrijk proberen met man en macht om de natuurbranden te bestrijden. En een vrouw die stage liep bij de NAVO in ons land is opgepakt voor spionage. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 grote brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de autoriteiten is de brand de ergste ooit in de regio en is het bijzonder moeilijk om de brand te blussen. Brandweerlui moeten nu moeilijke keuzes maken, vertelt Sven Tuytes, correspondent in Spanje.
7: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied, waar men heel moeilijk in kan geraken. Het front is ook zo groot geworden. We spreken over 3 verschillende fronten die een enorme brand hebben veroorzaakt, over ettelijke kilometer. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
6: Later vandaag brengt de Spaanse premier Sanchez een bezoek aan het crisiscentrum. Ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde, daar zijn al duizenden hectare aan bos verwoest. Correspondent Frank Renaud.
8: Rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen al 141.000 mensen geëvacueerd. Er is daar 22.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd. Het vuur bewoog zich gisteravond en vannacht, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar nu boven de huizen. In zo'n 10 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden voor de zekerheid daarom nog eens tienduizenden bewoners geëvacueerd.
6: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landes. In totaal zijn er nu 1000 militairen en er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. In Wijnegem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
9: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
6: Een vrouw die sinds kort stage liep op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Dat meldt het federaal parket. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer?

0: meer details bekend?
1: Ja, het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die dus als stagiaire bij de NAVO werkte. Zij heeft daar eerst de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten van de NAVO in Bergen en zij hebben op hun beurt aan de inlichtingendiensten van Defensie verwittigd. Nu, wat die stagiaire precies gedaan heeft, wordt niet meegedeeld, maar ze gedroeg zich wel verdacht, zegt Anne Lukowiak van het federaal parket.
2: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen.
1: Ja, en 2 dagen geleden is de politie dan binnengevallen in haar woning en haar kantoor. En experten hebben toen ook haar computer onderzocht.
2: Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor in The Shape als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
1: De vrouw wordt nu officieel verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Ze zit nu dus in de cel en volgende week moet de raadkamer beslissen of ze aangehouden blijft.
0: Marieke, dankjewel. In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
3: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
0: En het Amerikaanse leger heeft bij de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer. Vandaag vrij zonnig en warm. Temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en maximumtemperaturen van 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het zonniger en geleidelijk aan een pak warmer. Vooraan in dit nieuws zaten de bosbranden in Spanje en Frankrijk. Rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn 3 brandhaarden samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn er geëvacueerd. En in het Franse departement Gironde hebben 140.000 mensen hun woningen moeten verlaten. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Dalm.
5: Goedemorgen. President Trump heeft nieuwe invoertarieven aangekondigd. Wat denkt Europarlementslid Kathleen van Brempt ervan?

0: Chasing Pirates van Norah Jones. De Verenigde Staten hebben gisteren een reeks nieuwe importheffingen aangekondigd op producten uit zeker 60 landen. Producten uit Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie krijgen een tarief opgelegd van 10%. Andere landen, zoals Japan en China, krijgen een hoger tarief van 12,5%. De Europese Commissie liet gisteren al weten dat dat in principe niets verandert aan de handelsdeal tussen de VS en de EU, die commissievoorzitter von der Leyen exact 1 jaar geleden afsloot met Donald Trump. Maar in hoeverre kan de EU daar nog op blijven vertrouwen? Goedemorgen, Kathleen van Bremt.
1: Goedemorgen.
0: Europarlementslid voor Vooruit. U bent net terug uit Washington DC. U bent daar met een delegatie van uw fractie gaan praten met Amerikaanse parlementsleden en vertegenwoordigers van de administratie. En net als u gisteren voet aan grond zette in Brussel, bleek dat Trump met een reeks nieuwe handelstarieven kwam. Ja, dat is dan wel een koude douche, of hoe moet ik dat mij voorstellen?
1: Niet echt. Het was heel verwacht. Ja, we hebben daar ook in Washington met velen over gepraat, waaronder ook de mensen van de Trade Department, die met die tarieven bezig waren. Een hele tijd geleden, mensen herinneren zich misschien nog, lang geleden hoor, jaar en half ongeveer, de Liberation Day, ja, waar Trump met belachelijk hoge tarieven voor de hele wereld uitpakte. Die zijn dan daarna naar beneden bijgesteld. Die waren ook gewoon van de pot gerukt, als ik het mag zeggen. Maar die zijn gebaseerd op een wettelijke basis die het Hooggerechtshof onderuit heeft gehaald. En dus is hij op zoek gegaan naar een nieuwe wettelijke basis. En tot grote verwondering van velen is dat dwangarbeid geworden. Dus wat een beetje bijzonder is, want ik kan Trump moeilijk beschuldigen praisen omwille van het feit dat hij bezig is met mensenrechten of rechten van werknemers, zoals dwangarbeid. Hij zocht gewoon een nieuwe rechtsgrond en die heeft hij daar gevonden.
0: Ja, en soms komt dat dan goed uit als je dan zoiets kan zeggen. Nu, voor alle duidelijkheid, hij wil dus heffingen opleggen aan handelspartners die te weinig doen tegen de invoer van producten die met dwangarbeid zijn gemaakt. Ja, maakt de Europese Unie zich daar dan effectief schuldig aan?
1: Nee, ik heb daar zelf nog aan meegewerkt, in de handelscommissie heel lang de commissie aangezet om met een nieuwe wetgeving te komen rond dwangarbeid. Ze hebben dat ook gedaan in de vorige legislatuur. We hebben eigenlijk een van de betere wetgevingen op de ban, noemen we dat. We gaan geen producten aanvaarden op onze Europese markt die gemaakt zijn met dwangarbeid, inclusief uiteraard ook initiatieven voor de eigen bodem, voor eigen productie in Europa. Maar vooral, mensen kennen het verhaal wel van de Oeigoeren in China. Dat is uitgebreid gedocumenteerd door veel mensenrechtenorganisaties, opgesloten worden in kampen en daar moeten aan nul tarief werken. In de katoensector bijvoorbeeld. Ja. En dus heel veel van onze kleren hebben daar een basis. Hè. Ja. Dus we hebben wetgeving die gaat wel pas in volgend jaar, omdat dat duurt een tijd voor bedrijven zich hebben kunnen aanpassen. Dat is redelijk complex allemaal. Maar het is dus niet correct.
0: Die zorgplichtwet, zoals hij dat noemt, die is onlangs wel afgezwakt, dacht ik. Hè, omdat bedrijven dat een te grote administratieve last vonden. Of is dat een ander soort wetgeving?
1: Dat is een andere wet. Dit is een hele, hele expliciete wetgeving die alleen maar over dwangarbeid gaat. Ja. En die staat nog helemaal overeind. En die is nog niet afgezwakt. En misschien is het goede nieuws nu, want ik ben niet voor die afzwakking. Ik denk dat we sterke en goede wetgeving nodig hebben. Onze consumenten verwachten dat ook. Ze willen weten welke producten op de markt komen. Misschien is het goede nieuws aan deze saga dat de commissie nu niet gaat komen met verzwakking van die wetgeving.
0: Ja, want het is dus de bedoeling dat we toezien op de hele productieketen en de hele toeleveringsketen.
1: Klopt.
0: Doen we dat voldoende als Europa?
1: Nee, daarom dat soort wetgeving en daarom dat ik ook bezorgd ben over het feit dat de zorgplichtwetgeving verzwakt is. Omdat is eigenlijk een hele nieuwe manier om te kijken naar onze producten. Waar wij altijd, en daar blijven we heel streng op, naar kijken aan producten die op onze markt komen, die we zelf produceren en die op onze markt komen vanuit de rest van de wereld, bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met veiligheid van speelgoed. Alles wat te maken heeft met gezondheid van die producten. Dus residuen van pesticiden die er niet mogen opzitten als die bij ons verboden zijn. Wat we nu gaan doen, bijkomend met die zorgplichtwet, die dus een beetje afgezwakt is, maar vooral ook met die dwangarbeid, is de keten helemaal onderzoeken en kijken dat producten niet gemaakt zijn onder slechte omstandigheden. De zorgplichtwet doet dat in brede betekenis. Dus dat gaat over sociale rechten, maar ook over ecologische rechten, dus propere productie. Ja. En die met dwangarbeid, het reeks voor zich gaat alleen over dwangarbeid.
0: Ja, er was heel wat verontwaardiging natuurlijk over die nieuwe tarieven. Maar uiteindelijk maakt het voor de Europese Unie niet zo verschrikkelijk veel verschil, zelfs geen verschil, omdat vorig jaar die handelsovereenkomst al uit de brand is gesleept door von der Leyen, Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter. Dat biedt ons dan toch wel enig houvast, of niet?
1: Ja, op dit moment, maar met Trump weet je echt
0: nooit. Nee, je weet nooit, dat is waar.
1: Dus, want hij heeft ook deze week gedreigd, hij heeft Canada afgedreigd met tarieven boven de 50%. Op basis van geen kip die het weet.
0: Hij was heel boos. Dat had met bosbranden te maken. Ja,
1: hij was boos omdat er bosbranden waren. Hij zou zich beter met klimaat bezighouden dan met dat soort rare maatregelen. Hij heeft ook gedreigd om vanaf volgend jaar 100% tarieven te zetten op generische geneesmiddelen en het jaar erop 200%. Dus hij blijft heel de tijd dreigen en moeten we daar nu rekening mee houden. Misschien hoe langer, hoe minder. Hè? Want heel vaak zijn het loze dreigementen. Maar goed, we moeten wel bekijken. En daarom, want je zegt zo mooi dat Ursula von der Leyen uit de brand gesleept heeft.
0: Ja, het is misschien een foute metafoor in deze tijden. Maar
1: ook omdat ik blijf dit geen goed handelsakkoord vinden. Hè. Handelsakkoorden die wij afsluiten als Europa met heel veel delen van de wereld, recent nog Indonesië en Indië, dat zijn akkoorden die gemaakt worden op basis van lange onderhandelingen waar tarieven naar nul, of een beetje, niet altijd, maar heel vaak gewoon naar nul worden onderhandeld, waarin we zeggen we gaan met elkaar goed handel drijven, waar er afspraken gemaakt worden over klimaat, over rechten van werknemers. Dus het is een heel breed. Dat is dat met de Verenigde Staten niet. Dat is een ongebalanceerd akkoord waar wij 15% betalen en zij bijna nul.
0: Ja, dus dat is niet zo'n goed gedaan. Akkoord. Nee. U hebt in de Verenigde Staten nu met heel wat mensen gesproken. Hè. Beschouwen ze de Europese Unie daar nog altijd als een van hun belangrijkste handelspartners eigenlijk? Na alles wat er de voorbije weken is gebeurd?
1: Wel, een heel goede vraag. En natuurlijk niet zo simpel te beantwoorden, maar we hebben met heel veel mensen gesproken. Think tanks noemen ze dat. Mensen die daar heel lang en veel over nadenken. Maar ook heel veel mensen in het parlement. Wel allemaal Democrats, omdat de Republicans het moeilijk vinden om met ons te praten. Ja. Niet durven, niet mogen. Het is moeilijk in te schatten. Maar dus ook met mensen van de administratie. Ja, zeker en vast. En ik denk dat ik voel ook een beetje bij de mensen in Washington, en die vertegenwoordigen toch ook de staten, toch wel echt die tariefmoeheid. We hebben dat altijd van het begin gezegd, en dat wordt daar nu ook wel door velen erkend. Die tarieven, dat is eigenlijk gewoon een tax op de consumptie voor de Amerikanen. Dat is ook slecht voor ons, want wij kunnen onze producten moeilijker uitvoeren.
0: Maar zij betalen wel meer.
1: Hè. De inflatie is echt een onderwerp dat heel veel besproken wordt. Net zoals in Europa trouwens, gaan de prijzen erg omhoog, ook in de Verenigde Staten. Hè. Energie heeft uiteraard ook meer te maken met zijn gekke avontuur in het Midden-Oosten en Iran. Maar ook voedsel en zo verder. En dus, ja, voor veel mensen die daar goed over nadenken, komt er toch echt wel wat tegenwind. En ja, we worden nog wel beschouwd door velen als een goede partner en een goede vriend. En ik vind dat ook wel belangrijk om te benadrukken, omdat ik merk ook wel, en ik snap dat helemaal, dat bij ons de publieke opinie het echt wel wat gehad heeft met de Verenigde Staten. Dan is dat vooral met Trump en zijn regering. En er komen betere tijden aan,
0: hoop ik. Er zijn ook nog andere Amerikanen natuurlijk. En er is ook nog altijd het Amerikaans Hoge Rechtshof die vorige handelstarieven heeft teruggefloten. Ja, misschien kan dat zomaar opnieuw gebeuren.
1: Dat kan, al zeggen ze dat deze basis beter is dan de vorige.

zullen zien. Maar daar moeten we allemaal niet te veel op hopen. Waar we eigenlijk moeten op inzetten is op een verandering van politiek in de Verenigde Staten. Nu dat dan al onze problemen zijn opgelost, je moet weten. Het is ook een ander soort zaak.

0: iedereen is daar boos over. Ik begrijp dat zelfs een beetje. Als bedrijven, onze Europese bedrijven, ineens geen windmolens meer mogen bouwen omdat Trump het klimaatbeleid heeft verlaten, is dat ook een probleem voor onze bedrijven. Dus, maar allez, ze moeten dat wel respecteren, want dat is onze wetgeving. Daar hebben we heel veel en uitgebreid over gesproken. Maar wat ik echt belangrijk vind, is dat je merkt dat heel veel uitdagingen net dezelfde zijn natuurlijk in de Verenigde Staten als bij ons. Bijvoorbeeld het beschermen van kinderen voor sociale media is een heel groot thema in de Verenigde Staten vandaag. En dan kijken ze weer net wel naar onze wetgeving, want wij hebben al wetgeving en we gaan daar nog verder in. De commissie gaat ook nog met nieuwe initiatieven komen, net over het beschermen van minderjarigen. Ja. En dan kijken ze eigenlijk wel naar die Europese Unie, die wel heel, ja, heel sterk is in het reglementeren. Sommige mensen vinden dat misschien vervelend, maar dat is eigenlijk echt een voordeel dat we daar zo sterk in zijn, omdat dat gaat over bescherming van consumenten, in dit geval ook van minderjarigen.
1: Zo blijven Amerika en Europa misschien toch betere vrienden dat we nu op dit moment op het eerste gezicht zouden denken. En we zullen Trump gewoon moeten uitzweten aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Europarlementslid Kathleen van Bremt, heel erg bedankt voor dit gesprek. En nog een heel fijn weekend. Tot ziens.
0: Hetzelfde. Dank je wel.

0: Hou me vast, van Johannes is zijn naam. De wereld staat in brand, zei ik eerder al. Op vele plaatsen in de wereld woeden er bosbranden. We waren vanmorgen al in Spanje. Nu gaan we naar Frankrijk, naar Saskia Houtuin, correspondent voor de NOS. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent daar in de buurt van Bordeaux, waar precies?
1: Ik ben op dit moment in het centrum van Bordeaux, maar wij waren gisteren de hele dag in de buurt van La Canoe. Dat is een plaatsje vlakbij de Atlantische kust, vlakbij ook waar de bosbrand een paar dagen geleden is begonnen. Echt aan

0: rand van het bosbrandgebied, waar ook de brandweer zijn uitvalsbasis heeft en ook waar veel geëvacueerden worden opgevangen.
1: En hoe was de nacht daar?
0: Nou, het was echt wel een vrij heftige nacht. Wij gingen gisteravond laat weer terug naar Bordeaux, dus vanuit Lacanau. Er waren echt hele grote rookwolken te zien die richting de stad kwamen, richting het centrum. Dat ruiken wij nu ook. De hele stad die ruikt naar brand, omdat de wind is gedraaid en het vuur nu deze richting opkomt. Gisteren was dat nog richting Cap Ferret, dat schiereiland, ja, waar veel mensen nu ook zijn geëvacueerd. We zagen dus ook gisteravond dat er heel veel auto's ook richting Bordeaux reden. Er was echt wel file. Mensen die het kustgebied ontvluchten, die gaan bijvoorbeeld naar een grote expo-hal waar allemaal veldbedden nu zijn klaargemaakt. Veel hotels die zijn ook volgeboekt. Dus ja, het gaat maar door. Tot nu toe is 22.000 hectare in vlammen opgegaan. Een burgemeester die heeft het inmiddels over 30.000 hectare. Dus het breidt zich nog altijd uit.
1: Dat is inderdaad gigantisch, hè? Je zegt dat je de brand ruikt in Bordeaux. Wordt de stad zelf bedreigd?
0: Het is niet zo dat de stad zelf bedreigd wordt, in principe. Dat is nog niet zover. De brand die gaat wel, omdat de wind is gedraaid, deze kant op. En uit voorzorg is het wel zo dat er afgelopen nacht, vanochtend vroeg in de ochtend, 7 randgemeentes van de stad nu geëvacueerd worden. Dus dat komt bovenop de 110.000 mensen die tot nu toe hier in dit departement, in de Gironde, hun huis of vakantieplek hebben moeten verlaten. Er komen dus nog meer mensen bij.
1: Dat zijn enorme aantallen. Gisteravond was er nog crisisberaad binnen de Franse regering. Er komen ook nog extra maatregelen. En president Macron wil zelfs het leger nog verder inzetten, hè?
0: Ja, dat klopt. Er is gisteravond besloten om 500 extra militairen hier naartoe te sturen. In totaal zijn er dan hier 1000 militairen. Die zijn er vooral om de evacuaties te begeleiden. Ook met het oog op dat het mogelijk nog op grotere schaal zou moeten gaan gebeuren. Hè? De deelgemeentes, de randgemeentes van Bordeaux en de stad zelf, dat is heel groot. Er wonen heel veel mensen, dus vandaar dat ze dat ook in goede banen willen leiden. Er worden ook mondmaskers deze kant op gestuurd, hè, vanwege al die rookvorming. Ja. En er is ook een militair transportvliegtuig dat deze kant op komt, waarin een bluswatersysteem wordt geïnstalleerd. Dat wordt nu omgebouwd, zodat dat binnenkort ook hier naartoe kan komen.
1: Dat zijn indrukwekkende maatregelen en dat betekent dat de brand nog lang niet onder controle is.
0: Nee, de brandweer die zegt dat dat nog altijd niet het geval is. Dat heeft ermee te maken, hè, omdat dit gebied extreem droog is. Er zijn ook veel dennenbomen. En deze bomen die zijn ook heel erg licht ontvlambaar. De grond is heel erg droog, waardoor het zich snel kan verspreiden. En verder zijn de omstandigheden ook niet gunstig. In de zin dus dat het vrij hard waait. De wind die draait ook regelmatig. Dat maakt het karakter ook van deze bosbrand heel onvoorspelbaar. En is ook heel erg moeilijk te bedwingen voor de brandweer. Vandaar ook dat de brandweer niet alleen lokaal werkt, maar dat er ook de afgelopen dagen vanuit alle hoeken van Frankrijk, ook vandaag vanuit Parijs, versterking komt om samen met de rest van het land eigenlijk deze brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Maar dat is nu nog niet het geval.
1: Dankjewel, Saskia Houttuin vanuit Bordeaux.

0: Anyone's Ghost, The National.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer? En wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Vanuit het Termeke Museum in Jabeke. Straks van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: 8:30 geweest. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. De grote natuurbrand rond de Spaanse hoofdstad Madrid is verder uitgebreid. 3 brandhaarden zijn daar samengekomen en vormen nu 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de Spaanse overheid is dit de ergste brand ooit. En ook in Frankrijk zijn al grote bosgebieden afgebrand, vooral in het zuidwesten bij Bordeaux. Daar zijn 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Lande. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. Een vrouw die sinds kort stage liep in het militaire NAVO-hoofdkwartier in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Afgelopen donderdag waren er huiszoekingen in haar woning en op haar werkplek. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Goedemorgen, Jacot.
5: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, als ik al die berichten hoor over Spanje en Frankrijk, die verschrikkelijke bosbranden, dan is het hier opvallend vredig, moet ik zeggen.
5: Ja, klopt inderdaad. Hoewel er wel nog steeds een code oranje geldt voor risico op natuur- en bosbranden. Dus we zijn er toch ook nog niet helemaal van vrijgesteld.
0: Nee, we moeten er niet oproepen, nee.
5: Nee, inderdaad. En vandaag wordt alweer een droge, zonnige en warme dag. Maar er is wel regen op komst. Eerst nog even meer over vandaag. 28 graden halen we vandaag. Veel zon ook, dat zien we deze ochtend al op veel plaatsen. Vanaf de namiddag misschien wel wat meer stapelwolken. En de wind die start zwak uit het zuidwesten, maar die wordt wel matig en die zal draaien richting het west-noordwesten. Het is ook uit die richting dat we morgen een regenzone zullen zien verschijnen. En die regenzone die trekt van west naar oost over ons land, doet daar de volledige dag over. De hoeveelheid regen die daarbij kan vallen zal nog wel wat tegenvallen. Het zal maar enkele millimeter zijn waarschijnlijk. Maar het zorgt er ook wel voor dat de temperatuur morgen iets lager ligt, een 24 graden verwacht. En na de passage van die regenzone is er ook nog kans op enkele buien. En die buien kunnen ook nog blijven hangen tot maandag. Vooral over het oosten van het land is dat dan het geval. Maandag opnieuw een 23 à 24 graden. Maar dan vanaf dinsdag wordt het alweer droog en heet. Met dan maximaal net onder de 30 graden. Maar we halen 30 graden en meer opnieuw vanaf woensdag. Ja, en dat blijft toch zeker tot het einde van volgende week blijven.
0: Dankjewel, Jacot.
5: Alsjeblieft.
1: Radio 1.
3: De Ochtend.
1: Met Jan van Delm.

0: Lekker westers, arbeid, adel. Zo'n uurtje geleden zaten we voor het mediaoverzicht nog in Mexico. Nu vliegen we naar een andere grote beschaving, naar Griekenland. Daar woont al sinds jaar en dag onze correspondent Bruno Tersago. Goedemorgen, Bruno.
1: Goedemorgen, Jan.
0: En heel opvallend, we hoeven het met jou niet te hebben over bosbranden. Die zijn blijkbaar voorbestemd voor Frankrijk en Spanje dit jaar.
1: Inderdaad, we zijn aan grote bosbranden ontsnapt. En eigenlijk is deze zomer ook nog vrij mild geweest. We zijn nauwelijks in de buurt van de 40 graden gekomen. En dan nog maar voor een heel klein aantal dagen. Maar dat betekent niet dat we het niet gaan hebben over het weer, of tenminste niet over het klimaat. Want we hebben namelijk iets wat de mensen al een tijdje bezighoudt. We hebben een grote toename van een exotische roofvis in de Middellandse Zee.
0: Hoi.
1: De Lagokephalos heet die in het Grieks, of kogelvis in het Nederlands. Het is een familie van de puffervissen. Dat zijn van die vissen die zich opblazen. En er zitten er heel veel in de Middellandse Zee. Ze zijn binnengekomen via het Suezkanaal. En door het feit dat het water steeds warmer wordt hier in de Egeïsche Zee, zie je er meer en meer. En de vissers zijn er niet bepaald blij mee, want ze bijten de visnetten kapot, maar ze jagen ook eigenlijk op de vissen die de Grieken gaan vangen om te eten.
0: Ja, en dus, die vis is blijkbaar ook uiterst giftig, die kogelvis.
1: Ja, je moet ermee uitkijken. Niet als je hem vastpakt. Ja, je moet natuurlijk wel uitkijken dat hij niet bijt, want hij heeft venijnige kaken. Maar je mag hem niet eten, want je moet eigenlijk echt weten hoe je hem moet klaarmaken. Er zit een gif in die vis, tetrodotoxine, dat dodelijk is en waar voorlopig nog geen antidote tegen gekend is. Dus goed uitkijken met die vis.
0: Goed uitkijken met de kogelvis. Dat is een waarschuwing voor de Grieken. In Athene zelf wordt het metronetwerk uitgebreid. En dat geeft ook aanleiding tot wat probleempjes, dacht ik. Of problemen.
1: Inderdaad, ja. Zoals je al zei, ik woon al jaar en dag in Griekenland. Toen ik hier aankwam, was er nog geen

0: metro. Pas in 2000 zijn de eerste stations geopend. Dat waren er destijds een stuk of 6. Maar ondertussen is dat netwerk uitgebreid. En een deel van het centrum heeft nog geen metrostation. Daar wordt nu gegraven. En onder de centrale wijk Kipseli, daar is de metro nu aan het graven. En wat zien de lokale bewoners daar? Heel veel barsten en scheuren in hun huizen. Mensen kunnen de deuren niet meer openen of sluiten, of de ramen niet meer openen of sluiten. En dat is erg verontrustend, want dat zou wijzen op grondverzakkingen. De burgemeester van Athene heeft al gezegd dat daar verder onderzoek moet naar worden gedaan. Onderzoekers van het bedrijf dat de metro graaft zegt dat er niks aan de hand is, maar desondanks zijn de werkzaamheden wel gestopt. Dus er lijkt toch wel wat meer aan de hand te zijn dan dat dit gewoon toevallig is.
1: En dus zullen de Atheners nog een beetje moeten wachten op de uitbreiding van hun metronetwerk. En tot slot moeten we het ook hebben over de film Odyssee natuurlijk, hè. Dat is het Griekse verhaal bij uitstek. Maar in Griekenland is blijkbaar niet iedereen even enthousiast.
0: Nee, niet iedereen is er even blij mee. Nou, blij mee. Uiteindelijk, ik heb zelf de film nog niet kunnen zien omdat er geen kaartjes te krijgen zijn. Dus het is wel degelijk een kaskraker. Maar je hoort heel veel geruchten van, ja, er spelen geen Grieken mee. Hoe kan dat, hè? Want de film is toch in Griekenland voor een groot deel opgenomen. Hoe kan het dat sommige mensen er totaal niet Grieks uitzien? Dat kan niet voor een oud-Grieks epos. Ja, je kunt daar natuurlijk kritiek over hebben. Maar er zijn gelukkig ook wel positieve dingen over te zeggen. De mensen die de film gezien hebben waren bijzonder onder de indruk. En de lokale bewoners die zien hier een opportuniteit om misschien wat meer toeristen naar hun regio te trekken. En dan heb ik het voornamelijk over het eiland Ithaki.
1: Ja.
0: Dat is de uitspraak van in het nieuwe Grieks van Ithaka.
1: Ja.
0: En ook de streek Messinia in het zuidwesten van de Peloponnesos, waar bijvoorbeeld Pylos zich bevindt. Daar is ook de film voor een deel opgenomen. En je ziet nu al dat mensen zich zijn aan het klaarmaken in de hoop dat toeristen daar naartoe gaan komen en daar ook een soort Odyssee-ervaring willen meemaken.
1: Ja, maar dat zijn dan vooral buitenlandse toeristen, neem ik aan. Want voor de Grieken zelf wordt dat dan misschien wat te duur.
0: Voor de Grieken wordt het te duur. Sowieso wordt Griekenland al te duur voor de Grieken. Maar we hebben ook al gezien in het verleden, in de Sporade, dat is een eilandengroep voor de kust van Volos, centraal Oost-Griekenland. Daar is de film Mamma Mia destijds opgenomen.
1: Ah, ja.
0: En daar is toen ook zo'n soort, nou ja, ik zal niet zeggen een industrie rond ontstaan, maar het is wel de eilanden waar Mamma Mia is opgenomen. En sindsdien zie je dat er meer toeristen toekomen en zie je ook dat het leven er steeds duurder wordt en dat minder en minder Grieken er naartoe kunnen gaan. En gevreesd wordt dat ja, in Peloponnesos en in Ithaki misschien ook zou kunnen gaan gebeuren.
1: Dat is dan een vervelend nevenverschijnsel. Dankjewel, Bruno Tersago. Ik hoop dat jij het je tenminste nog kan permitteren om naar die eilanden te trekken, dat het voor jou niet te duur is geworden. Nog een heel fijn weekend en graag tot de volgende. Tot ziens.
0: Dankjewel. Tot ziens.

0: Anyone Who Had a Heart van Dionne Warwick. We hebben het hier vanmorgen al een enkele keren over de bosbranden in Spanje en Frankrijk gehad. Heel veel evacuaties daar van inwoners, maar natuurlijk ook toeristen. Dominique is één van hen en is weggeraakt uit het gebied de Gironde. Hij was al een paar dagen ongerust en toen er gisteren sprake was van evacuaties, besliste Dominique om zelf te vertrekken.
1: 'S Ochtends waren we vertrokken om naar een stadje te gaan, om te gaan bezoeken. En onderweg naar dat stadje hadden we al heel veel brandweer en politie tegengekomen. En hadden we eigenlijk redelijk wat een akelig gevoel bij. Dus zijn we dan teruggereden naar het huisje waar dat we verbleven. Hebben we toch al ons koffers en zo, en ons valiezen, alles in de auto gestoken.
0: Dominique verwachtte of overnachtte liever, net als vele toeristen in Bordeaux.
1: Waarvan dan ook zeker gisteravond op het nieuws dat de brand richting Bordeaux aan het gaan is. Hebben we eigenlijk ook niet zo heel goed geslapen vannacht. Maar alles in Bordeaux hangt onder een brandgeur. Onze auto ligt ook onder een fijn laagje stof. Met wat asdeeltjes op. We zijn nu onderweg naar een ander gedeelte in Frankrijk. En nu eindelijk kunnen we de zon duidelijk zien, want de zon zit ook achter zo een laagje rook.
0: Dominique, een van de vele toeristen in het gebied van de bosbranden. Verdere updates over Frankrijk en ook Spanje krijgt u in het radionieuws. Tienduizenden inwoners zijn of worden nog geëvacueerd uit de gebieden waar de branden woeden. Bent u zelf in een gebied dat getroffen is, dan is uw getuigenis zeker welkom in de app van Radio 1 of bij de collega's van VRT Nieuws via vrtnieuws.be.

0: The Way van Jungle. Het waren niet alleen militair, maar ook politiek woelige weken in Oekraïne. Eerst had president Zelensky de populaire minister van Defensie Fedorov de laan uitgestuurd. Daarna kwamen de Oekraïners massaal op straat. Dagenlang werd er geprotesteerd tegen het ontslag van Fedorov, maar ook voor het ontslag van de opperbevelhebber van het leger, Sirski. Want dat zou het gevolg zijn van een conflict met die Sirski. Ondertussen heeft Zelensky geluisterd naar de protesten en werd ook Sirski bedankt voor bewezen diensten en vervangen. Om de impact hiervan wat in te schatten, hebben wij Hubert Smeets aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent medeoprichter van het kennisplatform Raam op Rusland. Ja, is dat protest nu gaan liggen in Oekraïne na de beslissingen van president Zelensky?
1: Ja, het is ietsje milder geworden. Maar het conflict is nog niet voorbij. En dat komt vooral omdat Zelensky niet duidelijk maakt wat hij nu met Fedorov wil. Fedorov was een hele trouwe bondgenoot van Zelensky. Zit eigenlijk al sinds het begin van het presidentschap van Zelensky in 2019 in de regering van Zelensky. Maar Zelensky die heeft hem allerhande functies aangeboden, onder andere vicepremier voor militaire innovatie. Maar dat weigert Fedorov. Hij wil maar één ding, hij wil terug op dat departement van Defensie. Maar daar heeft Zelensky eigenlijk al een andere minister benoemd. Dus Zelensky blijft klem zitten.
0: Hij blijft klem zitten, nochtans lijkt hij tegemoet gekomen te zijn aan het protest door ook die opperbevelhebber van het leger te vervangen.
1: Jazeker. Dat is niet de eerste keer. Sinds de oorlog in 2022 begon, een jaar geleden, wilde Zelensky de anticorruptie-instituties reorganiseren. Dat was het officiële motief. Het informele motief was, volgens de burgerbeweging, dat hij de anticorruptiebestrijding wilde gaan afzwakken. En dat hij dat geen prioriteit meer vond. Daar kwamen toen ook honderden, duizenden mensen voor de straat op. En toen heeft Zelensky ook moeten inbinden en is dat anticorruptiebureau gewoon intact gebleven. En heeft sindsdien ook heel veel actie ondernomen. Onder andere tegen de allernaaste medewerker, de chef-staf van Zelensky, die het veld heeft moeten ruimen omdat het anticorruptiebureau, dat Zelensky had willen afschaffen, doorging met zijn werk. Dit bewijst dat de civil society, de burgermaatschappij in Oekraïne eigenlijk springlevend is. Ook na 4,5 jaar oorlog.
0: En dat bewijst misschien ook dat Zelensky soepel genoeg is om daarmee om te gaan, of niet?
1: Ja, hij weet heel goed dat de macht van de burgerbeweging, de macht van de civil society, niet onderschat mag worden. En ik denk ook wel dat Zelensky heel veel improviseert. En dat hij daarom ook makkelijk wat kan inbinden wanneer de straat gevuld wordt met demonstranten. Maar hij is zeker zich bewust van de kracht van de civil society en hij is zich ook bewust dus van de zwakte van de oude garde. Want dat is een deel van het conflict. Het gaat tussen jong en oud.
0: Ja, en die Fedorov, die ex-minister van Defensie, die was die is nog altijd zeer jong. En die is blijkbaar zeer populair bij die civil society, bij die burgermaatschappij. Hoe komt dat eigenlijk dat hij zo populair is?
1: Omdat hij niet corrupt is. Omdat hij de afgelopen jaar dat hij minister van Defensie geweest is, heel veel bereikt heeft. Er is heel veel veranderd in de nogal ouderwetse militaire organisatie van Defensie. En ook omdat hij er geen doekjes om wint. Hij maakt volstrekt duidelijk wat zijn doel is. Hij wil de innovatie van het leger in Oekraïne verder zetten. En de resultaten daarvan, die kan hij eigenlijk ook al laten zien. Ja. Wat Oekraïne op dit moment doet, diep in het achterland van Rusland, is indrukwekkend. Dat is niet

0: de verdiensten van Fedorov alleen, zeker niet. Maar het illustreert wel dat met die ouderwetse oorlogsvoering, mannen op de grond, loopgraven, massale slachtpartijen, dat met die ouderwetse oorlogsvoering Oekraïne deze oorlog niet gaat winnen en met een modernere oorlogsvoering wel kansen heeft om het succesvol af te ronden.
1: En daar heeft hij dus voor getekend, voor die modernere oorlogsvoering. Kan hij eigenlijk de positie van Zelensky bedreigen met zijn populariteit? Zit dat er misschien achter waarom hij moest opstappen?
0: Dat wordt vaak gezegd dat Zelensky heel erg zich bezighoudt met de opiniepeilingen en zijn eigen populariteit binnen die opiniepeilingen. Dat zou kunnen. Hij heeft ook al eerder de chefstaf van de krijgsmacht, Zaluzhny, ontslagen en weggepromoveerd naar het ambassadeurschap in Londen, omdat hij ook te populair werd. Dat is onder ongetwijfeld een reden, maar we moeten dat ook weer niet overdrijven. Nee. De Oekraïnse politiek is nogal decentraal opgezet. Het is niet zo dat er één machtscentrum is. Natuurlijk, door die oorlog is de president veel belangrijker geworden dan hij was. Door die oorlog is ook de krijgsmacht veel belangrijker geworden en de inlichtingendiensten zijn belangrijker geworden. Maar er blijft een decentrale cultuur in Oekraïne bestaan. Ik denk dus dat die angst voor de populariteit van Fedorov minder groot is dan de poging van Zelensky, de mislukte poging van Zelensky, om dat conflict tussen die Sirski, die oude, en Fedorov, die jonge, op te lossen door beide te ontslaan. Ja. Ik denk dat dat eerder de reden is voor de problemen waar Zelensky zich in heeft gemanoeuvreerd, ja, dan zijn angst voor Fedorov.
1: Ja, en daardoor heeft hij nu dus inderdaad politieke problemen. Heeft dit militair ook al gevolgen? Met andere woorden, kan Rusland voordeel halen uit alles wat er nu gebeurt in Oekraïne?
0: Nou, dat blijkt voor ons nog niet. Op het moment dat wij spreken, brandt er weer zo'n distributieloos van loods van het overslagbedrijf Wildberries in de buurt van Yekaterinburg. De hele oorlogsvoering is op dit moment aan het escaleren, want ook de Russen zijn massaal aan het bombarderen. Vannacht weer de havens aan de Zwarte Zee van Odessa, Nikolaev, Ismail, daar waar het Oekraïnse graan de wereldzeeën opgaat. Dus ik denk niet dat dit conflict de slagkracht van Oekraïne verzwakt. Maar op langere termijn is het ontslag van Sirski en de benoeming van Drapati, zijn opvolger, een hele jonge man, wel bevorderlijk, denk ik, voor de mogelijkheden die de Oekraïnse krijgsmacht heeft in de oorlog met Oekraïne en met Rusland.
1: Ja, politieke strubbelingen dus in Oekraïne, maar voorlopig geen weerslag op het slagveld, zeg maar. Dank u wel, Hubert Smeets van het kennisplatform Raam op Rusland. Nog een heel fijn weekend.

0: Fool for Love van Lord Huron, een indie folkband uit Los Angeles. Dit was De Ochtend. U kan alle gesprekken opnieuw beluisteren via de Radio 1-pagina van VRT Max. En ik ruim nu graag plaats voor de enige echte Max en Vox. Het wordt een mooie dag. Profiteer ervan met Radio 1.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België.

0: parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd. Volgens de autoriteiten is dit de ergste brand ooit in de regio en is het bijzonder moeilijk om de brand te blussen. En afgelopen nacht heeft geen soelaas gebracht, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
9: Twee elementen waren belangrijk. Het dalen van de temperaturen en minder straffe wind zoals gisteren. Dat is deze nacht gebeurd. Maar het is wel blijven branden, want er zijn bepaalde fronten die men heeft opgegeven. Vooral de fronten midden in de natuur, in de bergen, waar het moeilijk was om de brand te bestrijden. En alle inspanningen zijn eigenlijk gegaan naar het beschermen van dorpskernen. En vooral dan die nieuwe dorpskern San Lorenzo del Escorial, de plek waar het paleis van Philips II staat. Wel, daar is men deze nacht met man en macht bezig geweest met het aanleggen van een verdedigingslinie om toch maar te proberen die brand in te dijken. Dus we spreken nog niet op het terugdringen, op het vechten tegen de brand, maar het gaat nu over het indijken van die verschrikkelijke brand.
8: En ook de brand rond Bordeaux in het zuiden van Frankrijk is nog lang niet onder controle. Dat zegt correspondent Saskia Houtuin vanuit het centrum van de stad.
10: Dat heeft ermee te maken, hè, omdat dit gebied extreem droog is. Er zijn ook veel dennenbomen en deze bomen, ja, die zijn ook heel erg licht ontvlambaar. De grond is heel erg droog, waardoor het zich snel kan verspreiden. En verder zijn de omstandigheden ook niet gunstig, in de zin dus dat het vrij hard waait. De wind die draait ook regelmatig. Dat maakt het karakter ook van deze bosbrand heel onvoorspelbaar en is ook heel erg moeilijk te bedwingen voor de brandweer.
8: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde, waar Bordeaux ligt, en in Landen. In totaal zijn er nu 1000 militairen. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. Een vrouw die sinds kort stage liep op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Dat meldt het federaal parket. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
11: Ja, het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die dus als stagiaire bij de NAVO werkte. Zij heeft eerst de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten van de NAVO in Bergen en zij hebben op hun beurt dan de inlichtingendiensten van Defensie verwittigd. Nu, wat die stagiaire precies gedaan heeft, is niet bekend, maar ze gedroeg zich wel verdacht, zegt Anne Lukowiak van het federaal parket.
12: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen.
11: En 2 dagen geleden is de politie dan binnengevallen in haar woning en op haar kantoor en hebben experten ook haar computer onderzocht.
12: Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor in The Shape als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
11: De vrouw wordt nu officieel verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Ze zit momenteel in de cel en volgende week moet de raadkamer dan beslissen of ze aangehouden blijft.
8: Dankjewel, Marieke.

0: Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
1: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
0: Het Amerikaanse leger heeft bij de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer vandaag vrij zonnig en warm, temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking, daarna droog met opklaringen in het westen en maximum temperaturen van 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het zonniger en geleidelijk aan ook een pak warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dit zijn de resultaten van de Nationale Loterij van gisteren, vrijdag 24 juli. Euromillions is 8, 10... 30, 36, 47, de sterren zijn 1 en 4. En Joker Plus, dat is 2, 5, 1, 5, nog eens 5, 7. En het symbool, dat moet ik even bekijken, dat is de leeuw. Voilà, u kan alles nog eens rustig nakijken op lotto.be.
3: Radio 1. Vox.
4: Met Max Vrijens.
2: Goedemorgen, het is zaterdag 25 juli, het WK is al even voorbij, de Tour bijna, maar Vox blijft gaan.

0: van Bruno Mars.
1: Vox.
0: Het is zaterdag, het is iets over negen en we zijn er weer aan begonnen. Jawel, het is alweer tijd voor Vox. Gezamenlijk in groep gaan we aftellen van 30 naar 1. En dan kennen we voor minstens één week de allermeest gekozen plaat in deze lijst. Ik kan al zeggen, het is een persoonlijk favorietje, die nummer 1. En je moet luisteren natuurlijk, want binnen een kleine 2 uur is het van dat. Dan krijgen we ook een nieuwe top 3. Die van vorige week, die klonk zo. 3.

Op 3 vorige week. Au en Cadavage. Op de 2e plaats in de Stars van The Rolling Stones. En op een 1e plaats 2 weken op een rij. Wolfje van Floris Francis Arthur. We kunnen al zeker zeggen dat in die nieuwe top 3 geen Charlie XCX te bekennen zal zijn. Ook geen Camille Yembe en ook geen C-Mat met When a Good Man Cries. Want die heb je onherroepelijk uit de lijst geschrapt. Maar die hebben wel plaatsgemaakt voor 3 nieuwe. En voor onder andere een van de 2 frontmannen van Balthazar. Die ken je als Jinte de Pre en ook als Jay Bernard. Want die komt binnen op 29 met 4 in the morning. Here I go.

Week na week staat ze erin, wilde ik zeggen, maar ik moet zeggen, maand na maand staat ze erin, met jaar na jaar. Vrouwtje zakt een paar plaatsen vandaag van 22 naar 28. En dat is eentje onder die andere Nederlandse zangvogel die zij aan zij staat met een wolf. En hoe? S10 en Max Colombie met deze Seven Sound.

Mensen verdeeld in de Radio 1-app, dat zie ik, maar ze heeft een derde album uit. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En ook dat is weer een gigantische hit wereldwijd. En dan heeft zij eigenlijk altijd het laatste woord. Hè? Deze geweldige Olivia Rodrigo en The Cure. We hadden al een tijdje weinig muzikaals gehoord van Roos Rebergen, oftewel Roos Beef. Dat kwam omdat ze in behandeling ging voor haar bipolaire diagnose. Dat is op zich al een hele kluif. Maar onderweg schreef ze ook nog een album. Komt er binnenkort aan. Dit is de eerste single en nieuw in Vox Binnensmonds.

In oktober komt het nieuwe album van Eels eraan. Dat gaat Cookie Happened heten. En dat is gebaseerd op een quote van Cookie Monster. Dat is Cookie Monster van Sesamstraat. En de quote gaat als volgt. Me not sad because Cookie finished. Me happy because Cookie happened. En dat is toch eigenlijk ook een prachtige manier om in het leven te staan. Blij zijn met het koekje dat je gehad hebt. Cap in hand van Eels hoorde je. Staat op 24 in Vox vandaag. Dat mag gerust wat hoger. Stemmen kan op het Radio 1 kanaal. Van VRT Max. En stem dan ineens op deze. Tove Lo en Stromae.

ondertussen alweer een nieuwe single uit, maar dit is de vorige. Dus Tambourine staat nog altijd in Vox van Lenny Lenny. Je vertraagt op de E19 richting Mechelen tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar 10 minuten extra, voor de rest heerlijk rustig op de Vlaamse wegen.

0: Fokurani van Rosalía. Ongelooflijk goed toch eigenlijk. Hè? Bezig aan week 9 in je lijst en staat op 21. Het gaat een gang in deze Vox. Dus we gaan even tijd nemen. We gaan achteroverleunen. En we kijken terug naar hoe het allemaal begon. 30. Bruno Mars mocht Vox openen vandaag met deze funky On My Soul. Dan op 29, Jay Bernard en 4 in the Morning. Misschien ook wel het teken dat er van Balthazar niet heel veel platen meer zullen uitkomen in de toekomst. Of het is toch te zeggen in de nabije toekomst. En op 28, Vrouwtje met Jaar na Jaar.
1: 27.
2: Jij me loslaat.
0: Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt? Ja, wel zit deze op en blijf er naar luisteren. 27, Oscar and the Wolf en S10 met Safe and Sound. Op 26, Olivia Rodrigo en The Cure. En op 25, nieuw en ook nieuw in je lijst van Roast Beef, Binnensmonds.

0: Op 24 Eels met het schitterende Cap in Hand. Op 23 Tove Lo en Stromae met Defleur. Op 22 hoorde je Lenny Lenny en Tambourine. En op 21, die is net gespeeld, Rosalia en het schitterende Foku Rani. Goed, dan gaan we ineens door. Met een beetje nostalgie op zaterdagochtend. Dus zet je aan het raam en kijk zo wat mijmerend naar buiten en denk aan je jeugd. Klaas op die 20e plaats met 7 tuinen.
1: Ze roepen over 7 tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten, altijd klaar.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben. Was op zoek naar mezelf en ik vond hem. Ik doe niet alsof want ik ben hem. Hoor ze zingen van in Brussel tot Berghem. Rijden in een Bima, weet dat ik geen mens heb.

die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjanala, salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

Ze blijft van mijn plan gaan. Chukinho, tjanala, salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

deze eindplaten van Vox, moest ik zeggen. Sorry, ik was er even niet bij. Ik moest zeggen dus. De laatste vier platen van Vox, die zijn allemaal voorbehouden voor Belgische royalty. Je hoorde net al Zwanger Gie met Kim Kleisters. En nu kan je al horen wie er aankomt. Het is Sella Sou, samen met vader en zoon Calan en In A Minute. Een hele goede morgen.

gaat van 23 naar 18 vandaag. Cella Sou en de Galants. Ze hebben een topplaat afgeleverd. Een heel album, Movin'. Dat is een totaalbeleving. Dus koop het. En leg het op, zou ik zeggen. En bestel het ineens via Cella Sou, haar eigen website. Want dat is toch altijd beter dan Spotify. Voilà, ik heb gesproken. Op 17 vandaag, Kids with Buns en Car Crash. MUZIEK.

Ze zijn de slaapkamer ontgroeid. En dat zeg ik met het allermeeste respect voor Amber en Marie en vooral heel veel bewondering voor deze single. Car Crash van Kids With Buns staat op 17 in je lijst. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 10. The only one who can set me free. Siska, Siska.

0: Utopia van Siska Siska. Het is een band uit Gent, dus die konden ook niet ontbreken op de Gentse feesten natuurlijk. Ze speelden daar op het Luisterplein, een zalige intieme sessie. En als je nog niet genoeg hebt van de band Siska Siska, dan heb ik goed nieuws voor je, want straks horen ze in Culture Club live. Culture Club zendt uit vanuit Permeke in Jabbeke. Zometeen is er meer Vox, en dat allemaal na het nieuws van 10.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De grote natuurbrand in Spanje is nog lang niet onder controle. Bij de hoofdstad Madrid hebben 3 brandhaarden 1 grote brand gevormd. En dat is ook te merken in de stad zelf, zegt correspondent Sven Tuytens.
7: Ik heb zelf geen open haard, maar het ruikt naar verbrand. Dus zelfs binnen in huis. En als ik nu naar de lucht kijk, wel, de lucht is grijs. Dus je ziet nog altijd dat daar heel veel stofdelen in de lucht hangen. Gisteravond was het nog veel erger. Was de lucht echt donkerbruin, geel donkerbruin. Dus ja, dat zijn die hectare en hectare bossen die afgebrand zijn. 70 kilometer van hier, maar dat merk je dus heel, heel sterk in het centrum van de stad.
6: Een vrouw die sinds kort stage liep op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze heeft eerst de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten van de NAVO zelf en zij hebben op hun beurt de Belgische inlichtingendiensten verwittigd. Wat ze precies gedaan heeft is niet bekend, maar ze gedroeg zich verdacht, zegt Anne Lukowiak van het federaal parket.
8: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen. Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
6: De vrouw wordt nu officieel verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Ze zit in de cel en de raadkamer zal volgende week beslissen of ze aangehouden blijft. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sudinfo en de luchthaven bevestigt het nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. Er is schade vastgesteld aan een brug ter hoogte van Mechelen-Noord. Het agentschap Wegen en Verkeer bekijkt of herstellingen mogelijk zijn. Het verkeer van de E19 richting Brussel moet er in de tussentijd over versmalde rijstroken rijden, wat vandaag of de komende dagen tot verkeershinder kan leiden. Het weer vandaag vrij zonnig en warm, temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking, daarna droog met opklaringen in het westen en maximum temperaturen van 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het zonniger en geleidelijk aan ook een pak warmer. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Vox.
4: Max Vrijens.
0: Uur 2 van Vox, dat zijn de 15 beste platen van moment. We beginnen met de moeder van de pop. 67, maar nog lang niet uitgefeest.

Everybody Get Up and Dance. Nieuwe single van Madonna over gaan clubben in de jaren 80 in New York. Dat moet heftig geweest zijn om te gaan clubben. En op deze manier krijgen we toch een klein piepje achter de schermen. Nieuw in je lijst dus, Danceteria. Phoebe Bridgers is terug van weg geweest. En Who staat alweer op 14 in Vox. Dat is de rechterkolom. En dat is volledig genieten. Lost Boys hoor je.

Dat hoor je toch gewoon over een festivalweide weer klinken. Hè? Lost Boys van Phoebe Bridgers, onder andere in Vox gestemd door Roel Dille. Roel, daarvoor krijg je een ticket voor de cinema. Het is te zeggen, twee tickets voor de cinema zelfs. Komt eraan via mail. Gefeliciteerd, Roel. Het wordt weer warm, dus je kan dan ja, de airco misschien wel gebruiken in die cinemazaal. Ondertussen warmt Helena Casella je op met Forsaken Soul.

Elena Casella speelde ook op de Gentse feesten een thuismatch. Vorige zondag was dat, nu op 13 in je lijst. Dat is eentje onder deze potente tachtigers. Die toch ook wat groeven. En er zit toch ook wel wat seksappeal in, toch? En de man die je zo meteen falsetto gaat horen zingen, zelfs nu al op de intro, die is 83. Jawel, The Rolling Stones en Jealous Lover.

0: De mens met wat snerende gitaren, een bijzonder prominente synthesizer en een nog prominentere Helena Kazerk. Nederlands staat op 11 vandaag. Zometeen dus die top 10, die komt eraan. Maar als je nu pas inschakelt, of je bent een beetje vergeetachtig, dan denk je, ja, oké, maar wie stond er dan op 19? Of op 18? Of op 20? Wel, ik zal het je zeggen.
1: 20.
2: Leven onschuld. Asfalt en een zee van tijd.
0: 20 was voor Klaas en zijn zeven tuinen. 19 voor Zwangere Guy en Kim Kleisters. En 18 voor Selassou en de Galants met In a Minute.
3: 17.
4: I can stand to look away.
0: 17 voor Kids With Buns in Car Crash. 16 voor Siska, Siska en Utopia. Als je trouwens meer wil horen van Siska, Siska, die spelen live straks in Culture Club. En op 15 Madonna met Danceteria.
1: 14.
0: Ze is toch zo ongelooflijk goed, hè? 14 voor Phoebe Bridgers en Lost Boys. Op 13 Helena Casella en Forsaken Soul. Op 12 The Rolling Stones, die nooit ouder worden, of toch muzikaal gezien niet. Jealous Lover. En op 11 hoorde je net The Mens en Helena Kazerk met Nederlands. Dan gaan we ineens door met de nummer 10. Die wordt opengemaakt door een jonge man, maar wel eentje met ongelooflijk veel talent. Frans Kalf en Nou En.
5: Ik drink mijn koffie in de avond. Ik snij mijn ui niet.

0: forever.
1: Ik ga reclame blijven maken voor zijn album Unspectacular Times tot in het oneindige. Want het is echt heel erg goed. Mauro Pawlowski staat met deze Maintained Love terecht stevig in Vox op een 9e plaats. En dat is eentje onder een andere man. Wiens talenten ik ook bijzonder hoog in het vaandel draag. Nochtans, de eerste keer sinds ik Vox presenteer dat hij in de lijst staat. Maar het is meer dan terecht. Kevin Morby met 100.000.

wilt er momenteel jammer genoeg niet overal zijn, hè, in het zuiden van Frankrijk. Maar in de versie van Erwtenbrekers dan misschien weer wel. Want die is vooral heel zeemzoet en die ruikt naar cipressen. En die is doordrongen van de rosé. Het zuiden staat op 7 in je lijst. En als we dan toch in zuiderse sferen zitten, dan is Au nooit veraf. Stond vorige week nog op de 3e plek in Vox. Vandaag op nummer 4. Dit is Cadavèche.

0: stond vorige week nog op het podium van Doer met Amelie Lens. Daar speelden ze hun gezamenlijke single Run. En die komt op de nieuwe plaat van Amelie Lens. Maar deze is helemaal alleen van Angèle zelf. Diele staat op 5 vandaag. En dan zitten we al meteen hieraan.
1: 4.
0: Grof geschut was tot voor kort onbekend voor me, maar dat maakte niet onbemind, want hier zijn ze bijna in de top 3 met En dan alles.

en dan alles weer opnieuw en dan alles weer opnieuw. Nederlands en Vlaams door elkaar gezongen, het heeft iets, hè. En dan alles van Grof Geschut staat op de 4e plaats in Vox. Op de E40 richting Oostende is bij Drongen een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Er staat daar meer dan 1 uur file vanaf Sint-Denijs-Westrum naar de kust rijden beter via de E34. Op de E19 richting Brussel 20 minuten vertragen van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar wordt er gewerkt. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op de E313 richting Antwerpen 10 minuten extra tussen Geel-West en Herentals Industrie. En na dat verkeersintermezzo gaan we door met de top 3 van Vox. Op die 3e plaats, Sela Su en de Galants met Movin'.

Het brons is voor een landgenote, wat zeg ik? Voor drie landgenoten, want Selassou en de Gallants staan met Moving op de derde plaats. Als je goed hebt opgelet, dan weet je meteen ook wie er op twee staat. En nu weet je het dan volgens mij helemaal. Vorige week nog op de eerste plek, nu dus eentje gezakt. Floris, Francis, Arthur en Wolfje.

Floris Francis Arthur huilt een beetje, want hij is van de troon gestoten van die eerste plek in Vox. Maar als hij hoort door wie, dan gaat hij het wel begrijpen. Jawel, ik ga ze geen krasse knarren noemen, dat is onnozel, want ze zijn gewoon compleet en ongegeneerd zichzelf op alle vlakken al 60 jaar lang. En ze zijn de nieuwe nummer 1 in deze Vox door een belachelijk aantal stemmen. The Rolling Stones en In The Stars.

0: voor één week het allerbeste nummer, misschien niet van de wereld, maar toch minstens dan op Radio 1. In the Stars van The Rolling Stones op de eerste plaats in deze lijst. Dat was het voor Vox. Zometeen is er Culture Club met Bent van Looy. En dan is er de koninginrit van de Tour de France met Gert en Caro. Ik was Max. Geniet nog van het weekend.
1: Vanavond op VRT1.
2: Zeg maar, om influencer te zijn, dat ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien, hè.
3: Het liefst van al zonder telefoon weg.
2: Ah ja.
1: Op VRT1 klikt het tussen Wim en Elodie Gabias in de Columbus. Op VRT Canvas begint de sfeervolle Australische misdaadreeks Mystery Road Origin. Of op VRT Max kan je kijken naar Kate Winslet in de dramafilm Ammonite. Veel kijkplezier.
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 11 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De brand rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is nog lang niet onder controle. Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossa bij Bordeaux. Ze vertrokken net op tijd naar hun volgende vakantiebestemming. 'S Ochtends leek er in het dorpje nog niets aan de hand, maar toen draaide de wind en moest het dorp ontruimd worden. Ze zijn door het oog van de naald gekropen, vertelt hij.
9: En we dan ook toevallig gisteravond een filmpje gezien van een mevrouw waar we enkele uur voordien nog gewoon mee aan het praten waren. Ja, duidelijk in paniek moesten evacueren. Eigenlijk is er maar één invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij gehandeerd geblokkeerd in de file. Want ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat ze zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto.
8: De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sudinfo en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het eiland Sulawesi in Indonesië is een motorboot met 11 Europese toeristen vermist geraakt. Dat meldt het persbureau AP. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een Belgische man en om Nederlanders, Duitsers, een Tsjech en een Française. De boot was 's ochtends vertrokken voor een excursie naar een haven, maar is daar nooit aangekomen. Zoekacties hebben nog niets opgeleverd. Vorige week is in dezelfde regio een passagiersboot gezonken. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en 14 anderen zijn nog vermist. Er is vanmorgen opnieuw een drone neergehaald boven Roemenië. Ook gisteren haalde een F-16 er een drone neer. De wrakstukken daarvan zijn onderzocht en daaruit bleek dat het om een type drone gaat dat Rusland gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Ook Polen kreeg al te maken met Russische drones. Het weer vandaag vrij zonnig en warm. Temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en maximumtemperaturen van 18 tot 23 graden. En na het weekend wordt het dan zonniger en geleidelijk aan ook een pak warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.
1: Radio 1.
7: Culture Club Zomer.
1: Met Bent van Looy.
10: Welkom in Culture Club live vanuit het Permeke Museum in Jabbeke vandaag. Maar er is ook de Biennale van de Schilderkunst. Veel schilderkunst dus vandaag. Welkom.

0: Salt and Pepper was dit en What a Man. Zou het over Constant Permeke gaan? Daarover viel niets terug te vinden.
1: Culture Club Zomer.
0: Want we zitten vandaag in het Permeke Museum in Jabeke. Kruispunt voor noeste truckers die soms zo uit een Permeke schilderij gekropen lijken. Wanneer je ze 's morgens uit hun cabine ziet komen op zoek naar een douche en een grote frisse Red Bull. Ine Gerard, jij bent conservator hier in het museum.
2: Jazeker.
0: Ben je altijd al betoverd geweest door het werk van Constant Permeke?
2: Ik vind eigenlijk dat zijn werk tamelijk onderbelicht is geweest. Dus dat hij als eens meer aandacht verdient.
0: Hoe zou dat komen?
2: Misschien omdat hij zo ruw werkt.
0: Mm.
2: En hij valt ook een beetje tussen de plooien van verschillende stijlen.
0: Ja. Wie was Constant Permeke?
2: Kunstenaar, vooral schilder eigenlijk. Mm-hmm. Hij heeft monumentale doeken geschilderd. Ook veel houtskooltekeningen, hele grote...
0: Hele goede houtskooltekeningen.
2: Ja, prachtig werk, heel krachtig getekend. En later in zijn leven is hij ook beginnen beeldhouwen. Daar heeft hij een aantal jaar geprobeerd, maar eigenlijk zijn kracht lag wel bij zijn schilderijen en zijn tekeningen.
0: Wanneer mensen aan Permeke denken, denken ze aan die grote kolenschophanden, boeren, archaïsche thema's. Dat klopt, hè?
2: Dat klopt deels.
0: Ten dele.
2: Ten dele, ja. Ja, het is, ja, inderdaad, er zijn zo wat clichés die altijd rondgaan rond Permeke. Inderdaad, dat karikaturale. En heeft inderdaad een aantal werken gemaakt die zo wel zijn.
0: Mm-hmm.
2: Een aantal boeren met enorme grote handen. Maar hij is veel meer dan dat. Hij probeerde eigenlijk de mens, het gevoel van die mensen vast te leggen. Een soort van empathische houding, een menselijke houding naar zijn omgeving. En dat waren toevallig boeren,
0: mm-hmm.
2: vissers, hij zocht wel die mensen op die het harde leven meemaakten.
0: Arbeidersklasse, harde werkers.
2: Ja, voilà.
0: Vroeten in aarde en water, zoiets.
2: Zoiets.
0: Ja. Dan hebben we het over het landelijke leven. Maar hij had wel oog ook voor wat er zich in de kunstwereld van zijn tijd afspeelde.
2: Ja, zeker. Hij zat er middenin, ook in het internationaal kunstcircuit. Ja.
0: Hoe dan? Want hij heeft een tijdje in Gent gewoond, in Oostende. Toen ook Ensor daar rondhing.
2: Ja, Ensor was eigenlijk een goede vriend van zijn vader. Van Henri Permeke. Hè. En Henri Permeke was conservator van Museum voor Schone Kunsten in Oostende. En Ensor kwam eigenlijk heel vaak over de vloer.
0: Mm-hmm.
2: En ook later, als de vader van Permeke al gestorven was, hadden Permeke en Ensor wel vaak contact.
0: Hoe was hun contact?
2: Dat is ook wat geëvolueerd in de loop van de tijd. Ook een beetje concurrentie toch wel. Zeker mm-hmm. in die beginjaren. Voelen dat ze alle twee wel veel potentieel hadden. Maar dat is dan toch wel meer... Het is een zachtere vriendschap geworden in de loop van de jaren.
0: Mm-hmm. Op een gegeven moment breekt de Eerste Wereld uit. En ook Constant Permeke wordt onder de wapens geroepen. Net zoals heel veel beloftevolle kunstenaars van zijn generatie.
2: Ja, inderdaad. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was hij 28. Hij werd opgeroepen als soldaat. Hij moest gaan vechten, verdediging van de Antwerpse forten. En bij het eerste grote gevecht is hij eigenlijk al zwaar gewond geraakt. Aan zijn beide benen. Op buscherven in zijn benen en werd eigenlijk uit het slagveld weggehaald. Ja.
0: Op weg naar Engeland dan, want daar kon hij op adem komen, geloof ik.
2: Ja, wel, samen met duizenden andere gewonde soldaten is hij dan eerst afgevoerd geweest naar de kust van België, Knokke, Blankenberg, Oostende.
0: Mm-hmm.
2: En dan werden ze overgezet, al die gewonde soldaten, richting Engeland om daar verzorgd te worden, hè.
0: Op dit ogenblik loopt hier een tentoonstelling over die Engelse jaren van Permeke. Er waren een aantal collega-Belgische kunstenaars die daar ook zaten. Ze hadden niet veel contact, geloof ik.
2: Ze hadden inderdaad weinig contact met elkaar. En dat kwam eigenlijk omdat de meeste Belgische kunstenaars naar Wales getrokken zijn.
0: Mm.
2: Er was daar een welgestelde familie, of twee zussen eigenlijk, die kunstenaars hadden aangetrokken naar Wales. En er waren ook de kunstenaars die eigenlijk ook niet gewond waren door de oorlog. Hè. Dus
0: mm-hmm.
2: zij kwamen eigenlijk... Zij waren gewoon gevlucht.
0: Vluchtelingen.
2: Ja, vluchtelingen. Ja.
0: Permeke was wel gewond, kreeg ook nog betaald... door het leger, waardoor die ook kon werken en bestaan daar.
2: Ja, ik kreeg in het eerste jaar, had hij ook wel een echte revalidatie. Ja, ja, ja. Het was een heel moeilijk jaar, maar toen kreeg hij ook huisvesting via het Rode Kruis. En kreeg hij ook een soldij als soldaat. Het tweede jaar is dat gehalveerd al. Mm-hmm. En moest hij ook zelf gaan zoeken naar een eigen verblijf.
0: Het werk dat hier hangt uit die periode is heel bijzonder. Want dat was een soort scharniermoment in zijn schildersbestaan, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Dus eigenlijk, het is ook een periode die zeer onderbelicht is geweest tot nu toe. Er is nog heel weinig over geschreven of over onderzocht geweest. Hè. En wij vonden dat wel een interessante periode. Komt dat van zijn 28 tot zijn 33. Dat is zo wel een cruciale periode. En net na die tijd dat hij terugkomt, hij is er bijna vijf jaar geweest in Engeland, is hij gewoon internationaal doorgebroken. Heeft hij enorm geboomd. Dus wij vroegen ons af, hoe komt dat daar zo weinig over geweten is, hebben wij dat tot nu toe onderschat, eigenlijk, die periode?
0: Het werk dat hij toen maakte in Engeland is op een of andere manier ook lichter dan het werk waar hij dan beroemd mee is geworden.
2: Ja,
0: van kleurenpalet, van toets, van onderwerpen zelfs.
2: Ja, het is zeer verrassend. We zien echt een atypische Permeke met heel veel kleuren. Nochtans had hij een hele moeilijke periode. Dus hij heeft het eigenlijk op zijn eigen manier verwerkt. Mm-hmm. Met veel landschappen die wat geïnspireerd zijn ook op Vincent van Gogh. En Ensor en Edvard Munch. Hij had wel wat invloeden, maar hij probeerde dat echt wel op een heel eigen manier te verwerken en te gaan experimenteren in die periode. Ook met de technieken, stukken doek onbewerkt te laten om wat meer spanning en wrijving in het werk te brengen. Dus hij zocht wel die kracht op. Zo.
0: Je zei net, hij raakt aan heel verschillende stromingen in de kunstgeschiedenis. Zou je hem een expressionist kunnen noemen?
2: Heel moeilijk om hem eigenlijk ergens in een vak te duwen. Op een bepaald moment heeft hij een beetje expressionistisch gewerkt.
0: Maar die Engelse dingen zijn dan heel impressionistisch.
2: Voilà. Inderdaad. Het is heel moeilijk om hem om ergens in te vatten. En dat Vlaams expressionisme destijds is eigenlijk gebruikt geweest als een soort label om hem in de markt te zetten. Mm-hmm. Ja, dus vroeger kon je eigenlijk niet bestaan als kunstenaar zonder
0: een stroming.
2: Zonder die stroming. En had je geen stroming, dan mocht je het vergeten. Ja. Dus daarom dat het ook wel belangrijk was dat zo het Vlaams expressionisme werd genoemd. Maar het dekt de lading niet. Mm-hmm.
0: Hoe wordt zijn werk internationaal naar waarde geschat vandaag? Of is hij toch vooral een lokale held?
2: Hij is tijdens zijn leven had hij veel meer internationaal succes dan dat hij vandaag heeft. We voelen dat er toch wel een daling is. Dat hij wel onderbelicht wordt nu in vergelijking met andere kunstenaars. Maar tijdens zijn leven heeft hij de toon gesteld op heel verschillende plaatsen in Europa, maar ook buiten Europa, zelfs in Brazilië, New York. Mm-hmm. Veel in Amsterdam, in Grenoble, in Oslo.
0: Dus er is nog werk aan de winkel?
2: Er is zeker nog werk aan de winkel.
0: Ja. We zitten hier in het huis waar Permeke in werkte en woonde. Een huis dat hij ook zelf mee ontworpen heeft of mee over nagedacht heeft?
2: Ja, hij heeft zelf de schetsen gemaakt en dat laten uittekenen dan door een bevriend architect.
0: Het is een prachtige plek, hè?
2: Het is een hele mooie plek, ja. Je voelt de aanwezigheid zo nog van de kunstenaar. En ook een hele mooie tuin er rond.
0: Ja. Ja. Dus je moet niet alleen komen voor die Engelse werken, voor een paar grote werken uit zijn latere periode, maar ook gewoon om in de tuin te wandelen.
2: Op de plek, ja.
0: Zo is het. Ine Gera, dank je wel. Iedereen naar het Permeke Museum. Dus er is live muziek in Culture Club vandaag. Dit is Siska en Memory.

0: Siska, live in Culture Club Zomer en Memory. Siska, kom erbij zitten. Hier is het stoeltje. De gitaar is weg ondertussen. Welkom in Culture Club. We kwamen elkaar laatst tegen terwijl jullie ergens uit een tourkamionetje tuimelden.
1: Ja.
0: Hoe gaat het met de zaken deze dagen?
1: Goed, we hebben een fijne zomer voor de boeg. We hebben al een paar leuke concerten gespeeld ook. Dus ja, ik ben aan het genieten van het mooie weer en de mooie concerten.
0: Mm-hmm. Die concerten komen in de nasleep van jouw debuutplaat. En het leuke bij een debuutplaat is, je kan er eigenlijk oneindig lang aan werken. Het is een soort verzameling van alles wat je geleerd en beleefd hebt in de jaren daarvoor. Hoe spannend was het om al die dingen in een vorm te gieten voor jou?
1: Ja, wel spannend, maar ook wel nodig of zo en dringend.
0: Ja.
1: Na al die tijd, om het eindelijk in een werk te gieten.
0: Mm-hmm.
1: Het zal ongelooflijk zijn als dat eindelijk van de wereld is en niet meer alleen van mij.
0: Ja, want hij is nog niet uit?
1: Nee, die komt 11 september uit.
0: Maar wel klaar?
1: Hij is wel klaar.
0: Oké.
1: Zeer klaar.
0: Ja. Speel je eigenlijk heel je leven al muziek?
1: Ja, al van kind af aan. Ik denk dat ik al zingend geboren ben. En nooit daarmee ben gestopt. Dan ben ik piano beginnen spelen om mezelf te kunnen begeleiden.

0: Ik las ergens dat de tarotkaarten belangrijk waren bij het maken van jouw plaat. Hoe zit dat?
1: Ja, in die zin dat ik een tarotkaart heb gekozen voor de album Hoes. Dus een kaart die ik heb uitgekozen die dan eigenlijk een beetje het verhaal van dat debuutalbum symboliseert. Mm-hmm. En dat is de Page of Cups.
0: The Page of Cups?
1: Ja.
0: En wat betekent die?
1: Dus dat is gewoon een schildknaapje. Dus de kelk en schildknaap is dat dan in het Nederlands. Dat is een soort kaart die een coming-of-age verhaal symboliseert. De struggle naar volwassenheid, zeg maar. En uw emoties leren reguleren. Uw creativiteit naar buiten leren durven brengen.
0: Want perfect voor een debuutplaats,
1: ja,
0: zeg
1: voilà,
0: maar.
1: Voilà.
0: Ja, ja. Jullie spelen wellicht meestal in kleine clubs deze dagen, waar de vloer nog een beetje plakt van het bier van de avond tevoren. Ja. Maar ooit speelde je wel in het voorprogramma van Jamie Cullum.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Ja, toevallig. Via onze boeker die opeens met voorstel kwam van: hey, wil je in de Koningin Elisabethzaal spelen? In het voorprogramma van Jamie Cullum. En ik dacht, wow, oké, dat is goed. Dus ja, daar stond ik dan. Alleen met mijn gitaartje in die gigantische, prachtige zaal. Mm-hmm. Dus ja, ik was heel dankbaar dat ik dat mocht doen. Ja.
0: En het ging goed?
1: Ja, het ging wel goed. Ja. Het was wel spannend, maar het was goed.
0: Oké, zometeen speel je nog een paar nummers bij ons in Culture Club. Dankjewel. Dit is trouwens die Jamie Cullum.

Jamie Cullum op zijn poppiest was dit. En deze werd laatst nog eens overgedaan door Angèle en de Franse band Phoenix. Dit is het origineel van Kavinsky natuurlijk. Dit is Night Call.

0: film Drive van een paar jaar geleden was het. Kavinsky en Night Call.
1: Culture Club Zomer.
0: U bent er waarschijnlijk wel eens achterloos overheen gereden. Net als ik vanmorgen op weg naar het Permeke Museum. Maar de baan onder uw wielen is dit jaar exact 70 jaar in gebruik. Op 21 april 1956 knipte koning Boudewijn officieel het lintje door van de allereerste autosnelweg in België, toen nog gekend als de autoweg Brussel-Oostende. De E40 is zomaar even de langste Europese weg met een totale lengte van 8.778 kilometer. Beginnend in Calais en eindigend in Kazachstan. Maar Calais... Naar Calais buigt de E40 net hier in Jabeke af. Het stuk rechtdoor naar Oostende heet nu de A10, dat weten we allemaal. Hoe dat precies is gegaan, vertelt VRT-nieuwscollega Jos van der Velde in zijn boek De Verborgen Geschiedenis van Vlaanderen, over plekken waar je dagelijks passeert zonder stil te staan bij de geschiedenis ervan. Jos deed zijn boekje open bij reporter Anne Roodveld.
2: 20 jaar geleden werd er besloten tot het aanleggen van de autosnelweg Brussel-Oostende. Reeds te dien tijde bleek de bestaande weg niet bemachtigd te zijn om het hoofd te bieden aan het steeds toenemend verkeer.
3: Dat begint eigenlijk in 1937, officieel zal ik zeggen, in Beerne. En dat is de plek waar nu nog altijd de E40 voorbij komt. Ja, daar kwam de minister, de socialistische minister van Openbare Werken, die kwam de eerste spadensteek geven. Er was al een stukje aangelegd op dat moment. Dat waren de eerste 20 meter van de E40. En de fanfare was er, Beernen was bevlagd, de champagnes werden geopend. Maar dat wilde niet zeggen dat iedereen blij was op dat moment in Beernen. Want ze wisten toen nog niet goed wat dat allemaal betekende, zo'n autosnelweg. Want die autosnelweg, ja, dat was een tonbaan die echt het landschap in twee sneed. En die was exclusief voorbehouden voor auto's. Paard en kar, die was daar nog koning. En dat betekende dat al die landbouwers en ook dorpelingen gewoon niet meer van de ene naar de andere kant konden. Waarom was dat de eerste verbinding in België? Wel om voor die ontsluiting van die kust. Hè. In de eeuw daarvoor was die belangrijke spoorwegverbinding van Brussel naar Oostende, die moest onze kust ontsluiten. En in de volgende eeuw, ja, er kwam de auto en dan wilde men dat in feite herhalen. Dus er kwam één lijn, één autosnelweg van Brussel naar Oostende. En op dat moment, de jaren 30, de auto was al overal, die brak ongelooflijk snel door. Dus er was een waar verkeerscongestie in heel wat Vlaamse steden. Want al de provinciebanen, die eigenlijk al onder de Oostenrijkers waren aangelegd, die verbonden steden met elkaar. Dus gingen al die auto's op die provincieweg rijden. Die verzadigden de steden. Men wilde die dus weg uit de steden. En daar kwam het idee van die E40. Gewoon één lange baan. Een rechte baan van Brussel naar Oostende.
4: In 1950 werd een net van Europese autosnelwegen ontworpen, genummerd van E1 tot E100. In ons land de E5, Oostende, Gent, Brussel.
3: Sommigen zullen zich dat nog wel herinneren. De E5 leeft nog altijd voort in die kledingketen. De kledingketen E5, de eerste vesting, lag langs de E5 en die heeft die naam behouden. Maar daarna is het E40 geworden. En het systeem was, elk land voorziet zijn eigen autosnelweg. Die kan verbonden worden met andere autosnelwegen, zodat we één horizontale lijn hebben van oost naar west. En dan is natuurlijk dat laatste stukje naar Engeland. Dat moest voorzien worden met de ferryboot. Maar in Oostende was natuurlijk, dat was niet de perfecte plek voor een overzet, dat was Calais in Frankrijk. Dus men moest een afbuiging voorzien. Maar België had nog een ander idee. Men moest namelijk een autosnelweg ontwikkelen die parallel liep met de kuststeden. Men noemde dat een soort van kam-autosnelweg. En dat betekende een lange lijn met een allerlei aftakkingen, zodat elke kuststad verbonden werd met een stukje van de kam. En dat is eigenlijk die verbindenis geworden die uiteindelijk leidde van Jabbeke naar Calais. En dat heet op dit moment ook E40. Dus het stuk van Jabbeke naar Oostende, wat oorspronkelijk Brussel-Oostende was, heet nu de A10, is een A-weg, een lokale, een landelijke weg. De E40 is dan verder de bocht in Jabbeke gaan heten, richting Frankrijk.
5: Vervoer van haastige mensen doorheen Europa. Duizenden die goede wegen eisen, goede, brede, veilige Europese wegen. We're all going on
3: a summer holiday. Misschien nog interessant te vertellen. Die E40, dat soort baan, was dus in twee richtingen. En was ontwikkeld met een 4 meter brede strook in het midden. Wat je nu natuurlijk nog altijd hebt, met vangrails en dergelijke. Maar toen was de essentie, die banen waren zo vlak dat de autolichten van de tegenliggers zo verblindend konden zijn dat er een middenstrook moest komen die dan waar een haag zou geplant worden of die met groen zou beplant worden, zodat auto's elkaar niet konden verblinden. Dat was de aanvankelijke reden van de middenstrook. In het buitenland had je ook verschillende autosnelwegen die dat niet hadden, waar gewoon de betonstroken tegen elkaar lagen. En daar had men al gezien dat er zware ongelukken waren gebeurd. Dus die middenstrook, dat is iets typisch voor de E40, wat natuurlijk daarna heel vaak opnieuw gedaan is en herhaald is.

0: Ik denk dat ze het ongeveer wel gezegd heeft. Dat was Olivia, Dean en Baby Steps.
1: Culture Club Zomer.
0: Om de twee jaar barst in de Leienstreek een schilderfeest los. In Mudel Museum, Dont, Danes en het Raveel Museum loopt op dit ogenblik de Biennale van de Schilderkunst, die een staat opmaakt van wat er deze dagen in ons land zoal geborsteld wordt. Een van de schilders die de laatste jaren bijzonder goed bezig is, heet William Ludwig Lütjens en hij zit hier gewoon naast me. William, welkom in Culture Club.
2: Dank u.
0: Ik ken jouw werk als bijzonder eigenzinnig, doorspekt met humor, scabreuze kronkels. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt wel een beetje. Ik ben niet per se bezig om het humoristisch te maken, maar dat is iets wat in mij zit.
0: Ja.
2: Dus, dat komt vanzelf.
0: Ik moet soms denken aan iemand als Georges Grosz, die Duitse schilder, die ook zo dat grappige en die walging toch ook op het doek krijgt. Hè? Heb jij last van allebei?
2: Of ik last...
0: Humor en walging.
2: Ja, en die gaan goed samen, denk ik. Maar ik denk bij mijn werk is vaak... is er vaak een aantrekking en een afstoting.
0: Mm-hmm.
2: En dat vind ik interessant. En ik omarm wel vaak het groteske.
0: Ja, en dat verpak je dan op zo'n manier dat er toch een aantrekking is?
2: Ja, ik heb heel lang ook met kleur gewerkt. Mm-hmm. Tegenwoordig is mijn werk eigenlijk heel grijs.
0: Mm. Hoe zou dat komen?
2: Ik voel me ook gewoon gelukkiger. Dus misschien is er iets met kleur in het werk en depressie en grijs in het werk en happiness.
0: Ja, je zou het omgekeerde verwachten. Maar misschien werkt het bij jou zo. Jouw werk en eigenlijk ook het werk van Permeke waar we hier zijn, heeft soms iets cartoonesk, iets uitvergroot.
2: Ja.
0: Jij komt ook, geloof ik, uit de illustratiehoek oorspronkelijk. Hè?
2: Ja, dus ik heb een paar opleidingen gedaan. Ik heb 2 masters en dan nog een postgraduaat erbij gedaan aan het HISC in Gent. Dat was het laatste.
0: Mm-hmm.
2: En het eerste master was in design en illustratie.
0: Ja. En, was dat dan een grote stap om over te gaan naar zeg maar de schilderkunst met de grote S?
2: Ik wou dat altijd al.
0: Mm.
2: En ik zocht ook een beetje toegang in die wereld. En ik ben die opleiding eigenlijk begonnen uit puur, denk ik, uit een soort van veiligheid. Omdat er meer werk leek te zijn in design, dacht ik toen.
0: Ja, ja, ja.
2: En
0: waarom moest je die stap dan toch zetten?
2: Omdat design was niet echt mijn ding.
0: Ja.
2: Ja. Ik werkte niet graag voor klanten. Ik maak liever werk vanuit mezelf.
0: Mm-hmm.
2: En als mensen dat goed vinden, dan is dat raak.
0: Ja, ja, ja. Dus
2: ja.
0: Ja. Jij stelt werk tentoon in het Mudel, in Deinzen.
2: Yep.
0: En daar verlaat je vaak het tweedimensionale van het doek. Hè?
2: Ja, er zijn...
0: Wat is er te zien? Ja. Wat is er te zien?
2: Ik heb iets van 5 werken. Eigenlijk meer, maar sommige zijn constellaties van meerdere werken. En het zijn ook verschillende periodes eigenlijk die te zien zijn van de afgelopen aantal jaar.
0: Mm-hmm.
2: En er zijn 2 werken die ik in 2025 gemaakt heb. Dat zijn vrij grote schilderijen met soort van verharde papier-maché kaders. Die hebben een bepaalde architecturale vorm van... Zo elementen ja, van zo kruisen of doodskisten.
0: Mm-hmm.
2: Of een sleutelgat waar je doorheen kijkt.
0: En dus kader is even belangrijk als
2: het
0: omkadert.
2: De kader is, ja. Dat maakt het schilderij ook wat meer driedimensionaal. En dat creëert ook meer een soort van scenografische kijk in een intieme plek of intieme kamer.
0: Van waar kwam die drang om buiten dat vlak aan de slag te gaan?
2: Waar komt die drang? Goh, ik denk...
0: Want je stelt ook echt poppen tentoon die aangekleed zijn in pak en das. Het lekkere aan schilderen is dat het zo direct is, maar nu is het toch veel meer productie.

0: En andere technieken. En misschien moet je wel andere mensen inhuren of zo.
1: Dat gebeurt wel. Het hangt van het budget af. Als er veel budget is, dan kan ik... En er is veel budget en er is een serieuze deadline. Dan kan het zijn dat ik ook mensen inhuur om bijvoorbeeld papier-maché te prepareren.
0: Mm-hmm. Maar geniet je van dat proces van andere technieken te gebruiken dan het klassieke schilderen?
1: Ja, omdat ik vind voor mezelf toch als kunstenaar dat ik steeds mezelf toch een beetje moet kunnen heruitvinden. En moet kunnen experimenteren. Ik ben ook altijd om het jaar of twee beu met de techniek waarmee ik bezig ben. En dan moet ik weer iets nieuws proberen.
0: Mm-hmm. Je bent zelfs figuren niet gaan schilderen, niet gaan boetseren, maar gaan uitsnijden uit metalen platen. Het werk It's a Sickness is dat.
1: Ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dus dat is een constellatie van een vijftal figuren uit staal. Ik heb die dit jaar gemaakt in Groningen.
0: Mm-hmm.
1: Werd uitgenodigd door het resort in Groningen. En zij vroegen aan mij of ik een tentoonstelling wou maken op een voetbalveld. Bij een lokale voetbalclub. VVK heette zij. En mij viel op tijdens de rondleiding dat een van de voetballeden een half uur bleef staan bij 3000 liter biervaten.
0: Mm-hmm.
1: En ik moest echt denken aan een episode van Man bij het Hond of zo. Dat is echt wel grappig. En ik had in één keer door dat die voetbalcultuur ook ging om een soort van consumptie, alcoholcultuur. En dat vond ik interessant om werk rond te maken. Dus ik heb dan een vijftal figuren gemaakt, een soort van voetbaldummies.
0: Mm-hmm.
1: Waar dan spelers tegen kunnen shotten. En die zijn dan uitgesneden in plasma. Met een plasmacutter en dan erop getekend met een soort van lastpost eigenlijk.
0: Ja.
1: Al lastend tekenen.
0: Mm-hmm.
1: En het heet het sickness, want dat voetballid zei steeds, het is een ziekte. Dus er is iets psychologisch.
0: Had je het dan over voetbal of over bier?
1: Oh wel, dat is het ding. Dus hij heeft een obsessie met om deel te zijn van die voetbal community.
0: Mm-hmm.
1: Maar er is ook een keerzijde en dat is die drankconsumptie. Dus het is ook zo een beetje de donkere kant ervan,
0: mm-hmm.
1: Het lijden.
0: Van bier is het maar een kleine stap naar de god Pan, die in jouw werk ook heel veel opduikt. Waarom gebruik je die zo graag?
1: Dat is een figuur waar ik me enorm aangetrokken voel. Dat is ergens een soort van transgressief mannelijk mythisch figuur. Deels geit, deels mens. En die zit ook altijd in een constante paniek. Ik voel me nu ook heel nerveus. Dus de paniek die erin zit. En ik geef die ook vaak een soort van das. Want voor mij is de das een soort van symbool voor zo het prestatiesubject. Wij zijn allemaal prestatiesubjecten in een mm-hmm. prestatiemaatschappij. En ik kom ook uit een soort van neoliberale achtergrond. Mijn vader was een zakenman, dus ik ben ook opgegroeid in meeting rooms met dassen.
0: Ah ja.
1: En dus voor mij is dat een beetje een symbool daarvan.
0: Mm-hmm.
1: En het pan is een figuur dat weinig gevoel heeft voor verantwoordelijkheid. En wij voelen ons vaak heel hard schuldig als wij een dag niet presteren. Niet productief zijn.
0: Zeker.
1: Wij lui zijn geweest, zo gezegd. En dat is heel raar dat we daar ons schuldig om voelen. Dus ik denk soms dat we er allemaal een beetje baat bij hebben om een beetje meer als pan te zijn.
0: Ik denk het ook. Zo'n biennale wil toch een staat opmaken van de schilderkunst op dit ogenblik. Wanneer je daar zo doorloopt, hoe gaat het met de schilderkunst?
1: Hoe gaat het met de schilderkunst?
0: Wat gebeurt er?
1: Het fijne aan deze tentoonstelling is dat er wordt echt gekeken naar niet-traditioneel verf op doek werken. Maar het gaat ook, je ziet ook werken gemaakt uit textiel, die misschien op een schilderkunstige manier zijn benaderd. Je ziet werken uit staal, je ziet houten huisjes, driedimensionale houten huisjes die beschilderd zijn. Je ziet doeken die eigenlijk ongespannen hangen in een installatie.
0: Mm.
1: Dus er wordt wat verder gegaan dan het traditionele idee van schilderkunst.
0: Zie je dat elders ook gebeuren? Is dat wat er aan de hand is?
1: Zeker. Heel zeker. Het is al dat is al, meerdere jaren of al heel lang een trend.
0: Oké, we stappen met z'n allen uit het vlak. Niet alleen op de Biennale van de Schilderkunst, maar eigenlijk overal. William Ludwig Lutgens, dank je wel.
1: Dank u.
0: We stappen ook weer in de wereld van Siska. Siska, dit is zij live in Culture Club.

0: Dat was live muziek van Siska Siska.
1: Culture Club, de zomer.
0: Geef het maar toe, de zomer, dat is vooral dingen live beleven. Live naar een festival, eindelijk is tijd voor live theater. Of gewoon tijd nemen om live af te spreken met je vrienden. Maar het allermooiste, daar moet ik heel eerlijk in zijn, is live radio maken. En ook daar kan je bij zijn. Want vanaf volgende week is het Theater aan Zee in Oostende. En ik mag daar voor het eerst elke dag een uurtje spannende live radio maken. Met een heleboel interessante gasten. Zoals Tom Lanois of Els Dottermans. Een heleboel jonge makers hoor. U kan daarbij zijn door nu een gratis plekje te reserveren via VRT Max. Dat nieuwe programma op Theater aan Zee, dat heet trouwens Beer op het Strand. En waar die rare titel vandaan komt, dat vertel ik dan wel.

0: fervente dragers van pastelgroene overhemden en makers van bijzonder catchy soul. Dit was The Style Council. Dit was ook het allereerste uur van onze Culture Club live vanuit het Permeke Museum in Jabbeke. Blijf hangen, want we hebben er nog zo eentje klaarstaan voor u. Blijf bij Radio 1.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Dus laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die toen langskwam was actrice Laurence Roodhoofd. Dat gesprek hoor je morgen in Touché.
6: Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren. 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Frankrijk en Spanje zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor de natuurbranden. En in de Ronde van Frankrijk rijden de renners vandaag de koninginnenrit. In het zuidwesten van Frankrijk hebben door de natuurbranden al 141.000 mensen hun woning moeten ontvluchten. Al bijna 22.000 hectare zijn er in de as gelegd. Dat is twee keer de oppervlakte van Parijs. Onder meer in de departementen Gironde en Landes woeden hevige branden die oprukken richting de stad Bordeaux. De situatie is zeer ernstig, vertelt correspondent Frank Renaud.
8: De bosbranden zijn alles behalve onder controle. Zojuist is bekend geworden dat de Franse luchtmacht een vliegtuig in gaat zetten van het leger. Een Airbus A400M die gaat brandvertragende middelen verspreiden boven de bosbranden in de omgeving van Bordeaux. Dat is belangrijk, want zo'n toestel kan zo'n liter meenemen, terwijl een gewoon blusvliegtuig maar 10.000 liter mee kan nemen. En dat volgt natuurlijk op de maatregelen die de Franse regering gisteravond nam om ook het leger meer te gaan inzetten bij het bestrijden van de bosbranden. We weten inmiddels dat het in Frankrijk nu gaat om de ergste bosbranden in meer dan 15 jaar tijd.
7: Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossa bij Bordeaux. Ze vertrokken net op tijd naar hun volgende vakantiebestemming. 'S Ochtends leek er in het dorpje nog niets aan de hand, maar toen draaide de wind en moest het dorp plots ontruimd worden. Ze zijn door het oog van de naald gekropen, vertelt hij.
9: Hebben we dan ook toevallig gisteravond een filmpje gezien van een mevrouw waar we enkele uur voordien nog gewoon mee aan het praten waren. Ja, duidelijk in paniek, moesten evacueren. Eigenlijk is er maar één invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uur later vertrokken zijn, dan stonden wij geblokkeerd in de file. Want ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat ze zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto.
7: En rond de Spaanse hoofdstad Madrid hebben al ongeveer 60.000 mensen hun woningen moeten verlaten door de oprukkende bosbranden. Ze hebben de nacht doorgebracht in sporthallen en opvangcentra. De branden hebben al bijna 25.000 hectare natuurgebied in Spanje verwoest en zijn nog steeds niet onder controle. Volgens correspondent in Spanje Sven Tuytes is de situatie vanochtend wel verbeterd.
10: De temperaturen zijn gedaald, dus dat is belangrijk. Er staat veel minder wind, waardoor er nu veel gemakkelijker kan gewerkt worden tegen de brand in. Dus dat is het belangrijkste nieuws van deze morgen. En het is men bezig geweest met het opleggen van een dam tegen een vuurdam. Dus we spreken nog niet over het terugdringen van de Vlammenzee, maar het is op dit moment nog altijd spreken over het beperken van de schade.
7: Spaans premier Pedro Sánchez heeft zo net een bezoek gebracht aan het crisiscentrum. Hij benadrukt dat samenwerking de belangrijkste manier is om deze natuurbranden te bestrijden. En toch vertrekken er nog steeds toeristen naar de Spaanse hoofdstad Madrid, ondanks die branden daar. De Vlaamse Lydie Davis kwam gisteren met het vliegtuig aan in Madrid voor een studiereis met Franse collega's.
11: Ik ben met de vliegtuig gekomen. Op de beeld van het vliegtuig zag je effectief dat we door de rook zijn gevlogen. De Fransen ook, die zijn met de auto eigenlijk op de wegen door de rook gekomen. In Madrid zelf is er niks aan de hand. Dus buiten de rook die je in het hotel zelf kan vaststellen. Maar het toerisme gaat hier gewoon door.
7: De Brusselse brandweer staakt voor de vijfde dag op rij. Vanmorgen waren er wel opnieuw onderhandelingen. De vakbonden en de Brusselse regering hebben anderhalf uur samengezeten, maar dat leverde geen definitief akkoord op. Momenteel beraden de bonden zich over enkele voorstellen van de regering. De staking heeft nog altijd ernstige gevolgen voor de hulpverlening in Brussel. De brandweer is onderbemand, er zijn minder interventies met ziekenwagens mogelijk en ook de noodcentrale 112 werkt op halve kracht. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. Er is vanmorgen opnieuw een drone neergehaald boven Roemenië. Ook gisteren haalde een F-16 er een drone neer. De wrakstukken daarvan zijn onderzocht en daaruit bleek dat het om een type drone gaat dat Rusland gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Ook Polen kreeg in het verleden al te maken met Russische drones. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n half uur geleden begonnen aan de voorlaatste etappe. Met 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste categorie is het de zwaarste rit in deze Tour. Net als gisteren ligt de finish op de Alpen.

0: Duez. Remco Evenepoel moet er zijn tweede plaats in het algemene klassement zien te verdedigen en hoopt op goede benen. Dat zei hij kort voor de start.
1: Uiteindelijk op etappe 20, als de benen er niet zijn, dan ligt niemand iets goed. Dus alles hangt altijd af van het gevoel en van hoe dat je hersteld bent van gisteren. Dus een parcours is altijd moeilijk om te zeggen, ligt iemand wel of niet. Vandaag is er geen schuilen. Als de benen er niet zijn, dan heb je een probleem.
0: Het weer nog. Vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig. Temperaturen tot 28 graden. Morgen kans op regen of buien tot 24 graden dan. En maandag wisselen bewolkt met nog wat buien en tot 25 graden. Daarna wordt het zonniger en warmer. En dit nieuws begon met de natuurbranden in Frankrijk en Spanje. De brandweer probeert die met man en macht te bestrijden in de buurt van Bordeaux en Madrid. Tienduizenden mensen zijn er geëvacueerd en grote gebieden zijn er afgebrand. Meer op vrtnieuws.be.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
3: Radio 1.
4: Radio 1.
3: Culture Club Zomer.
5: Met Bent van Looy.
6: Jazeker, welkom terug.

0: La la la, we zijn weer helemaal begonnen met het tweede uur Culture Club. Glintzaal was dit en All Blue Hair.
1: Culture Club Zomer.
0: Op onze stapel zalige zomerboeken ligt al poëzie, een experimentele roman, een internationale bestseller, maar weet u wat er nog niet op ligt? Een echte thriller. En hop, daar heb je Björn van den Einde, die met Grafdelver een nieuwe episode toevoegt aan zijn reeks rond speurders Marjolein de Vrieze en Nathan Durnay. Björn van den Einde, welkom in Culture Club, het vierde deel ondertussen. Uit de reeks.
2: Ja.
0: Wie zijn Marjolein de Vrieze en Nathan Durnay?
2: Goh, ja, Marjolein en Nathan, of Nathan moet ik inderdaad zeggen. Ik zeg heel goed, Nathan, ik weet niet hoe dat komt. Maar ja, bon. Die zijn ontsproten vanuit het idee. Ik wou heel graag thriller gaan schrijven, nadat ik ook al heel veel young adult en tiener thrillers had geschreven. Ik las heel graag Gerard Aspe de Flo, onze Vlaamse vertegenwoordigers. En ik dacht van ja, er zijn al zoveel steden gekozen als bakermat voor een thriller. Ik ga gewoon heel België nemen.
0: Ja.
2: Ja, en dan kom je een beetje automatisch uit bij een Vlaamse en een Waal. Ik verbaasde mij erover dat het nog niet gedaan was. En dan ben ik beginnen nadenken van oké, als ik dan een jonge dame en iets oudere al meer zijn expertise. Die heel goed is in het vak, een goede rechercheur. Als ik die dan elk een plaats moet geven, een Vlaam en een Waal, dan ben ik eigenlijk automatisch bij Genk en Charleroi uitgekomen. Ja. Als de twee steden waar ze wonen. En zo zijn ze eigenlijk geboren, zo zijn ze ontstaan.
0: Het zijn twee heel verschillende types. Hè?
2: Ja, absoluut. Waarom heb ik België gekozen? Ik vind België een heel fijne plaats om te zijn. Nu hebben we een land dat een beetje een geconstrueerd land is. Dus sommigen er soms een beetje een lelijk land noemen om die reden. Ik vind het zelf een heel mooi land. En ik heb geprobeerd om zowel de schoonheid als de lelijkheid van ons land in die boeken te samen te vatten. Marjolein is jonger. Zij staat voor kunst en cultuur. Zij heeft eigenlijk een heel grote liefde voor alles wat heel mooi is in ons land. Ik probeer ook altijd dat element in mijn thrillers mee te nemen. Mm-hmm. Nathan komt uit Charleroi. Dan voelt je het al wel een beetje komen. Dat is een iets grimmigere stad. Een oude industriestad. Staat een klein beetje voor die lelijkheid van ons land. Hoewel dat ik vind dat Charleroi ook zeker wel een heel mooie kant heeft.
0: Zeker.
2: En ja, zo zijn die twee eigenlijk een beetje een beide spiegel van ons land geworden. Mm-hmm. Dat was het idee.
0: Ja, België is het strijdtoneel van jouw reeks. We kennen Britse thrillers, we kennen de Nordic Noir. Wat maakt België zo geschikt als voedingsbodem voor moord en verderf?
2: Wel, ik moet zeggen, ik had vooral zoiets van als ik probeer om een thriller te schrijven, kan ik vooral teruggaan naar iets dat ik heel goed ken. Hè. België, dat is mijn eigen bakermat, daar kan ik mee aan de slag. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk de schoonheid van België probeer te nemen en daar puzzelstukken uit te nemen die een beetje minder conventioneel zijn en daar thrillers mee te gaan bouwen.
0: Mm-hmm. Dus niet vanuit de misdaad zelf, want ik vroeg me af, is er zoiets als een typisch Belgische misdaad in jouw hoofd? Dingen die specifiek zijn en enkel hier zouden kunnen gebeuren?
2: God, dat weet ik niet. Ik moet zeggen dat ik het wel heel fijn vind om mijn thrillers te kaderen tegen onze Belgische politiek, corruptie, cliëntisme. Ons land staat toch bol van corruptieschandalen, zeker in het verleden, maar ik denk nog steeds. Dus ik vind het wel heel fijn om wederom die lelijke kant van ons land te bespelen. Maar wat ik zelf heel fijn vind, en daar wordt het dan voor mij gewoon heel eigen en heel persoonlijk, en denk ik dat ik het verschil nog kan maken met internationale thrillers, want er zijn er ongelooflijk veel, ongelooflijk goede, is dat je probeert om wat eigenheid van België, wat quirky elements dat je hier kan vinden, te nemen. Bijvoorbeeld, ik heb al een thriller geschreven waarin dat Suske en Wiske een rol spelen. Nu in de Grafdelvers speelt bijvoorbeeld Willy Sommers een rol, als een leeuw in een kooi.
0: Ja.
2: Dat is zo'n element dat je normaal gezien niet in een thriller zou verwachten, denk ik. Maar ik maak het dan altijd een beetje tot mijn uitdaging om te proberen om klassieke thriller-elementen, een spannende, goede, snelle thriller dat heel snel leest, korte hoofdstukken dat goed vooruit gaat, om daar dan toch een aantal puzzelstukken in te steken dat heel eigen aan hier zijn.
0: Ja.
2: De lelijke kant van ons land, corruptie, politiek.
0: Ja, want als je het over corruptie hebt, dan heb je over die tergend ingewikkelde structuur binnen het gerecht, de politie, de opsporingsdiensten, die in jouw boeken je speurders ook echt parten speelt. Hè?
2: Ja, absoluut, absoluut. Ja, dat heeft mij altijd heel erg geboeid. Het allergrootste exploiter van is zo de bende van Nijvel. Dat blijft een soort van mythisch gegeven, waar je de vraag blijft stellen van oké, In welke mate is dat onderzoek gemanipuleerd? Is daar corruptie aan de gang geweest? Wat we er allerminst van kunnen zeggen, dat is wel heel duidelijk, is dat België daar gigantisch gefaald heeft. Al is het dan een soort van onvermogen om onze structuren op orde te zetten, om dat onderzoek goed te voeren en daar met waarheid naar boven te komen. We hebben alleszins gefaald. Hè. Daar zijn we het over eens. Anders hadden we wel meer antwoorden gehad op vragen. En ja, dat is wel iets dat ik heel fijn vind.
0: En dat blijft ook een mysterie, hè? Al die soort dingen. Je gaat graag poken in die populaire theorieën dat er ergens boven onze hoofden sinistere elites het op een samenzweer zetten.
2: Ja, absoluut. Het is natuurlijk fictie. Ik probeer het wel aan de realiteit steeds te toetsen. Maar ja, ik bedoel, ik moet ook wel heel eerlijk bekennen dat de realiteit mij steeds inhaalt. Als je nu op dit moment ziet wat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gebeurt en wat daar politiek gemanipuleerd wordt op het hoogste niveau. En hoe gemakkelijk dat gebeurt en hoe dat mensen gemakkelijk er ook in gemanipuleerd worden of dat media erin moeten meegaan of weet ik veel wat. Ja, dan weet je dat gewoon deel van onze realiteit is. Ik denk ook dat waar macht is, altijd corruptie zal zijn. Dat is ook niet van België, dat is iets van de afgelopen 50 jaar. Dat is iets van alle tijden, denk ik. En ja, hoe dat systemen proberen om zichzelf te organiseren, om macht, geld bij zichzelf te houden, om potjes dicht te houden. Ja, dat boeit mij wel mateloos. En dan twee rechercheurs die dat dan heel zwak in de maatschappij staan, die dat dan toch proberen om daar tegen te vechten en de schoonheid te blijven vinden, ondanks moord, brand in thrillers. Ja, dat vind ik wel een heel fijne combinatie.
0: In de Graafdelver is een serie moordenaar aan het werk die heel wel uitgekozen figuren op zeer vergezochte manieren om het leven brengt.
2: ja, absoluut.
0: Ja, ja. En hij werkt een soort lijst af. Waar kwam dat idee vandaan?
2: Wel, ik moet zeggen, een van de thema's dat in de Graafdelver zit, graven, geloof, is iets dat mij wel altijd heeft bezig gehouden. Welke plaats heeft geloof in je leven? En waar blijft je trouw aan je geloof? Of waar haakt je af? En het is dus inderdaad een seriemoordenaar die dat naar de zeven sacramenten, dat ons bekend zijn slachtoffers vermoord. En op die manier probeert om een onrecht uit het verleden aan te kaarten en eigenlijk naar boven te brengen.
0: Het komt ook heel dicht bij één van de speurders. Ik ga geen spoilers vertellen op de radio. Maar het gaat ook over stalking ergens.
2: Over stalking?
0: Ja.
2: In welke zin bedoel je?
0: Nu ga ik het toch spoilen. Maar dat de seriemoordenaar één van de speurders wel heel goed kent of lijkt.
2: Ja, en heel dichtbij komt. Ja, dat is zeker en vast. Het persoonlijk verhaal van mijn beide rechercheurs speelt een zeer belangrijke rol in alle verschillende verhalen. Ik denk in tegenstelling tot ook wel een aantal andere franchises die gewoon proberen om een heel toffe whodunit of een heel toffe whydunit te vertellen, probeer ik het wel echt heel dicht op de huid van die twee hoofdkarakters te houden. En het verleden wat zij zelf hebben meegemaakt en hoe dat ook hun leven vandaag nog kleurt, is minstens even belangrijk als de case aan zich. Het is zelfs zo dat ik, en dat heb ik bij mijn jeugdthrillers ook altijd gedaan, en denk ik doe ik in deze reeks ook, is dat ik eerst ga nadenken van wil ik eigenlijk over die twee rechercheurs vertellen, over Marilyn en Nathan.
0: En dan pas de misdaad rond
2: te draperen. En dan de misdaad rond te creëren en al de contouren goed te zetten, zodat ik hen beide zo scherp mogelijk onder druk kan zetten, zodat je hen leert kennen. En dat het heel intens over hen gaat. En wat dat betreft, inderdaad, kan ik jou alleen maar gelijk geven dat een zeer grote rol ook in dit verhaal speelt.
0: Wat mij opviel, je toont ook mededogen, zelfs naar de gewelddadigste monsters.
2: Ja, absoluut. Het zou een beetje gemakkelijk zijn om gewoon een monster neer te zetten. Ik weet dat er ook heel fijne thrillers, zowel in het boekenvak als in het film, gebeuren zijn, die dat gewoon heel fijne monsters neerzetten. Maar wat ik heel interessant vind, en ik denk dat dat ook een deel van het plezier is van thrillers en why done it te lezen of who done it, is van ook ja, te proberen onderzoeken wat drijft iemand tot het plegen van gewelddaad. Kan er een moordenaar in ieder van ons zitten? Toen ik op het rit zat en ik les kreeg van een aantal heel interessante scenaristen, dan was een van de quotes dat er vaak werd gezegd van ja, kijk, er zit een moordenaar, er zit een verkrachter, er zit een eender welk soort van misdadiger in ieder van ons. Het gaat er maar om hoe dat de context rond iemand ontstaat en hoe dat iemand gevormd wordt. Of dat je effectief ook tot dat soort van daden overgaat. En ik moet wel eerlijk bekennen Dat is wel een van de dingen dat ik zelf geloof, is dat er inderdaad, ja, als je maar op de juiste knoppen duwt, rumoer naar in iedereen van ons zit. En zelfs wanneer je dan de meest gruwelijke, zware moorden en zelfs seriemoorden hebt, probeer ik toch altijd inderdaad ook te rooten voor mijn tegenstanders, mm-hmm, of mijn moordenaars. Mm-hmm. En die niet zomaar weg te zetten als eenvoudige monsters.
0: Je bent opgeleid als scenarist. Je schrijft ook scenario's.
2: Absoluut.
0: Waarom is dit boek nog niet verfilmd? Of die reeks?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er zelf nog niet mee ben bezig geweest. Want je zou dan zelf kunnen zeggen, schrijf een pitch. Ik ga naar zin.
0: Ja, maar je wil niet twee keer hetzelfde verhaal vertellen.
2: Ja, ook dat.

Ik moet zeggen, ik vind het wel heel fijn dat nu deze reeks nog in de fantasie van lezers leeft. Marjolein en Nathan hebben nog geen gezicht. Dus die zijn in het hoofd van mijn lezers. Lezers zijn nog perfect als je straks gaat casten

0: ben je baas. Ja,
1: ja, voilà.
0: Björn van den Einde, de bladzijde van jouw boek De Grafdelver ritselen op dit eigenste moment langs zwembadranden van Brindisi tot Bokrijk. Dank je wel. Wil je De Grafdelver van Björn van den Einde ook lezen? Neem deel aan de boekenquiz op de Doe Mee pagina van Radio 1 op VRT Max en maak zo kans op een exemplaar. Nog de hele zomer lang vallen daar boeken te winnen, getipt door lokale boekhandelaars.

0: Dinner on the Kitchen Floor.
1: Culture Club Zomer.
0: En ondertussen zit Siska Siska weer bij mij. Je gaat straks nog één nummer spelen. Die nummers van jou, hoe kom je daarbij of daaraan? Hoe ontstaan die?
2: Die liggen heel dicht bij mezelf. Het is een zeer persoonlijk, zal ik zeggen.
0: Maar waar schrijf je die bijvoorbeeld?
2: Meestal, ja, cliché, op mijn slaapkamer. Mm-hmm. waar ik alleen ben. Of ja, meestal op weg naar huis of zo. Of als ik op de fiets zit, denk ik dan aan iets. En als ik thuis kom, maak ik het. Zo gaat het meestal.
0: Neem maar dat je zo meteen gaat spelen, heet Utopia. Ja. Waar gaat dat over?
2: Utopia heb ik geschreven toen dat ik mezelf een beetje onderschepte op het vlak van hoe dat je je eigen geluk in de handen van iemand anders kunt leggen. En in relaties eigenlijk alleen maar gelukkig zijn als je bij een persoon bent en op jezelf eigenlijk, alleen als je alleen bent, geen grond onder je voeten meer hebben. Daar heb ik een nummer over geschreven.
0: Dat nummer staat op je debuutplaat, die komt uit in september. Ja. Speel je deze zomer nog ergens?
2: Ik weet nu niet al mijn shows van buiten.
0: Hoeft niet.
2: Maar
0: één is goed.
2: Misschien een belangrijke is na de zomer voor onze, als onze plaat uitkomt, doen we dus release shows. En dat is dan 15 september in de Minaar in Gent. En 7 oktober in de Roma in de Amor van de Roma in Antwerpen.
0: Super. Ja. Utopia dan?
2: Yes.
0: Wil je het voor ons spelen?
2: Zeker.
0: Oké. Dan gaat de koptelefoon uit. Een andere koptelefoon aan. En er is een gitaar en er is Thijs op de piano. Die zit al klaar.
2: Zelfs
0: geen gitaar zelfs, stel je voor. Oké.
3: The only one who can set me free.

0: Utopia van Siska Siska.
1: Culture Club. Zomer.
0: Als je naar een theatervoorstelling gaat, dan zit je daar, als alles goed is, meestal samen met honderden andere toeschouwers. Maar wat als theater nu eens een één-op-één beleving zou kunnen zijn? Een intieme gebeurtenis tussen jou en de acteur. Dat kan deze zomer op het Theaterplein in Antwerpen. Want eergisteren ging daar Everything by My Side in première een voorstelling in openlucht. 7 witte bedden met in die bedden 7 actrices. En wie wil, mag even mee in dat bed. Onze nieuwe redacteur Lize de Breuker dook in het bed van Jente Jacob.
2: We nodigen eigenlijk de mensen uit om bij ons in bed te komen liggen en een momentje van rust, herinnering en connectie aan te gaan met ons. Dus de mensen die aankomen krijgen eerst een beetje informatie over het stuk, de installatie. Ze worden uitgenodigd om op het bed te komen zitten, hun schoenen uit te doen. En dan op hun zij of op hun rug in een comfortabele houding naast ons te komen liggen. Dus elk apart in een bed en zo een eilandje te creëren, een bubbeltje. Ik heb gisteren mijn bed mogen delen met 16 totaal verschillende mensen. Die ik allemaal nog nooit heb gezien, nog nooit heb ontmoet. En ja, dat ik dacht van, oh wauw, dat heeft toch ook echt een impact op mij en hoe ik spreek, waar ik adem, hoe lang de pauze duurt, komt ook echt vanuit die persoon. Bij sommige mensen voel je een nervositeit van, oh, ik lig in een bed. Moet ik nu onder dat laken gaan liggen? Moet ik u aankijken? Oei, de zon schijnt in mijn ogen. Ah, je praat tegen mij. Maar sommige mensen liggen daar ook gewoon in stilte. En er is zoiets mooi in elke beweging en detail van persoon tot persoon. En het is echt een mooi moment om stil te staan en te herinneren, je eigen herinneringen, maar ook hoe hard dat we op elkaar lijken, hoe we kunnen connecteren met elkaar en hoe alle kleine dingen menselijk zijn in dat bed, in iets delen met elkaar.
3: Ik doe mijn schoenen uit en kruip naast haar in bed. Ik trek het deken lekker warm over me heen en doe mijn ogen dicht.
2: Er is een moment geweest waarop je alleen bleek te zijn. Je was heel klein. Je werd wakker, maar je vader en je moeder, die waren er niet. Er was helemaal niemand. Je zat op de achterbank van de auto. Je opende je ogen, boog je voorover en keek uit het raam. Tussen de bomen zag je de schaduw van een rennende man. Je voelde voor het eerst dat schreeuwen geen zin had.

0: het zijn 12 minuutjes. Even stilte, even ademen, luisteren naar de stad. Ook de connectie van de plaats waar we zijn, de mensen die voorbij komen. Het is een mooie tekst die misschien emoties kan oproepen. Emoties die we misschien ook in het dagelijks leven niet altijd toelaten, waar niet per se altijd plaats voor is. Maar het kan ook gewoon een mooie herinnering zijn aan, ja, aan frisse lucht en aan stemmen die voorbij komen en aan dat pauzeren ook even mag.
1: Alsof we er zelf bij waren. De voorstelling Everything by My Side is nog 14 dagen te zien bij De Zomer van Antwerpen.

0: Soms slaan onze plaatjes de spijker op de kop. Dit was Summer Noon van Tweedy.
1: Culture Club Zomer.
0: Vakantie, dat is behalve pootje baden, terras hoppen en als een gek op de vlucht slaan voor brandhaarden ook kunst bekijken in koele kerken en musea, liefst. Maar in Frankrijk hoef je er de auto zelfs niet voor uit. Sinds de jaren 70 heeft de staat er keurig voor gezorgd dat er bruinige meesterwerken aan de rand van de weg staan die de reiziger iets meer vertellen over de streek waar hij doorheen sjeest. Die borden zijn vaak prachtig, toch, Steven?

0: Victor de Kraan. Ja, we horen jou iedere dag op Sporza Tour met wetenswaardigheden rond die Tour de France. Dat idee van die infopoorten, waar komt dat vandaan?
1: Ja, Bent, dat zijn die panneaux marron. Dat zijn die chocoladebruine borden die iedereen wel kent als hij naar Frankrijk reist. Je ziet ze ook af en toe opduiken bij ons nu. En die zijn er gekomen sinds het begin van de jaren 70. Mm. Het was het begin ook van de autowegen. Het was het einde van de werkzaamheden aan die nieuwe autoroute van Parijs naar Marseille. Mm. Autoroute du Soleil.
0: Oui.
1: De A7. En ja, de overheid was een beetje bezorgd dat met die lange ritten niet meer via de N7, hè, de Nationale Set, dat misschien chauffeurs verstrooid zouden raken of ja, af en toe verdwaalden. En daarom zeggen ze, kunnen we niet een soort visuele stimulans ook geven naast de borden over de kilometers?
0: Ja.
1: En in Amerika hadden ze dat natuurlijk al, maar dat waren reclameborden. En dus dachten de Fransen, laat ons iets doen waar we sterk in zijn. We gaan ons patrimonium gebruiken om de mensen aan te moedigen af en toe eens op te letten en te kijken wat er aan de rand van de weg is. Mm-hmm. Maar dat moest natuurlijk op een goede manier gebeuren.
0: Ja. Die werden gemaakt door een Franse Zwitser of een Zwitserse Fransman, die eerste reeks. Hè?
1: Ja, Jean Wittmer is zijn naam en die is onlangs gestorven in februari, is 96 jaar oud geworden. En ja, het was president Pompidou die een idee had, maar niet wist hoe moet ik daar nu aan beginnen. Mm-hmm. Die belde met die Jean Wittmer.
0: Die ook het logo voor Centre Pompidou gemaakt.
1: Klopt, ja. Het is dus wel een bekende graficus, kunstenaar ook. Iemand die echt heel veel met logo's bezig was. En op het moment dat hij de telefoon krijgt vanuit Frankrijk, zit hij in Mexico. Mm. En zegt hij, hier zijn heel veel borden die zeer ja, makkelijk te lezen zijn. Het zijn pictogrammen. Vooral voor mensen die bijvoorbeeld nog analfabeet zijn in die tijd in Mexico. Dus ze moeten op één oogopslag kunnen weten waarover het gaat.
0: Mm-hmm.
1: En dat idee heeft hij meegenomen om een soort ja, hiërogliefen te maken. En iedereen kent het wel. Het zijn die eendimensionale uitdrukkingen van wat je ziet. Een kasteel.
0: Ja.
1: En dan kon iedereen zien van oké, je moet er ook rekening mee houden. 130 kilometer per uur rijden. Je moet het binnen de 3 seconden kunnen zien. En het leuke van die eerste borden was dat hij eerst een tekening, pictogram toonde, mm-hmm. waar mensen van dachten, wat is dit nu? Het was ook nieuw.
0: Ja.
1: En dan enkele honderden meters later volgde dan de naam om bijvoorbeeld te zeggen, Cité Médiévale Carcassonne.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus eerst een zaadje planten en dan verduidelijken.
1: Klopt.
0: Die borden van Wittmer, die werden later vervangen. Waarom? Waren die niet meer goed?
1: Die waren op zich heel goed, maar we komen natuurlijk halverwege de jaren 80 in een tijd waar er meer en meer beelden opduiken. De fotografie gaat ook vooruit. En dus was het plan, laat ons die eenvoudige pictogrammen, bijna hiërogliefen, vervangen door meer kunstige afdrukken, bijna aanzichtkaarten. En dan hebben ze daar andere kunstenaars op losgelaten, waarbij je nu soms de indruk krijgt om naar een klein etswerk te kijken. Dus je ziet heel wat meer details.
0: Mm-hmm.
1: En dat spreekt veel mensen aan. Aan de andere kant zijn er ook nog natuurlijk de minimalisten die zeggen, ja, Jean Wittmer, dat was wel geniaal. Maar ik denk dat er nog maar een aantal van zijn borden langs de Franse autowegen staan. De rest is vervangen, mm-hmm. gemoderniseerd.
0: Er is nu een wijd spectrum aan grafische kunstenaars die bijdrage levert. Wie bijvoorbeeld?
1: Dat zijn vooral Fransen.
0: Terecht.
1: En het gaat om illustratoren, het gaat om striptekenaars. Het gaat bijvoorbeeld om iemand die Ville Le Monde publiceert met cartoons, ook Olivier Balès. Maar er zit ook een Nederlander bij, illustrator, ah. Fred van Delen.
0: Ja.
1: Maar er zit ook een mode-illustrator bij. Dus heel wat nieuwe mensen die ook hun eigen stijl hebben. En als je die namen zou opzoeken, dan herken je soms wel
0: Die borden
1: ja, ja, ja. En ook de stijl van postkaarten. Want mm-hmm. sommige postkaarten die zeer kleurig zijn, ik zeg maar iets over de Mont Ventoux of over Parijs met die typische daken,
0: mm-hmm.
1: die kan je nu op heel veel kleine postkaarten kopen of in posterformaat. Dus het zijn wel bekende illustratoren. Eens je de naam kent en opzoekt, dan herken je meestal wel de beelden, maar niet de naam van de illustrator.
0: Okay. En die illustratoren die krijgen ook ieder hun eigen regio toebedeeld, begrijp ik.
1: Dat is nieuw. Dus ze krijgen ofwel een regio of een autoweg toebedeeld, ja. waar ze dus in dezelfde stijl mogen tekenen wat er allemaal te zien is langs die autoweg. Het gaat vaak om natuurlijk musea, het gaat om abdijen, maar het gaat soms ook over ja, een industrieel complex,
0: ja.
1: waar ze dus heel creatief mee moeten omgaan. Het is ook nu vastgelegd, heb ik gelezen, dat je maar 10 borden maximaal mag plaatsen over een afstand van 50 kilometer. Dus er is ook wel een strijd bezig tussen toeristische diensten, tussen musea, om op die borden te staan. Want natuurlijk, als je ergens op 35, 40 kilometer van een autoweg ligt, dan wil je wel langs de kant van de weg staan, zodanig dat Belgen, Nederlanders die daar passeren, maar ook Fransen zeggen van... Ja. Ik wil daar wel eens naartoe. Misschien niet vandaag, niet deze vakantie.
0: Dat is het probleem, want ik ben al ontelbare keren voorbij het behangpapiermuseumbord gereden in de Elzas, maar ik ben er nog nooit afgereden.
1: Maar op een dag doe je het.
0: Waarschijnlijk, ja. Er zijn ook podcasts bij nu.
1: Ja, dat is nieuw. Dus via de website van de autosnelwegbeheerder die borden ook plaatst, kan je nu met QR-code verhalen lezen over beroemde Fransen die in een bepaalde regio wonen. En dat kan je dan beluisteren, ook in de auto. Het gaat bijvoorbeeld over Camille Claudel, de beeldhoudster, of over de schrijfster Colette. En zo zijn er nu een 20-tal. Het is de bedoeling om daar meer podcasts van te maken. Ook misschien over kastelen die je kan zien in die regio. Dus het is een leuke extra die erbij komt.
0: Interessant. De voorwaarde is wel, het typische bruin moet aanwezig blijven. De Pantone kleur 464C, als ik me niet vergis. Ja,
1: 464, zo onthoud ik het. Ja. C voor coating. En niet te verwarren met een andere kleur, wat de 448 is, denk ik, C. Want dat is de kleur die op sigarettenpakjes nu gebruikt wordt. Oh. Omdat dat een soort bruin-geel vieze kleur is. De lelijkste kleur ter wereld. Terwijl een gradatie ervoor, gelukkig, zit dat chocoladebruin. Ja, en dat is voor de herkenbaarheid. Dus al die kunstenaars mogen aan de slag gaan met bruin tinten, maar dat ene bruine kleur, die 464C, die moet er zeker in. Voor de herkenbaarheid en de uniformiteit langs de weg.
0: Vroeger stonden er in België ook van die bruine borden. Hè? Ik weet niet of dat dezelfde Pantone kleur was. Ik weet niet of ze nog zo bruin zijn. Die eerste borden uit België, met de Flanders Technology Robot Klauw bijvoorbeeld, die zijn permanent te bekijken in de Verbeke Foundation trouwens.
1: Ja, dat wist ik niet, maar het is mooi dat die bijgehouden worden. Net zoals die van Jean Wittmer. Dat is nu ook erfgoed in Frankrijk natuurlijk. En die worden ook bijgehouden in het Centre National des Arts Plastiques. Dus hij is iemand die door in feite andere kunstwerken te benoemen op de autoweg nu zelf kunstwerken gemaakt heeft.
0: Mooi. Hebben de toeristische borden jou ook al geïnspireerd om een afslag te nemen?
1: Ja. Ik denk vorig jaar of 2 jaar geleden stond er plotseling op de weg naar Poitiers, Maillé, het dorpje Maillé. En er stond Ville Martyr, martelaarsdorp, Tweede Wereldoorlog. Ik wist niet wat dat was. Ik ken Oradour-sur-Glane, de meeste mensen. Maar ik had nooit gehoord van Maillé. En dus, enkele dagen later, zijn we naar dat dorp gereden. Daar zijn 124 inwoners door de Duitsers doodgeschoten. Ja. Van de 500. Dus laten we zeggen 1 op de 5 bewoners. Daar is ook een klein museum. Ooit ingewijd door Nicolas Sarkozy. Mm. Maar ik was daar alleen. In de zin dat de museumdirecteur een privé rondleiding kon geven. Maar die moet ook erkennen, dankzij dat bord komt er nog af en toe iemand langs. Want anders is het een vergeten dorp, letterlijk en figuurlijk ook in de geschiedenis. Iedereen spreekt over Oradour-sur-Glane, het is ook niet heropgebouwd. Dat dorp wel. Je kan nog naar het museum, je vindt die volledige geschiedenis waarom het gebeurd is. Op 25 augustus 1944, net op de dag van de bevrijding van Parijs. Maar natuurlijk, omdat het heropgebouwd is, omdat Oradour-sur-Glane natuurlijk zo groot is dat het ook door Charles de Gaulle is erkend als echt martelaarsdorp, valt dat tweede dorpje Maillé een beetje in de vergetelheid. En dan is zo'n bord natuurlijk altijd wel handig om te zeggen van, ik ontdek iets wat ik nog niet kende.
0: Lang leven de borden. Dus wie een paar originele Wittmers wil gaan bekijken, dat kan. Waar? In een dorpje, voisin, Le Bretonneau, in Espace de Coville. Daar kan je dat doen. Steven, Victor de Kranen, merci beaucoup. Wie wint trouwens de Tour, of ga je daar niet over?
1: Ik denk dat het vast ligt en dat het toch Pogacar wordt. De nieuwe Merckx, de hedendaagse Merckx. Maar wie weet, als er vandaag iets gebeurt, je weet het nooit, dan hebben we misschien voor het eerste 50 jaar nog een Belgische winnaar. Met Remco Evenepoel. We kunnen maar blijven hopen.
0: We hopen inderdaad. Dit is ook uit Frankrijk natuurlijk. Carla Bruni, Le plus beau du quartier. Dankjewel.
2: Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit. On se sent tout comme envoûté.

0: Le plus beau du quartier van Carla Bruni.
1: Culture Club Zomer.
0: U weet het natuurlijk al 2 uur lang, maar we zijn vandaag te gast in het Permeke Museum in Jabbeke bij de tentoonstelling Constant Permeke, de Engelse jaren. Want de schilder leefde een tijdje in Engeland nadat hij gewond raakte tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hoe zijn verblijf daar het werk en de carrière van Permeke heeft beïnvloed, dat kan je hier zien. We hadden graag met Constant Permeke zelf gepraat, maar helaas... De schilder blies zijn laatste adem uit nog voor de BRT langs kon komen om zijn stem voor eeuwig en altijd vast te leggen. Maar gelukkig zijn er een boel mensen die Permeke zelf gekend en gezien hebben. En zij getuigen in het museum over die ontmoeting. Dit zijn de mooiste herinneringen.
2: Mijn grootvader heeft dat zelfs tegen mij nog verteld. Ik was 14 jaar toen hij stierf. En mijn moeder, dus de dochter van mijn grootvader, die heeft dat verschillende keer naar mij verteld. Dat dat eigenlijk dat, haar vader geposeerd heeft voor de zaaier. Op een zonnige dag wandelde Permeke veelal... naar de landschap van Jabbeke. En die kwam voorbij het erf van mijn grootvader, die aan het zaaien was. En die zag dat en wachtte totdat mijn grootvader terug aan de straatzijde kwam. En zei, ik weet niet of dat hij zijn voornaam kende, van hoe. Ja, blijf een keer staan. Ik wil u aftekenen.
3: Mijn vader was dus notaris hier in het dorp, in de, toen de Churchilllaan, die later de Permeke-laan geworden is. En ik zie, ik was toen dus een jaar of 10, hè? 10, 11. Ik zie mijn vader nog staan en Permeke ook, dat was een kloeke, gedrongen gestalte. En ik weet dat ik vol bewondering was voor die haardossen, dat artistieke van Permeke. En ik weet ook nog dat mijn vader zei constant, je moet toch een beetje oppassen dat je een beetje betere verven koopt. Want die verven, dat gaat niet lang duren. Hè? Dus je zult er moeten een beetje voor inspanning doen. En het gesprek moet dan gegaan zijn over het feit dat het allemaal veel geld kost. En dat dit hier zoveel geld gekost heeft.
2: Ik hoorde zeggen dat er sommige mensen zeer tegen Permeke waren. Om reden van, niet werken, moet je terug inbeelden in de tijd van toen. Hey, werken was op het land of met de spa en de suppe. Hey, maar met elderen, ja, een huis elderen, langs buiten dat wel, maar elderen... Een tableau schilderen, daar moesten de mensen niet veel van weten. En een beetje jaloers zijn natuurlijk ook. Hè.
4: En mijn moeder vertelde dan, dat is al een oud dingetje. Hè. Ik heb dat nog gekregen van Permeke, van Constant Permeke. En dan vertelde ze, Permeke, dat was een schilder. Maar ja, die mens, die dat ook niet zo breed, hè, want... Ik heb dat eigenlijk gekregen omdat hij zijn vlees niet kon betalen. Maar ik weet nu natuurlijk ook niet, was dat één biefstuk dat hij niet kon betalen? Of was dat weken dat hij vlees mocht meedoen? En daardoor dan dat gaf aan mijn mama.
0: Ja, was het wekenvlees of maar één biefstuk? We zullen het nooit weten. Dit is om Culture Club af te sluiten nog het algoritme.

0: Het algoritme en huilend in een taxi. Volgende week zit Culture Club Zomer in het MAS in Antwerpen. Dit was, dit waren wij vanuit het Permeke Museum. Zometeen is er Sporta Tour op Radio 1. Blijf dus maar bij ons.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk en Spanje zijn tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. En in de Ronde van Frankrijk rijden de renners vandaag de koninginrit. In het zuidwesten van Frankrijk hebben door de natuurbranden al ruim 140.000 mensen hun woning moeten verlaten. Al bijna 22.000 hectare zijn er in de as gelegd. Dat is 2 keer de oppervlakte van Parijs. Onder meer in de departementen Gironde en Landes woeden hevige branden die oprukken richting de stad Bordeaux. 7 deelgemeenten in de stad zijn ontruimd. Bijna 7.000 mensen worden er opgevangen in een expohal. Dat vertelt correspondent Saskia Houttuin, die daar is.
7: Ik zie hier om me heen ook allemaal mensen op veldbedden. Sommige mensen die liggen te slapen, na wat toch wel een behoorlijk gebroken nacht moet zijn geweest. Andere mensen die staan in de rij voor eten. Er zijn ook veel hulpdiensten. We zien ook hier vanuit Bordeaux dat de lucht heel grauw is, heel grijs op sommige plekken, zoals een beetje oranje gloed. Dus die bosbrand die woedt nog steeds. Hij lijkt zich sinds afgelopen nacht niet heel erg verder te hebben uitgebreid, maar hij is ook nog lang niet geblust. Het is hier wel begonnen met regen ongeveer 1 uur geleden. Dat is op zich wel positief nieuws. Maar de grote vraag is natuurlijk ook of dat genoeg gaat zijn om in elk geval deze grote monsterbrand, zoals hier erover wordt gesproken, enigszins te kunnen bedwingen.
6: De Franse premier Le Cornu heeft het leger gevraagd om een militair vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossa bij Bordeaux. Zij vertrokken net op tijd naar hun volgende vakantiebestemming. 'S Ochtends leek er in het dorpje nog niets aan de hand, maar toen draaide de wind en moest het dorp ontruimd worden, vertelt hij.
8: Eigenlijk is er maar 1 invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij gehandeerd geblokkeerd in de file. Want ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat vind ik zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto.
6: En ook rond de Spaanse hoofdstad Madrid hebben al zo'n 60.000 mensen hun woning moeten verlaten vanwege de oprukkende bosbranden. Ze hebben de nacht doorgebracht in sporthallen of opvangcentra. De branden hebben al bijna 25.000 hectare natuurgebied verwoest en zijn nog steeds niet onder controle. Volgens correspondent in Spanje, Sven Tuytes, is de situatie van morgen wel verbeterd.
9: De temperaturen zijn gedaald, dus dat is belangrijk. Er staat veel minder wind, waardoor er nu veel gemakkelijker kan gewerkt worden tegen de brand in. Dus dat is het belangrijkste nieuws van deze morgen. En het is men bezig geweest met het opleggen van een dam tegen een vuurdam. Dus we spreken nog niet over het terugdringen van de Vlammenzee, maar het is op dit moment nog altijd spreken over het beperken van de schade.
6: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft al een bezoek gebracht aan het crisiscentrum. Hij benadrukt dat samenwerking de belangrijkste manier is om deze natuurbranden te bestrijden. De Brusselse brandweer staakt voor de 5e dag op rij. Vanmorgen waren er wel opnieuw onderhandelingen. De vakbonden en de Brusselse regering hebben 1,5 uur samengezeten, maar dat leverde geen definitief akkoord op. Momenteel beraden de bonden zich over enkele voorstellen van de Brusselse regering. De staking heeft nog altijd ernstige gevolgen voor de hulpverlening in Brussel. De brandweer is onderbemand en er zijn minder interventies met ziekenwagens mogelijk. En ook de noodcentrale 112 werkt maar op halve kracht. In Indonesië zijn 11 Europese toeristen die als vermist waren opgegeven veilig en wel teruggevonden. Onder hen was ook een Belgische man. De toeristen waren gisterochtend met een motorboot vertrokken vanaf de kust van het eiland Sulawesi. Omdat ze uren later nog altijd niet op hun bestemming waren aangekomen, werd een reddingsactie opgezet. Buitenlandse Zaken in ons land laat nu weten dat alle opvarenden in veiligheid zijn gebracht. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners op dit moment de zwaarste bergrit van deze Tour. De voorlaatste etappe heeft 5600 hoogtemeters, gaat over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van de Goor, wat is de situatie na die eerste col?
10: Wel, die eerste col buitencategorie, de zware Col de la Croix-de-Fer, hebben we inderdaad achter de rug. En we kijken naar een kopgroep van een man of 10. Daar zat ook zo net, maar heeft nu wat moeilijkheden, de groene truidrager Mats Pedersen bij. En na deze afdaling van deze Col Croix-de-Fer is de sprint van de dag. Daar kan hij 25 punten pakken en dan wint hij definitief al het puntenklassement. En is er geen schijn van een kans meer voor onze landgenoot Jasper Philipsen. Zo net ook minder goed nieuws vanuit het Belgische kamp, want Ilan van Wilder gevallen en opgegeven. In deze Tour. Nog 120 kilometer. De kopgroep heeft een ruime voorsprong. Ja, toch wel van een tweetal minuten op het peloton. Met daarbij Remco Evenepoel en de gele truidrager Tadej Pogacar.
6: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag wat stapelwolken aan de kust. Blijft het meestal zonnig. Maxima tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien. Tot 24 graden dan. Maandag nog enkele buien. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. De zware natuurbranden in Frankrijk en Spanje, daarmee begonnen we dit bulletin. De brandweer probeert die met man en macht te bestrijden in de buurt van Bordeaux en Madrid. Tienduizenden mensen zijn er geëvacueerd en grote gebieden zijn in vlammen opgegaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: Sportza Tour.
4: Met Caro Houbrechts

0: Bart Geens. Heel goedemiddag. Voorlaatste dag in de Tour vandaag. Zo snel gaat dat, maar wat voor een dag is dit. De dag van de koninginnenrit met niet minder dan 5 Alpecols. En een nieuwe aankomst op Alpe d'Huez. De plek waar Tadej Pogacar nog maar eens uithaalde gisteren.
1: Hier komt al de aanval van Pogacar. Oh la la, 12 kilometer voor de top gaat Pogacar al demareren. Goh, en waar is de rest? Die zijn er al allemaal afgereden. Alleen Pogacar nog.
2: We waren ons een klein beetje Mozes. We rijden door een zee van mensen.
1: Aanval van Remco Evenepoel. Die zit vast achter de motoren. Zoveel volk. En Evenepoel demareert en maakt een gebaar. Kom op zout. En een fotograaf hangt ervoor.
3: Wel jammer dat ik die aanval niet in één keer kan doordrukken. Want dat ging wel een ander resultaat gegeven hebben, denk ik. Maar uiteindelijk moet ik tevreden zijn. Ik pak 10 seconden. En ik heb denk ik wel getoond dat ik beter was dan de rest voor het podium.
1: Tadej Pogacar verpulvert alles en iedereen en heeft de punten op de i gezet. Wat een i.
4: It's very cool to win up here. Crazy atmosphere, all climbing. Super happy to take the win.
5: Vandaag rijden de renners wel via een andere kant Alpe d'Huez op. Dus niet die met de 21 haarspelbochten. En ook de gekke taferelen die met al dat volk gisteren soms echt op het randje waren of erover, zullen we daar minder of niet zien. Maar dat het lood zwaar is en wordt, dat is wel zeker. We zijn vertrokken.
6: Radio 1.
0: Sportza Tour. De renners zitten zelfs al bijna 2 uur op de fiets. Christophe Van der Goor en Serge Pauwels, die hoor je zo meteen. Maar we gaan eerst naar onze man op de motor, die dus ook al bijna 2 uur achter de renners aan het rijden is. Pieter van Walleghem, goedemiddag. Jij was erbij, hè, bij dat onfortuinlijke moment van Ilan van Wilde.
7: Ja, klopt. In de afdaling van de Croix de Fer. We zaten er net achter. Hij zat in het spoor van Jonas Abrahamsen. Had een hele moeilijke klim al van Wilder. Moest vrij vroeg lossen. Zei gisteren in een interview aan de finish ook al: het vat is eigenlijk leeg bij mij. Het is een beetje moeilijk aan het worden. En we zagen hem ook echt krasselen op de Croix de Fer. Maar dan in de afdaling probeerde hij toch nog zijn achterstand wat goed te maken. En in een bocht schoof zijn voorwiel plots onderuit. Harde smak tegen de grond van Wilder op zijn linker. Schouder is hij gevallen. En dan moesten wij meteen door om geen andere renners te hinderen. Maar dan zagen wij wel, als we achterom keken, dat hij meteen weer op de fiets sprong. Dus dat leek allemaal wel wat mee te vallen. Maar iets later kwam dan het bericht. Opgave Ilan van Wilder. Het zal een combinatie zijn van de twee. De pijn van de val. De ontgoocheling ook van de valpartij. En dan nog eens het feit dat hij echt niet meer zo goed is. Dat de benen heel veel pijn doen. Dat die top 10 plaats die er een tijdje had ingezeten voor Ilan van Wilder ook weg is. Dus opgave van Wilder, helaas. We hebben wel al ook mooie dingen gezien. We waren van dichtbij getuigen van een fenomenale met Pedersen die redelijk vroeg moest lossen op de Croix de Fer, maar dan demareerde uit een groepje en zo één voor één al de renners opraapte tot hij uiteindelijk weer in het zicht van de top kwam aansluiten en zelfs kwam aanvallen of ging aanvallen uit de groep van de gele trui. Dus geweldig wat Mats Pedersen hier deze Tour al tentoonstelt. Dus een hele goede met Pedersen gezien. En helaas een opgave van Ilan van Wilder. Het is aan jullie, Christophe en Serge.
8: Ja, het is inderdaad een heel mooie etappe aan het worden. Al geweest eigenlijk al. En inderdaad, Pedersen, wat hij vandaag doet. Ja, vanuit het peloton heeft hij de sprong gewaagd naar de mannen vooraan. En we zitten op een goede 10 kilometer van die sprint van de dag. En dat zijn eigenlijk, en we hebben het al een paar keer gezegd, Serge, voor zijn lichaamsbouw. Ja, er zitten nog grote jongens bij, maar dat zijn spichtige kerels. Hij is breed, hij is een klassiek type. Hij is een type voor in Flanders Fields, voor in de Ronde van Vlaanderen. En die zit hier bergop te knallen en zo dadelijk gaat hij dan 25 punten pakken. En dan heeft hij er meer dan 75 voorsprong op Jasper Philipsen. En doet morgen, waar er dan ook 25 plus 50 nog punten te verdienen zijn, doet morgen er niet meer toe. En ja, wat heeft hij gevochten? Wat heeft hij geknald? Wat heeft hij gestreden voor een groene trui? Hoe diep kan een mens gaan?
9: Ja, een dag of drie geleden, dan heeft hij ons eigenlijk al verbaasd. Omdat hij dan heel de dag in de aanval ging. En op het einde, na die tussensprint, alle punten al meepakte. En liet dan wel nog Jasper Stuyven rijden in de finale. Maakte daar misschien een klein foutje en verloor dan wat punten aan Philipsen. Maar dan de dag erna weer in de aanval en telkens opnieuw. Ja, toen zeiden we eigenlijk al dat het gisteren onmogelijk leek dat hij dat zou doen. Dan deed hij het toch en vandaag opnieuw. Maar we moeten eigenlijk gewoon vaststellen dat dat iemand is met een enorme, enorme grote motor. We moeten eigenlijk door die lichaamsbouw kijken. Ja. Dit is een soort...
8: een
9: halve Indurain, bij wijze van spreken. Die zelfs in het voorjaar vaak klassementen weten winnen in lastige koersen in Frankrijk. Dat zijn dan kleine rondjes zoals Tour de la Provence of de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Dat zijn misschien niet de grootste koersen, maar dat zijn toch ook wel wedstrijden waar iedereen op gebrand is. En daar rijdt hij gewoon bergop ook soms met de beste mee.
8: Zo is het. Wat is de volgende koers in de koers? Wel, daar is de strijd voor de bolletrui natuurlijk tussen Carapaz en Valentin Parapintre. Bovenop de Quad Fer, buiten categorie, zagen we iets slims, maar ook krachtigs van de Ecuadoraan. Carapaz die ging van achter de rug van Parapintre demareren. Zat toen niet te slapen, dat zal ik zo niet uitdrukken. Maar was toch heel verrast, Parapintre, dat de aanval van de man in de bolletrui daar al kwam. En Carapaz pakte 20 punten. Dat zijn er 5 meer dan Parapintre, de Fransman die niet meer tot in het wiel geraakte van Carapaz. In de afdaling dan van Quad Fer heeft de Fransman nog heel hard moeten koersen om überhaupt terug in het wiel te komen van de ritwinnaar Carapaz van 2 dagen geleden en gisteren weer in de aanval. Dus die strijd die gaat vandaag helemaal beslecht worden tussen beide heren op het scherpst van de snee. Maar vooralsnog de betere papieren in handen van Richard Carapaz. Goed, wie zit er vooraan? We hebben Armirail, Jurgensen, Koes en Piganzoli. Dus 4 man, excuseer, van Visma Lease Bike. We hebben Jai Hindley, hij is vooruitgestuurd door Remco Evenepoel. En de man wiens inzet vandaag ons het meest bekoort, dat is echt ballen tonen, dat is Juan Ayuso. Gisteren enorm door het ijs gezakt en die zegt vandaag: jongens, ik speel alles of niks. Ik ga aanvallen, mijn Tour is toch al half verloren. Dat is knap, hè?
9: Dat is super knap en ik moet eerlijk toegeven, ik ben niet de grootste Ayuso-fan. Maar met
8: waarom
9: wat
8: niet?
9: Gewoon een algemeen gevoel. Dat is misschien al een beetje ontstaan toen nog bij zijn UAE-tijd, waar hij ook zo'n beetje op een gegeven moment persona non grata werd. Maar goed, ik hoef niet van iedereen fan te zijn. Ik vind het wel, wat hij nu vandaag heeft gedaan, heel knap. Hè. Hij is bereid om veel te verliezen. Hij staat daar, wat is het nu, 6e of 7e in de stand nog zeker. Gisteren inderdaad een paar plekken verloren. Hè. Is er wat doorgezakt. Maar dan toch vandaag in het offensief durven verliezen. Ook alles of niets. En we hebben het gisteravond in onze podcast ook gezegd. Wie missen we vandaag misschien wel het meest? Dat is Jonas Vingegaard. Want dat is iemand die... Ja, die had vandaag sowieso zijn mannen op kop gezet. Hè. De Sepp Koesen en Victor Kampenaertse en zo meer. Die jongens die nu in de ontsnapping zitten voorin. Die had hij wel op kop durven zetten om gewoon de boel te laten ontploffen. Om alles of niets nog eens te spelen. En wie weet wel een grote putsch te plegen.
8: Ja, wie zit er nog vooraan? Want ons lijstje was nog niet helemaal vervolledigd. Tijmen Arendsman, toch alweer. Tobias Vos, 2 mannen van Ineos Netcompany. Parapintre, zoals gezegd. Tobias Johannessen. Ja, die mannen van UnoX die zijn nog altijd aan het zoeken naar een extra ritoverwinning. Na die van Wärenskjöld. En eventjes 2 dagen de gele trui van Traan. Laat ons dat niet vergeten. Dat is al in het begin van de Ronde van Frankrijk geweest. Natuurlijk in die Pyreneeën toen ook letterlijk uitgevallen. Traan en Clément Braas. Dus 14 man aan de leiding. En Pogacar heeft zijn armada met 4 man op kop gezet van dat peloton. Zo dadelijk nog 1,6 km. En dan gaan we in Saint-Julien-Mont-Denis naar de sprint van de dag. En dan zeer benieuwd wat Mats Pedersen gaat doen qua overwinningsgebaar en zegengebaar. Want dan is hij al zeker natuurlijk van de puntentrui in deze 113e ronde van Frankrijk. 2 minuten 11, dat is de achterstand van het peloton. Met daarbij natuurlijk ook Seixas en Remco Evenepoel. 109 kilometer nog altijd in deze etappe. Die straks nog over de Telegraaf en de Galibier moet gaan. Dus de lange kant van de Galibier, zeg maar. Hè, die tweetrapsbeklimming. Eerst de Telegraaf. En dan meteen opdraaien in het stadje daar. Linksom ook de Galibier tot op 2500-600 meter. Dan afdalen, heel lange afdaling. Dat is de Lautaret. Staat vaak wel wind. En dan aan het stuurmeer rechts omhoog de Sarenne. Een beetje op een plateau wat zitten kibbelen. En dan naar de Altiport. Dat is de luchthaven daar van Alpe d'Huez. En dan nog een klein knikje. De echte beklimming voor mensen die het nog niet zouden weten van Alpe d'Huez. Die vond gisteren plaats. Vandaag is het vooral in dat stilte- en natuurgebied van de Col de Sarenne.
0: We kunnen melden dat op de E40 richting kust bij Sint-Denijs-Westrum de weg is vrijgemaakt. Op de Antwerpsring richting Gent verlies je 20 minuten van Deurne tot de Kennedy-tunnel. En richting Bever is dat 10 minuten extra van de Liefkeshoek-tunnel tot Waasland-Haven-Noord. En op de E19 richting Brussel 25 minuten vertragen van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar wordt gewerkt.

0: Nee, ik ben hier weg. Dat is iets te voorbarig. Wij zwaaien u pas uit morgenavond om 8 uur, wanneer Tadej Pogacar normaal gezien op het podium staat te blinken als vijfvoudig toerwinnaar. Met hopelijk dan ook Remco Evenepoel naast zich als Belg, als landgenoot. En met Petersen, jongens, die zal er ook op staan. Hè? Denk ik toch.
1: Zeker weten, want hij zit nu in het wiel. Hij wordt zo dadelijk voor de sprint van de dag gegang gemaakt door Jurgensen en Armirai. Krijgt misschien nog wel een vrijgeleide. Hij als enige vertegenwoordiger van... Ayuso zit er uiteraard bij, maar Ayuso die houdt zich voorlopig koest. En die Sepp Kuss zit er ook bij. En Ayuso die denkt, ja Mats, jij kan dat zelf wel, nog een halve kilometer. En dan komen die 25 punten daaraan. Ja, niemand natuurlijk die hier ook maar zou durven om hem iets in de weg te leggen.
2: Dan ja, zou je heel onpopulair maken.
1: Dan komt er een directe rechter, denk ik. Dus rechts, excuseer. Hij staat nu 57 punten voor in het puntenklassement op Jasper Philipsen. Zo dadelijk pakt hij dan 25 punten. Dat zijn er dan 82 meer. En morgen bij de sprint van de dag, eerste passage op de Champs. De Champs-Élysées 25 punten te verdienen. En dan bij de sprint eventueel nog 50. Maximaal 75. Dus

Nee, daar komt hij. En de buit is binnen. De eerste groene trui voor Mats Pedersen in zijn carrière. Applaus voor de Deen. Ex-wereldkampioen. Wat een carrière al. En komt er een overwinningsgebaar? Nee, hij houdt het.

0: onze guys.
1: Voor
0: maar
1: alle
0: heeft
1: steun.
0: Het toch vooral zelf
1: heeft
0: gedaan,
1: het vooral zelf gedaan, dat is waar. Krijgen we wel felicitaties van andere mannen. Van Jai Hindley onder meer. En zou je zich gaan laten uitzakken of niet?
0: Oh,
1: of
0: wil je eventjes meegeleiden? Ik kan hier bij wijze van spreken gratis in die kopgroep.
1: Misschien
0: nog,
1: de souvenir even... Henri Desgrange pakken op de
0: Galibier. Ja, wie weet. Carapaz zijn puntjes afpakken.
1: Ja. We zitten in Opinel. In de buurt van Saint-Jean de Maurienne. En staat vooral bekend als fabrikanten of centrum voor de fabrikage van messen. En vooral die scherpe knipmessen. Jij daar een fan van? We zijn toch veel mensen.
0: Vroeger had ik zo'n Zwitserse zakmes. Ja. Zo'n rood, Bordeaux-rood, weet je wel, met dat...
1: Met het kruis erop
0: van Zwitserland. Ja, op dat wapenschild.
1: Ja.
0: Maar dat is lang geleden.
1: Okay. Ja, we worden allemaal volwassen natuurlijk. Hè? Dus dat.
0: Maar ik heb gehoord dat José er nog één heeft.
1: Ja, dat is waar. Volgens mij ook gekregen in de Ronde van Frankrijk. Omdat er dan een paar keer... Ja, vroeger waren er af en toe wel geschenken van steden, gaststeden in Natura. De laatste jaren is dat ook al allemaal verdwenen. Goed, ze geven nog eens een aantal slow-mo-beelden ter ere van Mats Pedersen. Die, en ik heb gisteren die vraag ook gesteld, beste Serge. Strijdlustigste coureur van deze Tour? Of gaat die prijs naar Carapaz?
0: Ja, ik zou het misschien eerder aan Carapaz geven. Net omdat hij toch echt wel in die bergen heel veel grinta heeft getoond. Natuurlijk Pedersen ook, hè, maar dat was natuurlijk vooral voor die groene trui. Carapaz heeft ook echt... vaak voor de rit meegedongen, maar ja, je kan eigenlijk voor allebei valt iets te zeggen. Hè. Het is in elk geval wel een feit dat hij niet naar Vijstrofair moet gaan. Vorige week zou ik misschien nog gezegd hebben, oké, het is iemand die wel wat moed getoond heeft, maar in die laatste week hebben we toch echt wel andere renners gezien die dat meer verdienen.
1: Zo is het.
0: Het zal tussen die twee gaan.
1: Persoonlijke mening, wat vind je van de fiets waarop hij rijdt? Om voor de luisteraars te beschrijven, het is...
0: Een kleurenpalet.
1: Dat is exact mijn woord. Het is een schilderij, het is een beetje kermis. Ik vind het persoonlijk niet zo mooi, wat gezocht. Veel te veel kleuren, vind jij?
0: Nee, inderdaad.
1: Blauw, zwart, geel, rood, het is alles bij elkaar.
0: Het truitje van Little Trek is eigenlijk al een kleurenpalet op zich. Ik vind het wel niet mis. Maar die fiets daarbovenop is misschien net iets te veel van het goede.
1: Ja. Opgave van Ilan van Wilder hadden we gemeld in het nieuws van 1 uur. Hij is net als Teach Benoot, niet samen, maar apart, ten val gekomen. Benoot in een bocht kon dan wel zijn weg vrij snel weer vervolgen. Ilan van Wilder, die het toch wel moeilijk had de voorbije dagen, bleek ook in interviews met onze mannen ter plaatse, heeft dan opgegeven. Hij zit in de voorselectie ook voor het WK, toch? Ja,
0: ja dit, Van Wilder en Teach Benoot zijn allebei eigenlijk certitude.
1: Van Wilder leek een beetje uitgevrongen als een citroen. Hè? Hoe moet hij zich dan nu met het oog op het WK herstellen?
0: Ja, op zich hoeft dat niet echt een probleem te zijn. Het is niet onoverkomelijk dat een renner op het einde van een grote ronde er helemaal door zit en dat de benen leeg zijn. Zelfs binnen een week of maximum 2 weken kan hij daar eigenlijk al van hersteld zijn. Maar die val hoop ik... ik hoop dat dat niets ergs is. Hè, want zijn opgave... We weten natuurlijk vandaag of op dit moment nog niet of dat is omwille van een of andere breuk of een ernstig letsel. Of dat het meer een samenloop van omstandigheden is. Moedeloosheid, die vermoeidheid en dan nog die val erbovenop. Het kan ook gewoon zijn dat hij... door al die dingen samen er nu de brui aan heeft gegeven. Want stond op een 12e plek en had eigenlijk nog min of meer uitzicht op een 10e plaats. Maar na die croix de fer vanochtend, of daarnet een uurtje geleden, toch al wat moeilijker. Hij was toen al gelost, dus het zit er helemaal door. En we wensen hem van hier het beste uiteraard.
1: Voilà, de situatie. Straks zullen we nog wel tijd genoeg hebben om de vraag te stellen aan jou hoe deze etappe... zal verlopen. Krijgen we een koers in de koers? Zal Pogacar iets gaan proberen of niet? Maar voorlopig dikke 100 kilometer nog. Mats Pedersen is zeker van zijn groene trui. Want aan Alpe d'Huez zijn ook punten te verdienen. Maar goed, daar gaat Philips. Er is geen sprake van. Hè. Dus de commaneukers die zeggen mathematisch zou het nog kunnen. Nee, dat is het realismegebied. Ons te zeggen dat de groene trui voor Mats Pedersen is. En het peloton met Evenepoel en alle andere truien op 3 minuten van de leiders.

0: een nummer dat we allemaal kennen natuurlijk. You ought to know. Wanneer je zo meteen zal luisteren naar de tip van Tahan van vandaag, dan ga je wellicht denken, dat is een open deur intrappen. Dat klopt, maar de tip van Tahan gaat om meer dan alleen renners tippen. Het gaat ook om verrassende verhalen vertellen. Verhalen die je nog niet kent, zelfs als het over een renner gaat waarvan je denkt, daar weten we nu toch echt al alles over.
1: De tip van Tahan.
2: Dag Hannes Tahan.
3: Goedemiddag Gert.
2: Ik ben blij dat je er bent.
3: Ja, insgelijks.
2: Door jouw tips doorheen heel deze ronde van Frankrijk ben ik echt anders naar bepaalde renners gaan kijken, door wat jij verteld hebt. Maar vandaag, je weet het, het is al koers nu. Dus het zal to the point moeten zijn. Ik ben benieuwd.
3: Ik zal het kort houden, Gert. Mijn tip vandaag is een renner die niet zo heel bekend is.
2: Oké.
3: Of dat dachten ze toch binnen het Belgische kamp, dat die renner het nooit zou maken in de koers.
2: En wie is het?
3: Het is Tadej Pogacar.
2: Tadej Pogacar. Oké, daar weten we toch al alles over.
3: Ja, ik weet niet of je het verhaal kent van een Belgische bondscoach bij de junioren 10 jaar geleden, die eigenlijk zei dat Pogacar een pannenkoek was.
2: Ai.
3: Ja. Het was Laurens Huis, een leeftijdsgenoot van Pogacar, die zei tegen die bondscoach, die Pogacar, want toen kenden ze de juiste uitspraak nog niet, ik zat daarmee in de vlucht en dat is geen gewone smurf. En de bondscoach zei daarop, maar manneke toch, tegen dat jij prof bent, staat die in Sloveen ergens hamburgers te bakken in Oost-Europa.
2: Ik denk dat we kunnen concluderen, zeker ook na gisteren, is echt wel de conclusie dat het helemaal anders gelopen is volgens mij. Wanneer heb jij Pogacar trouwens voor het eerst ontmoet?
3: Dat was in de Vuelta van 2019. Dat was zijn grote rondedebuut. En in Andorra zaten we toen in hetzelfde hotel. En 's morgens bij het ontbijt zeiden Michel en José, Hannes, dit is je moment. Doe een interview met Pogacar, want dat wordt een van de beste renners ter wereld.
2: Die hadden het wel door.
3: Die hadden het helemaal door.
2: Later al, ja.
3: Ja. En ik heb hem dan voor het terras van het hotel 5 minuten lang vragen en dilemma's afgevuurd. En enkele uren later won hij zijn eerste rit ooit in een grote ronde.
2: Ik zie het verband.
3: Ja, ondertussen heeft hij al 35 ritten gewonnen in de Giro, Tour en Vuelta samen. Dus ik was misschien zijn geluksbrenger dan.
2: Ja, ik denk het wel. Wat moeten we nog weten over Pogacar?
3: Wel, hij draagt eigenlijk een familietrauma mee. Want 5 jaar geleden is zijn nichtje Julia Pogacar ontvoerd door haar bloedeigen moeder. Die moeder heeft zich in Spanje aangesloten bij een secte die zich afkeert tegen wetenschap, geneeskunde, technologie en de buitenwereld. En nichtje Julia, nichtje van Pogacar, zou ook noodgedwongen lid zijn van die secte. En sindsdien ontbreekt elk spoor naar haar. En heeft de familie Pogacar toch wel gebrandmerkt. Tadej draagt dat ook wel met zich mee op de fiets.
2: Ja, zelfs absolute wereldtoppers hebben wel hun zorgen ook wel eens buiten de koers. Zeg, en Tadej Pogacar, weet je dat? Lust hij af en toe wel een hamburger? Dat is misschien dan een troost voor die bondscoach van toen?
3: Die beloont zichzelf wel elke week op iets van fastfood. Hamburgers zitten daarbij, maar ik denk dat hij nu toch wel wacht tot na de Tour om zijn maag te spijzen met een overheerlijke hamburger.
2: Dat lijkt me een heel goed idee. Morgen de laatste. Tot dan, Hannes Tahan, dankjewel.
1: Radio 1. Sportza Tour.

0: Suspicion van Toy zullen we het nog eens hebben over de sfeer op Alpe d'Huez. Gisteren Remco Evenepoel hield er lang na de aankomst nog een pieptoon aan over in zijn rechteroor. Dat zei hij in het interview achteraf. En laten we toch ook niet vergeten dat zijn demarrage afgebroken werd door een motor die niet kon doorrijden door de menigte. Om nog maar te zwijgen ook van wat Aine Rubio overkwam. Die moest opgeven nadat hij tegen de vooruit van een brusk gestopte auto, ploegauto, was gevlogen. En zo had Bart Aerts toch wel een paar vragen voor parcoursbouwer Thierry Gouvin.
1: Monsieur Gouvin, qu'avez-vous pensé de la foule de supporters présente hier à l'Alpe d'Huez?
2: C'est toujours un peu étonnant de voir ce monde qui se rassemble, qui prépare des mois et des mois à l'avance ce rendez-vous. Il y a un mythe autour de l'Alpe d'Huez qui fait que tous les supporters ont envie de se donner rendez-vous à cet endroit-là précis. On ne sait pas trop pourquoi, parce que la montée n'est pas plus difficile qu'une autre. Mais voilà, l'Alpe d'Huez, c'est une légende et tout le monde veut être présent. Et c'est vrai qu'hier, ils étaient extrêmement, extrêmement nombreux. Alors ça nous pose toujours quand même quelques soucis, quelques craintes. Mais j'ai envie de dire que dans la grande majorité, ça s'est quand même assez bien comporté. On voit moins de spectateurs courir à côté des coureurs. Mais il reste ce petit pourcentage de spectateurs qui font encore un peu n'importe quoi et qui ternissent un petit peu la fête.
1: Envisagez-vous de prendre des mesures à l'avenir pour gérer le public?
2: On a déjà pris des mesures. Cette année, par exemple, on a fermé l'Alpe d'Huez la veille à 14h. On a interdit après 14h de laisser monter des véhicules supplémentaires. On a rajouté des barrières en nombre impressionnant par rapport aux dernières années. On a mis du cordage, du piquetage. On a renforcé le nombre de policiers dans la montée. Mais c'est vrai que cette année, on avait aussi une foule incroyablement nombreuse. Et mais on fait des choses. On fait beaucoup de choses.
1: Et ne faudrait-il pas délimiter entièrement la montagne avec des barrières?
2: Oui, et puis on peut aussi interdire le public. Non, on peut penser tout barriérer. Mais est-ce que tous ces spectateurs seraient capables d'accepter le barriérage? Je me souviens la dernière fois qu'on est allé au Pays Basque à Bilbao, on avait mis un barriérage dans la dernière côte et les spectateurs sont passés de l'autre côté du barriérage. Donc c'est pas toujours si simple, ça doit venir surtout de l'état d'esprit des spectateurs. La solution, elle passe par de la communication vis-à-vis des spectateurs en leur demandant de respecter au maximum les coureurs. Mais c'est pas que de mettre des règles restrictives qui suffiront.
1: Et serait-il possible de demander un droit d'entrée pour pouvoir se tenir le long de l'ascension?
2: C'est pas du tout dans l'esprit du Tour de France. Le Tour de France, c'est le sport gratuit pour les spectateurs. Et je pense que c'est sa grande force. C'est la force du cyclisme de faire du sport gratuit pour les spectateurs. Et je pense que c'est pas la voie à suivre de faire payer les gens.
1: Et finalement, ce qui est arrivé à Rubio aurait tout de même pu être évité, non?
2: Tous les accidents peut-être sont évitables, soit qu'ils sont faits, mais c'est clair que maintenant aussi on a des nouvelles voitures qui ont des capteurs partout. La voiture a capté un spectateur qui avait chuté devant la voiture, elle a pilé net et le coureur a chuté. Si on avait des voitures de 20 ans plus vieilles, l'accident ne serait pas arrivé.
1: Ok, merci.
3: Dat was dus Thierry Gouvenou, de parcoursbouwer van de Ronde van Frankrijk. Over die legendarische, maar ook wel zeer hectische aankomst op Alpe d'Huez zegt hij dat hij zich toch elke keer weer blijft verbazen hoe zoveel wielerfans daar naartoe willen komen en daar al maanden vooraf ook mee bezig zijn. En voor wie gisteren de beelden van de bebloede Aine Rubio heeft gezien, kwam het volgende toch al als een verrassing, denk ik. Want Gouvenou vindt dat alles, ondanks de drukte, gisteren best wel meeviel. We zien bijvoorbeeld dat er minder supporters meelopen met de renners, zegt hij. En maatregelen, die nemen we al, zegt Gouvenou. En dranghekken over de hele klim, dat zou wel kunnen. Maar in Bilbao klommen de fans blijkbaar gewoon over die dranghekken. Dus het moet vanuit hen zelf komen, vanuit de fans dus. En daarvoor is sterke communicatie natuurlijk belangrijk. Vragen om respect, niet alleen strengere regels uitvaardigen.
0: En entree geld vragen op de klim, dat vindt Gouvenou niet meteen iets voor de Tour. En dan dat ongeval met Rubio. Rubio die dus tegen de achteruit was het van de auto vloog. Hij wijt dat aan de moderne auto's van de ploegleiders. Tegenwoordig hebben die overal sensoren. Die auto zag een gevallen fan, is abrupt in de remmen gegaan. Met een auto van 20 jaar oud was dat waarschijnlijk niet eens gebeurd. Christophe van der Goor en Serge Pauwels, jullie reactie op het interview?
4: Ja, waar moeten we beginnen met dat laatste eigenlijk over die oude auto's? Ik snap wel wat hij wil zeggen, omdat alle moderne auto's hebben camera's en dan krijg je die automatische veiligheidsstop. Maar sorry hè Serge, als die auto dat niet had gedaan, was die meneer of die mevrouw dood of gehandicapt op. Allee, kom aan, daar zijn we over bezig. Dat is toch
5: ik kan Gouvenou volgen in veel van zijn argumenten. Hè. Ik geloof inderdaad wel dat ASO al redelijk veel maatregelen neemt en dat het, ja, dat het heel moeilijk is om alle mogelijke incidenten te gaan vermijden. Hè. Want ja, laat ons eerlijk zijn, heel veel van die incidenten worden denk ik vooral gecreëerd door te veel alcohol. Ik denk dat dat een groot probleem is op zo'n klim. Hè. En dat heb je eenmaal niet in de hand. Maar dit incident met die toeschouwer die voorovervalt, om dat dan onder de mat te gaan vegen als een probleem met de auto's. Nee, ten eerste, alle sensoren van ploegleidersauto's staan uit in een koers.
4: Okay,
5: absoluut. Ja. Die kan je niet laten aanstaan.
4: Alright.
5: Want dan ga je op elk midden eiland botsen. Of gaat elke auto meteen in de remmen vanaf het moment dat een renner passeert aan de wagen. Dus dat is zeker niet het geval. Ja, en zoals jij zegt, Christophe, dan... Ik denk dat gewoon dat die ploegleider van UAE, en dat gaat Machin geweest zijn, dat hij gewoon heel brusk heeft geremd. Dan mag je eigenlijk nog blij zijn dat het iemand is die goede reflexen heeft. Hè, want ploegleiders die kunnen wel met de auto rijden. Hè. Als hier straks de Galibier via de Lotaret tegen 120 per uur moet afdalen in een kolonne, dat zijn allemaal goede bestuurders. Dus laat ons vooral blij zijn dat er daar geen drama is gebeurd met die toeschouwer. Pas op, het is al heel erg wat er met Rubio is gebeurd. Maar nogmaals, stel dat een andere renner had geweest, misschien van een groter kaliber. Ja, dan weet ik niet of dat hij nog altijd met diezelfde argumenten had aangekomen, Gouvenou. Dus, ja.
4: Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen waarin hij gelijk heeft. Kijk, het aantal meelopers is inderdaad veel minder. Het is een mythe. Ik kan ook niet echt verklaren waarom zoveel volk op die Alpe d'Huez komt staan. Goed, dat heeft nu eenmaal die uitstraling als een van de oudste cols. Er staan ook gigantisch veel politieagenten. Dat hebben we jaar na jaar, al 20 jaar aan een stuk, met eigen ogen gezien. Om de 15 meter wordt er heel vaak een piepjonge politieagent en militair gedropt. Dus dat moet ook aan de gemeenschap gigantisch veel geld kosten. Gratis, zegt hij. Dat is ook inderdaad de charme van de sport. Helemaal waar. En als je het bekijkt, hoeveel volk zou daar nu gestaan hebben? Laat ons zeggen, pak 100.000 man. Hè. Misschien te ruw geschat. Er gebeurt 1 of 2 ernstige dingen. Dat is procentueel gezien bijna verwaarloosbaar. Zeer, zo moet je het zien. Hè. Bedoel, op zo'n groot, er moet eigenlijk maar één zot tussen zitten die iets doet waarvan je zegt van, oh my god. Maar dat gebeurt voorlopig niet. Dus 99,9999% van de mensen gedraagt zich oké. Maar het is toch heel vaak aanleunen tegen dat risico dat misschien er toch wel eens iets ernstigs gaat gebeuren. Hè. Dat is het ding. Hè.
5: Ja.
4: Ik weet ook niet wat de exacte oplossing is. Want de charme van de koers is net de aanraakbaarheid.
5: Ja,
4: bij Messi raak je nooit van je leven. Nooit. Of bij Ronaldo. Tenzij je een zeer bekend iemand bent om op YouTube langs te krijgen natuurlijk. En een influencer. Maar dit is de charme van deze sport. Dus de enige echte oplossing hiervoor. Ik kan ze ook niet bedenken. Ik kan moeilijk mensen allemaal 2 keer 20 kilometer na daar hekken. Ja, begin maar.
5: Ja, want het gaat over 13 kilometer bergop. En dan spreek je enkel over Alpe d'Huez. Maar de volgende dag moet je dat dan opnieuw gaan doen. Mm-hmm. Dus ik geef je ook gelijk dat het net de charme is van de koers. Hè. Ik ben zelf, laat ons zeggen, verliefd geworden op de koers. Omdat ik vroeger met mijn ouders op de Col de la Colombière stond te kijken. En heel dicht tegen Indurain en Pantani stond. En ze bijna kon aanraken. Als je daar als kind, als je daar nadars gaat zetten. Ja, dan moet je de kinderen al... Ja, ze komen amper boven de nadars uit. Hè, dan hebben ze niet datzelfde gevoel. Of niet datzelfde, diezelfde vibe als nu. Dus ja, dat mag ook niet helemaal weggaan. En toeschouwers weigeren vind ik al helemaal geen goed idee. Want dan... Ja, dat is zoals voetbal spelen in een leeg stadion. Ja. Dat heeft natuurlijk helemaal...
4: Hoe kon jij als klein kind Pantani binnen aanraken? Want die vloog bergop toch uit de bocht?
5: Ja, ik stond aan de buitenkant van de bocht.
4: Ah, oké, net daarom. Dat je al incalculeerde waar hij uit de bocht ging vliegen. Ja. Goed, alle kijkers op een stokje. We kijken naar deze etappe. We zijn volop aan het klimmen op de ook eigenlijk wel legendarische Col du Télégraphe. De voorbode, de eerste plank om te springen naar de Galibier. Zo dadelijk de col buiten categorie. En we hebben een kopgroep van een man of 10, 12. Eventjes de namen. Koes nog altijd. Koes is vooraan afgezet door Armirai en Jurgensen. Jurgensen heeft moeten laten gaan. Dan hebben we nog Hindley, Ayuso, Carapaz, Healy, Riccitello, Arendsman, Vos. Dat zijn twee ploegmaats, Parapintre, Johannessen. En als laatste man van FDJ, de kleine Clément Bras. Voilà, die hebben een voorsprong op de groep Maillot Jaune van 4 minuten. Verwacht jij daar strijd ook bij de klassementsmannen vandaag? Of zou die berg een muis gaan baren?
5: Ja, ik vrees eerlijk gezegd de tweede, omdat iedereen toch... Ja, zijn plaatsje in de eerste plaats gaat verdedigen. Het is al super zwaar geweest. De explosiviteit is er bij heel veel renners ook al wat afgeroomd. Hè.
4: En niks van Seixas, niks meer van Evenepoel. Ja. Die twee heren hebben toch, ja, bedoel, zeker Parijs. Chic, hè, 19 jaar, je gaat voor dat podium. Maar ja,
5: het probleem is dat je...
4: Er mag eens een extra pimentje bij, Serge. Ja, heeft niks gedaan, hè. Heeft niet aangevallen.
5: Ja, het is waar, maar inderdaad, we spreken wel over iemand... van 19 jaar, die straks in de top 5 gaat eindigen in de Tour de France.
4: I know, maar toch, ja.
5: Ik weet het, hij heeft ook niet zo heel veel te verliezen, maar het is te proberen. Hij kan alleen
4: 15
5: maar,
4: seconden achter Del Toro, die gaat vandaag toch iets doen voor het eigen Franse publiek. Kan toch niet
5: waar,
4: anders?
5: Maar dan denk ik dat hij eerder gaat wachten tot de laatste klim. Het is toch, zwaar inzetten als hij hier gaat op die combinatie van Telegraaf en Olivier van ver gaan.
4: Als hij iets doet, dan ben ik het mee eens, dan gaat het op de Sarrent zijn. Hè?
5: Ja, maar je moet in eerste instantie de benen nog hebben. Hè. Ik heb toch ook een beetje gezien dat het voor die jongens zelfs ook zwaar begint te wegen. Dat zagen we toch de voorbije dagen ook. Hij doet het super, super goed, hè, uiteraard. Maar het is gemakkelijk van hieruit om te zeggen wat hij moet gaan doen. Ik denk dat hij, als hij een beetje energie of dynamiet nog in de benen over heeft, dat hij het wel gaat proberen, hoor. Want dat ligt zeker in zijn aard.
4: Voilà, mee eens. We zijn op 7 kilometer van de top van de Telegraaf. Dan komen we in het dorpje Valoire en dan gaan we links omhoog de lange kant van de Galibier. En daar op die flanken, daar lopen de marmotjes. Vandaar ook natuurlijk de marmot, die grote Grand Fondo voor wielertoeristen, die overigens ooit door een tongerenaar, Fons Moors, als eerste Belg ooit in 84 is gewonnen. Ik geef het maar even mee, dat was echt ook een klimgeit. 89 kilometer nog in deze etappe. 6 kilometer tot aan de top van de Telegraaf met een 12-tal leiders. Daarbij Sepp Kuss, Ayuso, Carapaz en Healy en Arendsman. En Parijs-Peintre als bekendste naam.

0: Ook een trouwe metgezel tijdens 3 weken sportsatour On My Soul van Bruno Mars.
1: Zeker wel. Mogen we het vandaag het eindexamen noemen voor Remco Evenepoel?
0: Al een dat week denk
1: lang.
0: Ik wel.
1: Ja, al een week lang natuurlijk uitstekend bergop. En dat hoopt hij opnieuw te zijn vandaag in de koninginnenrit natuurlijk. De koninginnenrit van deze tour. Hier is hij voor de start, Remco Evenepoel bij Bart Aerts.
2: Remco Evenepoel, wat dacht je toen je voor het eerst het profiel van deze rit zag? Want het is wel wat, 3 calls buiten categorie en dat op dag 20.
3: Ja, het is normaal. Hè. Als je hier begint en je wilt op de aankomst van gisteren aankomen, dan moet je sowieso een paar calls over. Maar het is voor iedereen. Hè. Dus het is, je kunt er niet rond.
2: Ja, ze zijn lopend, relatief stabiel, die beklimmingen. Dat zou jou iets beter moeten liggen nog dan gisteren, wanneer het af en toe wel wat explosiever was.
3: Ja, maar uiteindelijk op etappe 20, als de benen er niet zijn, dan ligt niemand iets goed. Dus alles hangt altijd af van het gevoel en van hoe dat je hersteld bent van gisteren. Dus een parcours is altijd moeilijk om te zeggen, ligt iemand wel of niet. Vandaag is er geen schuilen, dus als de benen er niet zijn, dan heb je een probleem.
2: Wat weet je van die Col de Sarenne die voor de eerste keer echt beklommen wordt?
3: Heel onregelmatig. Stijl begin, vlakker stuk, nog een stijl stuk. Beetje vlakker en dan de laatste 5 kilometer zijn lastig. En dan is het altijd in trapjes naar de finish terug. Dus zeker geen makkelijke klim om als laatste col van de Tour de France te hebben.
2: Weet je wanneer voor het laatst een Belg tweede werd in de Tour?
3: 1985.
2: 81 volgens mij. Lucia van Impe.
3: Oké, dan ben ik fout. Ik was een slecht gokje.
2: Het zou mooi zijn.
3: We zien wel.
2: Oké, succes.
0: Ja, ik moet het bevestigen. Bart Aerts zat het bij het rechte eind. 1981, Lucien van Impe. Dit interview dateerde van voor het middaguur bij de start. Natuurlijk, nu zijn we een paar uur verder. En Pieter van Walghem, zie jij Remco Evenepoel rijden nu?
4: Jawel, op de beklimming van de Col du Télégraphe. We maken een haarspelbocht. Dan is het makkelijk om voor mij even te lonken. Want wij zitten achter die groep. En dan zie ik hem voorin rijden. Nog altijd zeer goed omringd. Remco Evenepoel, terwijl het hier aan het druppelen is. Af en toe eens een druppel. Het is zeker geen regen. Maar de wolken boven ons zijn wel grijs. Het was een beetje aan het overtrekken. De zon verdween achter de wolken. En af en toe valt er een druppel uit de lucht. Dat zal vooral voor wat verkoeling zorgen bij de renners. Toch nog niet dat het wegdekt. Nat is, daarvoor valt er te weinig naar beneden. Dat valt allemaal best wel mee. Een van die ploegmaats van Remco Evenepoel trouwens, Maxim van Gils, die nam zo net nog even de tijd voor een plasje. Dus bergop nog even aan de kant gaan staan voor een plasje. En dan kwam die gezwind terug aansluiten. Dat ging allemaal zeer vlot. Dat toont ook dat Maxim van Gils zich zeer goed voelt. Want anders neem je dat risico niet, denk ik, om even een halve minuut aan de kant te staan. En die dan vlotjes terug te fietsen. Terug dicht te fietsen. Maar het gaat ook niet zo heel snel, moeten we ook wel zeggen. Want heel wat jongens die eraf werden gereden op de Croix de Fer en die dan in de afdaling terugkwamen aansluiten, die zitten voorlopig wel nog gewoon bij de groep van de gele trui. Dus rustig tempo. Nu ja, relatief natuurlijk na 20 dagen koers op de Col du Télégraphe. Sportsatour.

0: The Happiness van de Pointer Sisters. Wat kan de 19-jarige Paul Seixas nog in deze koninginrit van de Ronde van Frankrijk? Want inderdaad, Serge Pauwels gaf het al aan. Iedereen is moe natuurlijk. Maar Seixas die wil misschien nog wel naar die derde plaats van Del Toro springen. 24 seconden is zijn achterstand op de Mexicaan. We gaan luisteren naar zijn Belgische ploegmaat, die ook al even gevallen is daarnet. Tish Benoot bij Bart Aerts.
1: Tish Benoot, wat dacht je toen je de eerste keer het profiel van deze rit voor ogen kreeg?
2: Ik heb lang gewacht om echt naar de details van de Tour te kijken. Ook omdat het lang niet zeker was dat ik er aan de start ging staan. Maar goed, ik heb de afgelopen dagen wel een paar keer naar deze rit gekeken. En ken de beklimming. Ik heb ze allemaal al gedaan in de Tour. En de Sarenne heb ik gedaan in Dauphiné 2017. Het is een gigantische rit. Vorig jaar kregen we ook zo één voor de voeten geschoven met de rit naar Col de la Loze. Dat was ook start op de qualifier, net als vandaag. Het is nog eentje aftikken, zou ik zeggen.
1: Paul Seixas heeft 24 seconden achterstand op Del Toro. Ja, dat is speelbaar natuurlijk in een rit als vandaag. Heeft hij eigenlijk stress voor een rit als vandaag?
2: Ik denk dat niet. Ik denk dat hij enorm gemotiveerd is. Hij moet gewoon alles proberen om nog naar dat podium te gaan. En als dat niet lukt, is een vierde plaats. Heel mooi hè, op je 24 jaar. Ik denk dat hij nu al tevreden is met wat hij heeft. En het kan enkel maar mooier worden.
1: Is het het plan van met satellietrenners te werken? Dat jij voorop zit, dat Prodom voorop zit, Ricky Tello misschien?
2: Ja, het is altijd een mooi plan natuurlijk op een dag als vandaag. Het is iets moeilijker dan gisteren met trekken in de kool-buitencategorie. Dus het zal vooral afhangen van de benen, wat we kunnen doen. Van wat we in de bus besproken hebben. En ik hoop daar een mooi deel van uit te maken.
1: Oké, we zijn benieuwd. Dankjewel.
3: We zijn inderdaad benieuwd wat dat gaat geven. De renners zijn nu dus bezig aan de Col du Télégraphe. En dan hebben ze nog de Galibier, de Sarenne en Alpes d'Huez te gaan. Het is loodzwaar vandaag, zoveel is duidelijk. Wij horen elkaar zo meteen terug na het nieuws van 2:00.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 2:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In het zuidwesten van Frankrijk hebben door de natuurbranden al bijna 200.000 mensen hun woning moeten ontvluchten. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is alleen al in het departement Gironde minstens 40.000 hectare vernield. De brand woedt nu op zo'n 30 kilometer van Bordeaux. De steden en dorpen ten westen van de stad worden volop ontruimd. Zo'n 7.000 mensen worden opgevangen in een expohal in Bordeaux. In Bordeaux heeft het vanmorgen wellicht geregend, maar onvoldoende om veel effect te hebben, zegt collega Hilde Mertens die ter plaatse is.
8: De regen was niet van die aard dat hij meteen het vuur, alle vlammen gaat doven, dat het smeulen ophoudt en zo. Maar ik kan mij voorstellen dat de brandweerlui wel heel blij waren met die regen. Wat wel heel duidelijk is, is dat dankzij die regen die doordringende brandlucht wel veel minder is.
7: De Franse premier Le Cornu heeft het leger nu gevraagd om een militair vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. In het westen van Spanje is intussen al 25.000 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. In de regio Madrid is bijna 10.000 hectare verwoest en in de naburige provincie Avila tussen de 13.000 en 15.000. De hulpdiensten focussen zich nu op het redden van mensenlevens. 65.000 mensen zijn al geëvacueerd daar. En ook in het noorden van Schotland roept de brandweer om wonenden van het natuurpark Cairngorms op om te evacueren. In dat natuurpark woedt al 10 dagen een brand die nog steeds niet onder controle is. De lokale autoriteiten zeggen dat de brand intussen is uitgegroeid tot een groot incident. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar volgens de brandweer is dat een complexe operatie. Door de langdurige droogte, de felle wind en omdat de grote delen van het park moeilijk bereikbaar zijn. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners op dit ogenblik de zwaarste bergrit van deze Tour. De voorlaatste etappe heeft 5600 hoogtemeters. Gaat over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van de Goor, welke schade heeft die koninginnenrit al toegebracht?
9: Wel, tot nu toe valt het al bij al nog mee. In die zin dat het peloton met daarbij Pogacar en Remco Evenepoel nog altijd een 40-tal man sterk is. Waar zitten we ongeveer in deze etappe? Op een goede 80 kilometer van de streep, de Quad Fer achter de rug. Zodanig ook de Col du Télégraphe. En dat is de voorbode van de legendarische Col du Galibier. We hebben een kopgroep van een man of 12 met daarbij als bekendste namen Juan Ayuso, Sepp Kuss, de Amerikaan. En ook de drager van de bolletrui, Ben Healy. Onderweg heeft Mats Pedersen de volle buit gepakt bij de sprint van de dag. Hij is zeker van winst in het puntenklassement.
7: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag wat stapelwolken aan de kust, blijft het meestal zonnig. Maxima tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien tot 24 graden. Maandag nog enkele buien. De dagen erna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Meer op 14nieuws.be.
5: Radio 1.
6: Sportza Tour.
5: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Sex on Fire van Kings of Leon. Het absolute lievelingslied van mijn papa is dat. En ik weet eigenlijk niet of hij luistert, maar als dat zo is, dan gaat hij zeer gretig meegezongen hebben.
1: Van hieruit de hartelijke groeten. Dan weer de Tour. Richard Carapaz zal ook niet met lege handen naar huis gaan. Sowieso niet, want de ritzegen die had hij al. Maar er gaat nog iets bij komen, Christophe en Serge.
2: Ja, want Valentin Parapintre maakt geen deel meer uit van die kopgroep. En dus werd hem niks in de weg gelegd om zo dadelijk de top van de Telegraaf te overschrijden. En door te komen als winnaar natuurlijk. Want die andere mannen die lonken misschien wel naar een ritoverwinning. Het is nog ver. We komen nu in het skidorp Valois. We zitten dan wel op een 1400-tal meter hoogte. Maar zo dadelijk komt natuurlijk wel het venijn natuurlijk met de Col du Galibier. En daar op de top ligt de souvenir Henri Desgrange. We gaan 17 kilometer klimmen. De steilste kant. Wat vind je eigenlijk? Want dat is zo onder fietsers toch altijd de hamvraag. Vind je de korte kant van op de top van de Lautaret aan de kant van Briançon of deze kant van Valois, de lange kant? Wat vind jij het moeilijkst?
3: Ik vind deze kant vanuit Valois, vooral met die combinatie met de Telegraaf, het lastigste.
2: Ja.
3: En ik moet wel zeggen dat ik daar, vroeger, dat een van mijn zwarte beesten was, zal ik zeggen. Ja. Je hebt dat zo soms, dat je één bepaalde klim minder, dat die jou minder goed ligt dan een andere. Maar dan in de Tour van 2017 was het, heb ik wel eens een goede beklimming van die Galibier gereden. En dat was in het gezelschap van Roglic en Contador op een gegeven moment. En sindsdien heb ik daar wel goede herinneringen aan. Dus dat heeft eigenlijk een beetje het tij gekeerd voor mij. En sindsdien rijd ik die Galibier wel graag op. Alsof dat ik het nog vaak gedaan heb. Maar dat is niet het geval.
2: Het is echt heel zwaar. Prachtige natuur uiteraard. En meer dan 10 jaar geleden hebben we die ooit voor Sportza online, sportza.be, toen onze website eigenlijk nog wel in de kinderschoenen stond met een collega. Een aantal van deze Alpecols mogen verkennen met de fiets. En ook hier een interview toen gedaan op die Galibier met een natuurkundige en een gids. En ik zal nooit vergeten wat die man zei, dat het, monsieur, c'est ici la haute montagne, want je gaat toch naar 2650, 42 meter hoogte. En die woorden zijn me altijd bijgebleven, dat het daar op een paar minuten tijd het weer helemaal kan omslaan. En boven heb je ook maar een heel klein parkingje om even de auto te zetten of met de fiets te stoppen aan het bord om daar de foto te nemen. En een korte bocht en zo naar beneden.
3: En heb jij op de top geparkeerd, Christophe, of ervoor op de fiets?
2: Hoe bedoel je op de top of ervoor? Spreekwoord?
3: Je kan ook spreekwoordelijk parkeren.
2: Spreekwoord. Ik herinner mij die laatste stukken langs deze kant. Dat waren met mijn gabarit, 1,90 meter. En het aantal kilo's was toen nog wel veel minder dan nu. Maar toch veel te veel om op je gemakje zo'n col te beklimmen. Ik herinner mij vooral het enorme afzien in die laatste 3-4 kilometer. Telkens weer een muur, zo'n streep recht omhoog. Echt afschuwelijk.
3: Ja, vreselijk. En die hoogte begint dan toch wel echt voelbaar te worden. Hè. Als je eens een stuk boven die 2000 meter bent, dan, dan is het, snijdt dat toch wel veel meer je benen af dan wanneer je bijvoorbeeld op 1000 meter hoogte komt.
2: En net daarom ook is die discussie zo interessant. Iedereen die daar met de fiets al eens is opgereden. En ik ben de eerste om te zeggen, er is een gigantisch groot verschil tussen een goede wielertourist, een gewone coureur te zijn en dan een prof en een goede prof te zijn. Dat is onvergelijkbaar. Ik heb bijvoorbeeld, en ik heb het heel vaak gezegd, in mijn jeugdjaren met Erwin Thijs onder meer gekoerst en met Danny Nelissen. Die laatste is dan wel wereldkampioen geworden bij de belofte, maar ook in een heel speciale tijd. Daarover heeft hij ook getuigd. Maar Erwin Thijs, bij ons met de nieuwelingen, won 50 koersen per jaar. Dus die stond aan de start en won. Dat is een prof geweest, maar met alle respect, een gewone prof. Bedoel. Ja. En dan het verschil tussen een gewoon prof zijn en dan de Tom Bonussen van deze wereld. Om dan nog eens het verschil te maken met een Tadej Pogačar. Dat zijn lichtjaren, mijlen liggen die uit elkaar, die niveaus. Maar toch, als je geproefd hebt wat het is om zo als wieltoerist een col te beklimmen en dan zie je die tijden van Pogačar. Je kan daar niks bij voorstellen. Nee. 23 gemiddeld op Alpe d'Huez omhoog.
3: Ja, ik zag iets passeren, denk ik toevallig deze ochtend. Naar aanleiding van die tijd van Pogačar, er werd berekend dat Tadej Pogačar 6,8 watt per kilogram lichaamsgewicht zou geduwd hebben gisteren op Alpe d'Huez. Dus je kan eigenlijk, als je je eigen, en dat was dan een post van iemand die bijvoorbeeld 80 kilo woog, dan had hij voor zichzelf uitgerekend, dat betekent als ik dat zou willen doen, dan moet ik 544 watt duwen. Ja. En dan kan je jezelf de vraag stellen, hoe lang zou ik bijvoorbeeld 544 watt
4: gewoon
3: kunnen duwen?
4: Gewoon in een vlakke straat bij je thuis in de wijk.
3: Ja, ja, dan kom je eigenlijk uit op, ja, op een 30 seconden zou
4: zo
3: je kunnen meerijden.
4: Ja. Ja. Om maar te zeggen. Goed, we beginnen met de kopgroep aan de Galibier, de lange kant. 18 kilometer staat daar dan een bordje. Alsjeblieft, op het einde van 3 weken tour, in een verzengende hitte, in het begin van die Ronde van Frankrijk, alsof dat nog niet genoeg is. Gemiddelde stijging van net geen 7%. Onder leiding van Ben Healy, Carapaz. Natuurlijk de man die de bollen gaat pakken in zijn wiel. En voorts ook nog Tobias Vos. We hebben Ayuso Hindley die er nog altijd bij zit. Sepp Kuss, Piganzoli. We hebben Johannessen en Tijmen Arendsman. Dat is de kopgroep. Zij hebben een voorsprong van 4 minuten op het peloton. Nog altijd vrij ruim. Een man of 40 met daarbij uiteraard alle andere klassementsmannen. Inclusief Remco Evenepoel en Tadej Pogacar.
0: Op de Antwerpse ring richting Gent. 15 minuten daarbij van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op de E19 richting Brussel is het 20 minuten vertragen van Reims tot Mechelen-Noord. Daar wordt gewerkt. Op de binnenring rond Brussel is bij Sint-Stevens-Woluwe 1 rijstrook dicht door een ongeval. Je verliest 10 minuten vanaf Zaventem. En op de E40 richting kust 10 minuten extra van Nevelen tot Aalter.

0: Take Me to Church van Hozier.
1: Morgen komt het peloton na drie zware en vermoeiende weken aan in Parijs. Maar vandaag zitten de renners dus nog een laatste keer in de Alpen. En gisteren ging het ook al eens naar Alpe d'Huez, maar via een andere route wel dan vandaag.
2: Route toeristiek.
0: En ook die route willen we natuurlijk graag bespreken met onze Frankrijk-renner. Dag Steven de Kranen.
3: Dag Caro, bonjour.
0: Bonjour. Steven, jouw populariteit heeft een hoge vlucht genomen hè, sinds jouw passage hier in Sporza Tour, want je zat net ook al in Culture Club.
3: Ja, dat klopt. Culture Club op Radio 1. Je ziet, de Tour opent vele deuren.
0: Heel goed, inderdaad. Vele deuren geopend met dank aan Route Touristique. En je hebt ook al veel complimenten gekregen. Hè? En we gaan daar vandaag nog een hele mooie bij doen natuurlijk. Veel Alpencols voor de renners. En ze volgen een route die eigenlijk al duizenden jaren oud is, Steven. Wie maakte er vroeger gebruik van?
3: Wel, het is al in de prehistorie dat jagers en herders dus die kools en die passen tussen die hoge Alpen gebruikten om van de ene vallei naar de andere te trekken. En dan werden het echte handelsroutes. Dus karavanen van muilezels die zout uit het Middellandse zeegebied vervoerden naar het binnenland, naar het noorden. En op de terugweg brachten die handelaars dan textiel en metalen mee. En dat was dus al een belangrijke handelsroute heel vroeg in de middeleeuwen. En natuurlijk ook voor de wijn. Die bergpassen hebben heel veel wijn zien passeren vanuit de Rhônevallei, vanuit de Provence. Vaten wijn die naar de Savoie dan gingen, Zwitserland, Noord-Italië. En omgekeerd kwam er dan zijde, specerijen en luxegoederen via Italië zo Frankrijk binnen. Dus het is eeuwenlang een belangrijke route geweest, ook voor pelgrims die naar Rome wilden gaan natuurlijk. En de legers natuurlijk, zo gaat het, handel en militair. Kracht gaan soms samen. De Romeinen hebben al die wegen over de Alpen afgelegd. Ook natuurlijk onze goede vriend Napoleon heeft door dezelfde valleien getrokken. En in de Tweede Wereldoorlog waren verschillende van die kools en passen ook wel toevluchtsoord voor het verzet. En het is in feite ja, via die oude wegen dat in feite nog altijd de toegangswegen nu daar lopen. Dus de renners zetten zich in een eeuwenoude traditie.
1: Ja, en zeg dan nog eens, wat is de oudste doorgang tussen Italië en Frankrijk?
3: Wel, dat is, ik denk dat ze daar bijna aan passeren, de Maurienne. En dat is eigenlijk meer dan een vallei, want dat is in feite een van de belangrijkste verbindingen inderdaad geweest tussen Frankrijk en Italië. Nog voor de Romeinen hebben Keltische stammen blijkbaar die route daar al gebruikt. En dan ook de Romeinse legioenen die op weg waren naar die Alpenpassen, hebben dus in feite die vallei daar gebruikt. En het is ook een plaats waar er, en ja, ik wist het zelf niet, een van de grootste ja, treinrampen in Frankrijk gebeurd is. En dat is in de Eerste Wereldoorlog gebeurd. Dat was in 1917 keerden Franse soldaten van het Italiaanse front terug. En de wagons zijn daar ontspoord, te zwaar geladen. De remmen die niet goed werkten. En 425 militairen hebben daar het leven gelaten. En dat is niet zo bekend, omdat natuurlijk in die periode er heel wat bloederige taferelen waren rond Verdun ook. Mm-hmm. En men wou dat natuurlijk voor het moreel van de troepen voor Frankrijk niet te veel bekendmaken. Maar dus een van de zwaarste treinrampen ooit gebeurde daar ook in die buurt, op de plaats waar de renners nu passeren.
0: Oké, je wilde het ook met ons hebben over transhumance. Wat is dat?
3: Dat is iets heel moois. Dat is de seizoenstrek van de veeboeren die net zoals hun vee begin juni, wanneer de sneeuw een beetje van die hoge Alpentoppen, maar ook van die weiden wat lager gelegen, verdwenen is, dan trekken zij met hun kuddes naar die hoger gelegen weiden om daar dan die mooie bloemetjes allemaal en grassen te eten, zodanig dat die koeien een ander soort melk maken. En dat is dan weer goed voor die beroemde Franse kazen. We hebben er al een paar benoemd, maar ook de Tom de Savoie, Reblochon, de Beaufort. Dus dat wordt allemaal een beetje dankzij die trek die er elk jaar is. En dat wordt nog altijd gedaan. Dus veeboeren die vanaf juni dan mee met hun kuddes vee naar hoger gelegen alpenweiden trekken, zodanig dat ze daar kunnen grazen. En dan in het najaar is het natuurlijk ja, de trek terug naar beneden.
0: En dat is dan ook transhumance?
3: Ja. Okay. Dat is in feite de naam voor de seizoenstrek van die herders, okay, van die veeboeren met de koeien.
0: Oké, okay, interessant. Nog één weetje dan, Steven, over een van de kools, Col du Télégraphe. Jij kan ons uitleggen waarom die zo heet.
3: Ja, ik heb ook heel lang gedacht dat die Col du Télégraphe iets te maken had met verbindingen voor radio of tv al vroeg. Maar het is blijkbaar nog ouder, want de naam verwijst naar de optische telegraaf van een Franse uitvinder en die heette Claude Chappe. En die man heeft al in 1792 in feite de eerste praktische telecommunicatie uitgevonden. Dus eind

0: om dus boodschappen door te geven. En dat werkte sneller dan boodschappen per ruiter versturen. Dus het is in feite omdat daar op een van die calls, dus die call du Telegraaf, daar in semafoor stond, dat men dat zo vernoemd heeft. Dus het is al heel oud en het is blijven verder leven, nu ook dankzij de Tour.
1: Een kwartiertje geleden zowat is Richard Carapaz als eerste bovengekomen op de top van die Col du Telegraaf. Op dit moment zijn de renners de Galibier aan het beklimmen. Steven, ja, gisteren hebben we het met jou al eens gehad over de bosbranden. Ze blijven vooraan in het nieuws zitten. Wat is daar nu de laatste stand van zaken over? Want ik hoorde in het nieuws nog zeggen, 2 keer de oppervlakte van Parijs, daar gaat het over.
0: Ja, het is nu zo dat qua oppervlakte er al meer natuur en bos verwoest is dan in 2022. We zitten nu bijna, denk ik, aan 100.000 hectare. Dus enorme oppervlakte, ook bijna 200.000 Fransen die geëvacueerd werden. Het is natuurlijk heel moeilijk te bestrijden, zeker met de wind, want het laatste nieuws is nu bijvoorbeeld de brand in de Landes. Dat is dus niet in de Gironde, maar net onder. Mm-hmm. Ze dachten dat die onder controle was, maar nu zijn er enkele reprises, dus heropflakkeringen. En het heeft veel te maken natuurlijk als die wind opkomt en er zijn nog wat vuurspatten, vuurvonken, en die verplaatsen zich naar droog gras of droog struikgewas, dan is de kans groot dat er opnieuw brand ontstaat. Dus het is alle hens aan dek. De Franse president heeft ook het leger bevolen om ingezet te worden. 500 militairen zijn nu opgeroepen. Ook dat grote militaire vliegtuig, de A400M, wordt ingezet om met brandvertragende vloeistoffen daarover te vliegen. Het is dus ongezien en ik ben bang dat het opnieuw een recordjaar wordt in Frankrijk van verwoeste natuur. En vooral nu ook met die evacuaties zie je, het is een nieuwe realiteit waar iedereen toch moet bij stilstaan en waar ze in Frankrijk nu ook op het hoogste niveau, beleidsniveau, dringend aan de tekentafel moeten en nadenken hoe het verder moet.
1: Ja, een zomer met grote zorgen voor de Fransen. De Tour die komt morgen aan in Parijs. Niet meteen de kleinste stad van West-Europa. Zullen we misschien gewoon meteen de hele Sportsta Tour-uitzending voor jou reserveren, Steven, morgen?
0: Dat kan gerust. Zelfs met Montmartre alleen kan je een volledige uitzending
1: vullen. Ik denk het. Ja. We horen jou graag dan opnieuw. Tot morgen.
0: Tot morgen. Adem.

0: Extens, zo moet ik het zeggen.
1: Ik ben ook niet de specialist, maar Extens is ons ingefluisterd.
0: Voilà, met Spraakwater, dat is de titel van dat nummer. En Gert, ik vind dat een ideaal bruggetje om naar een spraakwaterval te gaan.
1: Oh.
0: Dat moet je natuurlijk zijn hè, als koerscommentator. Christophe van de Goor, de renners, die zijn volop bezig aan de beklimming van de Galibier natuurlijk. Mm-hmm. En daar zullen ze nog wel even zoet mee zijn.
2: Ja, want 17 kilometer. En wat mij meteen opvalt is dat de gele Tadej Pogacar maar twee man meer in steun heeft. Namelijk, Del Toro zit daar ook nog altijd uiteraard. Maar Adam Yates, de man die toch wel twee dagen geleden echt heel ziek was. Bijna buiten tijd binnenkwam. Met dank aan Tim Wellens net niet. Gisteren dan wonderwel weer herrees. En de andere man is de Oostenrijker Felix Groschartner in dienst dus van Tadej Pogacar. En dan hebben we meteen Remco Evenepoel in dat wiel. Samen met een ploegmaat. En dan pas Isaac Del Toro Evenepoel die daar nog twee man heeft zitten. En vooraan nog een ploegmaat vooruit heeft gestuurd in de persoon van Jai Hindley. Niet vergeten, Hindley toch ook al een aantal jaar geleden de Ronde van Italië gewonnen, maar dat die nooit echt meer kunnen bevestigen of op dat allerhoogste niveau kunnen presteren. We zijn in nog altijd goede weersomstandigheden, maar het zonnetje wint op dit ogenblik de strijd met de wolken niet. Het is bedekt, het is bewolkt op dit ogenblik. 10 kilometer van de top van deze Col du Galibier, waar de souvenir Henri Desgrange, de stichter van de Ronde van Frankrijk, staat. Dat standbeeld staat net over de top van de col. Dus aan de korte kant, zo gezegd. Een tweetal, drietal kilometer in een bocht beneden. De stichter van de Tour. Voor de eerste keer deze prijs uitgereikt in 1947. En heeft eigenlijk niks te maken met de Galibier. Het was al zijn lievelingskol. Maar de allereerste keer in 1947. Toen de man net overleden was. Zelfs uitgereikt de souvenir. Als eerbetoon natuurlijk in zijn geboortedorp. Maar nu staat dat standbeeld daar op die Galibier. En daar telkens weer de souvenir Henri Desgrange. Vooraan met Koes Hindley Ayuso. Die misschien toch wel aan het kietelen is aan de plaats van Lenny Martinez. Vijfde in de stand. Vandaar dat daar straks ook twee ploegmaats van Bahrein en dus van Lenny Martinez het tempo aan het regelen waren in het peloton. Ben Healy aan kop met Carapaz en Arendsman. Die hangt aan de rekker. Idem dito voor Tobias Johannessen. Dus Serge, het ziet er naar uit. En het is zo tot nu toe dat Ben Healy een heel goede dag heeft.
3: Eindelijk. Ja, en dat was toch wel te verwachten. Hè. Die was aan het groeien in deze ronde. Hij leidt natuurlijk nu de dans ook voor een stuk in dienst van Carapaz. Ja, die natuurlijk al een aantal dagen echt floreert. En die echt opnieuw vandaag een hand gaat uitsteken naar de overwinning.
2: En in het peloton met Pogacar, dat is toch nog altijd 25, 30 man hoor. Dus dat wil zeggen, het tempo wordt daar geregeld. Maar zij volgen op 4 minuten van de leiders in deze wedstrijd. Over de Galibier gesproken, we hebben daar ooit een geweldige prestatie gezien. Was het 2010 van Andy Schleck, helemaal solerend. Maxime Monfort, die toen bij Radio Shack ook nog het tempo daarachter regelde in dienst van Andy Schleck. Andy Schleck, nu de grote baas bij Little Trek. Twee vraagjes voor jou daarover. Jij als bondscoach in die functie, vang je daar wel eens signalen over op hoe dat dan gaat bij Little Trek, onder leiding nu van de Luxemburger? Hè? Want Guerci Lena, de Italiaan, na al lange tijd daar CEO geweest te zijn, aan de kant geschoven, zo mag je dat toch wel zeggen. Hè? Andy Schleck is daar geplaceerd door de oversten van Lidl. En punt 2, hij zei gisteren in de krant over Thibaut Nijs. Wij verwachten wel een aantal overwinningen ritzegens van hem in de Vuelta. Ja, dan denk ik, beste Andy, kwestie van druk wegnemen bij een renner. Goed, doe zomaar voort.
3: Wel, om op deel 1 van je vraag te antwoorden. Niet echt. Ik heb hem wel dit voorjaar in januari gesproken in Denia, waar het team op hotel zat op trainingsstage. Hè, samen ook met zijn broer Frank, die vooral ploegleider is bij de vrouwen, bij het vrouwenteam van Little Trek. En Andy, ja, dat is echt wel een zakenman hoor. Want je zegt misschien hij is daar geplaatst, maar het is wel iemand die al de voorbije jaren ook al het een en ander op poten heeft gezet in Luxemburg. Heeft ook een eigen fietsenzaak. En is echt wel iemand die redelijk capabel is, denk ik, om zo'n team te leiden. Sportief heeft hij natuurlijk al het een en ander bewezen in zijn carrière als renner. Maar het is ook wel iemand die intussen geleerd heeft om hoe dat hij zaken moet doen. Want uiteindelijk zo'n team leiden heeft meer te maken met echte business dan dat het met het sportieve iets te doen heeft. Ik heb wel vooral gehoord dat ja, dat het team een beetje een nieuwe identiteit aan het krijgen is sinds die komst van Lidl. En dat dat in de toekomst nog meer een eigen koers gaat varen. Hè. Het is, ze hebben heel veel middelen. Hè. Het is een van de grootmachten nu in het peloton. En je ziet ook wel dat ze een duidelijke toekomstvisie hebben. En dus ook een beetje een andere richting aan het uitgaan zijn. En wat Thibaut Nijs betreft, durf ik zelf ook wel te verwachten dat hij een aantal ritzegens mag ambiëren in de Vuelta. Maar laten we maar beginnen met één. Dat zou wel fantastisch zijn natuurlijk voor hem.
2: Voilà. 70 kilometer nog, 8 kilometer tot aan de top. En ja, in het laatste kwartier hebben de leiders vooraan maar een tweetal seconden verloren ten opzichte van de groep Pogacar. Nog altijd onder leiding van Adam Yates. Adam Yates die op zijn... Ja, sorry dat ik het... Ik wil het niet in een belachelijke trekken hoor. Maar dan denk ik, als we Adam Yates op een fiets zien, dan denk ik aan een boer die net heel de dag op het veld heeft gewerkt. Die een heel oude damesfiets neemt en naar huis terugfietst. En eigenlijk alle spieren doen zo pijn dat hij nog net thuis geraakt op die oude fiets. Al die middelen, al die aero-testen in windtunnels, noem maar op. Dan zit je toch zo niet op de fiets. Ik begrijp dat niet.
3: Maar dat is al zijn stijl sinds dat hij prof is geworden. Hij zit altijd op dat puntje van het zadel en het zal wel hyper-efficiënt zijn. Uiteindelijk zat zijn tweelingbroer Simon Yates bijna exact op dezelfde manier op de fiets. Ik denk dat ze, als ze wilden van fiets konden wisselen, zouden hun sponsors dan niet echt zo heel tevreden zijn.
2: Ja, natuurlijk. Misschien is dit Simon, hè?
3: Vandaar ja, wie weet. Dan wisselen ze om de dag.
2: Zo is het, hè? Hij was ziek en dan hebben ze Simon even opgezet met een shirt van Team Emirates. Zou goed kunnen, hè? Want verbazingwekkend goed hersteld van die ziekte. 8 kilometer nog tot aan de top van de Galibier met 7 leiders. Arendsman, Ricky Tello, Ben Healy, Richard Carapaz, Ayuso, Hindley en Sepp Kuss. Sportza Tour. Chaka Khan.

0: Come on. Show them.
1: Zo klonk de nieuwe single van Chaka Khan en Snoop Dogg. Pieter van Walghem op de motor. Jij bent ook naar het dak van de Tour aan het klimmen.
2: Klopt, nog 8 kilometer tot de top van de Galibier. Achter de groep gele trui die steeds kleiner en kleiner aan het worden is. Nog 25 renners. Daarbij met Cataneo, de ploegmaat van Remco Evenepoel, in allerlaatste positie. Maxime Van Giel zit ook nog bij Evenepoel, maar dat is het dan geweest voor de jongens van Red Bull, Bora Hansgrohe. Ook de ploeg van UAE bestaat nog uit 3 renners met Del Toro en Pogacar. En daarbij ook nog een zeer sterke Felix Groschartner. Paul Sexas die heeft nog 3 ploegmaats bij zich. Dus 4 in het totaal, Paré-Peintre, Prodhomme en een sterke Thijs Benoot. Eerder deze rit gevallen in de afdaling van de Croix de Fer, maar nu nog altijd in die groep van de favorieten. Het begint frisser en frisser te worden. 22 graden op dit moment nog op de Galibier, die steeds kaler en kaler wordt. De laatste boompjes hebben we achter ons gelaten. En de tempo bepaalt dus door Groschartner met in zijn wiel Tadej Pogacar, dan Van Gils en Evenepoel en dan Isaac Del Toro. We gaan naar het dak van de Tour, zoals je al zei, Gert. En er staat nog altijd bijzonder veel volk langs de kant. Geen enkel stukje waar geen supporter langs de kant staat. Die volledige lange klim van de Galibier, bezaaid met de supporters die allerlei leuke bordjes mee hebben. Opvallend ook al redelijk wat bordjes gezien over Wout van Aert. Hij wordt gemist in deze Tour, terwijl Barguil nog eens gaat proberen terug te keren en Benoot er op dit moment doorheen zakt. Goeie koers van Thijs Benoot, maar zijn eindpunt ligt op deze Galibier op een dikke 7 kilometer van de top.
3: Toegepaste pedaalkunde.
4: En dan tijd voor toegepaste pedaalkunde. En we beginnen deze les met een zeer belangrijke dienstmededeling. Want morgen, tijdens onze laatste uitzending, houden we ons grote eindexamen toegepaste pedaalkunde live in de ether met onze quiz. Die zal dan dus draaien om koersterminologie. Maar 100% voorbereid ben je nog niet natuurlijk, want er komen nog 2 termen aan, vandaag en morgen ook. Vandaag voorlaatste gastles dus. En die krijg je van Marijn de Vries. Dag Marijn.
5: Hallo, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Marijn, jij vergezelt ons al 3 weken met toegepaste pedaalkunde, maar ik denk dat het nog maar de eerste keer is dat we jou kunnen bellen wanneer je thuis bent.
5: Ja, en ik ben echt nog net maar 10 minuten thuis ja, van vakantie. Er was veel file in Nederland, dus we hebben er best wel lang over gedaan. En het is nu even kijken hoe het huis er weer bij ligt. Hè. De katten vlogen elkaar meteen in de haren, dus het is echt welkom terug.
4: Hoeveel heb je? 2 dan?
5: 2. Ja, 2. Het zijn broertjes, maar de ene keer kunnen

0: Dat ze heel goed met elkaar vinden. En de andere keer dan vechten ze elkaar de tent uit. En dat is dus nu.
1: Ja, zo gaat dat met broers en zussen natuurlijk. Ja. Maar home sweet home, toch, denk ik.
0: Ja, het is toch wel fijn om hier even te zijn. Want over een dag of vijf vertrek ik ook alweer naar de vrouwentour. Dus het is wassen en inpakken. En dan, en dan begint voor mij eigenlijk het echte werk.
1: Kruipt Lausanne stilaan al een beetje in je hoofd? Want daar vertrekken ze.
0: Ja, niet stilaan een beetje. Ik ben er echt al volop mee bezig. Ik heb allerlei voorbeschouwingen geschreven. En dit is voor mij wel gewoon waar het deze zomer om draait. Samen met Maarten van Gramberen maak ik Allez les femmes. Mm-hmm. Elke avond op VRT1. En met Linde Merkpoel maak ik de podcast Vlammen ook elke dag. Dus eigenlijk is voor mij de mannentour een voorgerechtje.
2: Ja, en het is ook goed voor de koersliefhebbers om te weten. Er komt zeker geen zwart gat aan. Want vanaf 1 augustus is ook de Tour de France Femme te volgen. Hier bij ons ook op Radio 1. Dus dat wordt zeker ook nog interessant met jou er dus ook bij, Marijn. Maar vandaag nog één keer toegepaste taalkunde. En dit is jouw term van de dag.
3: C'est parti. De koninginnenrit is vertrokken.
2: En dat is natuurlijk een toepasselijke term. Want het is de koninginnenrit in de Tour vandaag. Wat is het, een koninginnenrit?
0: Oh, ik vind het zo'n mooi woord. Ja, er komen meteen allerlei beelden ook in mijn hoofd. Het heeft ook iets elegants, hè, de koninginnenrit. Maar het is, over het algemeen is het het beest van de Tour. Het is de zwaarste rit. De rit met de meeste hoogtemeters. De rit waar iedereen naar uitkijkt en waar ook iedereen voor vreest. En vaak is het ook een sleutelrit waarin echt alles nog kan gebeuren. Net zoals we eigenlijk hoopten vandaag, maar die gedraaide Pogacar doet nog steeds mee. Als hij niet had meegedaan, dan denk ik wel dat vandaag nog echt absoluut vuurwerk was geweest voor het algemeen klassement. En dat is eigenlijk ook wat de tourorganisatie elk jaar toch wel weer probeert met de koninginnenrit, om daar iets van te maken wat het klassement op zijn kop zet. En meestal lukt dat ook wel. Maar goed, we hebben nu aan het begin van de tour ook al een aantal ritten gehad die dan niet de naam koninginnenrit mochten hebben, maar wel een sleutelpositie hadden. Mm-hmm. En daarin heeft Pogacar eigenlijk al zo verwoest een toegeslagen dat de echte koninginnenrit dan die naam misschien niet meer zou mogen dragen.
2: Ja, we willen daar zo meteen verder op ingaan over inderdaad dat het kan gebeuren dat in de koninginnenrit eigenlijk weinig nog maar gebeurt. Maar misschien eerst, waar komt die term eigenlijk vandaan, Marijn?
0: Ja, er zijn een aantal verschillende verklaringen. Eentje is echt al van heel lang geleden, toen Frankrijk nog een monarchie was. In de middeleeuwen ging dan ook wel eens de koningin van huis. En die moest dan soms zo lang reizen dat ze ergens moest overnachten. Dus niet in het eigen kasteel. Mm-hmm. Je kan je voorstellen dat met het hele gevolg dat een heel gedoe was. Er moest van alles georganiseerd worden om haar op een goede manier dan onderdak te verschaffen. En dat noemden ze dan een koninginnenetappe. Dus daar zou het vandaan kunnen komen. Maar zelf vind ik eigenlijk de verklaring uit het schaakspel vind ik een leukere. Want de koningin is natuurlijk het sleutelstuk in het schaakspel. De koningin, die kan eigenlijk nog alles op zijn kop zetten. En ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat de echte verklaring dus daar vandaan komt. En ik heb zelf wel vaak gedacht, moet het dan in een mannenkoers niet de koningsrit zijn? Maar om deze reden denk ik toch dat koninginnenrit zowel voor mannen als vrouwenkoersen echt de meest toepasselijke naam is.
1: Absoluut wel, absoluut wel. Als jij een koninginnenrit zou mogen uitstippelen, Marijn, hoe zou die er dan uitzien? Welke ingrediënten moet die wel en niet bevatten?
0: Goh, ik denk dat ik hem misschien nog iets. Ik vind echt een explosieve rit heel leuk. Dus voor vandaag vind ik hem aan de lange kant. Hij zou wel ietsje korter mogen zijn. Ik vind die ritten van 140 kilometer met veel hoogtemeters, waarin vanaf het begin echt ook door de klassementsrenners soms al aangevallen wordt. Dat vind ik wel echt het allergrootste spektakel. Maar eigenlijk maken de renners de koers. Hè? Dus waar we het net ook al even over hadden, een koninginnenrit, die kan misschien ook juist niet zo interessant zijn, doordat het algemeen klassement al is gemaakt en de nummer 1 met, wat staat die, 7 minuten 11 seconden voor. Een koninginnenrit is toch eigenlijk wel altijd met spectaculaire beklimmingen erin. Dus zoals de Galibier waar ze nu op zijn, die hoort toch wel een beetje erbij in de Tour de France. Ja. En ik vind ook heel tof dat ze vandaag een nieuwe beklimming erin hebben gestopt. De Sarenne. Daar ben ik zelf 2 jaar geleden nog op mijn fiets overheen gegaan. Prachtig. Dus dat is wel iets waar ik dan naar uitkijk voor zo'n koninginnenrit.
1: Ja, het is waar wat je zegt natuurlijk. Zo'n korte rit kan ook wel explosief en zwaar zijn, denk ik. Het grote gevaar, de grote valkuil, is dat je zo'n koninginnenrit misschien te zwaar maakt in die zin dat je er te veel bergen in stopt. Dat gebeurt soms ook wel eens, vermoed ik.
0: Dat je de koers een beetje lam legt. Dat is inderdaad wat ook gebeurt. Omdat niemand van ver durft aan te gaan. Nu is dat wel de laatste jaren minder geworden. En ja, ik denk dat jullie het de afgelopen weken ook wel hebben gehad over voeding. En hoe dat een absolute gamechanger is geweest in de koers. Ja, ik kan me de twee tours herinneren die Vingegaard heeft gewonnen. En daarom was het toch echt Visma die in zulke ritten als vandaag de boel totaal op hun kop zette. En van vroeg al gingen. En dat was eigenlijk iets heel nieuws. Waardoor juist die koninginnenritten die je als verlammend zou kunnen voorspellen, dat die toch echt vuurwerk opleveren. Dus als ploegen daar een plan hebben en van vroeger invliegen, ja, dan kan het juist iets heel geweldigs opleveren. Ja, vandaag alleen helaas niet meer, want er is niet zoveel meer te halen in het algemeen klassement.
1: Het is wel waar wat je zegt. De renners maken de koers natuurlijk.
2: Ja, dat is inderdaad altijd zo. En ik vraag me dan af, die renners, ja, in het algemeen kijken die dan heel hard op tegen zo'n rit als vandaag? Toch zeker als je geen klimmer bent natuurlijk?
0: Ja, en juist omdat het ook steeds harder gaat in de Tour, is het nu ook in de bus best wel een uitdaging om op tijd binnen te komen. Ik denk dat er heel erg aan ligt hoe je daar aan toe bent vandaag, of je er nog naar uitkijkt of niet. Ik zie op dit moment Carapaz, die er echt nog heel veel zin in heeft. Ja, ik denk dat hij vanochtend wel uitkeek naar een rit in de bollen. En het gaat er ook voor hem nog om, hè, om die bollentrui. Dus dat zijn wel renners die denken, we gaan nog even alles uit de kast halen. Maar renners die hier niks meer te zoeken hebben, goh, die zullen blij zijn als vandaag is afgelopen en dat ze morgen nog een laatste etappe rijden in Parijs. Want dat is dan toch uiteindelijk het doel. Misschien niet eens meer in Parijs ergens meedoen om de overwinning, maar gewoon Parijs halen. Dat is, en dat vergeten sommige mensen wel eens, dat is al zo'n ongelofelijke prestatie dat je als renner Parijs haalt. Heel veel renners die zouden in andere koersen al lang zijn afgestapt omdat ze echt op hun tandvlees rijden. Maar in de Tour de France, je wil gewoon Parijs halen als het enigszins mogelijk is.
1: En voor velen onder hen in dat tourpeloton gaat dat wel degelijk ook lukken morgen. Toch nog één ding. Ik begrijp uiteraard de redenering van de organisatoren, maar is het altijd een goed idee om die koninginrit helemaal op het einde van zo'n ronde van 3 weken te zetten?
0: Ja, je ziet toch niet vaak dat hij echt op de dag voor Parijs is. Wel in de slotweek. En dat snap ik wel, want je wil eigenlijk dat die Tour de hele 3 weken spannend blijft. En dat is ook waar ze ook nu op gehoopt hadden. Met een aantal zware etappes in het begin in de Pyreneeën. En dan aan het eind nog een paar zware etappes in de Alpen. Ja, de hoop was natuurlijk dat de verschillen in de Pyreneeën niet te groot zouden zijn. En dat je dan in de Alpen nog spektakel zou krijgen. Maar een koninginrit ligt wel vaak om die reden op het laatst. Omdat er dan nog allerlei aanvalsplannen gesmeed kunnen worden bergop. En dat is eigenlijk wat we ook tot op het laatst zouden willen zien.
2: Oh, sorry. Ik dacht dat je nog iets ging. Maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Bij deze ben je dan ook meteen uitgedoseerd, denk ik, Marijn. Bedankt voor de afgelopen 3 weken.
0: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk.
2: Dat is fijn. Wij vonden het ook heel fijn om les te krijgen een beetje van jou.
1: Ja, en vele groeten aan de katten daar.
0: Ik dacht toen ik net binnenkwam, het ruikt het hier muf. Maar ik zie dat ze ook een dooi muis naar binnen hebben gesleept. Dus die ligt hier ergens in een hoekje. Ik weet niet hoe lang al, want we zijn ook 3 weken op vakantie geweest. Ja. Dus die ga ik nu maar eens opruimen.
2: Oké, veel succes daarmee. En nogmaals, merci. En succes in de Tour de France Femme natuurlijk ook. Dankjewel, Marijn.
0: Dankjewel.
1: En 3,4 kilometer nog tot de top van de Galibier. Zo dadelijk zijn we weer bij Christophe en Serge.

0: Tonight I'm Yours, dat was Rod Stewart. Op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier erbij van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is bij Sint-Anna-Linkeroever een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de E19 richting Brussel, 10 minuten vertragen van Rums tot Mechelen-Noord, daar wordt gewerkt. Op de binnenring rond Brussel is bij Sint-Stevens-Woluwe 1 rijstrook dicht door een ongeval, 10 minuten vertragen vanaf Zaventem. En op de E40 richting kust is bij Aalter de linkerrijstrook dicht door een aanrijding daar.
1: Tour. Met op de voorlaatste dag van de Tour de Koninginnenrit vol zware cols. En intussen komt voor de eerste renners de top van de Galibier in zicht, denk ik, hè, Christophe en Serge?
2: Ja, de laatste 2 kilometer. Zware stukken voor Carapaz, Hindley Coes en Ricky Tellow. Dus 2 Amerikanen in een kopgroep in deze voorlaatste etappe in de Ronde van Frankrijk. Wat een onderleiding natuurlijk van Carapaz, wiens bollen hem beter staan, moet ik eerlijk zeggen, omdat het volledig assortie is. Met ook de roze-zwarte fiets. Ook de helm is helemaal aangepast. Dus de modepolitie bij Education, die was op post vandaag. Onder leiding van een ex-winnaar van de Ronde van Italië, Jay Hindley uit Australië. Dus behalve Carapaz, 3 Engelstaligen. 3 mannen die elkaar zeer goed kunnen verstaan. En ook die Matthew Ricciatello. Ken jij die goed? Want die is bij het grote publiek wat minder bekend. Het is een ploegmaat van Paul Sexas.
3: Ja, hij heeft in het voorjaar nogthans de Tour de la Provence gewonnen. Toen tegen Carlos Rodriguez. En ja, het is iemand die een aantal jaar geleden in de Ronde van de Toekomst ook heel goed klom. Met de allerbeste. Ik weet niet meer exact in welk jaar dat was. Maar hij is in elk geval nog maar 1 jaar of 2, 3 prof.
2: In 23 was dat.
3: Oké, dat is dan het jaar nadat Kian Uytenbroeks de toekomstronde won. Ja, ja, hele goede klimmer hoor. Daar niet van. Maar
2: generatie
3: zoals je zegt,
2: van Junior Le Cerf onder meer.
3: Ja. Gisteren deed hij inderdaad wel een beetje een vreemde move. Hij was dan wel mee in die lange ontsnapping ook. Maar nadien had hij niet de reflex om dan bijvoorbeeld toen hij gelost was op Alpe d'Huez. Om dan te gaan wachten op zijn kopman Paul Sexas. En hier, bij dit viertal, de enige die nog geen grote ronde heeft gewonnen. Want die andere 3, met Hindley die al een keer de Giro heeft gewonnen, Carapaz ook al,
2: ja,
3: de Giro.
2: En Sepp Koes in de Vuelta.
3: Koes de Vuelta.
2: Dat is waar. Dat
3: toch 3 grote rondewinnaars dus.
2: Absoluut.
3: Niet de eerste, de beste hier in die kopgroep.
2: Ze hebben een voorsprong van 5,5 minuut op Pogacar. Die nu aan het praten is met Groschartner. En echt wel aan het babbelen is. Wat gaan we doen? Ja, rustig naar boven rijden. Zouden we nog een aanval krijgen op de Col de Sarenne?
3: Ja, dat denk ik wel. Er zullen wel aanvallen komen. Misschien van een Sexas als hij zich nog goed voelt.
2: Alaphilippe zit daar nog bij. Oh la la. Gezien?
3: Nee.
2: Julian Alaphilippe zit nog in het wiel.
3: Dat is inderdaad wel een beetje verrassend. Of tegen zijn natuur in hier in deze Tour. Want hij heeft nog niet zo heel veel klaargemaakt. In elk geval veel minder dan 1 jaar of 7 geleden intussen. Het is natuurlijk ook al een hele tijd geleden toen hij zo lang in het geel reed, Alaphilippe. En niet onbelangrijk, Christophe Ayuso, die is gelost voorin. Die rijdt nog altijd op een 15-tal seconden van die 4 koplopers. Mm-hmm. Maar die rijdt ook nog altijd meer dan 5 minuten voor op de groep gele trui. Die maakt dus met andere woorden opnieuw een sprong in het klassement. Hij heeft all ingespeeld vandaag door mee in die ontsnapping te gaan. Gisteren voorbijgestoken door Lenny Martinez, die diezelfde of eenzelfde soort move gemaakt heeft als wat Ayuso vandaag aandurft. En dus, ja, mogelijk weer verschuiving in het klassement. In elk geval voor die 5e en 6e plek.
2: Ja, ja, dan gaat hij voorbij zijn eigen ploegmaat, hè, Matthias Kelmoze. En misschien gaat hij wel de plaatsen bedreigen van Lenny Martinez. Zover zijn we nog niet natuurlijk. Want we zijn bijna boven op de Galibier. Dan een heel lange afdaling in de vallei over die Lotaret naar beneden. Dat brede weg natuurlijk. En dan pas beginnen we aan die Col de Sarenne. 800 meter voor de top van deze Galibier. Waar het monument staat zo dadelijk. Net over de top van Henri Desgrange. Stichter van deze Ronde van Frankrijk. Intussen al bezig aan de 113e editie. Samengevat. 61 kilometer nog. 4 man aan de leiding. Coes, Hindley, Carapaz en Ricky Tellow. Gevolgd op een 20-tal seconden door Juan Ayuso.
4: Vanavond op VRT1.
5: Zeg maar, om influencer te zijn, dat ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien, hè?
6: Het liefst van al zonder telefoon weg.
5: Ah ja.
4: Op VRT1 klikt het tussen Wim en Elodie Gabias in de Columbus. Op VRT Canvas begint de sfeervolle Australische misdaadreeks Mystery Road Origin. Of op VRT Max kan je kijken naar Kate Winslet in de dramafilm Ammonite. Veel kijkplezier.
7: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
8: Go, go, go naar Imperno. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Deze zondag extra open.
10: Sleep Life.
11: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel.
10: Sleep Life.
11: Sleep Life.
12: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die toen langskwam was actrice Laurence Roodhoofd. Dat gesprek hoor je morgen in Touché.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nu al zowat 200.000 mensen hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden in de departementen Gironde en Landes. De vuurzee is tot op 30 kilometer van Bordeaux genaderd. De gemeenten ten westen van de stad worden volop ontruimd. Zo'n 7.000 mensen krijgen opvang in een expohal, vertelt collega Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
16: Al die mensen zijn over die smalle wegen moeten rijden. Die wegen die ook gebruikt worden door de brandweerlui, door de hulpdiensten, de gendarmes, de militairen die versterkingen aanvoeren. Dus dat was daar echt wel aanschuiven. En ja, dan is er ook nog de emotionele impact, de psychologische impact. Psychologen zijn beschikbaar. Mensen hebben misschien wel gezondheidsproblemen, moeten medische ondersteuning krijgen. Dus ze hebben de handen vol hier om de actie te coördineren. Niet alleen op het terrein bij het vuur, maar ook bij de opvang van de mensen.
15: Er is al minstens 40.000 hectare natuur vernield. Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet geblust. Daar is intussen al 25.000 hectare natuurgebied vernield. Zo'n 65.000 mensen zijn daar intussen geëvacueerd. Ook in het noorden van Schotland roept de brandweer omwonenden van het Cairngorms National Park op om hun woningen te verlaten. In het natuurpark woedt al 10 dagen een brand die nog steeds niet onder controle is. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Maar volgens de brandweer verloopt dat heel moeizaam door de aanhoudende droogte, de felle wind en omdat grote delen van het park moeilijk bereikbaar zijn. In het zuiden van Oekraïne, in een dorp dat bezet wordt door Rusland, zouden bij een aanval van Oekraïne 8 doden gevallen zijn, onder wie 2 kinderen, zegt Rusland. Ook op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn vandaag 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Intussen heeft Oekraïne met drones onder meer een olieraffinaderij gebombardeerd diep in Rusland, in Siberië.

0: en in de Oeral. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners op dit ogenblik de zwaarste bergrit van deze Tour. Ze hebben net de derde van 4 beklimmingen in totaal achter de rug. Christophe Van de Goor, wie rijdt daar voorop?
1: Dat zijn 4 renners. Seb Koes, de Amerikaan. Jai Hindley, ex-winnaar van de Ronde van Italië. En een ploegmaat van Remco Evenepoel. Carapaz, de drager van de bollentrui. En een Amerikaan, Ricky Tello. En die hebben een voorsprong van een kleine 5 minuten op 4 man. En dat zijn de gele truidrager Tadej Pogacar in zijn wiel. Alleen nog maar Paul Sexas en onze landgenoot Remco Evenepoel. Net als de Mexicaan Del Toro. Dat is een ploegmaat van Tadej Pogacar. 2 vragen. Wie wint deze etappe? We moeten dadelijk afdalen. Dan richting de Col de Sarenne. Dat is eigenlijk de achterkant van Alpe d'Huez waar we gisteren waren. Heeft Pogacar nog zin om deze etappe ook te winnen of niet? Of wordt die overwinning gegund aan een van de 4 leiders vooraan? Koes, Hindley, Carapaz, Ricky Tello. We zitten op een goede 60 kilometer van de finish.
0: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig. Maxima tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien tot 24 graden dan. Maandag nog enkele buien. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Tegels. Nachtdiersteen. Parket. In Bermo.
3: Radio 1.
4: Sportza Tour.
3: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
5: We hoorden het net in het nieuws. De gele man himself is op kop beginnen rijden. Dus we gaan meteen naar Christophe en naar Serge.
1: En dan speel ik een vraag aan jou door, Serge. Een vraag die we toch hier en daar al gehoord hebben. Is hij de gele man aan het babysitten op Isaac Del Toro? Want hij kijkt weer achterom. Is zelf het tempo gaan verhogen. En in eerdere bergrit hebben we dat ook al gezien. Hè, dat hij achterom keek van Isaac, ben je erbij? Ja, lukt het? Mee op de bagage dragen? Ja, is hij nu weer hetzelfde aan het doen?
6: Ja, het is in elk geval geen aanval. Hè, van Pogacar, het is gewoon een versnelling. Hij heeft overgenomen van zijn ploegmaten. Hè, want Groschartner was de laatste en die was volledig uitgereden. Die had niks meer over. Die stond volledig geparkeerd. Hè, heeft daar moest bijna uitklikken omdat hij gewoon geen snelheid meer maakte. En Pogacar die ja, inderdaad vaak achterom kijkt, maar die nog veel overschot heeft hoor. Die daarnet een drinkbus aannam van een van de verzorgers. Die ook nog even in zijn mond kon steken. Om op die manier die drinkbus uit zijn fiets te halen die dan niet meer vol was. En dan die zo te wisselen.
1: We zijn bijna boven met Pogacar. Evenepoel in dat wiel. Paul Sexas. En hij kijkt weer achterom de Sloveen. Of de Mexicaan goed in dat wiel zit. En Lenny Martinez zit er ook nog bij. En dat op 4.40 zo dadelijk. Wanneer zij de top gaan ronden. Is uiteraard als eerste boven gekomen Richard Carapaz. Als hij gewoon finisht vandaag. Wint hij dat bergklassement in de Ronde van Frankrijk. En dan zijn we daar ook zeker van. Want Valentin Paré-Peintre. Die heeft eigenlijk al na de beklimming van Quatrefages. Heeft hij de pijp aan Maarten moeten geven. Kon niet mee. En heeft die strijd met Carapaz verloren. 56 kilometer nog. Wat is de gele man van plan? We zitten bijna op de top op 2630 meter. En we weten dat de hoogte hier van de pas 42 meter is. 2642. En dan kijkt hij nog eens een keertje om. Dit is toch duidelijk babysitten op de derde plaats van Del Toro. Ja, ja toch?
6: Ja, ja, hij zorgt er goed voor. Hè, als een goede huisvader.
1: Ja, in dat de maxi-cosi. Nu komen ze boven. Dus Pogacar, Evenepoel, die heel goed klimt met Sexas en Del Toro. En Martinez. En nu ronden ze die top, heel korte bocht, naar links. En dan afdalen de korte kant van de Galibier, die dan gevolgd wordt door de Lautaret. En dan zit ik toch nog met 1 vraag. Hè. Als je dit nu ziet, Del Toro, oké, kan net mee, maar heeft een paar moeilijke momenten gehad. Dan moet Sexas straks toch die derde plaats van Torito gaan aanvallen.
6: Ja, dat gaat hij wel proberen. Ja, tenminste, het zal van zijn benen afhangen. Hè. Het is nogmaals zeggen, het is al heel, heel knap wat hij doet. Hij heeft eigenlijk heel weinig slechte of mindere momenten gekend als 19-jarige in deze Tour. En als hij straks vierde zal worden, zal iedereen zeggen chapeau. Maar dat podium longt, hij staat er niet meer zo heel ver af. En ja, we mogen echt wel verwachten dat Sexas sowieso iets gaat proberen op die Sarin.
1: In die prachtige woestenij van de Galibier, waar Ricky Tello de mannen vooraan heeft moeten laten varen en gaan. Seb Koes, Hindley En Carapaz aan de leiding. En Ayuso is daar ook bij gekomen. Maar Riquitello die daalt eigenlijk als een people clown. People de clown. En dat is absoluut niet goed. Snijdt die bochten niet goed aan. Zo net ook eventjes gedrift met dat achterwiel. En dan ga je natuurlijk met de billen toe die bochten nemen. En nu ook afdalen met Pogacar aan de leiding. Evenepoel die al in het hooggebergte eerder in de Tour goede afdalingen heeft gereden. Dan Seixas, dan Del Toro. En als sluitstuk Lenny Martinez.

0: Martinez die natuurlijk voelt dat Juan Ayuso op de zevende plek, dankzij zijn voorsprong, nu toch nog altijd 4,5 minuut, aan die positie, die plaats nummer 5 van Lenny Martinez aan het kietelen en aan het likken is. 54 kilometer nog, lange afdaling zoals gezegd, hoge snelheden. Heeft Pogacar de zin en vooral de wil om dat gat dicht te rijden? 4,5 minuut gaat hij nog eens uitpakken op de Col de Sarenne. De Sarenne, waar overigens, dat is een stiltegebied, echt een natuurgebied, wordt niet zo vaak beklommen. En dat bovenste gedeelte op zo'n plateau is eigenlijk maar servitude, hè, een toegangsweg voor jeeps en zo, die van de Altiport, de helihaven, een aantal dingen moeten wegvoeren. Je ziet daar ook sporen van auto's. Het is eigenlijk een gravelbaantje en dat hebben ze proberen te asfalteren, maar dat zou daarna verluid zeer slecht bij liggen. Dat moeten we straks dan allemaal maar gaan zien in de finale van deze etappe. Wie maakte daar bijna een sweeper?
1: Martinez die langs de binnenkant van de bocht probeerde te passeren aan Del Toro, en dat is eigenlijk een ongeschreven regel dat hij dat nooit doet in een afdaling. Ja, bijna Del Toro een aanrijding met hem, maar gelukkig niet.
0: Nee, met het ravijn aan de linker. Ja, het is een fantastische natuur. Hè. Als je nu ver weg kijkt, helemaal aan de einder, daar zie je dan Briançon in de diepte liggen. En daar hebben zij natuurlijk geen oog voor. Moeten zich enorm goed concentreren op het asfalt. Want dat is afwisselend. Sommige stukken zijn van het nieuwe gitzwarte asfalt. Excuseer. En hier en daar nog wat ouder asfalt met hobbeltjes in. En dan moet je dat stuur gewoon ten alle tijden perfect vastnemen. Heb jij ooit, en dat is typisch weer een vraag voor een oudere voorzichtige wieltoerist, maar heb jij ooit in de afdaling gedacht wat er kan misgaan?
1: Oh ja, heel vaak. Ja, toch? Hoor. Ja, absoluut.
0: Want in principe mag dat niet. Dan ben je bij voorbaat al verloren.
1: Nee, maar...
0: Als je denkt aan een tube die kan springen, dan ja, dat
1: ja,
0: gaat,
1: dan maar ook vooral... Oké, nu is het mooi weer, maar er zijn ook heel veel dagen geweest dat je in regenweer moet afdalen en dat je bijvoorbeeld renners 100 meter of 50 meter voor je ziet onderuit schuiven. En dan mag je niet te brusk remmen, want dan ga je uiteraard ook zelf... tegen de grond gaan. Dus ja, die angst die rijdt toch altijd wel mee hoor, in zo'n afdaling bij heel veel renners.
0: We zijn beneden aan de korte kant met de leiders. De korte kant van de Galibier aan die beroemde chalet, dat hotel dat daar staat. Links is naar Briançon en ietsje verder ook nog de Col d'Isoire. Rechts is nu nog een ander deel van de Lotaré naar beneden op weg naar Alpe d'Huez. 50 kilometer nog. Koes, Hinti, Ayuso en Carapaz hebben zich ontdaan van Ricky Tello. Voorsprong op het vijftal. Pogacar met daarbij Remco Evenepoel 4,5 minuut.

0: Technotronic met Pump Up The Jam. Goed om iedereen weer even wakker te schudden, denk ik. Al gok ik dat dat bij Pieter van Walleghem niet nodig zal zijn. Adrenaline genoeg zeker in zo'n afdaling, Pieter?
1: Absoluut, maar prachtige afdaling van de Galibier. Heerlijke taferelen, prachtig uitzicht hebben. Maar het gaat inderdaad af en toe ook wel goed vooruit. Af en toe flirten we met 80, 90, soms 100 kilometer per uur. We zitten in het zog van Maxime Van Gils. Die zit in het bijzijn van ook Schelmoze en van Prodom. De ploegmaat van Seixas. En die zien de groep met Evenepoel en Pogacar rijden. Dus die gaan daar zo meteen waarschijnlijk wel bij komen aansluiten. We zijn net Ben Healy voorbij gestoken. Die terugkeert uit, of teruggehaald is uit de kopgroep. En die was echt met het daver op het lijf aan het dalen. Dat ging nauwelijks vooruit bij de IER. Geen risico te innemen. Maar het is hier ook wel aan het waaien richting de top. Voelden we dat al, dat er steeds meer wind was. En ook in de afdaling voelen we die wind. Dus dat is ook nog een extra moeilijkheid voor de renners. Want af en toe, als er zo'n windstootje is, dan zie je die fiets toch een beetje zwadderen. Maar hier liever lopen, geen risico nemen. Waarom zou hij ook? En dus komt hij wel prima beneden. We lonken nog eens vooruit. En dan zien we dat Maxime Van Gils echt wel dichtbij zijn kopman is. Dichtbij Remco Evenepoel. Zeer goede beklimming gereden van de Galibier, Maxime Van Gils. En dat gaat zo meteen komen aansluiten.
2: Sportza Tour. Zoef, zei Pieter van Walleghem op de motor. Als Remco Evenepoel vandaag stand houdt, en dat doet hij voorlopig, dan staat er morgen een Belg op plaats 2 in het eindklassement van de Tour. En dus zitten de fans van Remco Evenepoel en alle wielerliefhebbers tout court vanmiddag op het puntje van hun stoel. En dat zal ook wel zo zijn, vermoed ik, in Bar Guidon in Geraardsbergen. Want dat is een supporterscafé van Remco Evenepoel. Jarno Polly, goedemiddag. Jij mocht vanmiddag op café gaan van ons. Hoe is daar?
3: Wel, voorlopig nog geen Alpe d'Huez toestanden hier. Iedereen zit hier wel rustig naar de televisie te kijken. Zowel binnen als buiten staat er een groot scherm waar toch ja, enkele mensen aan een tafeltje zitten. Binnen is natuurlijk wel de mooiste omgeving met al die truitjes, met de fiets ook van Remco Evenepoel. Met de rode trui van de Vuelta die hier ook hangt. Maar wij zijn hier natuurlijk voor de Ronde van Frankrijk. We kijken voorlopig ook al wel naar de gele trui, ook naar Remco Evenepoel. Want alles makkelijk te volgen dus op deze televisietoestellen. En dat dankzij Frederik Penne, Fretje eigenlijk mogen we wel zeggen. De uitbater van Bar Guidon in Geraardsbergen. Hoeveel indruk heeft Remco Evenepoel al op jou gemaakt?
4: Enorm. Ik had een beetje mijn twijfels na Leuk Bastenaken Leuk. Omdat hij echt wel heel lang uit de competitie ging. Maar als je dan zag, dan na 3 dagen had ik al door van, amai, dat is een andere jongen die aan de start staat. En, echt onder de indruk.
3: Ja, was je misschien ook een beetje kritisch voor Plateau de Solesson? Want ja, vaak was hij toch wel de mindere van zijn ploegmaat, ook Lipowitz, de mindere klimmer. En is die sfeer dan wat omgeslagen na zijn eerste overwinning?
4: Nee. Oké, met 2 komt man aan de start en in een wedstrijd zoals Tour de France is natuurlijk risicovol. Maar het is natuurlijk ook, hij was een akkefietje, een beetje overroepen ook. Maar ik vond dat hij dan al een goede indruk gaf. Hij loste, hij zocht zijn eigen tempo, maar eigenlijk aan de meet had hij geen achterstand. En dan heeft hij de laatste 2 weken ook weer bewezen. Hij lost, maar hij rijdt van de andere weg. Dus ja.
3: Ja, en dit is natuurlijk ook het supporterslokaal van de supportersvereniging van Remco Evenepoel. Hoe is de sfeer hier al geweest tijdens de Tour ondertussen?
4: Nou, dat groeide langzaamaan. Want ten eerste het WK voetbal. Velen hebben hier komen naar het WK voetbal kijken en al een beetje bij een vrouw moeten thuis blijven, zou ik maar zeggen. Maar nu, donderdag, vrijdag, voelde dat ze natuurlijk wel aan hier willen komen. En ik denk, morgen zal het hier nog een feestje kunnen zijn, alhoewel er een paar naar Parijs gaan. Maar dan met een supportersclub gaan we maandagavond naar Aalst.
3: Dat zal ook wel een feestje worden, maar vind je het dan niet een beetje jammer dat hij zelf niet naar Parijs kan?
4: Maar ja, je moet in het leven moet je wat keuzes maken. Hè. Dus ik kan niet 's morgens vroeg naar Parijs vertrekken, 's nachts thuiskomen en de maandag namiddag terug naar Aalst gaan. Dat gaat niet. Dus ik kies voor Aalst.
3: Oké, okay, dat begrijp ik. En ondertussen ja, moeten de renners nog wel een pak kilometers afleggen in deze lastige etappe. En dan ga ik even naar de man die er met zijn neus het dichtst op zit. Hij zit nog maar net voor de televisie. Of zit wel al een hele tijd, maar zit net voor de televisie. En is hier ook al de hele namiddag om te kijken naar deze rit. Wat vind jij voorlopig van de prestatie van Remco Evenepoel?
5: Ik denk dat wij een nieuwe ronderenner hebben voor heel België, waar we eigenlijk super fier mogen op zijn. En ik vind het persoonlijk heel jammer dat Remco heel veel kritiek krijgt. Maar ik denk dat heel veel mensen vergeten, we hebben een Olympisch kampioen, we hebben een wereldkampioen tijdrit. En als je nu nog ja, best of the rest, want Pogacar is en blijft nog altijd buiten klasse. Maar ik denk dat dat een fierheid is die iedereen hier in België onderschat. En ik denk dat wij met alle fierheid mogen zeggen, Remco is van ons.
3: En hoop je misschien zelfs nog op een eindzege? Je zegt wel, ja, Pogacar is buiten categorie. Maar wie weet, zit er vandaag nog meer in? Of denk je van niet?
5: Ik denk dat Remco vooral zijn tweede plaats gaat veilig stellen. Ik denk dat het gat op Pogacar veel te groot is. Maar ik denk, wanneer dat er met verstand wordt gereden, dat we toch met alle vier hebben mogen zeggen, dat we toch eindelijk nog een keer in België op een eindpodium gaan hebben van een Tour de France.
3: Oké, okay, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. En je hoort het, Gert. De mensen denken hier wel dat Remco Evenepoel die tweede plaats zal kunnen vasthouden. Dat zullen we zien. Er moet nog een pak kilometers afgelegd worden. Natuurlijk, voor we dat gaan weten. En we zijn ook heel blij dat we dat kunnen volgen bij Sporza Tour, uiteraard.

0: Ja, als je het nu hebt over dealen, normaal gezien zouden wij nu zeggen dat we zo dadelijk gaan quizzen, maar vandaag gaan we het een beetje anders doen en gaan we pas voor een groene trui spelen na afloop van de etappe, zelfs pas rond de klok van 5:30. Maar inschrijven, dat kan wel al vanaf nu via de app van Radio 1 of via de Radio 1 pagina op VRT Max.
1: Daarnet meldde Pieter van Wellegem op de motor dat Maxime van Gils ging aansluiten bij zijn kopman Remco Evenepoel in de afdaling van de Galibier. Benieuwd of dat intussen gebeurd is, Christophe en Serge?
2: Ja, klopt. Dat heeft hij ook gedaan. Daar is hij in geslaagd. Maxime van Gils, de man die eigenlijk niet ver hier vandaan woont. Hè, want woont in Grenoble. En vanuit Grenoble, dat weten we allemaal, Voiron gewoon daar die expressweg, een route nationale, een N-weg, richting Le Bourg-d'Oisans. Dan zit je aan de voet van natuurlijk Alpe d'Huez. Hij heeft aansluiting gevonden bij de groep Pogacar. Met daarbij Del Toro, met Skelmose die ook mee op de bagagedrager is gereden en geklommen. En Nicolas Prodhomme samen met Seixas en Martinez en Evenepoel die er al bij zaten. Dus 8 man in de achtervolging op 36 kilometer van de streep van de 4 vooraan. En de verstandhouding in dat kwartet is een beetje weg. Hoe komt dat? Omdat in die afdaling van die Lotharay lange kilometers bergaf weigert Chai Hindley om mee over te nemen. En dat is natuurlijk ook weer niet zo verwonderlijk. Want Hindley, die kijkt dan even achterom en die zegt, ja, maar ja, ik ga niet mee proberen het gat nog groter te maken. En zo Ayuso dichterbij te laten komen. Evenepoel natuurlijk, dat gaan we niet doen. Dus daarom werk ik niet mee en is hij een doodgewicht. Terwijl Pogacar nu al, ja, wat is het, van op 2-3 kilometer van de top van de Galibier aan kop aan het rijden is. Om dan toch Del Toro nog steviger die tweede plaats te krijgen, op de derde plaats te houden ten opzichte van Seixas. Ja. Maar ja, wat doet hij eigenlijk? Nee, waarom doet hij dit?
3: De reden is eigenlijk, ze zijn uitgespeeld qua andere ploegmaten. Hè. Yates is weg, Uwelles had al eerder moeten loslaten, Groschartner was de laatste. Ja. Dus wie blijft er nog over? Del Toro en Pogacar zelf. En aangezien Pogacar safe is van zijn overwinning in de Tour, hij staat daar mijlen voor de rest. Maar Del Toro nog niet, hè, want die moet nog battelen straks met Seixas op die laatste beklimming. Heeft Pogacar beslist, kijk, ik ga een dienst terugdoen voor al het werk dat jij voor mij al hebt gedaan. En ik ga nu de leiding nemen in die afdaling. Op die manier hebben we een min of meer stabiele situatie.
2: Kunnen zodat we de rest niet kan demareren.
3: Voilà. Ja. En dat is eigenlijk een beetje een wederdienst die Pogacar nu doet naar Del Toro. Maar uiteraard, Del Toro zal straks ook nog moeten deliveren als er een aanval van Seixas gaat komen om die witte trui proberen nog over te nemen van de Mexicaan.
2: Ja, want van dat groepje van 5 in de laatste 2-3 kilometer bergop had hij het moeilijkste, Del Toro, van de 5 om te klimmen. Dus het tempo dat werd opgelegd door zijn grote baas, Pogacar, was eigenlijk al net iets te strak.
3: Ja, en het probleem is dat het verschil maar een zestiental seconden bedraagt tussen die twee. Dus dat is
2: Seixas en Del Toro, plaatsen 3
3: en 4. Niet veel, of iets meer misschien. Ja. Wacht even, tussen 9 minuten 42 en 10 minuten en 6.
2: Een goede 20 ongeveer.
3: Ja, een goede 20
2: is niks,
3: het.
2: 24,
3: maar vanaf het moment dat, dat iemand los bergop op een beklimming van buiten categorie, ja, dan heb je meteen een aantal seconden aan je broek.
2: In die lange afdaling, dus op weg naar het Stuurmeer. Dan rechts omhoog de Col de Sarène, prachtige natuur zoals al een paar keer herhaald en gezegd. 33 kilometer nog wel, want van bovenop de top van de Galibier naar de voet van die Col is echt een heel lange afdaling van meer dan 40 kilometer ongeveer. En daar zitten we dus, brede weg ook, met aan de linkerkant een klein ravijn op dit ogenblik. Hè, want we zijn natuurlijk al ferm gedaald in hoogtemeters met een afscheidingsmuurtje. Toch wel, vooral voor de auto's natuurlijk, niet zonder gevaar. Vooraan Sepp Kuss, Hindley, Ayuso, Carapaz. Eigenlijk al een groot deel van deze dag op 30 seconden. De Amerikaan Ricky Tello, ploegmaat van Paul Seixas, die misschien de Fransman...

0: dadelijk nog wanneer we gaan klimmen op die Saren van dienst zou kunnen zijn. En dan op 4 minuten en 10. Dus die achterstand blijft echt wel stabiel. Pogacar, Evenepoel, Del Toro natuurlijk. Maxime van Gils die is komen aansluiten. Matthias Skjelmose, we hebben Prodom. Lenny Martinez en Paul Seixas, maar die had ik al genoemd denk ik. Hè. 8 achtervolgers op een dikke 4 minuten. En Mats Pedersen mocht het u interesseren. Wel, die heeft na zijn definitieve 25 punten waarmee hij het puntenklassement heeft gewonnen. Die heeft eindelijk laten lopen en die zegt oef, we gaan naar Parijs en die volgt op 20 minuten. Over Parijs gesproken, er komt nu een bericht van de Dauphiné, de krant de Dauphiné, dat misschien wel de rit van morgen over Montmartre op de helling staat. What's in a name? Omdat er te weinig politieagenten voorhanden zouden zijn. Een definitieve beslissing is daarover nog niet genomen. Zal waarschijnlijk uiteraard na de etappe. Maar dat moet wel iemand zijn die zeer goed geïnformeerd is. Natuurlijk in de buurt van het bestuur van Parijs. Want inderdaad, dat hebben we vorig jaar gezien. Hè, die gekke toestanden met Van Aert die daar won. Ja, dan moet je toch wel een aantal agenten kunnen
1: passeren.
0: Ja,
1: maar dan vraag ik mij af. Kunnen ze die dan niet van buiten Parijs gaan ronselen?
0: Ja, maar dat gebeurt volgens mij sowieso al hoor. Ik denk dat in de Tour nationaal wordt aangestuurd. Want er zijn heel veel agenten die gewoon meereizen ook met het circus. En die van plaats naar plaats worden gezet. Wij zien dat heel vaak in de Tour. Wanneer we achter zo'n bus, want die politieagenten worden met een autocar, verschillende naar elkaar, afgezet. Dus vaak om de 20, 30 meter. Dus dat zijn er ontzettend veel. En als je daar dan net achter de auto zit en ze stappen uit met hun lunchpakket en een rugzak, dan zit je vaak in de file. Vandaar dat we dat vaak met eigen ogen hebben gezien. Maar hier in Parijs, in zo'n groot stad, ja, misschien ook dat ze opgevorderd zijn omwille van de natuurbranden, de bosbranden die overal aan de gang zijn in Frankrijk. Dat zou ook wel kunnen. Dat je daar met man en macht aanwezig meer nodig bent dan bij een koersje natuurlijk. Sepp Kuss, Hindley, Ayuso en Carapaz aan de leiding in dit prachtige decor in de buurt van Alpe d'Huez.

0: Heaven for the Weather van The Streets. We zijn bezig aan de 22e van 23 toerdagen. En onze trouwste fans die weten dat geen dag compleet is zonder een telefoontje met onze Christophe Meul in de Ronde van Frankrijk. Dag Christophe.
1: Goedemiddag, Gert.
0: Goedemiddag, maar ik moet wel zeggen, wij zijn blij dat we jou überhaupt kunnen bellen, want dat klinkt vanzelfsprekender dan het lijkt, geloof ik.
1: Dat is het absoluut niet, Gert. Wat een traumatje gisterenmiddag.
0: En dat nog op het einde van de tour.
1: Ja, ik denk dat dat typisch is. Ik denk dat, dat je dan net iets minder wakker bent of zo. Voor de mensen die niet weten wat er gebeurd is. Ik ben mijn telefoon dus verloren op Alpe d'Huez.
2: Oei.
1: Ja.
0: Iets met twee kernwoorden dan. Speld, Hooiberg?
1: Ja, zoiets, ja. En het is onwaarschijnlijk, maar het is goed afgelopen. Ik ga het heel kort vertellen. Ik had afgesproken iets voorbij bocht 1 met mensen die ik kende. Christophe de Bakker en zijn zoon Siebe. Ik dacht, ik ga even hallo zeggen. Maar er was zoveel volk dat ik via de berm moest kruipen. En wat gebeurt er in een berm? Die gaat steil bergaf. Dus ik ben daar opgeklauterd. En op een bepaald moment is mijn telefoon daar in het hoge gras gevallen. De enige aanwijzing die ik had was Find My iPhone. Dus ik wist ongeveer waar hij lag. Maar ik moest natuurlijk ook gewoon werken. Dus ik heb die zoektocht op dat moment stopgezet. En 's avonds is Siebe die telefoon nog eens gaan zoeken. En via de noodoproep van Find My iPhone heeft die telefoon in het hoge gras teruggevonden. Dus
2: dat is ook straf naast, eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is onwaarschijnlijk. En ik wil die gast toch nog wel eens bedanken. Het is naast een talentvolle atleet ook nog eens een superspeurder. Dus Siebe de Bakker, bij deze op de Nationale Radio, je bent officieel een held. Dank je wel. Voilà. Dat verdient hij.
2: Absoluut. Maar weet je wat ik nu wel al gehoord heb van een goede bron, beste Christophe?
1: Ai.
2: Dat het op zich niet zo heel erg vreemd is dat het net jou overkomt om je telefoon kwijt te geraken.
1: Nee, dat is zo. Dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Maar kijk, het is weer al eens goed gekomen. Met dank aan Siebe. Was dus wel 's avonds om 10 uur. Dus ik heb wel 6 bange uren gehad. Mm-hmm. Moet ik zeggen. Maar ik heb Tim wel eens ook al horen zeggen deze tour. Geluk, dat dwing je af, Caro.
2: Dat is zo.
1: Voilà.
2: Dat is voilà. Zo. Maar jouw hele familie kent blijkbaar de procedure als je jouw telefoon kwijt
1: hebt. Ja. Iedereen weet wat er op dat moment moet gebeuren om de schade te beperken. Ja.
2: Kijk, maar goed, je hebt hem terug. Dat is het belangrijkste. Vandaag niet naar boven op Alpe d'Huez zoals gisteren?
1: Nee, door dat trauma. Nee. Waarom niet? Gisteravond zijn wij heel laat teruggekomen. We waren pas om rond middernacht in ons hotel. Vandaag was een heel vroege start. We moesten om 8 uur voorbij een punt zijn. Dus vertrokken om 6:30. David Goeman heeft zich overslapen. Dat wou ik toch ook nog even fijntjes melden. Dus dat is ook einde van de tour natuurlijk. Maar we waren er op tijd. We zijn bij de bussen gebleven. Omdat Remco Evenepoel ook straks meteen op de TGV wordt gezet. Dus waarschijnlijk gaat hij boven niet praten. Rijdt hij meteen naar beneden naar de bus, waar wij hem dan kunnen opwachten voor een reactie. Dus dat is eigenlijk een beetje de strategie van onze positie hier beneden in het dal.
0: Dus tijdens zo'n bergrit moet je met je ploeg ook altijd een heel goed plan bedenken, want anders mis je de renners.
1: Ja, het is gewoon zo. Je wil Remco Evenepoel horen 's ochtends en je wil die 's avonds horen. Dus dan moet je je opsplitsen en staat er iemand bovenaan de finish voor als hij daar zou praten. Of aan de bus of aan zijn hotel voor als hij daar zou praten. Dus ja, een beetje tactiek. Tactiek ook bij de journalisten.
2: Ja, en hij moet dus meteen de TGV op, want morgen natuurlijk Parijs in zicht. Maar daarover gesproken, is het nieuws wat aan het binnendruppelen of de geruchten toch?
1: Ja,
2: dat die rit misschien aangepast zou moeten worden met Montmartre en zo. Maar ik neem aan dat jullie daar op dit moment ook nog niet veel meer over zullen weten.
1: Nee, en eigenlijk verandert er voor ons zelf, de volgers, dan ook niet zo heel veel. Wij moeten gewoon van op Alpe d'Huez morgen tegen de start in de buurt van Parijs zijn. En of dat dan 50 kilometer ten westen van Parijs is of 20 kilometer ten oosten of in het stadcentrum, dat maakt voor ons eigenlijk weinig uit. Voor die renners wel, ik hoorde het daarnet al zeggen, dat verandert veel. Als je nu een Jasper Philipsen of een Mathieu van der Poel bent. Maar voor ons zelf verandert dat eigenlijk heel weinig. We hebben gewoon een hele lange verplaatsing en wij gaan daar op tijd proberen zijn.
2: Oké. Top. Christophe, we gaan jou laten gaan. Wel nog één dingetje waar ik de luisteraars mee wil prikkelen. Want de vorige keer was je aan het vertellen over het Zweeds puzzelboekje van jouw compagnon de route David Goeman. En die was toen naastig op zoek naar een woord. Namelijk een vijfletter woord voor katoenpluis. En hebben met dank aan de luisteraars gevonden dat dat kapok was. Maar daar kwam zo massaal veel reactie in onze app binnen dat ik dacht, ja, als mensen dat zo leuk vinden, dan moeten we dat gewoon nog eens doen. Dus welk woord zoeken jullie misschien nog?
1: Ja, wel, door de hele hectiek van gisteren en het zoeken en vanmorgen het overslapen en het heen en weer. Wij zijn niet meer aan de Zweedse puzzels geraakt. Maar ik snap dat dit nu even hard binnenkomt bij jou en ook bij de luisteraar. Misschien moeten we morgen, als we de laatste keer bellen, eruit gaan met een knal en gaan we nog eens één supermoeilijk woord zoeken. Zullen we dat afspreken om het op die manier te doen? Voilà, deal. Oké, top. Dat doen we. Dat doen we, afgesproken.
0: Oké. Met die extra premie zullen we dan nog wel eventjes wachten. Christophe Meul, dank je wel. En geniet van de voorlaatste dag in de Ronde van Frankrijk.
1: Dat gaan we doen.
0: Dag.

0: Mooi toch? L'amour, l'amour, l'amour.
1: De Col de Sarenne, de andere kant van Alpe d'Huez, zijn er ongeveer wel aan begonnen, vermoed ik, Christophe van der Goor en Serge Pauls.
2: Ja, ja, tak vooraan van Jai Hindley, daar straks zou hij niet meer rijden. En nu probeert hij die man een pal in de korf te zetten. Ayuso heeft het daar moeilijk mee en Sepp Kuss op zijn onwaarschijnlijk dooie gemakkie rijdt hij dan naar het wiel van Jai Hindley. Maar ja, hij geeft altijd wel zo die mooie stijl natuurlijk. Hè. De indruk alsof het hem geen moeite kost. Sepp Kuss, ex-winnaar van de Ronde van Spanje in 23. En dat kost voorlopig de kop van Juan Ayuso. Die vandaag, dat willen we toch nog maar een keertje zeggen, geprobeerd heeft tot nu toe om mee aan te vallen. En dat is wel knap voor nummer 7 in het klassement. En ten opzichte van de groep gele trui. En daarin zit dan onder meer Seik Sas. Zit Martinez daar ook nog bij? Ja, nog net wel. Martinez zit daar ook nog bij. Dus dat wil dan zeggen, hij stond op 16 minuten. Ja. Ja. Misschien alleen dat hij nog over Skelmozen gaat. Ja, maar toch, het wordt moeilijk.
3: Op dit moment lijkt het erop alsof dat de plaatsen, wat dat betreft, of wat die plaatsen in het klassement betreffen,
2: dat die gebeiteld zijn, inderdaad. Want zelfs Tijmen Arendsman is opnieuw komen aansluiten. En die zien we aan de rechterkant dat die zwaarmoed onderuit gegaan zijn en weggegleden zijn. Omdat zijn hele rechterkant is geschaafd bij Tijmen Arendsman. Dus dat wordt een heel moeilijke nacht, de voorlaatste nacht in die Ronde van Frankrijk. Terwijl Sepp Kuss nu overneemt van Jai Hindley. We zitten op 24 kilometer van de streep. Nog 10 kilometer aan de top van deze Sarenne. Nog altijd in bebost gebied. Nog niet in open vlakte. Straks pas wordt het heel knap. Eén vraag voor jou. Is deze rit veel te zwaar? En eigenlijk een miscast. Want ze hebben deze hier geplaatst op de voorlaatste dag. In de hoop dat de koers de Tour de France hier zou beslist worden. Maar je krijgt eigenlijk, ja, het omgekeerde effect min of meer. Tenzij dat er straks in de groep Pogacar Evenepoel nog iets zou gebeuren. Maar die kans lijkt miniem.
3: Ja, waarom? Omdat er natuurlijk er zijn posities in het klassement die niemand wil verliezen in de eerste plaats. Hè. Je hebt hier geen Jonas Vingegaard meer. Dat hebben we daar straks ook gezegd. Die had natuurlijk wel misschien iets anders durven doen. Hè. Die had ongetwijfeld alles of niets durven spelen. En dan zeg ik niet per se vanaf de eerste beklimming. Maar toch wel vanaf de Galibier of zo, denk ik. Daar had hij zeker durven zijn ploeg op kop zetten. Maar vandaag, ja, na die zware tour die we al gehad hebben, ja, is deze koninginrit toch een beetje een muis aan het baren. Hè? Pogacar die op kop blij rijdt en die nog eens de duim omhoog stak richting Del Toro. Is het goed zo? Ja. Zal ik maar verder tempo maken?
2: Tutto bene, alles voilà. Goed. Ja. En het waait fel, dat zien we. Hè? Dat zullen we straks misschien nog wel eens horen van de man op de motor. Maar we zien de bomen, de zeer groene bomen overigens, heel fel, de takken althans daarvan, heel fel op en neer wiegen. Maar het feit alleen al dat vanuit de achtergrond een aantal renners opnieuw aansluiting hebben gevonden in de groep Evenepoel wil zeggen dat hij wel tempo maakt, maar ook niet verschroeiend hard. Piganzoli bijvoorbeeld, Tijmen Arendsman, dat zijn Tobias Johannessen, dat zijn voorbeelden van mannen die weer zijn kunnen aansluiten. En Sepp Kuss, die laat Jai Hindley nu achter. De Amerikaan rijdt weg van de Australiër en gaat hij dan toch zijn gram halen. Bij gratie van de thuiskijkende Jonas Vingegaard, denk ik. Hè. Na zijn exit hebben die mannen toch wel de vrijgeleide. Moesten ze de vrijgeleide nemen en de knop omdraaien. De schakelaar naar boven weer opdrukken en voor zichzelf gaan. En dat lijkt deze Amerikaan woonachtig in Andorra nu te gaan doen. Maar het is nog ver. 9 kilometer aan de top, dan een klein beetje afdalen. En dan nog de achterkant van Alpe d'Huez beklimmen. Ja, Pieter, ik zei het daar straks al op de motor. Het lijkt fel te waaien. Hoe voel jij dat op de motor?
4: Ja, nog altijd. Als we naar de bomen kijken, dan is er nog altijd wel flink wat wind. Dat was bovenop de Galibier zeker het geval. Nu lijkt dat iets minder. We zitten ook weer wat lager. Maar naar de top kan dat misschien wel een rol spelen. We zien in de verte, zien we Arendsman lossen. Dat is de logica zelf. Arendsman gevallen in die afdaling van de Galibier. Piganzoli zit ook iets verder. Die moet ook de groep van de gele trui laten lopen op die voorlopig. Altijd nog wel mee qua stijle Pontus de Sarenne. Die begon zeer, zeer stijl. Het was echt een onding dan een klein stukje afdaling. Nu loopt het ietsje beter. Maar ja, na zo'n rit valt het allemaal wel flink tegen. Schokschouderend Tijmen Arendsman. En voorlopig hebben ook geen taferelen zoals gisteren op Alpe d'Huez. Er staat volk langs de kant, zeker aan de voet. Maar ondertussen is dat al een pak minder, dat volk. En dat volk is zeer gedisciplineerd. Dus wat dat betreft alles prima. Arendsman met het kopje naar beneden nu ziet de groep met de gele trui kleiner en kleiner worden.

0: Miles Kane en Nothing's Ever Gonna Be Good Enough. Op de Antwerpsring richting Nederland is bij Antwerpen-Oost een ongeval gebeurd op de aansluiting met de E313 richting Ranst. Verderop is bij Antwerpen-Noord één rijstrook versperd door een gat in het wegdek. En op de E19 richting Brussel 10 minuten extra van Rums tot Mechelen-Noord doorwerken.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour.
3: Laatste call buiten categorie. Laatste call toekomst in deze Ronde van Frankrijk. Dus daar willen we bij zijn. Christophe en Serge, leidt Tadej Pogacar in het groepje met de grote namen nog altijd de dans?
4: Ja hoor, absoluut. Hij is nu al vier kilometer voor de top van de Galibier. Hij is nu al bijna 50 kilometer op kop aan het rijden. De gele trui met Evenepoel in het wiel. Dan Del Toro, Paul Sexas. En daar straks was er zelfs even een tempoversnelling van een ploegmaat van Paul Sexas. Namelijk Nico Prodhomme, niet Prodhomme, maar Prodhomme. Zo wordt dat geschreven. En die nam 1 of 2 meter voorsprong in de zin van ja, Paul te lanceren. Maar nee, die gebaarde van Krommenaas. Hoe zou hij zitten, Paul Sexas?
5: Ja, op dit moment schat ik hem toch iets minder in dan Del Toro. Als ik op het aangezicht mag verder gaan. Ik weet niet of hij echt nog iets gaat proberen hoor. Hij zal zich in elk geval in eerste instantie goed moeten voelen om iets te proberen, want het is allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan.
4: Sepp Kuss nog altijd aan de leiding, dat is de tête de la course, testa la corsa, zoals ze dat dan uitdrukken in het Italiaans. En in het Spaans is het?
5: In het Italiaans?
4: Nee, Spaans.
5: In het Spaans?
4: Ja, dat zijn altijd maar de dingetjes die zo op tv komen. Tête de la course, kop van de wedstrijd, testa de la corsa in het Spaans. Ik kan geen Spaans hoor, maar dan cabeza de carrera.
5: Ah, oké.
4: Sorry, bondscoach. Ja, voilà. 20 kilometer nog en Sepp Kuss en danseuse nog altijd tussen de bomen. En hij heeft een elftal seconden voorsprong op John Hindley en natuurlijk de bolleman. En dat is heus niet veel in meters uitgedrukt. 40, 45 meter. En ik heb de indruk dat hij zichzelf nu een klein beetje aan het tegenkomen is, Kuss.
5: Ja, Carapaz en Hindley die redelijk goed samenwerken. Hè. Carapaz af en toe rechtstaand op de pedalen zoals we hem kennen. Zeker als die gaat aanvallen. En die voorlopig even niet om de overname vraagt aan Hindley. Die het vooral zelf wil doen. Hij kan hier zijn tweede rit winnen hè, in deze Ronde van Frankrijk. Na eergisteren. Dus het ligt nog altijd binnen de mogelijkheden. Ik denk dat we nu wel ook mogen zeggen dat er een grote kans is dat de ritwinnaar vooraan zit. We verwachten niet dat Pogacar die iets minder dan 3 minuten nog gaat toerijden zoals hij dat gisteren heeft gedaan naar de Alp of op Alpe d'Huez. Vandaag vooral Pogacar in dienst van Del Toro.
4: Ja, en zij volgen op 2 en 3 kwart minuut. En ja, het is toch een heel opzienbarend, een opvallend beeld. We hebben er al vaker en meer gezien in deze Ronde van Frankrijk van de gele man. Maar nu al kilometers lang dus in dienst van Isaac Del Toro. Die hij echt wel wil beschermen in het klassement. Daar heeft het echt alles van. En dat is straks ook een vraag die ik absoluut... Nu wel een tempoversnelling in dat groepje. Voilà, ja, nu een tempoversnelling van Prodhomme. In dienst van Paul Sexas. Die gaat proberen die derde plaats van Del Toro aan te vallen. Morgen gaat dat niet lukken natuurlijk. Of het zou moeten zijn dat Del Toro zich helemaal laat verschansen op Montmartre. Als het daar doorgaat, al dan niet. Maar nu dan toch die tempoversnelling. Ja. Ze hebben misschien gezien en gevoeld dat Del Toro niet meer de beste versie van zijn... van zichzelf is. Ja, het zou kunnen. Hè?
5: Ja, maar Sexas die bijt ook al op de tanden. Hè. Toch een beetje een grimas op het gezicht. En waar zit Riquitello? Houden ze die nog in de wachtkamer? Die zit nog een paar twintigtal seconden voor die.
4: Dus die zal dadelijk wel daar zijn. Hè?
5: Ja, dus ja, die is wellicht op de hoogte dat die aanval er gaat komen. En kan dan misschien op het moment dat Sexas geprobeerd heeft, nog verder hem meetrekken naar boven.
4: Een vraag die ik jou straks, terwijl Riquitello achterom kijkt, en een vraag die ik jou straks ook wil stellen in onze podcast, maar eigenlijk nu
5: kijk,
4: ook al.
5: Maar Sexas kan niet mee hè, bij Prodhomme.
4: Die blijft niet in het wiel, maar daar wou ik naartoe. De Dauphiné, dat is bijna een maand geleden, daar was Del Toro top, wint hij. Sexas, toen fel gevallen, maar ook top in die Dauphiné. Moeten we die koers als voorbereidingswedstrijd, wat ze eigenlijk al lang niet meer is, maar beginnen te beschouwen van niet echt opportun voor die Ronde van Frankrijk? Want je ziet aan beide heren een maand later dat zij niet meer dat niveau van de Dauphiné halen.
5: Ja, maar dat is eigenlijk altijd al wel zo geweest dat de Dauphiné, vroeger dan, die eindigt op het moment... ongeveer een zestal weken voor Parijs, hè, moet je rekenen. Dus in vormcurve is dat nog een gigantisch verschil. Hè. Je mag nooit in de Dauphiné op 100% van je kunnen zijn. En denken we bijvoorbeeld maar terug aan 2 jaar geleden. waar Remco Evenepoel in de Dauphiné eigenlijk totaal nog niet op het allerbeste niveau rijdt. Ook nog een kilootje of twee te zwaar. Mm-hmm. En dan heeft die Dauphiné toen wel gebruikt als een soort wake-up call om nog bij te schaven aan een aantal dingen die nog nodig waren. En op die manier was hij wel later in de Tour, 6 weken later, wel op zijn best.
4: Voilà, we geven even terug aan de studio. Een paar minuten voor 4. Terwijl Koes op dit ogenblik weer wordt bijgehaald door Carapaz en Jai Hindley.
3: Ja, jullie mogen nog inpikken hoor. Maar er is een communiqué gekomen van de politieprefectuur van Parijs samen met ASO. De start morgen van de etappe zal pas om 5:50 gegeven worden. Aan de streep op de Champs-Élysées in Parijs. De renners zullen daar 2 extra rondjes rijden op die Champs-Élysées. En dan gaat het toch nog naar Montmartre om te finishen om 8:15. Maar een flinke inkorting van de etappe dus, Caro.
1: Ja, en dat heeft dus te maken met de politiediensten die ingezet moeten worden voor de bosbranden te bestrijden. Dus ze hebben die mensen daar nodig. Want dat hebben we al gehoord, bosbranden 2 keer zo groot als Parijs, die regio. Dus daar hebben ze meer nodig.
3: Maar wat is het nu nog? 89 kilometer, jongens, morgen.
4: Ja, daar ben ik niet trouwig om. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk toch alleen maar om die rondjes op de Champs-Élysées en Montmartre. Dus in zekere zin heel blij. En vooral plaatsvervangende blijdschap voor de Van der Poels van deze wereld. Want stel je voor, de hele week heb je nog je lijf en leden over die Alpen gehesen en getrokken en gesleurd.
5: Ja.
4: Omdat je zondags wil winnen. En dan
5: of bijvoorbeeld een Akkerman die vandaag opgeeft en die denkt, morgen kan ik toch niks meer gaan doen. En stel je voor dat het dan wel op de Champs-Élysées zou zijn. Je zou maar zo'n kans mislopen.
4: Ja. Natuurlijk, voor Philips is het minder leuk. Hè? Want hij moet morgen ook nog vol aan de bak. En heeft wel 1 rit. Goed, kan morgen nog eens winnen op de Champs-Élysées. Natuurlijk, zoals een boezemvriend of trainingsgenoot Jordi Meus dat ooit gedaan heeft op de Champ, maar hier niet aanwezig in deze Ronde van Frankrijk. Goed, 4,5 kilometer nog te gaan. 4,5 kilometer aan de top van die Col de Sarenne. In totaal 19 kilometer. Situatie, stand van zaken in deze etappe. Koninginnen-etappe die toch al snel gebeiteld was in deze situatie. Vooraan een trio Koes, Hindley, Carapaz. Ayuso heeft het moeilijk. Hè. Die volgt op 3/4 minuut. Die is aan het worstelen met zichzelf. En daarachter dan de tempoversnelling om een 2-tal minuten. De tempoversnelling van de mannen van Decathlon in dienst van Paul Seixas, die de 3e plaats wil aanvallen van Isaac Del Toro. Isaac Del Toro die al de hele dag wordt gebabysit door de grote baas himself. Dat is natuurlijk Tadej Pogacar.
3: Het duel tussen Seixas en Del Toro, dat is wat ons wellicht nog rest na het nieuws van 4:00. Maar in dit scenario is het wel heel duidelijk, denk ik, Caro. Die 2e plaats in het klassement, die gaat gewoon voor Remco Evenepoel zijn. Want hij ziet er heel erg goed uit, denk ik.
1: Hij ziet er heel erg goed uit. Het gezicht nog altijd helemaal gaaf. Dus normaal gezien komt dat wel in orde en gaat hij 2e worden. Tot
3: maar
1: zo,
3: na het nieuws van 4:00. Tot zo, ja.
6: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
7: Ja, dat denk ik wel, ja.
6: Vertel, wie zit er in je team?
7: Nee, dat zeg ik niet.
6: Nee? Dit is zot.

0: Iedereen luistert hier mee en ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
0: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
7: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè?
8: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
9: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
10: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
12: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, worden zo'n 7000 mensen opgevangen in een grote hal. De natuurbranden in de departementen Gironde en Landen naderen de stad en meerdere gemeenten ten westen van Bordeaux zijn ontruimd. De geëvacueerden worden opgevangen in twee grote loodsen van een expohal in het noorden van de stad. Honderden vrijwilligers komen er eten, drinken en spullen brengen. Er is veel solidariteit en de sfeer is er goed, vertelt Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
2: Wel, eigenlijk is het hier heel rustig en bij momenten zelfs gezellig. We kwamen een vrouw tegen die zelfs haar schildpad had meegenomen. Buren die elkaar in de auto hadden geduwd en rustig naar hier zijn gereden en een spelletje kaart aan het spelen waren. En wat die mensen vooral zeggen is dat ze goed ontvangen zijn. Ze komen niks tekort, ze krijgen eten, ze krijgen drinken. Er wordt naar hen geluisterd. Het enige wat ze niet hebben is informatie over wanneer ze weer naar huis kunnen en wat er ondertussen in hun buurt waar ze vandaan zijn gekomen. Wat daar allemaal gebeurt.
1: In India is een eind gekomen aan wekenlang studentenprotest. Dat gebeurde nadat de minister van Onderwijs was afgetreden. Tienduizenden jongeren betoogden tegen de regering omdat er zoveel werkloosheid is, maar ook tegen het onderwijsbeleid. De kakkerlakkenbeweging, zoals de beweging zichzelf noemt, is onder meer kwaad over een fiasco bij het ingangsexamen geneeskunde. Na een lek moest dat opnieuw gedaan worden en sommige studenten pleegden uit wanhoop zelfmoord. De opluchting over het ontslag van de minister is groot, vertelt correspondente Davy Boerema.
3: Ik sprak met mensen die zeiden van dit is echt iets wat wij niet voor mogelijk hadden gehouden toen we begonnen aan deze protesten. De sfeer zat er al goed in en ja, dan uiteindelijk bereiken ze dit. Wat echt heel bijzonder is, want het is nog nooit eerder voorgekomen in de bijna 13 jaar dat Modi nu aan de macht is in India, dat op deze manier een minister moest aftreden. Dus dat hebben zij wel bereikt met deze beweging.
1: De overheid heeft ook beloofd dat studenten die opgepakt zijn tijdens het protest niet vervolgd zullen worden. En dat de families van studenten die uit het leven stapten een financiële compensatie krijgen. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de slotklim van de Koninginnenrit. Het is de voorlaatste etappe die in totaal 4 zware beklimmingen telde. Christophe van der Goor, wat gebeurt er op die laatste berg van deze Tour?
4: Wel toch een en ander, want Sepp Kuss, de Amerikaan, die is goed op weg naar een ritoverwinning in deze Tour. En dat is een ploegmaat van natuurlijk Jonas Vingegaard. En daarachter dan, bij de favorieten, probeert de man op de derde plaats in het klassement. Isaac Del Toro, dat is een ploegmaat van de gele leider Tadej Pogacar. Die probeert nu aan te vallen met Evenepoel in zijn wiel. En Pogacar als zegezekere leider. Terwijl Paul Sijksas, en dat is de man die vierde staat in de stand en de hoop in Franse bange dagen, die moet lossen door de versnelling van Isaac Del Toro. We zitten op 17 kilometer van de streep.
1: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig, maximaal tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien tot 24 graden. Maandag nog enkele buien. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
6: Nog zo'n 2,5 kilometer tot de top van de Col de Sarenne. En Remco Evenepoel gaat heel vlot mee in de favorietengroep. Hoe sterk hoogt hij andermaal bergop? Want dit is opnieuw een col buitencategorie natuurlijk, Christophe en Serge.
4: Ja, dat is helemaal waar. Dat is absoluut waar. Ik plaats daar dan ook die kanttekening bij. Er wordt nu geklommen op de manier waarop hij het liefste heeft natuurlijk. Hè, zonder echte demarages. Want wat hebben we zo net gekregen? Een tempoversnelling van Del Toro. Dat was geen demarage, maar een tempoversnelling. Die kost voorlopig wel de kop van Paul Sijksas. En wat doet dan de gele man in dienst weer van Isaac Del Toro? Die gaat nu het tempo regelen. Dus Pogacar aan de leiding met dan de witte trui. Beste jongere Del Toro die het duidelijk aan het afzien is. En dan een heel makkelijke klimmende Remco Evenepoel. Ja. En dan zit Lenny Martinez ook nog in het wiel. En het is gewoon over en out met de 19-jarige Paul Sijksas. Die voor de volledigheid, en dan laat ik jou aan het woord, zijn eerste ronde van 3 weken rijdt. Hè. Dus chapeau tout court. Hè.
7: Ja, het was een klein beetje meelijwekkend. Hè. Het was duidelijk dat hij vandaag van de ploegleiding moest proberen om die plek van Del Toro aan te vallen. En het team had zich ook in zijn dienst gesteld. Hè, want daarnet Ricky Tello en Prodom, die stevig doortrokken in dienst van Sexas. Maar je zag al op zijn gezicht dat hij niet in staat was om nog een move te maken. En op het moment dat hij dan als enige van zijn team nog overschoot, ja, was hij bijna verplicht om die aanval te plaatsen. Maar hij kon niet, ging dan gewoon tempo rijden. En Pogacar en Del Toro, die een beetje bijna lachend in het wiel zaten, die uiteindelijk dan ook hebben overgenomen en meteen Sexas ter plaatse hebben gelaten. Het is een beetje jammer, een beetje een jammer einde, denk ik, voor Sexas hier in deze Tour. Want natuurlijk, het blijft fenomenaal wat hij gedaan heeft. Hè,
4: zo is het, ja. En we zien dan wel natuurlijk dat Lenny Martinez boven zichzelf uitstijgt. En die haalt alweer motivatie uit dit zwak moment van Paul Sexas.
7: Terwijl, en die staat ook maar 3 minuten
4: zo
7: achter
4: is het,
7: Sexas.
4: Zo is het,
7: dus daar moeten we ook al rekening misschien mee gaan houden.
4: Dat is waar, maar om nu 3 minuten te verliezen, we zien in de achtergrond dat Paul Sexas toch nog min of meer kan stand houden op een meter of 60, 65. Ja. Terwijl Ayuso wordt opgeraamd door de groep Pogacar, Remco Evenepoel, Del Toro, Lenny Martinez. Dus die moet terug in zijn hok. Gegokt en verloren. Goede koers gereden aan Ayuso. Hij was de tweede en net de mindere van Isaac Del Toro in de Dauphiné de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Bijna boven, 1,5 kilometer nog. Sepp Kuss die krijgt zo dadelijk het gezelschap van Carapaz. Ja. En dan gaat Carapaz misschien nog een tweede rit winnen in deze Tour.
7: Ja, 5 seconden. Hè. Het is nog altijd niet gespeeld. Hè. Carapaz recht op de trappers. Die ziet Sepp Kuss een 40-tal, 30-tal meter voor zich uitrijden. En dan gaan we dadelijk een klein beetje afdalen, maar niet zo heel lang. En dan krijgen we zo'n stukje plateau. Nog eens even afdalen en dan richting Alpe d'Huez. Nog een klein beetje klimmen in die laatste 3-4 kilometer.
4: Zo is het. 15 kilometer nog tot aan de top in Alpe d'Huez, waar heel het circus 2 dagen na elkaar is blijven staan. Al die mensen moeten nu vannacht en morgen vroeg naar Parijs bollen natuurlijk. En Carapaz die komt nu, terwijl we boven de boomgrens stilaan gaan uitkomen op de Sarenne, komt bijna op het wiel van Sepp Kuss. Sepp Kuss die toch wel alles probeert natuurlijk. Die ook het gewoon is van op hoogte te trainen, want hij woont in Andorra. Ja.
7: Maar je ziet daar nooit iets aan Sepp Kuss. Dan zou je eigenlijk zeggen, allee, probeer nu eens gewoon even door te bijten. En probeer eens een tandje extra te geven. Maar
4: zie je aan Ayuso ook niet. Hè? Nee. En Del Toro ook niet.
7: Nee, absoluut
4: niet. Dat zijn eigenlijk bijna
7: niet.
4: Te mooie mensen op de fiets. Hè? Daar zie je niks aan afleiden. Leiden, afzien, dat staat niet op hun hoofd geschreven. Maar Carapaz, die moet dan toch echt wel de tenen uitkuisen. En dat is centimeter voor centimeter. Hij kan nog niet spreken van een decimeter dat hij dichter komt op dat wiel van Sepp Kuss.

0: linkerkant dat ravijn. Mochten ze over dat ravijn heen kijken, dan zien ze misschien al die grauw-grijze appartementsblokken, skiblokken van Alpe d'Huez. Dat is allemaal op 1 kilometer van de top van de Sarenne. Dan gaan we weer eventjes afdalen en dan een klein klikje nog naar boven. Een knikje, dat geeft Pogacar constant aan de witte man in zijn wiel. Isaac Del Toro en Evenepoel met de handen bovenaan het stuur. Heeft de zonnebril met de gouden glazen, verwijzen natuurlijk naar zijn dubbele Olympische titel, weer op de neus gezet. En Lenny Martinez gaat ook nog altijd heel gezwind mee in dat wiel. Op een heel steil stuk nu in het wiel van Pogacar. Ja, inderdaad.
1: Ja, met zijn vieren nog. En je mag eigenlijk toch wel zeggen dat Lenny Martinez in deze laatste dagen van de Tour misschien wel de vierde beste is. Hij zal in de stand wellicht vijfde worden. Maar wat hij gisteren getoond heeft en vandaag, toch heel, heel knap vind ik.
0: Terwijl Sexas nu toch al een halve minuut aan het verliezen is op dit viertal. En ja, hij heeft hem weer doen breken. Sepp Kuss heeft Carapaz doen breken. Nu heb ik de indruk, want nu wordt de voorsprong weer wat groter. 1 keer heeft hij al gewonnen in Andorra. Gaat hij daar een tweede ritoverwinning aan toevoegen? De man die bevrijd is, zo moet je dat toch enigszins bekijken. Hè, door de opgave van Jonas Vingegaard in deze Tour. 700 meter nog tot aan de top van de Sarenne. 15 kilometer tot op Alpe d'Huez. Sportza Tour.

0: De Fleur van Tovelo en Stromae. We gaan naar onze man op de motor, naar Pieter van Wallegem. Waar rij jij op dit moment?
1: Wij rijden achter Seixas in de stilte, want geen publiek hier waar dat wij zitten. Het is een bevreemdend gevoel voor ons en Seixas is met de schouders aan het wiegen. Heeft twee wagonnetjes van Little Trek in zijn zog met Schelmose en Ayuso. En hij ziet de gele trui, de groep met de gele trui, met ook Evenepoel en Del Toro daarbij, nog altijd rijden. Dat is 100 meter en zo lang is het niet meer klimmen tot aan de top van de Sarenne. Dan een beetje op en af glooiende wegen en dan richting de top van Alpe d'Huez. Hij is aan het buigen, de jonge Frans. In zijn allereerste ronde van Frankrijk. Maar kraken, nee, dat doet hij voorlopig niet. Hij blijft op karakter stampen met die twee jongens van Little Trek in de buurt. En misschien kan hij de schade wel beperken. Maar gooi u naar het podium, dat lijkt nu wel heel erg moeilijk voor Paul Seixas. Maar je weet natuurlijk nooit, hij zit niet zo heel ver. Hoe zit het vooraan in de koers, Christophe en Serge?
2: Sepkus op hobbelige wegen in de afdaling. Nog een paar kilometer en dan gaat het weer wat bergop. Dan krijgt hij opnieuw een afdaling en dan het laatste opkantje richting het centrum van Alpe d'Huez. En hij moet heel geconcentreerd blijven sturen, want het is een lappendeken. Deze afdaling van de Col de Sarenne, dat zie je heel duidelijk dat hier weinig mensen wonen. Ik herinner mij nog dat collega Sammy ooit hier op de Sarenne, en ik denk dat we daar net gepasseerd zijn aan een boerderij, kaasboerderij, waar een heel jong koppel met schapen leeft om wat schapen kaas ook te maken. Geitenkaas, denk ik. Als dat, zeg ik nu iets, schapenkaas, nee, kan dat? Ja, geitenkaas, daar ben ik zeker van.
3: Geitenkaas zal het misschien wel zijn.
2: Ja, ja. Voilà. Terwijl een jong koppel waar hij toen een reportage over gemaakt heeft, vandaar ook het stilte en het natuurgebied, dat hier geen toeschouwers mogen staan. Op 2 minuten kan hij misschien nog de etappe winnen of niet. Tadej Pogacar met Evenepoel in het wiel. En nee. Del Toro, dat wordt heel moeilijk. En Seixas, die heeft al 40 seconden aan de broek. Dat gaat moeilijk met de twee kopmannen, Ayuso en Schelmose van Little Trek, in dat wiel. Even een analyse over die twee trekmannen. Oké, die gaan in de top 10 eindigen. Maar die hebben niet echt geleverd wat de verwachtingen waren. Of ben ik te streng?
3: Ja, ik denk dat ze wel een beetje werden ingeschat. Tussen 5 en 10. Ja. Ayuso, die het natuurlijk vandaag wel geprobeerd heeft van ver om nog een paar plekken op te schuiven. En uiteindelijk komt hij nu terecht bij Schelmose. Maar als hij reed zoals hij gisteren reed, was dat zelfs denk ik niet gegarandeerd. Dus uiteindelijk was het wel een goede move van hem om op die manier wel zijn plek waar dat hij staat in de stand. En dat is nog altijd op de 7e plek, om die te bewaken en die te behouden.
2: Ja, inderdaad. In de afdaling nu met Sepkoes, die aan de leiding rijdt. En die heeft 20 seconden. Heeft zelfs meer in de afdaling genomen op Carapaz dan bergop, moet je zeggen. Jai Hindley, die hangt daar nog achter. Die heeft 2 keer gedemareerd, maar zichzelf vergaloppeerd. En dan de groep van de Maillot Jaune, met daarbij Del Toro met Evenepoel en Lenny Martinez. Nog altijd, die volgen op 2 minuten. Dus de overwinning is min of meer binnen handbereik voor de man met het nummer 17 vanuit de Verenigde Staten. Zijn naam, Sepp Kuss.

0: Les Épines du Cœur van Vanessa Paradis. Op de Antwerpse ring richting Nederland is bij Antwerpen-Oost een ongeval gebeurd op de aansluiting met de E313 richting Randst. Daar staat een kwartier file vanaf Antwerpen-Zuid. Verderop is bij Antwerpen-Noord één rijstrook versperd door een gat in het wegdek. Op de E19 richting Brussel 10 minuten extra van Rumst tot Mechelen-Noord door werken. En op de buitenring rond Brussel staat bij Zaventem een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Sportza Tour.
2: Radio 1.
3: Slotfase in de koninginrit van deze Ronde van Frankrijk. Hoe ver is het nog tot de finish, Christophe en Serge?
4: 9 kilometer nog. En Sepp Kuss, die is nog absoluut niet af hoor, van Richard de Carapaz. Uitgedrukt in meters, zo net de GPS die dat uittelde voor ons. Of AI, waarschijnlijk dat laatste wel, denk ik. Zo snel ging het. 112 meter is het verschil tussen Sepp Kuss op de grote plateau, nu weer aan het afdalen, en Richard de Carapaz, de 1. Die heeft al een rit gewonnen, Carapaz, de ander nog niet. Hij krijgt wel, alleen mag sowieso op het podium, Sepp Kuss, want hij heeft nu de prijs voor de strijdlust gekregen. En nu komt hij op dat laatste stuk dat eigenlijk gewoon een lappendeken is, waar ze wat, het mocht niet veel kosten, ASO weet je wel. Ze hebben daar wat asfalt op de grond gesmeten, eigenlijk op een soort van servitudeweg. En dat is, laat ons hopen, geen lekke banden hier voor beide heren. Ze komen stilaan al in dat levend amfitheater, waar de mensen aan de achterkant van Alpe d'Huez zijn gaan plaatsnemen. Hier mag opnieuw weer volk staan, want is de col eigenlijk achter de rug. En onze Carapaz, die zeker is van het bollenklassement, natuurlijk van het bergklassement, die probeert nog voor een tweede ritoverwinning te gaan. En 1.40, dat is de achterstand voor Evenepoel. En Tadej Pogacar met Del Toro en Seixas. Oeh, die heeft al een minuut verloren. Dan moeten we toch eens eventjes naar achterom gaan kijken in het klassement. Moet die iemand vrezen op dit ogenblik, Seixas? Nou ja, 3 minuten hè,
5: op Lenny Martinez. 3 minuten voor op Lenny Martinez. En nu weer een beetje de tafereel van gisteren. Hè. Carapaz die in een haag van toeschouwers rijdt. En die dadelijk nog een stuk in dalende lijn gaat krijgen. Sepp Kuss die is daar waarschijnlijk al net aan begonnen. Krijg hier even tussen de nadar dat kleine topje. En dan nog een aantal kilometer. Dus 4, 5 kilometer in dalende lijn. En dan de laatste 3 weer omhoog. Dus het is zeker nog niet gedaan hoor. 13 seconden. Ja. Carapaz blijft even verbeteren als dat hij de laatste 2 dagen is. Gaat nu weer recht op de trappers.
4: Ah, en Sepp
5: Kuss is aan het bijten.
4: Heeft het moeilijk.
5: 12 seconden.
4: Inderdaad. Op dit ogenblik liggen de kaarten het beste, het gesternte het beste in voordeel van en voor Richard Carapaz. Wind van opzij. Natuurlijk, we zitten op een grote hoogte. Flirten al met die 1800 meter waar Alpe d'Huez op ligt. En dan heeft hij het moeilijk en is hij tegen zichzelf en tegen de elementen aan het vechten. Heeft zijn zonnebril weer op de neus gezet. Sepp Kuss op die mooi geel-zwarte fiets. Rukt hij aan zijn remgrepen om nog meer kracht uit de armen ook te kunnen puren. 14 seconden de voorsprong op Carapaz en 1,5 minuut op Pogacar Evenepoel. Hindley die zich heeft moeten laten afzakken. Del Toro en Lenny Martinez. En 2,50 op Seixas. Dat wil zeggen dat Popol eigenlijk al meer dan een minuut aan het toegeven is. En Evenepoel die zal nooit gedacht hebben dat hij in deze monstrueuze etappe met meer dan 5000 hoogtemeters zo makkelijk naar boven zou rijden in het wiel van Pogacar. Ja, we zijn toch bezig over een zware rit. Gewoon een trainingsritje in het wiel van Pogacar.
5: Dat zou ik niet zeggen, maar ja, wat dat wel een feit is, is dat er heel veel explosiviteit weg is bij de renners. Hè. Je komt eigenlijk gewoon in een soort tempo terecht waarin dat je nog kan rijden. En zonder heel veel versnellingen. Iedereen is moe, iedereen is afgepeigerd. En dit is een soort Gran Fondo-wedstrijd zoals de Marmot eigenlijk is. Hè. Die belangrijke Gran Fondo-wedstrijd die hier op bijna op het exact hetzelfde parcours. En kijk eens, Sepp Kuss is buiten uit de bocht
4: gegaan. Inderdaad. Dan moet Carapaz hier dadelijk zitten aan te komen.
5: Wat is er gebeurd
4: met Kuss? Wat is er daar gebeurd? De camera's die hadden dat niet gezien. De rechterkant is inderdaad gehavend. En dan moet de Carapaz er toch zijn voorbij gevlogen. Dan hebben de regisseurs en de cameramensen dat gemist. Oh, onfortuinlijk. Nee, is er nog niet. Hij rijdt nog altijd aan de leiding. Carapaz komt nu terug tot op, wordt gemeld 20 seconden, maar dat kan bijna niet. Wat is daar gebeurd met Sepp Kuss bij het uitkomen van een tunnel? Heeft hij daar die bocht in het donker misschien volledig verkeerd ingeschat? 7 kilometer nog. We zitten nu helemaal aan het uiteinde aan die Altiport. Dat is eigenlijk een helihaven van Alpe d'Huez. Want Alpe d'Huez, als je dat bekijkt, dat is echt wel bijna een stad. Dat is zeer groot. Dat is zoals deze etappe bijna monstrueus. Richard Carapaz, die ruikt misschien bloed. En die gaat nu nog eens op de trappen staan. En die komt achter hem. motoren natuurlijk. Die komt achter de motoren terecht. Die achter Sepp.

0: het gewicht weg van dat celletje. De rest werd meteen op het
1: wiel
0: gegooid.
1: Hij komt op het wiel. Oh, en hij gaat nog eens uit de bocht, Sepp Koes. Oh, tegen een muurtje waar gelukkig stootkussen staan. En nu wordt hij voorbijgevlogen door Carapaz. Maar Sepp toch, je bent helemaal over de rode. Bijna ging hij over de rode stootkussens heen. Een bocht naar rechts en hij vliegt uit die bocht. Hij is helemaal, denk ik, door die eerste val van de wijs gebracht. En helemaal uit concentratie. En hij snijdt die bocht weer verkeerd aan en wil dan corrigeren. Oh, want dit is een ravijn van 50, 60 meter diep. En dan gaat hij daarop zitten op het muurtje.
0: Vreselijk.
1: Gelukkig met de vangnetten. 10 meter eerder stootkussens en de laatste 10 meter vangnetten. Oh, dat mag je echt niet. Oh, lalalala.
0: Nee, en nu is de weg vrij voor Carapaz natuurlijk. Hè. Dit is een anticlimax voor de mannen van Visma Leasebike. Na de opgave van Vingegaard uiteraard.
1: Evenepoel rijdt nog niet voor Visma. Hè? Je weet maar nooit in de koers. Je weet maar, er zijn ooit gesprekken geweest met Jumbo. Klopt, hè?
0: Ja,
1: zeker,
0: ja,
1: hè? Ja, absoluut. Ja. Een hele presentatie bij hem thuis en zo. Ze wisten meer van hem dan ze bij Quickstep wisten. Maar goed, vandaar misschien een Babylonische spraakverwarring. Maar Sepp Koes toch, jongen. Oh, eerste keer uit de bocht. En dan
0: pas op, het
1: voor
0: is...
1: lijf en leven leden eigenlijk. En die bocht naar rechts, bijna in het ravijn, zo diep gevlogen. Heeft hij daar een geluk gehad? En dat blijft toch nog altijd het belangrijkste. Natuurlijk dat hij heelhuids kan binnenkomen. En nu gaat hij helemaal van slag zijn. En een tweede ritoverwinning. Misschien wel, ja, ik zou bijna zeggen zo goed als zeker voor Carapaz als hij recht blijft, toch?
0: Ja, maar
1: 4 kilometer nog.
0: Sepp Koes is wel nog niet ver achter. Hè, maar het zal natuurlijk wel in zijn benen geslagen hebben. Hè. Die twee valpartijen op, wat was het, amper 3 kilometer tijd.
1: Ja. En nu komen Evenepoel en Pogacar in de koersbocht. En die gaan daar heel makkelijk door.
0: Ja,
1: en die hebben nog een ruimte van 3-4 meter aan die linkerkant. Heeft hij volledig verkeerd ingeschat. Goed, nog even pauzeren. 16:25. Met een rotsnelheid naar beneden in het sok van Carapaz. Die gaat dadelijk rechts omhoog draaien aan de skiliften. En dan de laatste 4 kilometer gaat hij aanvatten met een achttal seconden voorsprong op Sepp Koes, de onfortuinlijke.

0: Want ja, hij gaat Tadej Pogacar en Isaac Del Toro niet meer loslaten, denk ik. Misschien zelfs meer dan dat, Pieter van Walleghem.
1: Ja, we zitten achter de groep tussen wat volkwagens. Het is even lonken waar het hier precies zit. Maar Evenepoel is gaan versnellen zelf. Is een gooi gaan doen naar die tweede plaats om die helemaal te bevestigen. Die was al zo goed als zeker. Maar aanval Evenepoel. Hij gaat voor het eerst sinds 1981 er weer voor zorgen dat er een Belg op die tweede stek staat. Op de, of in de ronde van Frankrijk. Geweldige move van Remco Evenepoel. Jay Hindley is uitgewerkt. En Evenepoel is flink gaan versnellen, Christophe en Serge.
2: Ja, en hij speelt nu een beetje met Del Toro. Del Toro die niet mee kan met Pogacar. En Pogacar hangt dan zo'n beetje tussen Evenepoel en Del Toro. Wacht nog even op hem. Heeft hem zo net, zoals een vader aan een kind die voor de eerste keer mee gaat fietsen, een duwtje tegen de poep en tegen de rug gegeven. En wanneer hij zo dadelijk ziet dat Del Toro niet mee in het wiel kan, zou hij de kloof op zijn gemakje kunnen dichten met Evenepoel. Die wegrijdt nu op weg naar de derde plaats aan de leiding. Terwijl de Del Toro aan het afzien is. En het zweet dat prikkelt en dat zoutachtig is, dat gutst ook nog eens in zijn ogen. Waardoor zijn ogen pijn doen om te zien. Ja, het gele gevaar voor hem. Maar dat is geen geel gevaar. Want het gevaar is vooral Remco Evenepoel. Maar ook hij is geen gevaar. Want die staat ook heel stevig op die tweede plaats. En gaat nu nog seconden extra pikken en pakken op Isaac Del Toro. In de laatste 2,5 kilometer Remco Evenepoel. Maar wat een schouwspel tussen die mannen van de Emiraten.
3: Ja, en als we dit zien, dan is het eigenlijk jammer dat Evenepoel niet vroeger geprobeerd heeft. Want hij gaf echt wel een supergoeie indruk. En hij komt nu op ongeveer iets minder dan een minuut van Carapaz. Die wel allemaal in de laatste 2 kilometer zit. Maar 2 kilometer bergop.
2: Voor de
3: als hij dat vroeger had gedaan,
2: dan,
3: had hij wel de rit kunnen winnen. Want het is duidelijk dat, Pogacar gewoon bij Del Toro gaat blijven. Een beetje uit respect.
2: Ja.
3: Hij probeert, of heeft vandaag ervoor gezorgd dat Del Toro die witte trui heeft veiliggesteld en heeft er heel de tijd voor gezorgd. Ja, hij gaat hem nu ook niet achterlaten natuurlijk.
2: Het is toch wel een heel vreemd schouwspel, hè? Terwijl we nu weer de gang van zaken in de gaten moeten houden voor de ritoverwinning natuurlijk. Onder het spandoek van de laatste 2 kilometer heeft Carapaz 20 seconden voorsprong op Sepp Kuss. En we zitten op dat steile stuk hier aan het appartementsgebouw waar Guerini destijds, dat hebben we gisteren ook aangehaald, in verstrengeling geraakte met een touwtje van het fotoapparaat. Zou het nog kunnen? Evenepoel, komt nog 40 seconden. Ja, too little, too late. Je hebt gelijk. Ja, hij had sneller moeten gaan.
3: Hij ziet daar de auto van Sepp Kuss al voor zich rijden. Hij komt nu in de laatste 2 kilometer. Wel een beetje aan het wiegen met de schouders, gaat voluit. Hè. Maar dat mag natuurlijk. Hij hoeft niet meer veel energie over te laten voor morgen. En Pogacar, die gewoon braaf bij Del Toro blijft. Maar die rijdt toch al op 20 seconden achter Evenepoel. Hij had vroeger moeten beginnen, denk ik, Remco.
2: Ja, ik noteer het voor de analyse straks. Too little, too late. Meer zelfvertrouwen nog moeten hebben. Uit respect ook in dat wiel blijven zitten van Pogacar en Del Toro. Del Toro een beetje op zijn mollemaas, schokschouderend in dat wiel blijven van de papa, de babysitter. De babysitter, de Tadej Pogacar. Die, denk ik, misschien wel in zijn eigen denkt, moet ik nog feller duwen? Nee, voor het oog van de camera's. Dat zullen we dan maar niet doen. Ja. 1,5 kilometer nog voor onze vriend die won op Auxerre-Merlet. Stel je voor, een keertje Alpe d'Huez, een keertje Auxerre-Merlet. Ik denk dat hij nooit nog moet wedden. Misschien nu ook al niet meer in Ecuador natuurlijk. Met de lonen die daar gelden. Maar deze man kan nog generaties lang zorgen voor zijn generaties na hem.
3: Ja. Het is hem gegund ook. En als het allemaal een beetje meeziet, gaat hij ook straks de prijs van de superstrijdlust winnen. Hier
2: zeker,
3: in Parijs morgen. Ja. Dat weten we pas morgen, denk ik. En Sepp Kuss, dat is toch wel een beetje de pechvogel van de dag. Hij tot 2 keer toegevallen in die laatste 10 kilometer. Was op weg naar de ritzege, maar die tweede val was er absoluut te veel.
2: Onder druk, hè. Onder druk moeten dalen en verkeerd ingeschat. Maar zeker, die eerste bocht hebben we nooit teruggezien hoe hij daar in de fout gaat. Die tweede bocht wel. En dan moet hij toch half versuft zijn geweest. Want dat is een brede weg, dat is een evacuatieweg. Voor de autocars, voor grote bussen. Ik weet niet hoe breed, 8 à 10 meter. En daar in een flauwe bocht naar rechts uit de bocht vliegen. Ja, dat moet toch.
3: Ja, ik denk dat gewoon alle suikers op zijn.
2: Zijn
3: na die zware rit, dat die gewoon volledig leeg was. We zagen het ook, want het is iemand die nooit een grimas toont. En in die laatste kilometer van de Sarren begon die eindelijk op zijn tanden te bijten. Een gezicht dat we eigenlijk bij hem nooit zien. En Evenepoel die terugkomt tot op 35 seconden van Carapaz. Die gaat binnen de halve minuut finishen.
2: Verdorie toch.
3: Kijk, hij komt bij Sepp Kuss al bijna.
2: Die gaat hij nog te grazen nemen. Zeker omdat de laatste strook naar de finish hellend is uiteraard. En Sepp Kuss, die weet van geen houtpijlen meer maken. Die kijkt achterom. Die voelt de hete adem van.

0: van Remco Evenepoel die hier op deze laatste Alpe-etappe nog gaat uitpakken met een goede prestatie.
1: Prachtige maar, rit gereden ja, natuurlijk.
0: Daar weer toch een beetje side note die hij aanhaalt. Tuurlijk, hij had misschien de rit wel kunnen winnen. Jongen, als je zo klimt. Maar goed, we gaan niet negatief doen, want dan krijgen we natuurlijk weer de halve wereld over ons heen. Maar dat zijn wel de dingen die je mag en die je moet benoemen. Ja, dat vertrouwen. Maar het geeft wel heel veel de burger en de bondscoach heel veel moed met het oog op het WK natuurlijk. Het wordt alweer, denk ik, een strijd tussen Pogacar en Evenepoel op dat WK. En misschien deze Carapaz, als hij die vorm kan aanhouden.
1: Het is een vreemde vogel, hè? Maar als hij in vorm is zoals hij dat nu is, ja, dan is het echt een van de beste renners. En ook een van de meest smakelijke renners van het peloton. Gaat nog eens recht staan op de trappen en gaat die bolle extra cachet geven. Prachtige renner. Een van de beste van de laatste week.
0: Voilà, zo is het. Oververdiend, Richard. De Carapaz, ex-Olympisch kampioen van Tokio, wint op de legendarische aankomst van Alpe d'Huez. Denkt aan alles en iedereen. En het shirt wordt dichtgeritst, zodat de sponsoren goed leesbaar zijn. Nu over de streep. En na Auxerre-Mailhet, tweede Alpenoverwinning. En hier het sprintje zo dadelijk voor de tweede plaats. Bocht naar links, legendarische bocht waar ooit nog gevallen werd. Evenepoel bijna op het wiel van Sepp Kuss.
1: Hij gaat erover.
0: En tweede plaats voor Remco Evenepoel op 15 seconden. De onfortuinlijke Sepp Kuss moet het hoofd buigen. Mooie tweede plaats voor Remco Evenepoel die deze etappe had kunnen winnen. Maar mag afsluiten deze. En voilà, hij schudt zelf van mee. En dan zegt hij nog eens verdoeme, zegt
1: hij. Klopt op het stuur.
0: Dat mogen we niet zeggen op de radio, maar zo dit beeld hij nu uit. En je hebt de overschot van gelijk. En hier komen papa en zoon binnen. Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Die, ja, vernederd is het niet. Het is knap van de kopman, maar het heeft toch ook iets zieligs. Hij had het enige dat hij niet bij had. Voilà, gaat hij nog eens over de bol aaien? Dat moet hij niet doen, Pogacar. Want hij had eigenlijk het enige dat hij niet bij had waren sneeuwkettingen. Voor de rest heeft hij hem helemaal mee naar boven. Al 2 dagen op een rij, Serge. Naar boven geloosd en gehesen.
1: Del Toro is ook een fantastische coureur. En nu arm in arm.
0: Arm in arm, zoals Fignon en zoals Greg LeMond natuurlijk en Bernard Hinault destijds in 86. En Lenny Martinez eindigt hier ook nog op een ereplaats. Arm in arm, beide heren. Ze pakken allebei een trui mee naar huis. De ene wit en de andere geel natuurlijk. Onder de Flamme Rouge, de rode vod van de laatste kilometer. Pas Paul Sexas in het gezelschap van de twee kopmannen van Little Trek. Hij is veelbelovend, toch wel, Paul Sexas. Laat ons dat niet negatief bekijken. 19 jaar nog maar, bezig aan zijn eerste ronde. Grote ronde van 3 weken had hij tot nu toe nog nooit gedaan. En eindigt in de top 4 van die ronde van Frankrijk. En wordt omhelst langs alle kanten. De mannen die met aanvalslust 2 ritten hebben gewonnen. En dat is natuurlijk Richard. Richard zeg ik nu. Ja, Richard. Richard ook, we worden ook een beetje moe op het einde van...
1: Richarken.
0: Carapaz die wint. Voilà. Dit was Alpe d'Huez langs de kant van de Sarenne.

0: We gaan het woord nog even teruggeven aan Christophe van de Goor. Want Christophe, jij hebt de belangrijkste cijfers al voor jou. Na rit 20, de voorlaatste van deze Tour.
1: Yes, dus Carapaz wint vandaag deze etappe. 26 seconden voorsprong op Remco Evenepoel. Seb Koes dan op plaats 3. Lang gestreden voor die overwinning vandaag. Maar door 2 onfortuinlijke valpartijen net niet. Pogacar dan samen met Del Toro op 4 en 5. Lenny Martinez, Hindley, Skelmose, Ayuso en Seixas vervolledigen de top 10. Dus dat wil zeggen al die mannen uit de top van het klassement ook vooraan in deze laatste zware bergetappe. Dat betekent voor de stand, eindstand toch, hè, mogen we aannemen dat Remco Evenepoel strandt op een 6 minuten en 26 seconden achterstand. Maakt dus wat van zijn achterstand goed vandaag door nog finaal weg te rijden van Pogacar en Del Toro. Del Toro zal morgen zijn kopman en Evenepoel mogen flankeren op het podium op de derde stek. Zijn laatste plaatsje op het podium in Parijs op de Champs-Élysées. Seixas blijft op 4, weliswaar op een grotere achterstand. 12 minuten al dan op 13 minuten. Martinez, Skelmose, Ayuso, Carapaz. En dus uiteindelijk blijven ze allemaal op hun eigen plaats staan. Wat zien we daar aan de linkerduim van Tadej Pogacar? Ja. Helemaal bebloed zou die gevallen zijn ook?
2: Inderdaad, bebloed. Niet echt duidelijk wanneer dat het dan gebeurd is. Of ook zijn trui een beetje besmeurd op het moment dat hij over de meet is gekomen. Ja,
1: precies een diepe snede aan zijn linkerduim.
2: Ja, maar het kan ook misschien met een aanvaring met een toeschouwer of zo geweest zijn.
1: Ja, de voorkant van zijn shirt is, ik zal niet zeggen vuurrood, maar toch duidelijk bloedplekken. Maar goed, de camera heeft vooral oog voor de omhelzing tussen de kopman en zijn dauphin, Isaac Del Toro natuurlijk. Voilà, dat waren de belangrijkste cijfers. En ik blijf toch ook een beetje door mijn hoofd spoken wat jij zei. Hadden ze dat vanuit de ploegleidersauto niet beter moeten sturen van Evenepoel? Je zag al op de Galibier dat Del Toro niet zijn topdag had. Als dan Pogacar bij hem blijft.
2: Wel, je zag
1: toch veel eerder het sein moeten geven.
2: Je zag vooral dat Pogacar in dienst ging rijden van Del Toro de rest van de rit vanaf de top van de Galibier. Want hij reed dan op kop in de afdaling. En daar lag net een kans. Want als je dan zag dat Paul Seixas ook niet echt heel top was, dan had Evenepoel, of vanuit de ploegwagen, hadden ze misschien wel kunnen ervoor kiezen om sneller te schakelen en voor de rit te gaan. Hè? Want als Evenepoel gaf een hele, hele goede indruk. Hij was bijna fluitend die Saren omhoog aan het rijden. Constant in het wiel van Pogacar, die toen nog op kop reed voor Del Toro. Maar eigenlijk had Evenepoel, als hij had gedurfd, had hij daar eigenlijk al mogen aanvallen. En dan had Del Toro wellicht ook niet meegekund. Had Pogacar daar al op Del Toro gewacht en had Evenepoel de vrije baan om misschien wel tot bij Carapaz te rijden.
1: Nu op 9 minuten komen binnen onder meer Thijs Benoot en Voisard, net als Tom Pidcock die hier ooit won op Alpe d'Huez. Toen nog in dienst van team Ineos natuurlijk. Voilà, dit was de laatste bergetappe. De King of the Mountain, toch duidelijk Richard Carapaz, die dat klassement ook wint. Het groen is voor de Hulk, bijna letterlijk Mats Pedersen. De witte trui, de beste jongere, is Isaac Del Toro, die wint voor Paul Seixas. En voor een vijfde keer de winnaar van de Ronde van Frankrijk. En daarmee komt hij op gelijke hoogte met Merckx, Anquetil, Indurain en Bernard Hinault. Ook al zal Lance Armstrong iets anders denken natuurlijk. Met 5 ritoverwinningen zijn naam Tadej Pogacar.
3: Ja, en Christophe, mogen Caro en ik en jij ook denk ik ook nog een diepe buiging maken voor Serge Pauwels, toch?
1: Zeker, absoluut. Hij heeft dat prima gedaan. En ik wil daar wel even context bij bieden, want dat mogen de luisteraars ook wel weten. Vorig jaar hebben wij bij Sportza de bazen ook beslist. Kijk, toen jij bondscoach werd, dan is het moeilijk om co-commentator te blijven. Hè, in een zekere deontologische zin. Dat was meteen een beslissing die genomen is. Vandaar dat je er vorig jaar niet bij was. Maar ik moet zeggen, dit jaar absoluut. Geen enkel moment, Serge, en niet omdat je nu naast mij zit, maar geen enkel moment waarvan ik dacht van oei, daar brengt hij zichzelf nu mee in de problemen. Of durft hij zich niet uitspreken? Integendeel. Dus je hebt dat wat mij betreft zeer goed en prima gedaan.
2: Dankjewel. Het was ook heel fijn om er weer bij te zijn.
1: En krijg ik dan nu het eerste interview op het WK in Canada?
2: Nog voor het WK in Canada.
1: Nog voor het WK. Oké, dat is goed. Afgesproken. Nee. All credits to you. Absoluut. Heel prima gedaan.
0: Ja, het was enorm fijn om naar te luisteren. Dankjewel, Serge.
2: Dankjewel.
3: Ja, je had het daarnet heel even over Lance Armstrong, Christophe van de Goor, de Bos. Maar goed, de Bos in de koers, dat zijn niet allemaal prettige herinneringen. Maar in de muziek, Serge, dat is iets anders natuurlijk. Dat is jouw man, hè?
2: Daar is er maar één Bos natuurlijk, hè. Ja. Bruce Springsteen,
3: Ja, vertel
2: dat
3: maar.
2: Ja, de allergrootste. En hij is intussen, en ik heb het daar straks eens opgezocht, en dat is misschien nog een leuk weetje. Hij is 76 en wordt er in september 77. En wie wordt er twee dagen, of wie is er dus twee dagen jonger dan Bruce Springsteen? Onze collega José de Kouwer. Ze schillen twee dagen. Dus die andere bos hier van het wielrennen of van de commentaar.
4: Dus ook van 49.
2: Van 49 september. 23 september is Bruce Springsteen en José de 25e.
0: En de bos José de Kouwer die komt hier straks net na 5 uur. Zal dat zijn ook nog even langs in de studio om de tour te bespreken na deze rit. Dus dat wordt ook nog fijn denk ik als hij langskomt. Maar voor nu nog eens dankjewel Serge. En voor jou gaan wij natuurlijk een plaatje spelen. Hè. En je weet welke, zeg het maar welke eraan komt.
2: Wel, ik hoop dat het Bobby Jean is. Dat is mijn lievelingsnummer. Het is eigenlijk een ontroerend afscheidslied over iemand die plotseling vertrekt zonder echt afscheid te nemen. En je zou kunnen denken dat het een liefdeslied is, maar eigenlijk is die song wordt die algemeen gezien als Springsteens afscheid van Steve Van Zandt, de Little Stevie, die in 84 de E Street Band verliet tijdens de opnames van het album Born to Run. En er wordt algemeen aangenomen dat nummer gericht is aan Little Stevie. Okay. Die trouwens later in 99 weer bij de E Street Band is gekomen.
0: Kijk, u vraagt, wij draaien. Dankjewel Serge.
2: Dankjewel aan jullie.

0: Een heel goede keuze van een heel goede co-commentator. Bobby Jean van Bruce Springsteen voor Serge Pauwels. Caro, we hebben een nummer 2 in de Tour.
1: Ja, en dat is geleden van 1981 met Lucien Van Impe. 45 jaar geleden dus, maar we hebben zonder ongelukken dus opnieuw een Belg die de Tour afsluit op plek 2, Remco Evenepoel, met nog maar eens een heel sterke prestatie bergop. En Bart Aerts kon zo net al met hem spreken.
2: Remco Evenepoel, proficiat. Je bent tweede in de Ronde van Frankrijk na 1981, Lucien Van Impe. Wat doet het met jou?
3: Ja, super tevreden sowieso. Maar goed, met mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken en ja, kom op 20 secondjes of zo denk ik van Carapaz, dus de klim moest nog 2 kilometer langer geweest zijn, maar nee, het was, ik had weer een super goede dag en ja, tweede, dat is prachtig. Ja,
2: je bent beste tijdrijder ter wereld, je hoort nu ook bij de beste klimmers ter wereld, tweede in een Tour, dat moet een geweldig gevoel geven dat je die stap gemaakt hebt.
3: Ja, absoluut, het was ja, heel hard om, op dit niveau te komen, maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt, dus super tevreden daarmee en ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is, dus voilà, tweede in de Tour, dat kan, ja, kan niet iedereen zeggen, zeker niet van de laatste jaren. Het zijn er altijd maar 2 geweest die tweede waren en nu is het iemand anders, dus super tevreden dat ik het kan zijn en ja, super fier om met al het werk van de ploeg en van mezelf en iedereen rondom mij. Umi, mijn familie, mijn ouders, David, Dario, Klaas, Gabri, heel de ploeg. Ook, ja, het is fantastisch.
2: Het gaat gevierd worden?
3: Vanavond nog niet helemaal, want morgen is er nog een mooie etappe om misschien te proberen winnen. Maar ja, we gaan het zeker vieren, ja.

0: Joe Jackson, Remco Evenepoel. We hebben het hem net horen zeggen. Gaat pas vanaf morgen zijn tweede plaats in de Tour vieren. Maar in Gerardsbergen, in Barkidon, beginnen ze daar misschien nu al mee? Ik weet het niet. Jarne, Polly, hoe is het daar?
1: Ze gaan denk ik het ook nog wel een beetje rustig aan doen vandaag. Het is ook vrij rustig gebleven tijdens de rit. De Alpe d'Huez toestanden die zijn inderdaad ook uitgebleven. Maar naarmate de finale vorderde, werd het geluid van de televisie wel een beetje harder gezet. Het grootste tumult, ja, dat ontstond nog bij de val van Sepp Kuss. Maar daarna was er vooral applaus en toch ook wat aanmoedigingen. Zeker bij die aanval van Remco Evenepoel. En dan het grootste applaus was er natuurlijk als hij over de streep bolde. Ook bij Jesse. Je hebt een paar keer moeten heen en weer lopen om de mensen te bedienen hier in Barkidon. Maar je hebt natuurlijk ook veel van de koers kunnen zien. Wat vond je van de prestatie van Remco Evenepoel?
2: Enorm indrukwekkend. Telkens weer maakt hij heel mooie prestaties. Dus ja, als Belg zijn we enorm fier dat hij altijd het landje op de kaart zet.
1: Ja, je had het over die prestaties. Hij heeft natuurlijk al heel veel prestaties geleverd. Waar plaats je deze dan? Het was natuurlijk een heel zware rit.
2: Ja, natuurlijk. Het was iedere prestatie wel op de hoogste schavotje.
1: Ja, dit was inderdaad wel heel straf. Denk je dat het nog gaat mislopen morgen?
2: Als Remco van hopen wij natuurlijk van niet.
1: En hoe gaan jullie de tweede plek dan vieren hier? Remco gaat het maar morgen vieren. Jullie vanavond al?
2: Wij gaan het vooral maandag op het criterium in Aalst vieren. Wij gaan ook druk in de weer blijven tot morgen.
1: Als de rest van de supportersclub terug is van Parijs, dan volgt hier wellicht nog een feestje. En naast Jesse zit Sven. Jij hebt er vanmiddag zelf een fietsrit op zitten. Hoe was die?
3: Goed, het was een klein ritje. Normaal gaan we morgen rijden, maar morgen is het niet zo goed weer. Dus we vandaag een ritje gaan doen. Dus met de vrienden.
1: Ik vermoed wel iets minder hoogtemeters dan de renners in de Ronde van Frankrijk.
3: Klein beetje minder, ja, inderdaad. Ja. Ik denk 5000 zal een beetje veel zijn voor ons.
1: Maar als wielerstoerist kan je natuurlijk misschien ook wel die prestatie inschatten. Hoeveel punten op 10 geef jij Remco Evenepoel voor zijn Ronde van Frankrijk?
3: Ik denk dat we enkel een 10 op 10 kunnen geven. Ik denk dat het maximum uitgehaald heeft. Pogacar is nog een ander niveau, maar hij is best of the rest. En dat is toch wel een heel grote prestatie, vind ik.
1: Ja, met zo iemand als Pogacar voelt dat dan toch een beetje als een overwinning aan, die tweede plek?
3: Uiteraard, ik denk dat hij dat ook zal vinden. We weten nooit niet wat er zou gebeuren als Moes Vinegaard er nog geweest zijn. Maar ik denk dat het ook zo close geweest zijn met Vinegaard. Zeker het niveau dat hij nu haalt. Dus ik denk alleen maar 10 op 10 voor zijn Tour, denk ik.
1: En wat verwacht jij van morgen? Zal hij die tweede plek nog afgeven?
3: Ja, dat denk ik wel. Hè. Als er geen ongelukken gebeuren, morgen zal waarschijnlijk een ritje van der Poel zijn waarschijnlijk. Maar de tweede plaats is wel 100% zeker normaal.
1: Ja, we zullen zien of het parcours hetzelfde blijft. En ik denk dat je mijn vraag niet helemaal goed begrepen had. Maar het komt erop neer dat je denkt dat Remco Evenepoel nog altijd tweede gaat staan na morgen.
3: Uiteraard. Ik denk dat er zonder val of zo, dat zal heel jammer zijn. De tweede plaats is wel zeker. Ja.
1: En ga je dan na het ritje van morgen misschien ook hier komen? Of ga je mee vieren op het criterium van Aalst?
3: Ik ga niet mee naar het criterium van Aalst, maar misschien komen we morgen hier wel vieren. Ja. Waarom niet als Remco-fans? Dus waarom niet, hè?
1: Wel, dat lijkt me ook een goed voorstel, hè, Gert en Caro. Ik weet niet wat jullie morgenavond nog te doen hebben, of eventueel maandagavond, maar dan kunnen wij misschien ook naar hier komen.
0: Ja, als ons toerdutje voorbij is, dan zit het er misschien nog in, maar dat toerdutje kan wel lang duren, denk ik, morgen na de laatste
4: etappe.
0: Beetje uitslapen.
1: Het is jullie gegund.
0: Dankjewel, Jarne. Dag.

0: We maken even plaats voor het nieuws van 5, maar daarna gaan we nog een uurtje door met Sporza Tour. José de Kouwer komt langs om die tweede plek van Evenepoel te bespreken. En niet te vergeten, we gaan ook nog quizzen natuurlijk voor een groene trui. Tot zo.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk en Spanje blijven de natuurbranden woeden. Frankrijk zet extra militairen in om inwoners te evacueren. In India is een einde gekomen aan wekenlang studentenprotest en we gaan live naar de Tour. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en te helpen om hun woningen te beschermen tegen het oprukkende vuur. Ten westen van de stad Bordeaux zijn de bewoners van verschillende gemeenten geëvacueerd. Zo'n 7000 inwoners worden opgevangen in een grote hal in het noorden van de stad. De solidariteit is er groot, vertelt collega Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
9: Hier is het een komen en gaan van auto's, karren rijden hier rond. Mensen komen hier allerhande spullen geven. Droge voeding, blikvoeding, maar ook verse groenten en fruit, drank, babyvoeding, voeding voor huisdieren en zo. Want wie geen vrienden of familie heeft of wie niet in een hotel wou slapen of zo, ja, die kunnen hier eigenlijk terecht in die grote expohal. En wat daar opvalt als je met die mensen spreekt, ze vinden dat ze onwaarschijnlijk goed en warm ontvangen worden. Het is hier goed georganiseerd. Iedereen zorgt voor elkaar en ze komen eigenlijk niks tekort. Dus eigenlijk is het wel opmerkelijk dat in heel grote miserie mensen goed voor elkaar kunnen zorgen.
8: In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid nog verder uitgebreid. Verschillende brandhaarden hebben zich daar samengevoegd tot één grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn al geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. Volgens de autoriteiten is dit de ergste brand ooit in de regio. En het blijft bijzonder moeilijk om de brand te blussen. Wie in de buurt is geweest van een natuurbrand kan volgens experten door het fijn stof in de lucht lichamelijke gevolgen ondervinden, zelfs na een korte blootstelling. De eerste symptomen van blootstelling aan fijn stof kunnen al na een paar uur optreden. De meest voorkomende klachten zijn ademhalingsproblemen en luchtweginfecties. Maar dat is zeker niet het enige, zegt milieu-epidemioloog Tim Nafrot van de Universiteit Hasselt.
10: Die deeltjes zijn zo klein dat ze ook onmiddellijk in de bloedbaan terechtkomen en kunnen daardoor tal van andere aandoeningen verergeren, triggeren, waaronder ook hart- en vaatziekten en ook bijvoorbeeld migraine. Dus een kortstondige hoge piekblootstelling is aangetoond met bosbranden dat het risico op sterfte voor luchtwegaandoeningen met 10% stijgt en hartfalen met 20%.
8: In India is het studentenprotest voorbij nadat de minister van Onderwijs is afgetreden. Wekenlang waren er massale jongerenprotesten tegen de werkloosheid in India en tegen de corruptie in het hoger onderwijs. In mei bleek dat het ingangsexamen geneeskunde na gesjoemel moest worden overgedaan. Volgens lokale media stapten als gevolg daarvan verschillende studenten uit het leven. De actievoerders eisten onder meer het ontslag van de minister van Onderwijs. Dat ontslag is nu aangekondigd en de regering zal ook andere eisen inwilligen, vertelt correspondente Davy Boerema.
11: Verschillende stemmen zeiden, we hebben nog wel wat meer te behalen, want met het opstappen van die minister wil niet gezegd zijn dat het systeem echt verbeterd wordt. We hebben een heel verandering van het onderwijssysteem nodig. En het moment dat dat fout gaat, dat er opnieuw dingen gebeuren waar wij het niet mee eens zijn, zijn we bereid om hier weer terug te komen.
8: De Ecuadoriaan, of Doraan beter, Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van deze Ronde van Frankrijk gewonnen. De drager van de bolletrui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel maakte indruk en werd tweede. Daarmee stelt hij zijn tweede plaats in de eindstand veilig, Christophe van de Goor.
12: Ja, dat is absoluut waar. Hè. En Remco Evenepoel bleef eigenlijk wel iets te lang bij het duo Pogacar en Isaac Del Toro. Maar finishte toch nog knap als tweede. En we beginnen met Carapaz natuurlijk. Op hem kleven meerdere etiketten. De beste klimmer, de strijdlustigste renner. En met twee ritoverwinningen in 3 dagen tijd ook de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio 2020 vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss. Die tot 2 maal toe een bocht miste en viel. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro voor diens derde plaats. En Evenepoel bleef daardoor iets te lang hangen bij dat duo. Mits wat ze misschien meer durf, had hij deze etappe ook nog kunnen winnen. Maar morgen staat Evenepoel toch maar knap op de tweede plaats in Parijs op het podium. Naast Pogacar zijn beste prestatie ooit in de Tour. De alles overheersende Pogacar komt straks ook in de erelijst met 5 toeroverwinningen naast Merckx, Hinault, Anquetil en Indurain.
8: Dankjewel, Christophe. En de slotlid van morgen in de Tour wordt ingekort tot 89 kilometer. De Tourorganisatie wil zo de hulpdiensten ontlasten, want die zijn nodig voor de vele bosbranden in Frankrijk. De aanloop naar de lokale lussen in Parijs wordt geschrapt. De renners zullen dus meteen rondjes rijden op de Champs-Élysées. De drievoudige beklimming van Montmartre blijft wel behouden. Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt, minima tot 19 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag kans op buien, maxima van 19 tot 24 graden. Maandag begint opnieuw bewolkt, daarna opklaring, maxima van 22 graden aan zee tot 25 elders. De zware natuurbranden in Frankrijk en Spanje, daarmee begonnen we ook dit bulletin. Tienduizenden hectare natuur zijn al in vlammen opgegaan. In beide landen samen hebben al meer dan 250.000 mensen hun woning moeten verlaten. Frankrijk zet 1500 militairen in om te helpen bij de evacuaties en het bewaken van de verlaten woningen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.
1: Sportza Tour.
6: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
0: En in dit uur blikken we nog terug op de Ronde van Frankrijk met co-commentator op televisie met José de Kouwer. Zometeen komt hij hier langs om het te hebben over de 5e toerwinst van Pogacar en de 2e plaats van Remco Evenepoel. En dit uur ook nog zeker de oren spitsen voor onze quiz die eraan komt. 2 luisteraars nemen het tegen elkaar op voor een officiële groene trui uit de Tour. Maar eerst een streepje muziek. Dit zijn Macklemore en Ryan Lewis met Downtown.
13: I went to the moped store, what's uppers? And the salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
14: I got the one for you, follow me.
13: Ooh, it's too real, chromed out mirror, I don't need a windshield. Banana seat, I can't it be on 2 wheels?

0: Morgen volgen we niet alleen de ingekorte slotrit in de Ronde van Frankrijk, maar er is dan ook de grote prijs Formule 1 van Hongarije. En kijk eens aan, de regerende wereldkampioen Lando Norris zal dan in zijn McLaren verrassend op de pole staan. Hij was in de kwalificaties 12.000ste sneller dan Lewis Hamilton. WK-leider Antonelli start morgen pas van op plek 4.
1: Sportza Tour. En in die Tour heeft Paul Seixas de derde plaats van Isaac Del Toro niet meer kunnen bedreigen. Seixas moest de trio Pogacar, Evenepoel, Del Toro laten gaan op de afsluitende Col de Serin. Bart Aerts sprak op Alpe d'Huez met zijn ploegmaat Thijs Benoot, die ook niet ongehavend uit deze koninginrit gekomen is.
2: Thijs Benoot, sporen van een val op je rechterkant. Vertel eens wat er gebeurd is.
3: Ja, ik had eerst al een heel goede dag en ik... Op Croix de Fer, Ayuso zat mee. Dat was misschien niet de beste situatie voor ons. Maar ja, op 5 kilometer van de top heb ik dan gevraagd of we moesten toerijden of niet. En Luc zei, ploegleider, van nee. Maar als ik kon overspringen, dat wel nog, dat wel nog een goed idee was als ik echt een been had. Peters ging dan, ik was bidon aan het nemen op dat moment. En dan ben ik daarachter gegaan. Ik denk dat ik op de top een seconde of 10, 15 van hem zat en dan iets te veel risico en eerst een bocht onderuit geschoven.
2: De ploeg heeft wel geweldig werk geleverd. Hè. Jullie waren overal, eerst jij, daarna Ricky Tello, Prudhomme, allemaal.
3: Ja, ik denk dat we alles geprobeerd hebben. Paul wordt vierde in het klassement, dus moeten we gewoon vrede mee nemen. Ik denk als je 19 jaar zit en je eerste Tour vierde wordt, dat is super. Dus ja, heel tevreden denk ik. Ook met mijn eigen Tour ben ik echt wel super tevreden.
2: Ja, dat wou ik vragen. Je kan echt heel tevreden zijn. Je hebt een complete Tour gereden. Echt alles gedaan wat je kon voor je kopman.
3: Ja, vooral stabiel hoog niveau. En dat is

0: The Rolling Stones en Jealous Lover. Er is op dit moment hinder richting Brussel. Op de A12 is bij Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een defect voertuig. En op de E40 is bij Merelbeke één rijstrook dicht door een ongeval. Er staat 20 minuten file vanaf Zwijnaarden.
1: Sportza Tour.
2: Jasper Philipsen is ook net over de streep gebold in de Alpe d'Huez. Caro, voor hem is het morgen nog geen vakantie, hè?
0: Nee.
2: Belangrijke afspraak nog.
0: Een belangrijke rit aan, inderdaad.
2: Ja, morgen zal die naam zeker nog een paar keer vallen. In de laatste Sportza Tour van 2026. Maar vandaag blikken we natuurlijk vooral terug op die prachtige tweede plaats van Remco Evenepoel. En als de kopman een prachtprestatie aflevert, ja, dan is de rest van de ploeg ook wel in de wolken. Daar moet je niet aan twijfelen. Evenepoel zelf hebben we hier al gehoord. Nu is het de beurt aan Maxime van Gils.
3: Maxime van Gils, het doel is bereikt. Remco gaat tweede worden in deze ronde van Frankrijk. Je hebt ook weer geweldig werk kunnen leveren vandaag. Hoe tevreden ben je zelf?
4: Ja, super tevreden. Hè. Ik weet niet hoe lang is het geleden dat er nog een Belg tweede was in de Tour.
3: 1981, Lucien van Imp.
4: Dus het is wel een hele prestatie. En ik ben blij dat ik er een klein deeltje van was.
3: Ja, klein deeltje. Je hebt een groot aandeel gehad vandaag. Hè. Je hebt toch langer bij kunnen blijven, lang tempo kunnen maken. Dat moet toch ook tot tevredenheid stellen.
4: Ja, ik zeg een klein deeltje. Hij is degene dat trapt. En hij maakt de meeste opoffering natuurlijk. Maar ik probeer altijd hem zo goed mogelijk bij te staan. En zo goed mogelijk te helpen. En ik denk dat we daar in deze Tour wel echt in geslaagd zijn om... De eerste week was nu een beetje zoeken naar het goede recept tussen de hele ploeg. We hadden veel sterke renners, maar het liep nog niet echt super goed. En dan eigenlijk vanaf de eerste rustdag, denk ik, zijn we echt een super goed team geworden. We hebben elkaar echt gevonden. Ik zeg het, aan tafel was er altijd een super goede sfeer, maar in de koers was soms wat zoeken. Hoe dat zou gaan en nu hebben we elkaar wel echt gevonden. En de laatste dagen verliep alles super goed.
3: Ja, dat straalde jullie ook uit, hè, dat die zelfvertrouwen, ook de rust, ook in de interviews bij ons, dat viel echt op. Ja, het vertrouwen zat goed bij jullie.
4: Ja, ik denk, ja, iedereen in de ploeg, de kop zat goed. Er was niet al te veel stress van buiten van de ploeg of van buitenaf en dat helpt wel natuurlijk.
3: Dit gaat stevig gevierd worden, mogen we hopen.
4: Ja, volgende week is nog San Sebastian waar we met jullie naartoe gaan, dus natuurlijk moeten we zoiets wel een beetje vieren. Het is een speciale prestatie, maar het zal niet ook niet te gek worden, denk ik.
3: Hoe hard ging het vandaag? Want het was weer een monsterachtige rit en een hoog tempo.
4: Ja, vooral aan de voet van Quad Fair reden we verschrikkelijk rap. De eerste 10 kilometer ging het echt heel rap. Daarna hebben we een beetje rustiger beginnen rijden. Maar ja, zoals elke dag in de Tour was het een hele dag de gas erop.
3: Oké, dank u wel, proficiat.
0: We hebben ook mooi atletiek nieuws vandaag. Dit weekend wordt in Kesselo het BK atletiek gehouden. En Helena Ponet heeft de EK-limiet gelopen op de 400 meter. Ze deed dat al in de reekse in een tijd van 50,80. Dat is ook een verbetering van haar persoonlijk record. Simon van Glabbeke sprak met Helena Ponet.
5: Helena Ponet, de EK-limiet is binnen op de valreep.
6: Ja, zeg wel. Het laatste weekend, het is toch nog gelukt. Ik ben heel blij ermee.
5: Deze winter was het hetzelfde scenario voor de WK Indoor Limiet. Maar op deze limiet was je toch al wat langer aan het jagen, hè?
6: Ja, het indoorseizoen had ik niet echt op gemikt om het te halen. Terwijl deze zomer was het echt wel een doel en ik heb verschillende wedstrijden gedaan. Liepen niet allemaal even vlot. Dus ik ben vandaag heel blij dat het toch is samengevallen. En dat het mij is gelukt om de EK-limiet binnen te halen. Want de toplist was zo wankel. De ene dag wel, dan net niet. Dus nu ben ik zeker van mijn plaats. Ik ben heel tevreden daarmee.
5: Want je komt uit een drukke periode. Voor de mensen die jou niet kennen, kan je eens uitleggen hoe de voorbije maanden er hebben uitgezien?
6: Ja, ik ben dit jaar, het was mijn laatste jaar geneeskunde afstuderen. Dus het laatste half jaar was de selectie voor de specialisatie. Dus mijn focus lag wat meer daarop. Heel veel gestudeerd en in het ziekenhuis gezeten. Daartussen nog wel proberen te trainen, maar dat ging niet altijd even gemakkelijk. Maar nu ben ik afgestudeerd. Dus heb ik de laatste maanden wel nog kunnen doortrainen naar deze wedstrijden.
5: Wat betekent dit nu richting het EK? Het is ook veelbelovend voor de Belgian Cheetahs, denk ik. Misschien de impuls die jullie nodig hadden.
6: Ja, het is met het vrouwenteam een lastig seizoen geweest. Veel geblesseerden. En we moeten op het EK nog wel onze plek voor het WK volgend jaar bemachtigen. Dus ja, Ilana is ook wel goed in vorm. En ik heb hier in de reeks toch ook wel mooie dingen gezien van de andere meisjes. Dus ik heb er vertrouwen in dat als morgen iedereen nog een tikkeltje meer kan geven, dat we ook wel met een sterk team kunnen gaan.
5: En voor jou kan het misschien ook nog wel wat sneller?
6: Ja, vandaag was het natuurlijk een wedstrijd helemaal alleen. Dus misschien wel concurrentie dat het nog wel wat sneller kan.
5: Dat maakt het misschien nog straffer dat je vandaag solo in de reekse van de 400 meter die limiet hebt gelopen.
6: Ja, aan de ene kant is het soms ook gemakkelijk om alleen te lopen, omdat je niet te veel kan mikken op de rest. En ik denk dat een beetje het is wat ik de vorige wedstrijd mee aan heb mispakt. Dat ik mijn eigen ritme te veel heb afgestemd op de andere lopers, terwijl ik vandaag wel echt volledig mijn eigen wedstrijdplan kon uitvoeren. Maar goed, met een beetje concurrentie helpt toch wel altijd.
5: Gefeliciteerd voor vandaag, dankjewel.
6: Dankjewel.

0: Allee zaken, volle gaas en volle patrol. Hey!
1: Ja, volle gaas en volle patrol. Hij trekt zich nog eens op gang. Johan Verminne met Spedersen heeft zo net en ook definitief de groene trui aangetrokken in de Ronde van Frankrijk. Maar ons stapeltje, dat wordt wel stilaan kleiner. Al kunnen we nog net dit doen.
2: Sportzatour quiz.
3: Ons stapeltje wordt inderdaad kleiner. We hebben er nog twee over. Eentje om vandaag weg te geven en eentje om morgen weg te geven. Maar te beginnen...
1: En eentje voor de mini-competitie ook.
3: Ah ja, ja, ja, tuurlijk. Voor onze mini-competitie in de wielermanager. Ja. Inderdaad, daar is er ook nog eentje voor. Maar goed, eerst focus op vandaag, want jullie zitten misschien al op hete kolen. Dag Arne en dag Tialin.
4: Hallo.
5: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Arne, heb je genoten van de koers?
5: Ja, ja, het was een indrukwekkende Remco Evenepoel-tocht dat we vandaag weer hebben gezien.
3: Ja, en als je dan hoort, het is van 81 geleden dat er nog eens een Belg tweede werd in de Ronde van Frankrijk. Ja, dat wil al iets zeggen. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar ik was er alleszins nog niet.
5: Ik was er ook nog niet. Ik was er niet geboren. Ik ben van het jaar 94, dus nee.
3: 94, oké. Ik van 96. En je komt ook uit Limburg, zie ik.
5: Ja, juist. Van de regio van Tongeren, waar Christophe van der Goor ook vandaan komt.
3: Ja, klopt helemaal, inderdaad.
1: Wat is de wereld toch klein, zeggen we dan met een dooddoener.
3: Ken je hem toevallig of zo?
5: Nee, dat niet. Nee.
3: Oké, maar jullie komen dus uit dezelfde regio. Goed, Tialin, je hebt ook naar de koers gekeken van vandaag, neem ik aan.
4: Het was iets minder door de zorg van de dochter, maar een beetje wel, ja.
3: Ah, oké. Je hebt een jonge dochter misschien ook?
4: Ja, van 3 jaar.
3: Oké, dat is nog heel jong, want ik wilde al vragen, wil je dan het groen winnen voor je dochter? Maar ik denk dat ze daar dan waarschijnlijk nog ietsje te klein voor zal zijn.
4: Maar ze is wel heel hard van haar fiets. Ze fietst al volledig zelfstandig, dus het fietsen heeft ze wel mee.
3: Ah, dat is leuk. En zo'n veel te groot truitje, dat is ook gewoon schattig. Hè? Je kan daar altijd een leuke foto
4: in maken. Ja, eigenlijk wel.
3: Goed, we gaan jullie niet langer in spanning houden en we gaan eraan beginnen aan de quiz. Met de eerste vraag, die voor Arne is... Welke klim die in de rit van vandaag zat, Arne, was dit jaar het dak van de Tour?
5: Dat was de Galibier, volgens mij.
3: Dat was inderdaad Col du Galibier. En dan meteen een opvolgvraagje. Op welke hoogte begaven de renners zich toen ze op de top van die Galibier waren? Was dat A, 2200 meter? Was dat B, 2400 meter? Of C, 2600 meter?
5: 2600 meter.
3: Opnieuw correct, 2-2. Dat is een sterke start. Vraag 3. De regio rondom Croix de Fer en de Galibier staat bekend om de productie van de Beaufort-kaas. Wat voor soort kaas is dat, Arne? Is dat A, romige koemelkkaas? Is dat B, geitenkaas? Of C, blauwschimmelkaas?
5: Dat gaat een gok worden, ik denk B.
3: Het is geen geitenkaas. Dus Tialin, jij mag ook nog proberen. Het is ook geen blauwschimmelkaas, het is wel degelijk gewoon een romige koemelkkaas. Allebei een fout antwoord, dat wil zeggen dat we bij Arne blijven voor

0: vraag 4. Even terug naar gisteren. En een zeer onfortuinlijk moment natuurlijk op Alpe d'Huez. Want daar moest een volgwagen van UAE plots remmen. En een renner vloog door de achterruit van de wagen. Welke renner was dat? Het is meer keuze. A. Einer Rubio. B. Carlos Verona. Of C. Egan Bernal.
1: Dat was A. Rubio.
0: Inderdaad. Hij hield er... Gelukkig moeten we dan zeggen, als je de beelden hebt gezien, dat weet ik niet. Enkel snijwonden en hechtingen aan over, maar geen breuken voor Rubio. Vraag 5, opnieuw bij jou Arne. Hoe vaak won een Belg al op Alpe d'Huez? A, 1 keer. B, 2 keer. Of C, dat is nog nooit gebeurd.
1: 1 keer volgens mij.
0: Niet juist. Dan is het aan Tialin.
2: B.
0: Dat was 2 keer en dat is... Ook niet juist. Ja. Nee, het is nog nooit gebeurd. Remco Evenepoel was er net wel dichtbij, natuurlijk. Arne, opnieuw aan jou. Zesde vraag, de voorlaatste intussen al. Zonder ongelukken staat Remco Evenepoel morgen op het podium in Parijs. Voor de tweede keer. Wanneer deed hij dat voor het eerst?
3: Hoe ben jullie?
1: Dat was vorig... Even denken, vorig jaar volgens mij, ja.
0: En vorig jaar moest hij opgeven.
1: 24.
0: Vorig jaar moest hij opgeven. Dus het is aan Tialin.
2: 3 jaar geleden?
0: Het was 2 jaar geleden. Hij zei het eigenlijk nog, Arne. Hij gaf het nog weg. 2024 was het inderdaad. En zo zitten we al bij de 7e en laatste vraag. En ook de allesbeslissende meteen. Arne, jij komt als eerste aan het woord. Als je deze juist hebt, is de groene trui dus voor jou. Nog 1 dag en de Tour bij de mannen zit erop. Maar koersliefhebbers zullen niet lang moeten wachten op nieuw spektakel. Want 1 augustus al begint de Tour de France Femme. Wie is de titelverdedigster daar, Arne?
1: Vollering.
0: Het is niet Demi Vollering. Tialin, jij mag nog proberen. Als jij het nu juist hebt, win jij alsnog? Anders is het Arne.
2: Een gokje, een kopekje?
0: Het is ook niet Lotte Kopecky, het was Pauline Ferrand-Prévot natuurlijk. PFP de Française.
1: Ja.
0: Och ja, inderdaad. Maar Arne, niet getreurd natuurlijk, want je wint nog altijd. Allebei een fout antwoord, dat wil zeggen dat jij wint, want jij was aan de beurt. Hè. Dus proficiat, groene trui. Wat ga je ermee doen?
1: Dankjewel, dankjewel. Hoe ga ik doen?
0: Wat ga je ermee doen met die groene trui?
1: We gaan volgende week verhuizen. Dus ik denk dat die een mooi plekje gaat geven ergens tussen mijn andere fietspullen.
0: Oké, dat is ook mooi.
4: En Tialin, ja, je hebt het niet gehaald, maar we gaan dat niet aan ons hart laten komen.
2: Nee.
4: Zo zitten we niet in elkaar. En bovendien mag je nu nog een nummer kiezen. Er zijn er 2 die wij al voor jou hebben klaargezet. Je mag er eentje uitkiezen. Hier komen ze.

0: village abandonné.
1: Mag het eerste nummer zijn?
2: Oeh, dat is snel. Brigitte Bardot met La Madrague maakt geen enkele kans bij Tia Lynn. Dan gaan wij zorgen dat Moi Lolita van Alizé hier van A tot Z en van voor naar achter gespeeld wordt. Dankjewel om mee te quizzen, Tia Lynn. Wat ga je nog doen deze zomer met de dochtertje?
1: Wij gaan naar Italië, naar het Gardameer.
3: Oh,
1: dus wij hebben nog leuke vooruitzichten.
2: Prachtige vooruitzichten, zou ik zelfs durven zeggen. Veel plezier daar.
1: En
2: Arne, geniet van je groene trui en je nieuwe huis.
4: Dat ga je doen, dankjewel.
2: Dag.
3: Bye bye.
1: Bye.

0: Moi Lolita van Alizé. En tijdens dat nummer hebben wij hoog bezoek gekregen in de studio van De Bos, zoals Serge Pauwels hem zo net noemde. Morgen volgt er nog die, zo weten we nu, ingekochte slotrit in Parijs, maar we kunnen de tour nu toch al een beetje neerleggen met José de Kouwer. Dag José.
1: Ja, goeiedag.
2: Na de marathon op televisie.
1: Ja, he. Van om 11 uur begonnen. 10:30.
0: Dat was een lange dag, hè?
1: Maar ja, dat is een lange dag. Ja, een hele mooie dag. Een etappe die echt gebracht heeft. Misschien zelfs nog meer wat we ervan verwachten. Want zo'n zogezegde koningin-etappe, dat durft al eens tegenvallen. Qua strijd en qua wendingen, zal ik maar zeggen. Maar hier was ja strijd van in de start. Heel rare dingen. Petersen die nog maar eens gaat iets doen wat eigenlijk niet kan, maar dat doet het wel. En dan ja, Yusu die gaat proberen en anderen. Dus ja, nee, we hebben een hele mooie koers gezien.
0: En een Remco Evenepoel die had kunnen winnen?
1: Goh, dat is weer een ander verhaal. We hebben net zo gehoord met Ralf Denk, de manager van. Mm-hmm. En die gaf er eigenlijk wel een relatief heel goede uitleg aan, in de zin van, dan hadden we op Col de Sarenne al moeten koersen. En dan hadden we risico moeten lopen in die afdalingen. We hadden al gezien tot wat het kan leiden. En dat is bekeken achteraf. Maar dan moet je nog altijd gaan rekening houden. Zou Pogacar niet meegegaan zijn? Dan moet je daar ook nog tegen koersen. Dus ja, nee, het was goed. Ik denk dat het goed is.
0: Ja, het is een heel goede tour, denk ik. Tweede plek heeft hij ook vandaag weer vlot stand gehouden. De beste na Tadej Pogacar, of is dat misschien nog moeilijk in te schatten omdat Vingegaard is uitgevallen?
1: Wel ja, dat is juist het grote probleem. Maar we hebben in ieder geval de beste Remco Evenepoel gezien die we ooit al gezien hebben. En voor mij, Remco is naar de Tour gekomen zonder excuses. Er was niks. Er was geen postbusje geweest. Er was niks geweest dat hem tegenhield. Hij stond scherp. Scherper dan ooit. En dan als dit de Remco Evenepoel is die we gezien hebben, en daar kunnen we zeker mee verder, dan is dat heel goed, heel goed. Prudhomme heeft er net een interview gegeven, de baas van de Tour, en die zei, ja, we weten van Remco Evenepoel, wat hij nu laten zien heeft, is geweldig. En we weten dat Pogacar niet heel zinnig is om heel lang te koersen. Dat Vingegaard ook niet zinnig is om heel lang te koersen. Hij is de jongere van beide versies. Mm-hmm. Dan zit er misschien wel iets in. Zeker in, want er is nog die afstand met Pogacar. Maar er komt natuurlijk ook dat Franse wonderkind aan.
2: Dat is zeker waar. En die heeft ook een goede tour gereden. Daarover straks misschien nog meer. Maar Pogacar gaat wel in eerste instantie voor nummer 6 gaan. Mag ik toch denken?
1: Ja, dat zeker. Ja. Ja. Als we al denken dat die mannen iets willen afvinken, dan zal het toch wel die 6e zijn, denk ik. Ja.
2: Ik weet niet hoe vaak het hier al gezegd is vanmiddag, maar het is dus sinds 1981 geleden dat een Belg nog eens tweede geworden is in de Ronde van Frankrijk. Dat was toen ook Lucien van Impe, die in 76 de laatste Tour won. Dus dat zegt al eigenlijk heel veel, denk ik, dat een Belg dit nu kan. Evenepoel zelf heeft ook al wel wat bijeengefietst de voorbije jaren. Waar plaats je dit ook ten opzichte van de rest van zijn palmares?
1: Oh ja, ik plaats dit hoger dan de overwinning in de Ronde van Spanje. Dat wel. Want hier heeft hij laten zien. De eerste week niet. Hè. De eerste week hebben we toch een paar keren met z'n allen. En hij ziet dat dan als geen vertrouwen in hem. Hè. Maar we hebben hem toch de eerste week een paar keren gezien dat hem naar het einde toe die beklimmingen een beetje 10, 15, 20 seconden moest toegeven. Komt dan terug om het einde aan te sluiten en zelfs nog een paar seconden te nemen. Maar dan denk je, ja maar dat eerste moment dat er niet mogen bij zijn.
2: Het is vaak gezegd, het is brandstof geweest voor hem. Dat dan misschien gedacht werd van, oei ja, nee, het gaat mogelijk weer niet goed lopen.
1: Ja, maar het probleem is met brandstof, je moet het dan ook kunnen rechtzetten. En die tweede week is gekomen en dan hebben we een totaal andere Evenepoel gezien. Een Evenepoel die met lucide ogen zat te kijken in de rug van Pogacar en van alles en iedereen. En hij dan na Pogacar misschien wel de beste was. En dan in de derde week is gebleken dat Evenepoel na Pogacar echt wel de tweede beste
2: is. Hij is beter geworden in de Tour.
1: Ja, ten opzichte van die concurrenten die achter hem staan, is hij beter geworden.
2: Ja, of minder. Ja. Snel slecht, zo zou je het ook kunnen zeggen natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. En hij wordt dus tweede. En je zegt het al, hij heeft een vlekloze voorbereiding gehad. Maar kan je ook zeggen, oké, dit is nu de beste versie van Evenepoel die wij zien in de Tour, ook omdat die van ploeg is veranderd?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb deze week een heel brave Serge Pauwels bezig gehoord die de ploeg van vroeger nog ging verdedigen met een omkadering. En dat is ook logisch in de de rol van Serge, dan moet je vooral die man niemand tegen het lijf stoten.
0: Ja, hij is natuurlijk de bondscoach natuurlijk.
1: Ja, moet ja, toch altijd een beetje moeilijker antwoorden. Maar nee, men heeft hem bij Red Bull echt wel gekregen. Daar waar ze hem eigenlijk ook bij Soudal wel probeert te krijgen, zal ik maar zeggen. Dat is nooit gelukt. Hij is altijd met een verschil in gewicht geweest, dat nooit echt. En hier is dat gewoon een... je ziet gewoon een andere Evenepoel. Die armen, die aders die daarop liggen. Dat is oké, die paar kilogrammen, dat lijkt misschien weinig. Maar als je al zo scherp staat en dan nog eens 2 kilogram extra, ja, dat wereld van verschil. En dat zal vanaf nu de standaard worden. En misschien gaan ze nog wel proberen om nog iets verder te gaan.
0: Ja, en vanaf nu zal er waarschijnlijk ook niet meer gezegd worden, moet hij zich nog wel focussen op die grote rondes?
1: Oh ja, nee. Maar dat vond ik dat nog altijd absoluut aan de orde mocht zijn. Ja, het zou veel te gemakkelijk geweest hebben. Ik vind het zelfs... ik denk dat je eerder dat andere verhaal moet gaan zeggen. En moet hij zich nog meer focussen op een Ronde van Vlaanderen en op anderen. Want het verhaal van de Ronde van Vlaanderen is gekomen omdat er geen vertrouwen was in de grote ronden.
2: Ja. Want, wat ik ook wel eens wil opwerpen, met alle respect over de man of rond de man die we al vernoemd hebben, Jonas Vingegaard. Maar een ronde waar Pogacar niet in mee rijdt.
1: Ja, krijg je totaal een ander verhaal. Alhoewel, Vingegaard hier wel op weg leek om te durven verliezen. Mm-hmm. Daar leek het mij wel op. En zover is Remco nog niet natuurlijk. Hè. Die gaat nog niet all out, want die is nog te tevreden met die tweede plaats. Vingegaard stond op een punt zo van, ja, ik durf verliezen. Wat daarom nu wil zeggen, dat Evenepoel geen tweede kon geworden zijn. Hè? Want we hebben Vingegaard ook even zien kraken op een bepaald moment. Dus, maar eigenlijk de concurrentie allemaal buiten beschouwing gelaten. We hebben een beste Evenepoel gezien. En dat opent echt perspectieven naar de toekomst toe.
2: Ja, dat zal wel zijn.
0: Vooral op het klimvlak natuurlijk. Hè? Want in het verleden waren we vaak bezig. Ja, in de tijdrit zal hij zijn tijd moeten pakken en zo. Misschien kan je nu zelfs zeggen, je mag echt vertrouwen hebben in die klimprestaties nu ook van Evenepoel.
1: Ja, want zoals ik zei, de eerste week was dat nog. Hè? Dan kregen we telkens dat beeld terug, déjà vu, een beetje van die vorige jaren. Zo jammer als het echt steil is en het gaat lang bergop, dan gaat het niet kunnen. Maar Tourmal, hè, was daar nog een voorbeeldje van. Mm. Ja. Een beetje tijd terug. Dan die tijd pakken in die afdaling. Maar dan denk je toch, ja, maar je was toch boven niet mee. Zelfs niet met je ploegmakker. Maar hij heeft dat in die tweede en die derde week volledig rechtgezet. En met vertrouwen kunnen we nu zeggen, het gaat lukken.
2: Deze Tour is op dat vlak echt wel een kantelpunt of een nieuwe fase in de carrière van Remco Evenepoel. Een markant moment. Wat ga je verder nog onthouden van deze Tour, José de Kouwer? Bepaalde momenten of figuren?
1: Oh ja, we moeten toch in de eerste plaats ook die overwinningen van Merlier, hè? Die geweldige sprintoverwinningen, om het zo uit te drukken, van Belgische zijde, dan de snelheid, de het paling zijn in de sprints en ertussendoor komen van Merlier, de supersnelheid die hij aan de dag legde. Het mindere werk van Jasper Philipsen in de eerste week. Jammer eigenlijk, want hij was heel goed voorbereid en dat was een schim bijna van zichzelf. Dat zagen we dan ook nadien aan die overwinning van Philipsen. Dat eigenlijk alles, maar dan ook alles van zijn rug afviel. En dan ja, moeten we zeggen, wat de Belgen gedaan hebben, hier een goeie Van Gils gezien, Milan Fritijn.

0: Goed, wat de Belgen dan betreft in die sprints. Oké, dat is niet winnen, maar ja, sprint maar is top 5 in dit verhaal. En als je ziet wie hier de ritten gewonnen hebben...
1: Allemaal kleppers, hè.
0: Ja. Ik vraag me af, als je die deelnemerslijst bekijkt... en je bent ploegleider, ik ben daar geweest... dan komt hier met een bepaalde ploeg aan... dan denk je, maar wat moeten wij hier eigenlijk komen doen? Zover is dat gekomen, hè. Wat moeten wij hier eigenlijk komen doen? Waar en welke rit gaan wij proberen winnen?
1: Hmm. Er is nog één rit waar ze kunnen proberen winnen. Dat is die van morgen natuurlijk, maar die is wel aangepast. Logisch natuurlijk, want er zijn zaken belangrijker dan sport. Maar wat mogen we daar nog van verwachten volgens jou?
0: Ik denk nog heel veel. Ja, dat is zomaar geen Parijsrit waar men vroeger een beetje klaneske streken ging uithalen. In het begin, van een beetje ik weet niet wat allemaal. Dit is de rit die vorig jaar gewonnen is door Wout van Aert. Mm-hmm. Met dank aan Pogacar dat hij daar heeft willen meedoen. Want voor hetzelfde geld ging die daar vorig jaar in het peloton zitten bij Vingegaard op 10 minuten. Nee, die gaat meedoen. Heeft nu al beloofd van mee te doen, morgen. Evenepoel, Parijs, ja, dat is heen en al wolk, zal ik maar zeggen. En hopelijk geen donkere wolken.
1: Hij heeft ook gezegd dat hij wil meedoen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dus mogen we het verwachten?
0: Ja, die is er dubbel Olympisch kampioen geworden. Ja. Als je ergens naartoe komt waar je al gewonnen hebt of waar je ooit lekker gegeten hebt, dan verwacht je toch alleen maar terug lekker eten. Ik bedoel, ja. En Mathieu van der Poel, die is in deze Tour gebleven om die etappe te winnen. Komt dan nog eens bij dat Philipsen, mocht hij overleven, daar ook al ooit gewonnen heeft. Nee, morgen krijgen we nog een geweldige laatste rit.
2: Mag ik tot slot misschien nog twee namen laten vallen? Ook twee uitblinkers. De ene zeker van de laatste week. De andere over de hele Tour. Carapaz en Pedersen.
0: Goh ja, ja. Alle twee de strijdlust. Ik vind dat ze dat moeten
2: delen.
0: Allebei. Ja, waarom niet?
2: Wat gaan de Fransen daarmee doen morgen?
0: Ja, kunnen toch niet 5 trofeeën pakken? Dat kan toch niet?
2: Nee.
0: Sorry. Dat mogen we niet doen. Nee. Dan moeten we dat hele board, of hoe noemt dat daar, die daar beslissen naar huis sturen. Dat mag toch nooit, hè?
2: Het is al een hele mooie Tour geweest voor de Belgen, met een tweede plaats in het eindklassement en 6 ritoverwinningen. Nu al, en jij hebt ons nu nog verlekkerd op die 89 kilometer die er nog resten.
1: Ja, dat kan hij als geen ander natuurlijk, hè. José de Kouwer. We gaan je laten gaan, want je hebt nog een podcastopname ook nog. Hè,
0: nog een podcast, ja.
1: Voilà, die op al onze platformen ook nog gaat verschijnen, die overal te bekijken.
0: Ik kijk er naar uit morgen.
1: Ik ook. Met dank aan jou.
2: Ja, en ik ook. Dan zijn we al met 3.
0: Voilà. Alsjeblieft.
1: Dankjewel, José.

0: Het is alweer een mooie sportsatour geweest vanmiddag. Maar natuurlijk, Caro, we missen nog één man en geen onbelangrijke.
1: De gele man.
0: De gele man. Tadej Pogacar dus hier in het gesprek bij Bart Aerts. En het gaat eerst, denk ik, over Isaac Del Toro die hij meegenomen heeft.
2: Think about having Isaac on podium. He was always there as a helper and to help me in any kind of situation. And then he was riding impressively good and riding for the white jersey. So yeah, I think even more special to arrive with him on the podium as well, because it was not under the pressure, and I think he will enjoy it more.
3: Tadej, what do you think about the performance of Remco Evenepoel today and second in the Tour overall?
2: Yeah, Remco did. He's a champion since always, no? Since he's a kid, and he showed today that he is the one of the best in the world, the best time trialist that we ever see, I think, and he really deserves this second place, and he's a big champ. Yeah.
3: He's going to be your rival for the next upcoming years also for you.
2: Yeah, I think so. I think he is maybe a different mentality than me and Jonas. I think he will try to go more long in the career and try to win as much as possible. So I think we will be seeing him a lot.
3: Are you happy it's almost over?
2: Yeah, I'm happy. One more day and then we go home and cool.
3: Thanks a lot.
1: En dan mag hij voor de vijfde keer als winnaar van de Ronde van Frankrijk ook naar huis gaan. Het ging ook eventjes over Isaac Del Toro, waarover hij zei, ja, ik heb altijd heel veel hulp van hem gehad. Hij heeft zelf ook gewoon heel goed gereden. En hij pakt nu die witte trui, dus het is wel heel speciaal om samen op dat podium te staan. Hij gaat er zeker van genieten. En dan een hoofdstukje Evenepoel waar hij het over had. Hij zei, Remco is altijd een kampioen geweest sinds hij kind is. Hij heeft ook laten zien dat hij gewoon een van de beste renners ter wereld is en zelfs de beste tijdrijder ooit. Hij verdient deze tweede plaats en hij heeft een andere mentaliteit dan ik zelf heb en dan Jonas Vingegaard heeft. Hij gaat echt een langere carrière hebben waarin hij zoveel mogelijk wil winnen.
0: Was mij ook opgevallen, want ik vroeg mij meteen af, heeft hij het dan voor een stuk ook over zichzelf? Maar goed, dat kan alleen de toekomst uitwijzen en zoals José de Kouwer zei, voor nummer 6 in de Tour, alleen recordhouder. Daar zal Pogacar nog wel voor gaan, zeker.

0: Dit was Sporza Tour voor vandaag. Afspraak morgen nog één keer met ons voor de slotrit met vertrek en aankomst op de Champs-Élysées. En als je José de Kouwer zo net bij ons bezig hebt gehoord, dan weet je dat het spectaculair zal worden. We verwelkomen je heel graag opnieuw in Sporza Tour morgen vanaf 4 uur in de namiddag. Tot dan.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl,
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk en Spanje zijn nu al 270.000 mensen geëvacueerd vanwege de zware natuurbranden. Frankrijk zet extra militairen in om te helpen bij de evacuaties. De staking bij de Brusselse brandweer is voorlopig voorbij. En in de Ronde van Frankrijk wint Carapaz de voorlaatste etappe, een zware bergrit met aankomst in Alpe d'Huez. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en om hen te helpen hun woningen te beschermen tegen het oprukkende vuur. Ten westen van de stad Bordeaux zijn de bewoners van verschillende gemeenten geëvacueerd. Zo'n 7000 inwoners worden opgevangen in een grote hal in het noorden van de stad. De solidariteit is er groot, vertelt collega Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
7: Hier is het een komen en gaan van auto's, karren rijden hier rond. Mensen komen hier allerhande spullen geven. Droge voeding, blikvoeding, maar ook verse groenten en fruit, drank, babyvoeding, voeding voor huisdieren en zo. Want wie geen vrienden of familie heeft of wie niet in een hotel wou slapen of zo, ja, die kunnen hier eigenlijk terecht in die grote expohal. En wat daar opvalt als je met die mensen spreekt, ze vinden dat ze onwaarschijnlijk goed en warm ontvangen worden. Het is hier goed georganiseerd. Iedereen zorgt voor elkaar en ze komen eigenlijk niks tekort. Dus eigenlijk is het wel opmerkelijk dat in heel grote miserie mensen goed voor elkaar kunnen zorgen.
6: Ook in Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid nog verder uitgebreid. Verschillende brandhaarden hebben zich daar samengevoegd tot één grote brand. Zo'n 70.000 mensen zijn al geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. Volgens de autoriteiten is dit de ergste brand ooit in de regio en het blijft bijzonder moeilijk om de brand te blussen. Wie in de buurt is geweest van een natuurbrand en dus is blootgesteld aan fijnstof, kan, volgens experten, daarvan lichamelijke gevolgen ondervinden, zelfs na een korte blootstelling. De eerste symptomen kunnen al na een paar uur optreden. De meest voorkomende klachten zijn ademhalingsproblemen en luchtweginfecties. Maar dat is zeker niet het enige, zegt milieu-epidemioloog Tim Nafrot van de Universiteit Hasselt.
8: Die deeltjes zijn zo klein dat ze ook onmiddellijk in de bloedbaan terechtkomen en kunnen daardoor tal van andere aandoeningen verergeren, triggeren, waaronder ook hart- en vaatziekten en ook bijvoorbeeld migraine. Dus een kortstondige hoge piekblootstelling is aangetoond met bosbranden dat het risico op sterfte voor luchtwegaandoeningen met 10% stijgt en hartfalen met 20%.
6: De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden hebben een voorlopig akkoord bereikt met de Brusselse regering. Maar volgens de socialistische vakbond ACOD moeten de teksten wel nog aangepast worden en is er nog geen definitief akkoord. Volgens de eerste informatie zou er meer geld en meer personeel komen. In een vakantiekamp in Zaporizhia, in door Rusland bezet Oekraïns gebied, zijn volgens Rusland 11 doden gevallen, onder hen 4 kinderen. Of dat klopt is niet duidelijk, want er komt heel weinig informatie uit dat gebied, zegt correspondent Michiel Driebergen.
9: De bezettingsgouverneur die zegt, ja, er zijn 3 recreatiecentra geraakt, beschoten door Oekraïne met drones. Er zijn 11 doden gevallen, 4 kinderen, zegt hij, en 16 gewonden zouden er zijn gevallen. Nou,

0: Dat kunnen we niet controleren. In dat gebied zijn geen onafhankelijke journalisten. Wel zien we beelden van brand. We zien beelden van schade. Nou, dat zijn ook verifieerbaar. Die ja, recreatiecentra die daar zeker zijn in het zuiden van Oekraïne. Wat nu dus bezet is door Rusland.
1: Intussen heeft Oekraïne met 300 drones onder meer een olieraffinaderij diep in Rusland gebombardeerd. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft in de Ronde van Frankrijk de koninginnenrit gewonnen. De drager van de bolletjestrui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel maakte indruk en werd tweede. Daarmee stelt hij zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Het verslag is van Christophe van de Goor.
2: Richard Carapaz, de beste klimmer, jawel, de strijdlustigste renner ook en met twee ritoverwinningen in drie dagen tijd de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot twee maal toe een bocht miste. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro en bleef vaderlijk aan de zijde van de Mexicaan om diens derde plaats in de stand veilig te stellen. Remco Evenepoel bleef iets te lang bij dat duo, maar finishte toch nog als tweede. Mits hij vroeger in actie was geschoten, had Evenepoel misschien wel de rit nog kunnen winnen. Maar onze landgenoot staat morgen in Parijs wel heel netjes naast Tadej Pogacar op het podium als tweede. Zijn beste prestatie in de Tour tot nu toe. De alleroverheersende Pogacar komt in de erelijst naast Merckx, Hinault, Anquetil en Indurain met 5 toeroverwinningen.
1: Het is 45 jaar geleden dat een Belg zo dicht bij de eindzege is gekomen. Voor Remco Evenepoel is het de ultieme bekroning van het harde werk de afgelopen jaren.
3: Super tevreden sowieso. Maar goed, mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken en ja, tweede. Dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen, maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt. Dus super tevreden daarmee en ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
1: Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt, minimaal tot 19 graden. Morgen eerst nog opklaringen in het oosten. Daarna overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag kans op buien. Maximaal morgen van 19 tot 24 graden. Maandag begint opnieuw bewolkt, daarna brede opklaringen. Maximaal dan van 22 graden aan zee tot 25 elders. Vooraan de zware natuurbranden in Frankrijk en Spanje. Daar zijn al tienduizenden hectare natuur in vlammen opgegaan. In Frankrijk en Spanje zijn in totaal nu al 270.000 mensen geëvacueerd. Frankrijk zet 1500 militairen in om te helpen bij die evacuaties. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Classics. Met Ronald Verhagen.
5: En met Claudia Silva, Billy Bragg en Moby. 2 uur van de beste muziek. Maar niet zonder eerst proficiat te zeggen tegen Tadej Pogacar. Hij is toch de master blaster van deze Ronde van Frankrijk. Goedenavond.

De Master Blaster die Stevie Wonder voor ogen had, was uiteraard niet Tadej Pogačar, maar wel Bob Marley. Hij en Bob speelden midden jaren 70 samen op een concert in Kingston, Jamaica. En sindsdien waren het vrienden. Stevie Wonder bracht enkele jaren later hulde aan die vriendschap met Master Blaster. Dat was in 1980. Het was ook de bedoeling om dan echt te gaan samenwerken. Maar door de ziekte en snelle dood van Bob Marley is dat er toen niet van gekomen. Ja!

Sting is in ons land vandaag. Vanavond speelt hij op het Francofolie Festival in Spa. Dat is een concert in trio, bas, gitaar en drums. Net als in de tijd van de Police. Dit was Walking on the Moon. Nu Franz Ferdinand, die stonden begin deze maand nog op Rock Werchter. Matinee.

One More Chance van Block Party, daarvoor Matinee van Franz Ferdinand. Block Party, Franz Ferdinand, twee Britse bands die in de jaren 2000 heel erg populair waren. Zometeen wordt er gehuild in Classics. Op de E313 richting Antwerpen staat in Ranst een defect voertuig op de busstook. Op de E19 richting Brussel 10 minuten extra van Rumst tot Mechelen-Noord. Classics.

Belpop uit Binche. Die stad is niet alleen bekend van carnaval, maar dus ook van deze grote Europese hit van midden jaren 60. J'ai pleuré van Claudia Silva. Geboren en getogen in Binche, al woont ze daar niet meer. Ze woont al vele jaren in Halle.

0: Daarnet Perhaps, Perhaps, Perhaps van Cake. En dit was de grote Otis Redding, Try a Little Tenderness. Opgenomen met de vaste studioband van Stax Records. Dat is Booker T en de MG's. Die band was gewoon om stomende soul te spelen. Snel, hard, luid. Maar niet in dit nummer. Drummer Al Jackson zei: dit was het enige nummer ooit waarbij ik zacht moest spelen. Tenminste, het eerste deel. Daarna raken ze toch weer op dreef.
1: Classics.
2: Radio 1.
0: 2 minuten over 6:30. Dit is Billy Bragg.

Een uitspraak van Ringo, een Ringoism, was de aanleiding voor de titel van dit nummer. Na lange filmopnames die een hele dag en ook een stuk van de nacht hadden geduurd, zei Ringo, it's been a hard day. En toen keek hij rond zich en besefte hij dat het al nacht was en hij voegde eraan toe, a hard day's night. De rest moest lachen en dacht tegelijk, goeie titel.

Gisteren heeft Snow Patrol een jubileum-editie uitgebracht van hun album Eyes Open. Dat bestaat 20 jaar vandaag. Op die editie de gebruikelijke demo's, live-opnames en extra B-kantjes. De hit van dat album was Chasing Cars. Begin deze maand hadden ze trouwens ook al van zich laten horen. Dan brachten ze een duet uit met Kylie Minogue. Nu Cock Robin, The Promise You Made.

Lift Me Up van Moby. Zometeen Roberta Flack. The first time ever I saw your face. Op de E313 richting Antwerpen staat in Ranst een defect voertuig op de busstrook. En op de E19 richting Brussel 10 minuten extra van Rumst tot Mechelen-Noord.

0: Nick Cave en The Bad Seeds, Joy, uit hun album Wild God. Bob Dylan is fan van het nummer. Hij was op een concert van Nick Cave en The Bad Seeds in Parijs en schreef op X dat hij was getroffen door het nummer Joy. Hij was het eens met de boodschap van Nick Cave. We've all had too much sorrow. Now it's time for joy. Na het nieuws van 7 in Excess in Classics.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De Brusselse regering zal geld vrijmaken om meer mensen aan te nemen op verschillende functies, vertelt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond ACOD.
6: Er worden eind dit jaar, begin volgend jaar 60 nieuwe brandweermensen aangeworven. Er wordt eveneens in 27 een nieuwe reservelijst opgemaakt, waarvan dat er 3 keer 24 mensen gaan aangeworven worden volgend jaar. Voor de noodcentrale worden er 6 tot 10 nieuwe calltakers aangeworven.
5: De leden van de vakbonden moeten de tekst wel nog goedkeuren. Daarna wordt beslist of er een akkoord is en de staking voorbij is. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en hun woningen te beschermen tegen de oprukkende vlammen. Bijna 200 mensen zijn in veiligheid gebracht. Het vuur is intussen genaderd tot op 30 kilometer van de stad Bordeaux. 40.000 hectare is al in vlammen opgegaan. In het getroffen departement Gironde is vandaag een speciaal aangepast militair vliegtuig ingezet om een brandvertragend middel te verspreiden. Ook in Spanje, ten westen van de hoofdstad Madrid, zijn intussen al 25.000 hectare verwoest door zware natuurbranden. In de buurt van Madrid zijn 70.000 mensen geëvacueerd. Ook daar krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Bij een andere bosbrand, nabij Valencia, in het oosten van Spanje, is vandaag een dode gevallen. Die brand is intussen wel onder controle. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft in de Ronde van Frankrijk de koninginnenrit gewonnen. De drager van de bolletjestrui bleef als enige over van de vroege vlucht. Remco Evenepoel maakte indruk en werd tweede. Daarmee is zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Een verslag van Christophe van der Goor.
7: Richard Carapaz, de beste klimmer, jawel, de strijdlustigste renner ook, en met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot 2 maal toe een bocht miste. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro en bleef vaderlijk aan de zijde van de Mexicaan om diens 3e plaats in de stand veilig te stellen. Remco Evenepoel bleef iets te lang bij dat duo, maar finishte toch nog als 2e. Mits hij vroeger in actie was geschoten, had Evenepoel misschien wel de rit nog kunnen winnen. Maar onze landgenoot staat morgen in Parijs wel heel netjes naast Tadej Pogacar op het podium als 2e. Zijn beste prestatie in de Tour tot nu toe. De alleroverheersende Pogacar komt in de erelijst naast Merckx, Hinault, Anquetil en Indurain met 5 toeroverwinningen.
5: Morgen begint met opklaringen in het oosten. Daarna overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag kans op buien. Maxima morgen van 19 tot 24 graden. Maandag eerst bewolkt, daarna brede opklaringen. Maxima dan van 22 graden aan zee tot 25 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Classics.
3: Met Ronald Verhagen.

Suicide Blonde was het allerlaatste nummer dat Michael Hutchence live heeft gespeeld met INXS. Eind september 1997. In Pennsylvania was dat. Een kleine 2 maanden later was hij dood door zelfmoord. Al gaat dit nummer daar niet over. Suicide Blonde is een term uit de kapperswereld. Een vrouw die haar haar zelf blondeert. Suicide Blonde. Nu, allez, allez.

hoort vaak Allee Allee van Allee Allee op de radio. Dit was iets anders. Het funky She's Stirring Up. Een hitje begin jaren 80. Dit komt uit dezelfde periode. Een ander genre weliswaar. Blister in the Sun. Dit zijn Violent Femmes.

Geweldig nummer van The Rascals, Good Lovin'. Nu een onmogelijk duet tussen Charles Aznavour en Edith Piaf. Plus bleu que tes yeux.

plus bleu que tes yeux, Charles Aznavour en Edith Piaf, een duet. Maar ook niet echt, want Edith Piaf overleed ruim 30 jaar voor dit nummer uitkwam. Het is technologie die hen samenbracht. Ze hadden elkaar wel goed gekend, want Edith Piaf was de ontdekker van Aznavour. Net na de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich als jonge artiest aan bij een wereldtournee van Piaf. Ze nam hem onder haar vleugels en zo was hij vertrokken.

Vorig jaar op 6 in de lage landenlijst van Radio 1. Deze avond van Boudewijn de Groot. In jou en mij. De lijst van dit jaar komt er al snel weer aan op zaterdag 5 september. Voor Boudewijn de Groot zat Diana Krall. Sorry seems to be the hardest word. Het is bijna 7:30. Dit is First Aid Kit, Blue. In the

Een nummer dat precies is wat het beweert. Een hemels popnummer. Heavenly Pop Hit van The Chills. 4 jaar. Zo lang is het al geleden dat Arctic Monkeys hun laatste album hebben uitgebracht. The Car. Goeie plaat. 4 jaar. Dat is lang. Hopelijk beweegt er iets tegen volgend jaar bijvoorbeeld. Dit is al bijna 20 jaar oud ondertussen.

0: Is Annie nu oké of niet? Smooth Criminal van Michael Jackson. Daarnet Arctic Monkeys. Fluorescent Adolescent.
1: Radio 1 Classics.
0: Van de zenuwachtige trekjes van Michael Jackson naar de zachte melancholie van Nick Drake op een mooie zomeravond. Dit is Place to Be.

Prachtige stemmen, die van Tindersticks met Carla Torgerson van The Walkabouts, Traveling Light. Daarvoor perfecte muziek voor dit moment van de dag. De zomeravond valt en de pastelkleuren vervagen langzaam. Place to Be van Nick Drake. Het maakt iets los. Dit is qua gevoel een nachtelijk nummer met donkere percussie en een zilveren zangeres die zal oplichten. Björk, Bachelorette.

Björk met een tekst geschreven door haar vriend Sean, een IJslandse dichter. We zaten samen aan de keukentafel, zegt Björk, en we dronken veel rode wijn. Ik vertelde hem urenlang het hele verhaal en hij schreef de woorden op van Bachelorette. Dit is een queen for tonight, Helen Shapiro.

0: Queen for Tonight, Helen Shapiro, een cover van een nummer van Johnny Hallyday. Tot 8 uur, Mink DeVille, Love and Emotion.
1: Radio 1, Classics.

0: Italian Shoes van Mink de Wil. Ik draag op dit moment Amerikaanse sneakers. En Michael Robrechts, ook sneakers. Ik weet niet of het Italiaanse zijn. Ze zijn in ieder geval heel erg hip. En zometeen is Michael hier met Zomerland van 8 tot 10. Uitstekend gezelschap met ook uitstekende muziek.
1: Vanavond op VRT1.
2: Zeg maar, om influencer te zijn, dat ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien, hè.
3: Het liefst van al zonder telefoon weg.
2: Ah ja.
1: Op VRT1 klikt het tussen Wim en Elodie Gabias in de Columbus. Op VRT Canvas begint de sfeervolle Australische misdaadreeks Mystery Road Origin. Of op VRT Max kan je kijken naar Kate Winslet in de dramafilm Ammonite. Veel kijkplezier.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
5: Tegels, nachtdeursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: VRT Radio 1.
6: Alles begint.

0: bij luisteren.
1: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen omdat de werkdruk te hoog is en de wachttijden bij interventies opliepen. De Brusselse regering belooft nu extra geld en personeel ook voor de noodcentrales. Elke achterban van de vakbonden moet het akkoord wel nog goedkeuren. De staking is opgeschort, maar het is vooral niet veilig om nog verder actie te voeren. Dat zegt Patrick Giebes van de Socialistische Bond ACOD.
2: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig, van de 174. En hulp van buiten Brussel is bijna niet meer mogelijk. Zelf ook niet voor de ambulances. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook. Hè. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
1: In heel Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, worden vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet om het vuur te bestrijden en mensen en woningen te redden. Er is ook voor het eerst een aangepaste Airbus in actie gekomen, een enorm blusvliegtuig dat 20 ton water kan droppen. De brand is nog zeker niet onder controle, dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau bij Bordeaux. En die 200.000 geëvacueerden, dat is ongezien.
3: Dat zijn cijfers zoals ze hier nog nooit gezien hebben. Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook die heel erg giftig is. Een bos dat vol naaldbomen staat, die bevatten een hars. Dat geeft enorme dampen, enorme rookwolken weer. En het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
1: Sport Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de laatste bergrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Carapaz was de laatste overblijver van de vroege vlucht. Remco Evenepoel reed op Alpe d'Huez weg van zijn concurrent en werd tweede. Zonder ongelukken eindigt hij ook als tweede in het klassement morgen in Parijs na Tadej Pogacar. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zo dicht bij de eindzege is gekomen in de Tour. In 1981 werd Lucien van Impe tweede. Het is de ultieme bekroning van het harde werk, zegt Evenepoel.
4: Super tevreden sowieso. Maar goed, mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken. En tweede, dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen, maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt. Dus super tevreden daarmee en ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
1: En de rit van morgen is ingekort omdat er te weinig hulpdiensten beschikbaar zijn wegens de bosbranden. En wereldkampioen Formule 1 Lando Norris start morgen vanop de polepositie in de Grote Prijs van Hongarije. De Brit was tijdens de kwalificaties in zijn McLaren sneller dan de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli klokte in zijn Mercedes de vierde tijd. Vanavond en vannacht licht bewolkt, temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Zomerland.
5: Met Michael Robrecht.
6: Een goeie avond, dit is Zomerland met Frans Kalf, Wet Lake, C-Mat en de Womack Sisters.

Rob Thomas van Matchbox 20, maar hier aan deze kant van de oceaan, vooral bekend van deze samenwerking met Carlos Santana in 1999. De president in de VS zou het niet anders formuleren. De samenwerking tussen de twee verliep toen helemaal smooth. De eerste C-Mat kwam haar ding doen op Rock Werchter. En haar ding, dat is iets heel bijzonders. Dat ligt ergens tussen comedy en postmoderne country. Take a sexy picture of me, sneert ze naar haar publiek. Of dit...

See Mad When a Good Man Cries. In september staat ze op de bil van Krammerok in Stekenen. Een wet leg met de hulpdiensten klaar voor wat eigenlijk gewoon een zomerliefde is. De CPR uit Moisturizer. Over een paar weken staan de hulpdiensten dan standby voor hun passage op Pukkelpop. Noah Melis is de Antwerpse artiest van vroeger Bad Rugs en recenter Borokov Borokov. Dit is de man met zijn hoogste eigen band Shy Dog. Noah Melis, Shy Dog. The captain offers what a swell

classic rock bottom move, Noah Melis en Shy Dog. Dit is Earth, Wind & Fire in de 70s met alle kleuren van de regenboog en een jarige bassist voor Dean White. Vandaag is de man precies 75. Tijd om een wens te doen.

Wind & Fire met Verdeen White uit Chicago aan de elektrische bas. Geboren op 25 juli van het jaar 1951. Zijn pa had graag gehad dat hij arts zou worden, net zoals hij. Maar hij ging de muziek in. Zijn broer Morris White achterna. En hij werd een shining star bij Earth, Wind & Fire. Vandaag is de man 75. Dit is Frans Kalf, nummer 10 van morgen in Vox met deze Now. En volgend weekend aan het werk op Campo Solar.

0: Marcia Baila, de dansvloer op in volle new wave, of beter nouvelle vague. De Franse band Lerita Mitsuko en No One's Puppy daarvoor. De nieuwe Admiral Freebie. Binnenkort heeft de admiraal het Bergfeest in Te Senderlo en het Gevarenwinkelfestival in Herselt op zijn planning staan. Allemaal in het noorden van het land, dat moet lukken.
1: Zomerland.
0: Deze Amerikaan in Londen zit binnenkort op Pukkelpop. Jalen Nganda is dit.

Jalen Gonda, de Amerikaan in Londen, op zijn nieuwste album Doctrine of Love. De 20e augustus staat hij op Pukkelpop. En in oktober dan is hij nog eens op tournee. Dan speelt hij concerten in Rijssel, in Lille en in Brussel. Straks krijg je hier Bossa Nova van een jonge kerel uit het Engelse Kent. Een jongen met de naam Rory Sturgeon. Dit zijn de drie dochters van Linda en Cecil Womack. De Amerikaanse Womack Sisters.

echt wel qua auditie en qua pitch net iets vlotter en sneller verlopen zijn als je familienaam al mee hebt. Zoals deze Womack Sisters, de drie zussen en de dochters van Womack en Womack zijn onder contract bij Daptone in Brooklyn, New York. Een fijne plek voor hen om de volgende jaren aan hun eigen carrière te werken. Net zoals ma en pa Womack en Womack. En net zoals nonkel Bobby. Dit zijn de Britten van Galliano.

Twee jaar terug maakten ze een comeback met het album Halfway Somewhere. Rob Gallagher en Galliano, een van de vaste namen in de acid jazz in Londen in de 90s. Long Time Gone en Galliano. Onder de vlag Brugge Centraal organiseert de stad Brugge een paar openluchtconcerten in de loop van augustus. Emmy Dark en Tom McRae staan op de planning. En om de reeks in te zetten met een lokale held, deze aangespoelde Bruggeling, de 5e augustus, Raymond.

0: Oscar and the Wolf, de 5e augustus aan het werk op de Lokerse feesten. En Raymond van het Groenewoud, diezelfde 5e augustus aan het werk op het binnenplein van het Gruuthuizen in Brugge. En Stien, voor de volledigheid, die zit in augustus nog op de mainstage van Pukkelpop, 23 augustus. Writing music for the soul. Zo omschrijft deze artiest uit het Engelse Kent wat hij zoal doet voor de kost. Deze Rory Sturgeon.
1: Yeah, if you're just playing like bossa nova.

0: Simone. Ze is van de generatie van Gilberto Gil en van Ivan Lins. En ze doet mee aan Henri Salvador do Brasil. De nieuwe Braziliaanse hommage aan de Fransman Henri Salvador. Simone en Jardim, de Portugese vertaling van Jardin d'Hiver.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prévot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
0: Dit zijn Paul Carrick en Squeeze in Zomerland.

0: Paul Carrack in een van de strafste momenten van de Britse band Squeeze, Tempted by the Fruit of Another. Ook producer Elvis Costello zong even mee. Een Britse hit voor Squeeze in 1981.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de recreatiedomein De Blaarmeers in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was onder water geraakt, had een reddingsvest aan, maar was al spelend op de buik gevallen, kreeg water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind onmiddellijk gereanimeerd. Het kindje was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen omdat de werkdruk te hoog is en de wachttijden bij interventies oplopen. De Brusselse regering belooft nu extra geld en personeel, ook voor de noodcentrales, maar het voorstel is nog niet voldoende. Dat zegt Peter van den Berg van de Liberale Bond VSOA.
4: Met deze teksten kunnen wij onze basis niet overtuigen. Dus wij hopen tot een betere tekst te kunnen komen. Maar intussen zijn wij wel bereid om de stakingsacties op te schorten. We willen duidelijk niet met vuur spelen, ook niet voor onze eigen mensen. Een slachtoffer in eigen rangen zou uiteraard een heel spijtig voorval zijn. We doen er ook alles aan om de minimale dienstverlening aan de populatie toch blijven te garanderen.
3: In de buurt van Bremen in het noorden van Duitsland is een sportvliegtuigje neergestort op een huis. De twee inzittenden zijn omgekomen. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Bremen en verloor plots hoogte. Waarom is nog niet duidelijk. Het toestel kwam zo in het dak terecht van dat huis. De bewoners waren niet thuis. Sport in de Ronde van Frankrijk staat de eindstand wellicht vast aan de vooravond van de ingekorte slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de 5e keer in zijn carrière de Tour winnen. En zo evenaart hij het record. Remco Evenepoel wordt tweede en dat is het beste resultaat voor een Belg sinds 1981. En Pogacar had na de laatste bergrit vandaag alleen maar lovende woorden voor Evenepoel.
5: Ja, yeah, he's a champion since always, no? Since he's a kid. He showed today that he is the, one of the best in the world and he really deserves this second place and he's a big champion.
3: Ja, een groot kampioen, zegt Pogacar, hij verdient die tweede plaats. De overwinning vandaag in de koninginnenrit was voor de Ecuadoraan Richard Carapaz en hij pakte ook de bolletjestrui. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten. Daarna wordt het zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Namiddag opklaringen, maar ook kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit zijn de winnende lottocijfers van vandaag, 25 juli. 10, 15, 19... 20, 25, 35 en het bijkomend getal is 23. Dit is de uitslag van de Joker Plus-trekking van vandaag. 4, 1, 4, 3, 2, 9 en het winnend symbool is weegschaal.
2: Radio 1. Zomerland.
1: Met Michael Robrecht.
0: Een goede avond. Zomerland met nieuwe tracks van Jordan Rakai en Alabama Shakes. En classics van Massive Attack. En hiervan Stretch. 1975. Stretch.

Elmer Gantry en Stretch. Jordan Rakai bracht 2 jaar terug een bijzonder knap album uit, The Loop, met een paar straffe singles. En ook nu, de laatste maanden, bouwt hij mooi op naar wat zijn derde album moet worden. De nieuwe A Safe Place to be Wild. Dat derde album komt eraan in oktober. Dit is de nieuwe track Enemies, Jordan Rakai.

Opgelette melodieopkomst, Melody Calling bij de Vaccines. In september staat de band op Krammerok in Stekenen. En Jordan Rakai die speelt op in april 27 een concert in de Roma in Antwerpen. Daartegen kennen we al de grote stukken en brokken van dat nieuwe album A Safe Place to Be Wild. Alabama Shakes brengen voor het eerst in meer dan 10 jaar tijd een nieuw album uit. I Must Be Dreaming, dat gaat de titel zijn. Dit is de 3e single al, als voorloper van dat nieuwe album. I Feel Hope Coming. Brittany Howard en Alabama Shakes.

twee vorige singles waren een beetje ondergesneeuwd, maar deze springt er wel heel goed uit. I Feel Hope Coming. De nieuwe Alabama Shakes. Eind augustus komt dat eerste nieuwe album in 10 jaar tijd. I Must Be Dreaming. Nana Osei Toumbarima is de Ghanese Gentenaar met zijn seperewa, zijn Ghanese luid, een heel bijzonder instrument. En zijn eerste album uit sinds juni. En hier zingt Roland mee, zometeen. Vandaag op zijn 82e verjaardag trouwens. In het mooie Ghanese, Gentse, Belgium en Rain. Roland van Kampenhout, op 25 juli geboren in 1944 in Boom. En tijdens zijn carrière uitgegroeid tot de vader en de grootvader van de blues.

Because of Hope. Die komt eraan in september. Ezra Collective met een featuring hier van Lila Ike. De Jamaicaanse zong vroeger ook al straffe dingen bij onder meer Protégé. En Roland van Kampenhout, daarnet bij Nana Osei Toumbarima. Roland is vandaag 82 jaar jong. We hoorden Roland op het album van de Ghanese Gentenaar Nana Osei Toumbarima. Dit is het Antwerpse neo-soul duo Femme. Better late than never.

Better Late Than Never, de nieuwe single bij het Antwerpse neo-soul-duo Femme. Vrijdag de 7e augustus staat dat, die band Femme op Suikerrock in Tienen. En de Deense, Koerdische en Turkse kleuren van AC waren dit. Het trio uit Kopenhagen staat over 2 weken in Dranouter. Dit is classic trip-hop from the UK. Het komt uit Mezzanine van Massive Attack.

Teardrop uit Mezzanine. Elizabeth Fraser en Massive Attack in 1998. Dit is Young Yellow.

Koppegaard, de nieuwe Young Yellow. Wie, oh wie, zou het nieuwe hoofdpersonage worden op de nieuwe Young Yellow? Die komt er later dit jaar wellicht nog aan. Vroeger was het Marcel bij Marcel en het magnetisme van de goot. En dan werd het Benny bij de banaliteit van ons bestaan. Misschien brengen zijn komende shows wel meer clues. Zijn shows op Campo Solar in Damme en op de Lokerse feesten en op Suikerrok in Tienen. Dit zijn Harold Melvin en de Blue Notes.

Harold Melvin en The Blue Notes en een song van Gamble & Huff. Een van de grote componistenduo's voor de typische soul uit Philadelphia. Don't Leave Me This Way. We kennen het natuurlijk ook van Thelma Houston, ook nog in de 70s. En later van de Communards in 1986. Dit is Lenny Lenny, een van de broers Korevits. Binnenkort schuift hij aan voor een live sessie in Culture Club. Lenny Lenny.

0: Lenny Lenny, de 15e augustus komt hij uitwaaien bij Ben van Looy in Culture Club. En Thundercat, die staat binnenkort te bassen en te funken in het openluchttheater van het Rivierenhof in Antwerpen, de 18e augustus. Een luisteraar uit Oost-Vlaanderen stuurde onlangs een duimpje toen we Seo George draaiden in die track met Marisa Monch, maar schreef er dit bij. Ook mooi op dat nieuwe album van Seo George is een nieuwe versie van Riverman van Nick Drake met Beck erbij. Waarom draaien jullie die eens niet? Wel, beste Dieter, hier komt hij.
1: Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today.

0: Sun Go Down bij John Carroll Kirby. In september komt hij naar de Cactus Club in Brugge. En Seo George daarvoor samen met Beck in Riverman van Nick Drake. De nieuwsupdate van 10 komt eraan en dan is er Belpop met Arsenal, Jay Bernard en Triggerfinger. Een goede nacht hier bij Radio 1.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen. Daar lijkt de Brusselse regering nu aan tegemoet te komen. Maar een definitief akkoord is er nog niet. Helene van der Beken.
4: De werkdruk is te hoog en mensen moeten te lang wachten als ze om hulp bellen, vinden de vakbonden. Nu wil minister-president Boris Dillies meer middelen en personeel voorzien, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
5: Er worden eind dit jaar, begin volgend jaar 60 nieuwe brandweermensen aangeworven. Voor de noodcentrale worden er 6 tot 10 nieuwe calltakers aangeworven.
4: Maar voor de liberale vakbond VSOA is het nog niet genoeg, zegt Peter van den Berg.
6: Met deze teksten kunnen wij onze basis niet overtuigen, maar intussen zijn wij wel bereid om de stakingsacties op te schorten.
4: Doorgaan zou gevaarlijk worden. En volgende week komt er weer hitte aan.
5: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig van de 174. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook, hè. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
4: Als de leden van de vakbonden het voorstel nog afkeuren, dan kan er opnieuw gestaakt worden.
3: In Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet. Het vuur komt akelig dichtbij Bordeaux, tot op zowat 30 kilometer van de stad nu. En de brand is niet onder controle. Dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau tussen Bordeaux en de kust.
7: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld, dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
3: En ook in Spanje krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Daar zijn zowat 70.000 mensen geëvacueerd. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is zowat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Tuitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
8: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien. Heel straffe wind. Met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht hier moeten we niet meer terugkomen, wel die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk. De rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, ja, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
3: Sport. In de Ronde van Frankrijk staat de eindstand wellicht vast aan de vooravond van de ingekorte slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de 5e keer de Tour winnen en zo evenaart hij het record. Remco Evenepoel wordt 2e en dat is het beste resultaat voor een Belg sinds 1981, Lucien Van Impetoen. Tadej Pogacar had na de laatste bergrit vandaag alleen maar lovende woorden voor Evenepoel.
9: Ja, yeah, he's a champion since always, no? Since he's a kid. He showed today that he is one of the best in the world and he really deserves this second place and he's a big, big champion.
3: Een groot kampioen, zegt Pogacar. Hij verdient die 2e plaats. Vannacht is het licht bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Zijn we te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Nieuws dat net binnen is. In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holy Bee-gemeenschap. Het feest was aan de gang in de wijk Tiergarten. Er is sprake van verschillende gewonden. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Meer details zijn er nog niet. Meer informatie later op onze website en in onze volgende bulletins. Net als in Frankrijk krijgt de brandweer in Spanje de natuurbranden maar niet onder controle. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is zowat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Zowat 60.000 mensen zijn geëvacueerd en meer dorpen moeten ontruimd worden vanavond. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Tuitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
3: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien, heel straffe wind. Met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht hier moeten we niet meer terugkomen, wel die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk, de rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, ja, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
2: In Brazilië is Flavio Bolsonaro genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij, de rechtspopulistische Partido Liberal. Flavio Bolsonaro is 45. Hij is de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die tot 27 jaar cel veroordeeld is voor een poging tot staatsgreep. Op het partijcongres in São Paulo kreeg de jongere Bolsonaro de steun van de Argentijnse president Milei. De Braziliaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor 4 oktober. De tegenstander op links wordt wellicht huidig president Lula da Silva. Hij is 80. De verwachting is dat zijn partij hem zal nomineren. En in de recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was in het water, had een reddingsvest aan, maar was al spelend op de buik gevallen, kreeg zo water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind gereanimeerd. Het was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst zon in het oosten, zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Namiddag opklaar met kans op buien en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

Je past al in je moeder schoen. En je droomt van je eigen geld en je weet al wat je ermee zou doen.

dat je het levenslicht zag. En dat we stamelend de namen gaven, dat we schreeuwden om uw eerste lach.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Berlijn zijn zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen tijdens het Pride Festival. Een auto is daar vanavond ingereden op de massa in het park Tiergarten. We konden spreken met correspondent Gimpal Duk. Hij was in dat park toen het incident gebeurde.
3: Er wordt groot feest gevierd en plotseling waren al die muziekboxen stilgezet en werd omgeroepen dat iedereen het park moest verlaten, dat er een veiligheidsincident was. En toen bleek al vrij snel dat dus een auto had ingereden op de mensenmenigte van het park. En op dit moment ook nog de vermoedelijke dader of daders op de vlucht zijn. En dat verklaart ook waarom nu het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En we hier heel veel sirenes horen, auto's, politieauto's, ambulances en ook helikopters horen overvliegen. En het valt mij vooral op dat veel mensen best wel rustig nu het terrein verlaten. Heel goed luisteren naar de oproepen die worden gedaan om naar de dichtstbijzijnde stations te vertrekken. En daarbij helpt het denk ik ook dat het een heel groot terrein is en je op het punt waar je op dat moment staat niet doorhebt wat er aan de hand is.
2: Ja, het voertuig is intussen teruggevonden, een wit bestelbusje, de inzittende nog niet. In Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet. Het vuur komt akelig dichtbij Bordeaux-stad, tot op zowat 30 kilometer. De brand is niet onder controle. Dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau tussen Bordeaux en de kust.
4: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden. Raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
2: In Brazilië is Flavio Bolsonaro genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij, de rechtspopulistische Partido Liberal. Flavio Bolsonaro is 45 en is de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is tot 27 jaar veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Op het partijcongres in São Paulo kreeg de jongere Bolsonaro de steun van de Argentijnse president Milei. De Braziliaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor 4 oktober. De tegenstander op links wordt wellicht huidig president Lula da Silva. Hij is 80 en de verwachting is dat zijn partij hem zal nomineren. In de recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was in het water gevallen, had een reddingsvest, maar was al spelend op de buik terechtgekomen, kreeg zo water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind onmiddellijk gereanimeerd. Het was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. En in Vleteren in West-Vlaanderen heeft de brandweer 3 koeien gered. De dieren waren vast komen te zitten in diepe modder in een weide. Door de langdurige droogte is de waterlijn van de modderpoel alsmaar verder naar achteren gegaan. En zo konden de koeien van rond de 700 kilogram geen kant meer uit. De brandweer kon ze bevrijden en waarschuwt ook voor de watervoorraad van vee dat alsmaar schaarser wordt. Het weer nog vannacht licht bewolkt, temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten. Daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Zo, zaterdag 26 juli zit erop. Een goede nacht.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur. Goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een wagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 14 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk of iemand met opzet op de slachtoffers is ingereden, maar de politie zegt alvast op zoek te zijn naar 1 of meerdere verdachten. De bestuurder van de wagen is namelijk nog niet gevonden. Correspondent Gien Balduk was in het park toen het incident gebeurde.
3: Er wordt groot feest gevierd en plotseling waren al die muziekboxen stilgezet en werd omgeroepen dat iedereen het park moest verlaten, dat er een veiligheidsincident was. En toen bleek al vrij snel dat dus een auto had ingereden op de mensenmenigte van het park. En op dit moment ook nog de vermoedelijke dader of daders op de vlucht zijn. En dat verklaart ook waarom nu het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En wie je heel veel sirenes horen, auto's, politieauto's, ambulances en ook helikopters horen overvliegen. En het valt mij vooral op dat veel mensen best wel rustig nu het terrein verlaten. Heel goed luisteren naar de oproepen die worden gedaan om naar de dichtstbijzijnde stations te vertrekken. En daarbij helpt het denk ik ook dat het een heel groot terrein is en je op het punt waar je op dat moment staat niet doorhebt wat er aan de hand is.
2: De burgemeester van Berlijn spreekt op sociale media intussen van een aanval op onze vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is de voorbije avond een bosbrand uitgebroken in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om een heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Frankrijk zijn intussen al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden daar. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn de voorbije avond nog eens 500 extra militairen ingezet. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
4: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
2: En in het zuiden van China worden meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon die de komende ochtend daar aan land zou gaan. De Chinese Weerkundige Dienst waarschuwt voor hevige regenval en felle wind met snelheden tot ruim 170 km per uur. Er geldt een code rood waarschuwing. In 12 steden werden uit voorzorg scholen en werkplekken gesloten en is het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Door de verwachte storm is er ook hinder voor het vliegverkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden na de ochtend. Eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Alles begint bij live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 14 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar, zegt de politie.
2: We zijn hier met zeer starken politiekräften im Einsatz. We zoeken weiter naar verletzten personen. We spreken momentan van 15 personen die momentan behandeld werden. Unter diesen 15 personen is nog eine Person die so lebensgefährlich verletzt war, dass sie bereits verstorben ist.
1: Het is nog niet duidelijk of iemand met opzet op de slachtoffers is ingereden, maar de politie zegt alvast op zoek te zijn naar 1 of meerdere verdachten. De bestuurder van de bestelwagen is namelijk nog niet gevonden. Intussen zouden verschillende getuigen ook hebben gezegd dat sommige mensen ook zijn neergestoken bij het incident. Dat meldt de politie ook zelf. De burgemeester van Berlijn spreekt alvast van een aanval op de vrije en open samenleving. In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al tienduizenden mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn de voorbije avond nog eens 55.000 mensen extra geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
3: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
1: En in het zuiden van China worden meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon die de komende ochtend daar aan land zou gaan. De Chinese Weerkundige Dienst waarschuwt voor hevige regenval en felle wind met snelheden tot ruim 170 km per uur. Er geldt een code rood waarschuwing. In 12 steden werden uit voorzorg scholen en werkplekken gesloten en is het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Door de verwachte storm is er ook hinder voor het vliegverkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer. Later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op VRT Nieuws.